0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De dodentol na de massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vorige nacht, van woensdag op donderdag, is opgelopen tot zeker 21. Onder de slachtoffers zijn ook 2 kinderen en er vielen zo'n 40 gewonden. Vandaag is een dag van rouw in de Oekraïnse hoofdstad. De Russische aanval was massaal met bijna 700 drones en 56 raketten. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat er een gepast antwoord moet komen op die Russische aanvallen. Hij meldde ook nog dat er in de regio Kherson een voertuig van een humanitaire VN-missie geraakt werd door Russische drones. De Iraanse nationale voetbalploeg is vertrokken op stage richting Turkije om er zich daar voor te bereiden op het wereldkampioenschap voetbal dat plaatsvindt in de VS, Mexico en Canada. Ze zullen een anderhalve week blijven in Turkije om vervolgens door te reizen naar de Verenigde Staten. Het is alleen nog niet duidelijk of alle spelers en de entourage een visum zullen krijgen. Er is de oorlog tussen de VS en Iran en sommige spelers en stafleden zouden banden hebben met revolutionaire garde. En dat wordt door de VS als een terroristische organisatie beschouwd. Iran speelt volgende maand normaal gezien in de poelenfase tegen ons land, Nieuw-Zeeland en ook tegen Egypte. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale die zaterdag plaatsvindt. En bij die landen Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en ook Oekraïne. België heeft zich dinsdag al geplaatst. De finale is zaterdagavond vanaf 9:00 te volgen. Het weer. Vannacht blijft het droog en helder. Koude minima ook. Rond 3 graden de komende uren. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig met soms ook fikse buien en maximaal tot 13 graden. Ook de dagen nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: bedankt, bedankt, vraag ik het niet veel. Doe ik het niet ambetant, ik zijn een bodybuilder met mijn rechterhand.
1: Bien sûr.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 15-jarige jongen doodgeschoten. Twee andere minderjarigen van 13 en 14 raakten gewond. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. In dezelfde wijk waar de schietpartij nu was, was er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In Soedan zitten bijna 20 miljoen mensen in een ernstige hongercrisis. Dat is meer dan 40% van de bevolking. De cijfers komen uit een rapport van de Internationale Waakhond voor Voedselzekerheid. Zo'n 825.000 kinderen lijden ook aan acute ernstige ondervoeding. In Soedan woedt al 3 jaar oorlog. Daardoor is de landbouw en de handel helemaal ontwricht. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht. Hulpgoederen geraken door de oorlog ook moeilijk op de plaatsen waar het nodig is. Het conflict in Soedan is een van de ergste humanitaire crisissen nu, maar krijgt weinig internationale aandacht. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne zullen zaterdag hun nummer ook brengen in die finale. België kon zich dinsdag al plaatsen. En nog een tennisbericht: op het WTA-toernooi in Rome wordt de finale zaterdag gespeeld door de Amerikaanse Coco Gauff en Elina Svitolina uit Oekraïne. Gauff won gisteravond van de Roemeense Sirstea in 2 sets. Eerder had Svitolina zich al geplaatst voor de finale. Het weer dan nog. Het is droog en helder de komende uren en daardoor ook erg koud. Minima rond 3 graden. De dag wordt wisselvallig met soms fikse buien en maximaal tot 13 graden. En ook zaterdag blijft het wisselvallig en eerder fris. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 15-jarige jongen doodgeschoten. Twee andere minderjarigen van 13 en 14 raakten gewond. De daders kwamen aan op een motor en sloegen na de schietpartij op de vlucht. Volgens het parket ging het om een afrekening in het drugsmilieu. In dezelfde wijk was er vorige maand ook al een jongen doodgeschoten. In de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn twee vrouwen aangehouden die verdacht worden van kindermishandeling. De vrouwen zouden hun 6-jarige dochter en 7-jarige zoon herhaaldelijk hebben geslagen en opgesloten in een kelder. Ze zouden die mishandelingen ook hebben gefilmd. De zaak kwam aan het licht toen de school van het meisje alarm sloeg omdat ze regelmatig verwondingen had en tijdens de les in slaap viel. De kinderen zijn overgedragen aan de jeugdbescherming. In China begint vandaag de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het land. Gisteren sprak Trump er met zijn Chinese collega onder meer over Taiwan en de situatie in het Midden-Oosten. Vandaag wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt collega Tom van de Wegen.
2: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
1: Bij de meerdere ongevallen op de E34 in Lille gisternamiddag zijn meer dan 10 mensen gewond geraakt. Een motorrijder overleed ter plaatse. Dat is meegedeeld na een coördinatievergadering gisteravond op het gemeentehuis van Lille. Een van de gewonden is er erg aan toe, maar verkeert niet in levensgevaar. Het wegdek was er spekglad na een fikse hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
3: We hadden een provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in Vogelvlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
1: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale van zaterdag. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne zullen zaterdag hun nummer brengen. België kon zich dinsdag al plaatsen. En het weer dan, het wordt opnieuw een wisselvallige dag met soms fikse buien, tot 13 graden. Ook nadien blijft het wisselvallig en eerder fris. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De laatste jaren wordt er in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, vooral door boeren die hun akkers willen herinrichten. Dat blijkt uit cijfers van de natuurinspectie die VRT Nieuws opvroeg. Vorig jaar zijn er 50% meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Wie betrapt wordt is verplicht om de schade te herstellen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Wantens van Natuurpunt.
2: Als je dat herstelt bij het uitgraven van een poel of het aanplanten, zeker van bomen of heggen, dan duurt dat vaak jaren eer dat je dat opnieuw herstelt. En zeker als het om oude bomen of heggen gaat, zelfs tientallen jaren of langer, omdat zeker oudere bomen en soorten een heel waardevolle kwaliteit hebben voor heel wat soorten.
1: Bij de ongevallen op de E34 in Lille in de provincie Antwerpen gisteren namiddag zijn uiteindelijk meer dan 10 mensen gewond geraakt en 1 motorrijder is ter plaatse overleden. Dat is gezegd na een coördinatievergadering op het gemeentehuis. Volgens burgemeester Marleen Peters was een hevige hagelbui de oorzaak van de ongevallen.
3: Wij hadden provinciaal kampioenschap, wielerwedstrijd in onze gemeente. Het podium was juist achter de rug. Ik was nog een koffietje aan het drinken en het begon plotseling heel hevig te hagelen. Ja, het was misschien gewoon aanvoelen, maar het heeft toch wel een tiental minuten hevig gehageld. Dat was op de Kouwenberg en in voorgevlucht is dat van de snelweg waar het gebeurd is ook maar enkele honderden meters. Dus ik vermoed dat er echt dat stuk van Lille de hagelbui gehangen heeft.
1: In de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense droneaanval, dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Moskou. Bij de stad ligt een grote olieraffinaderij, wellicht was die het doelwit van de aanval, maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In China praat president Xi vandaag opnieuw met de Amerikaanse president Trump op de laatste dag van diens staatsbezoek. Vandaag wordt het hoogtepunt van dat bezoek, zegt Tom van de Wegen.
4: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
1: Het weer vanmorgen. Soms nog zon in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de buienkans kleiner. Zondag en begin volgende week wordt het wel opnieuw natter, maar ook geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
6: Goedemorgen. Schade herstellen is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Gert van Boksel strooit met levenslessen vanochtend in het nieuws. We gaan proberen dat te evenaren. Welkom bij de ochtend. Wij en de collega's maken de brug.

0: geef toe, die had u niet zien komen. Kim Wilde en Love Blonde.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Een dagje rust was er voor de kranten, maar vandaag weer in full force. Jeroen, wat staat er vooraan?
2: Wel, de Tijd heeft het over de redding van chemiebedrijf Vinnova. Die ligt op de tafel van de Vlaamse regering. De standaard centenindex blijft de regering de wever verdelen. Het Nieuwsblad heeft het over de hypothecaire rente. Die staat op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Het laatste nieuws, dubbel zoveel werklozen volgen opleiding tot knelpuntberoep.
0: Okay.
2: De Morgen, China spreekt duidelijke taal over Taiwan. Een van de verhalen van de voorbije dagen. En het Belang van Limburg zoekt het in Limburg faillissement voor glasbedrijf. Miljoenen overheidsgeld voor Waalse tak. En daar is Frederik de Gucht bij betrokken.
0: Mm-hmm. Daar zitten wat dingen tussen waar wij het ook over zullen hebben.

0: jou.
1: Welk label hebben ze daar, het zesde metaal?
2: Radio 1. De ochtend.
1: Zouden ze nog aan het feesten zijn bij Union? Het zal zonder alcohol zijn, dacht ik te lezen. Want er komt snel weer een nieuwe wedstrijd aan. Maar goed, feest is het wel.
3: Ik zou het in elk geval niet aanraden. Want ja, gisteren konden ze natuurlijk wel even feesten. Beker gewonnen tegen Anderlecht, tegen de buren. Na verlengingen was het 3-1. En voor Union is het de tweede bekerwinst in 3 jaar tijd. Voor 7 uur zal Steffi ons nog wat meer komen vertellen over die wedstrijd. Maar de fans van Union Ruud, die hebben de titel natuurlijk zoals het hoort gisteren na de wedstrijd uitgebreid gevierd.
4: Allee, Union!
5: Ongelooflijk, het beste moment van daar.
6: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
7: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
8: Maar blij, nu gaan we voor het kampioenschap uiteraard.
3: Ja, zo klinkt dat dan bij supporters en de spelers van Union. Die zijn gisteravond die supporters ook nog gaan begroeten met de beker in de hand. En dat deden ze in de thuisgemeente in Sint-Gilles. En ook daar was de sfeer heel erg uitgelaten.
9: Het is een mooie dag, zoals 2 jaar terug.
10: Dat is fantastisch. Dat is leuk om dat te kunnen delen met iedereen hier. En dat is altijd een mooie volksfeest. En ja, voetbal is feest. Dus heel blij, heel blij.
11: Et on va chanter, sans jamais rien lâcher. Allez, allez, allez, USG.
3: Maar heel veel tijd om zwaar door te zakken en te vieren is er niet. Want ja, zondag is er de cruciale match om de titel, hè, in Brugge, tegen Club Brugge. En daar kijken de supporters ook wel heel hard naar uit.
10: Ik denk dat dat een hele moeilijke match gaat worden. En het is een beetje afwachten hoe dat het gaat geven. Maar kijk, het zou mooi zijn om de dubbel te halen. Laten we zien. Hè.
12: Nou, wij kunnen vieren. De spelers moeten zich concentreren, maar wij kunnen vanavond vieren.
1: Met vuurwerk heb ik gehoord en niet in het stadion vuurwerk. Dat is ook eens iets anders. Natuurlijk moeten we ook over Anderlecht spreken, want daar zat de sfeer onder nul na de wedstrijd.
3: Ja, want opnieuw met lege handen naar huis. De club heeft nu al 9 jaar aan één stuk geen enkele prijs meer kunnen pakken. Dat zijn ze in Anderlecht, of dat waren ze vroeger niet gewoon. En het verliest ook voor de 3e keer in 5 jaar tijd de bekerfinale. En dat is dus pijnlijk voor de fans. En die zien dan ook wel een duidelijk probleem daar bij een club.
13: Te weinig talent, denk ik. De inzet was er vandaag. Maar ik denk dat de kwaliteit, ja, in vergelijking met Union en Brugge, het verschil is te groot. Dus pijnlijk, maar helaas.
14: Het gevoel dat het match van het jaar was. Ze moesten dat winnen om het Europees te zijn volgende jaar. En ik heb niks gezien als engagement en wil en kracht. En, nee, het is teleurgesteld.
15: Het is zuur. Op een duur geeft het op. Er moet verandering komen. En meer spelers die meer ancien zijn. Er zijn te veel jonge vuilers die niet weten wat dat is, zo'n match. Mannen hebben er geen verstand van, die jonge mannen.
1: Maar opgeven mogen supporters nooit doen. Veel teleurstelling wel. En straks Steffi over die wedstrijd.

0: Met Zingt en Zwingt lekker weg de Staple Singers. En If You're Ready, Come Go With Me. Hierheen bijvoorbeeld. Het is weekend, een verlengd weekend. En er wordt gewerkt op het Vierarmenkruispunt. Met hinder voor het verkeer van op de binnenring rond Brussel. U kan de afrit naar de Tervurenlaan niet nemen. Omrijden kan wel via Groenendaal en de Buitenring. Ook vanuit Brussel of Tervuren kan u de oprit naar de binnenring niet gebruiken. Omrijden daar via de Buitenring en Zaventem.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: De Ochtend.
3: Radio 1.
0: De laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is volop aan de gang. En voor de Chinese leider Xi Jinping is Taiwan dé inzet van deze ontmoeting. Dat maakte hij gisteren duidelijk. Als de Verenigde Staten zich bemoeien met Taiwan, dan dreigt de relatie tussen de VS en China te verzuren, dat zei Xi. En dat kan eindigen in een ernstig conflict. Dat zijn ze wel gewend daar. Mark van Huikelom, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemiddag voor u. U woont en werkt al meer dan 5 jaar in de Taiwanese hoofdstad in Taipei. Voor ons, wij volgen dit met argusogen en wij veronderstellen dat het in Taiwan niet anders is.
4: Natuurlijk kijken we altijd uit naar dit soort nieuws. Ik denk wel dat het net wat anders is dan misschien in Nederland en België. Mm-hmm. Hier is het meer een soort van dagelijkse praktijk, werkelijkheid, waar we al tientallen jaren mee te maken hebben. Dus we kijken naar dat wat meer van een groter geheel, van een afstandje aan.
0: Ja, als u het heeft over een dagelijkse werkelijkheid, dan gaat het over uitspraken van Xi?
4: Jazeker. Het is natuurlijk best wel iets continu dat China druk probeert te leggen op Taiwan op meerdere manieren. Zowel in de nieuws, politiek, als met de militaire incursies. Mm-hmm. Gek genoeg, daar raak je een klein beetje aan gewend.
0: Ja, zo vreemd is dat waarschijnlijk. Hè? Wat denken de Taiwanese daar eigenlijk over wanneer het gaat over een inlijving bij China?
4: Daar zijn ze eerlijk gezegd heel erg genuanceerd in. Dus je zou denken, dit is een hele homogene samenleving, maar ieder heeft daar eigenlijk wel een eigen mening over. Mm-hmm. Wat niet altijd heel erg helder uitgesproken wordt. Maar het belangrijkste is voor de meeste mensen is de status quo houden. Dus zowel mensen die voor misschien een inlijving van China zijn of tegen een inlijving zijn, waar ze het meest bang voor zijn, is een actieve oorlog met alle negatieve effecten van dien. Ja. De impact die het heeft. Ja.
0: Want de oorlog die we nu met z'n allen meemaken, die heeft waarschijnlijk ook wel een impact daar.
4: Zeker, hè. Dat voelen mensen misschien nog wel ietsjes meer in hun dagelijkse leven. Energieprijzen zijn hoger, vliegtuigprijzen zijn duurder. De Iran-oorlog heeft natuurlijk impact op de manufacturing in Taiwan. De kosten die daarbij komen kijken. Dus iedereen houdt wel een beetje minder over aan het eind van de maand. Dus dat speelt heel erg, zou ik zeggen.
0: Ja, en het bezoek van Trump aan China, speelt dat ook in de media?
4: Dat zie je zeker veel voorbij komen. Het gevoel daarbij is wel, denk ik, anders. Vanuit Nederland en België heb je vaak een soort van dreigende. Een gevoel vanuit het nieuws. Hier wordt het wat feitelijker opgeschreven, wat evaluerender opgeschreven en wat nou de impact zou kunnen zijn over de lange duur en waar China nu mee bezig is. Oh ja. Maar.
0: Dus, u ziet daar een verschil in berichtgeving.
4: Ja, absoluut.
0: Want hoe ligt Trump daar in de markt?
4: Met een gemengd gevoel. En dat hangt ook een beetje af van waar hij op dat moment mee komt. Soms zegt hij, hey, Taiwan, heel goed. Soms zegt hij, nou goed, laat maar aan. Dus ze zoeken het daar zelf maar uit. Mm. Dus, maar Trump is niet de enige president die in het verleden wat minder steun heeft gegeven aan Taiwan bij tijden. Nu is de VS heeft nog wel meer dan alleen maar een president. Dat balanceert zich wel uit. Kijk, we zien natuurlijk nu op dit moment Marco Rubio ook zeggen van, eigenlijk het beleid naar Taiwan toe is niet anders. Maar goed, het is met gemengd gevoel.
0: Ja, het is even afwachten, hè, wat hij dan al dan niet zal zeggen, want hij zal zich in de komende dagen weer eens uitspreken en En dan kan dat toch weer een en ander betekenen. VS leveren ook veel wapens aan Taiwan, toch? De grootste leverancier. En voor dit bezoek is er een grote levering op pauze gezet. Is daar een bezorgdheid over?
4: Nou ja, dan kom je ook op een stukje binnenlandse politiek uit. Hè. Want de defensiebudgetten hier, die worden moeilijk vrijgegeven. Omdat je met drie partijen, politieke partijen te maken hebben die een beetje in een standoff zitten. Heel lastig uit te leggen. Maar ja, je hebt met een situatie te maken dat we aan onze kant het budget moeilijk vrijgeven. En aan de andere kant leveranties inderdaad gepauzeerd worden. Voor de normale burger is het natuurlijk lastig te beoordelen van oké, wat betekent dat nou voor de toekomst in een eventueel conflict.
0: Ja, en die vragen over de toekomst, die zijn we in Taiwan gewoon. Hè? Daar begon u mee met te zeggen, ja, die dreiging, daar zijn we aan gewend.
4: Ja, zeker. Dus en dat is wel een beetje een, als je persoonlijk vraagt, dat zou een valkuil kunnen zijn, hè, want daar gebruikt China ook wel gebruik van, hè, door op een wat zachtere manier toch dreigend te blijven zonder een actief conflict te hebben, hopend op dat Taiwan op een wat zachtere manier ingelijfd kan worden zonder een direct conflict met VS.
0: Ja, maar dat is ook heel concreet dat mensen zich daarop voorbereiden.
4: In die zin van, kijk, een beetje vergelijkbaar met België en Nederland. Daar heb je ook noodpakketten die je, of informatie over noodpakketten die je moet gaan klaarleggen. Dat soort informatie hebben we ook. Schuilbunkers, daar komt informatie over vrij. Van waar kun je dat dan vinden? Dat wordt ingericht. Mm-hmm. Dus dat is wel dagelijkse. Daar word je over geïnformeerd en dat neem je aan. Maar ik denk dat het voor heel veel Taiwanese toch wat lastig is. Ook vanwege de historische, misschien familiebanden voor sommige mensen. Het kan zijn dat ze familie hebben in China. Of dat ze gewerkt hebben. Of werk of een business hebben in China. Ja, dat maakt de hele situatie gevoelsmatig voor heel veel mensen toch wat lastig uit te leggen.
0: Uiteraard. En dus probeert men het hoofd daar koel te houden, wat er ook wordt gezegd. Dank u wel. Mark van Huikelom vanuit Taipei in Taiwan. Fijne namiddag nog.
4: Ja, dank u wel. U ook.

0: doet het dan weer. James Blake en Trying Times. En dat zijn het.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Precies 6:30. Goedemorgen. Jeroen, Xi en Trump, we hadden het er net nog over. Die brengen nog een dagje samen door.
3: En ze gaan opnieuw praten over serieuze dingen met elkaar op die laatste dag van het staatsbezoek van Trump aan China. Volgens Trump heeft hij al belangrijke commerciële akkoorden gesloten met China. En China heeft vanmorgen dan opnieuw een definitief staakt het vuren met Iran geëist, zodat de belangrijke straat van Hormuz opnieuw open kan. In de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense droneaanval. Dat zegt de gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Bij die stad ligt een grote olieraffinaderij. Wellicht was die het doelwit van de aanval, maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen daarbij geraakt. En de laatste jaren wordt in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd. Dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers willen herinrichten en daarom struiken, heggen en bomenrijen rooien. Volgens cijfers van de natuurinspectie is dat vorig jaar de helft vaker gebeurd dan in 2019. En wie betrapt wordt, is verplicht om de schade te herstellen.
0: En dan het weer nog.
3: Vanmorgen soms nog wat zon in het centrum en het oosten van het land, maar daarna opnieuw meer wolken en buien vanaf het westen. En ook nog altijd fris bij temperaturen tot 13 graden. Morgen wordt de kans op buien dan weer kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar het wordt dan wel

0: iets warmer, Ruud.
1: Ja, wat kiezen we? Hè?
2: Radio 1.
3: De Ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Punt. Van Extins.
1: De ochtend.
0: Jeroen, een brugdag voor veel mensen, dus ze hebben ook veel tijd om de kranten te lezen. Dan kunnen we alleen maar hopen dat er interessante dingen in staan en jij hebt ze al uitgepikt.
2: Wel, een paar onderwerpen komen in elk geval overal terug. Gelijk welke krant je ook kiest, Rut. Van feestende unionspelers natuurlijk en supporters na de bekerfinale gisteren. Tot een beteuterde Mark Koeken zien we ook wel in vele kranten die na 10 jaar Anderlecht nog altijd niets heeft binnengehaald. De Standaard schrijft daar onder andere over en die zeggen het gewoon simpel waar het op staat. Hij staat nog nergens. En wie we ook in elke krant terugvinden, ja, zijn de Chinese president Xi en Donald Trump natuurlijk tijdens het staatsbezoek van Trump in China. Vooral hoe de Chinese president Trump duidelijk maakt dat hij zich niet met Taiwan moet moeien, dat lezen we overal en de toon is simpel. Als de VS liever zich moeit met Japan, dan dreigt een conflict, schrijft onder meer De Morgen. En De Tijd concludeert dus, het is duidelijk dat Xi de betere kaarten van de beide in handen heeft. Toch valt het op dat Trump zich beheerst opstelt. Volgens De Standaard kan hij ook niet anders. En beseffen beide landen dat ze elkaar nodig hebben en weinig te winnen hebben met extra spanning. Dus overal terug te vinden dat verhaal. En ook het andere verhaal van de week wordt op deze brugdag ook nog eens extra op doorgeboomd, namelijk de langdurig zieken, ook weer in verschillende kranten. De Standaard heeft onder meer een interview met verschillende artsen en die erkennen dat ze hier en daar toch wel wat kansen laten liggen met die langdurig zieken. En vaak te nauw, veel gefixeerd geoordeeld hebben, om het met een voorbeeld te geven. Over rugpijn bijvoorbeeld werd vroeger gezegd, dan moet je gaan plat liggen, moet je in bed blijven. Terwijl nu het advies is dat je net moet bewegen. Ja, en het verschil tussen die beiden, dat maakt natuurlijk ook een groot verschil om al dan niet bepaalde jobs te kunnen doen. We hebben misschien ook te weinig rekening gehouden, zeggen een aantal artsen, met het feit dat uit de maatschappij zijn, als in thuiszitten, zelf ook schade aanricht die op zich dan ook moet herstellen. Dus met een aantal getuigenissen in De Standaard, in De Tijd, staat dan weer over hetzelfde onderwerp een interview met de topman van het Socialistisch Ziekenfonds. En hij zegt dat hij in elk geval niet van plan is om aan zijn artsen te vragen dat ze strenger moeten zijn.
0: Mensen die langdurig ziek zijn komen hier straks ook nog even voorbij. En op de voorpagina van De Standaard, daar zijn we weer, de centenindex.
2: Ja, en niet alleen bij De Standaard, ook in alle andere kranten gaat het erover. Er is een akkoord over, of dat dachten we, in de regering. Volgende week wordt er ook over gestemd als onderdeel van de programmawet. Maar, en daar hadden we het deze week ook nog over, de sociale partners hebben een alternatief. En deze week maakte ook regeringspartij CD&V nog eens duidelijk dat ze die centenindex eigenlijk niet willen. En nu blijken ook MR en Les Engagés open te staan voor het andere voorstel van de werkgevers en de werknemers. Dus die centenindex, het blijft daar rondrommelen. Bij MR is bijvoorbeeld te horen van het zou bijvoorbeeld ook sociale vrede kunnen opleveren als we nu eens luisteren naar de vakbonden en de werkgevers. Maar het probleem is dus, de centenindex is een onderdeel van de programmawet, een reeks voorstellen met belangrijke hervormingen. Die zou wel gestemd moeten worden, vinden ook die partijen die tegen de centenindex zijn. Dus het idee is nu, laten we het maar goedkeuren en dan kunnen we het achteraf nog altijd corrigeren als het nodig is. Dus we zijn er nog niet met die centenindex.
0: Nee.
2: Ik heb zo'n gevoel dat we het er nog gaan over hebben dit jaar. Intussen volgen trouwens steeds meer werklozen een opleiding tot een knelpuntberoep. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Op zich niet zo gek, zou je denken, al is er wel iets bijzonders aan die cijfers. Het aantal mensen is namelijk op 1 jaar tijd verdubbeld. En de beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen kan daar potentieel iets mee te maken hebben, lezen we. Want die beperking die geldt namelijk niet als je een opleiding tot knelpuntberoep volgt. Dus denkt regeringspartij N-VA, het systeem wordt misschien misbruikt, maar bij de VDAB ontkennen ze dat. Die zeggen, bezigheidstherapie, dat staan we nooit toe.
0: Ja, het wordt steeds ingewikkelder, dat hele kluwen. En een huis kopen, dat wordt duurder.
2: En dat ligt niet alleen aan de stijgende huizenprijzen, maar ook aan de hypothecaire rente. Het Nieuwsblad focust daarop, onder meer op de voorpagina. Want die staat op het hoogste punt in 12 jaar tijd. 4,13% betaal je nu gemiddeld om te lenen op 25 jaar. Ja, en de oorzaak, schrijft de krant heel simpel, de geopolitieke situatie, de problemen in de wereld dus. Volgens de experten van Immotheker is het nu het ideale moment om te kiezen voor een wisselende rentevoet als je een huis wil kopen. Want dan heb je de kans, maar het blijft natuurlijk wel een kans dat je daar dan later kan van profiteren als de wereld stabieler wordt en de rente daalt. En nog een belangrijke mededeling, Rut. Je kan een kat niet zomaar van naam veranderen.
0: Wereldnieuws.
2: Ja, okay. Kat Nacho heet namelijk bij rechterlijk besluit vanaf nu terug Karamel.
0: Oké. Ja, andere smaak wel.
2: Ja, dat wel, absoluut. Maar het blijft wel in het smakenpalet natuurlijk. Een vrouw uit Arendonk die stapte namelijk naar de rechtbank in Turnhout om haar kat terug te eisen. Het verhaal, zij was de oorspronkelijke eigenaar, maar iemand anders haalde de kat uit haar tuin omdat die verwaarloosd was. Ging ermee naar de dierenarts, liet de kat chippen en gaf die de naam Nacho. Ja, de eerste eigenares die was daar niet tevreden mee. Die vond dat ook onterecht. Bemiddeling lang leverde niets op en dus stapte ze naar de rechtbank. En die rechtbank die gaf de eerste eigenaar nu gelijk. De kat heet vanaf nu officieel opnieuw Karamel en moet opnieuw naar het eerste baasje. En gebeurt dat niet, dan kost dat 50 euro per dag aan dwangsommen.
0: Tikt aan, 50 euro per dag.

0: De geweldige Grace Jones met La Vie en Rose.
1: De ochtend.
0: Jeroen gaf het hier al even aan, al dagen, weken. Zelfs gaat het over mensen die langdurig ziek zijn. Hoe dat te controleren, hoe hen naar werk toe te leiden. En vandaag dus ook de vraag in de krant waar het om draait. Wat is ziek? Cijfers eerder deze week in de Tijd en het laatste nieuws wezen naar het Limburgse Maasmechelen, want daar ligt de invaliditeitsgraad het hoogst van heel Vlaanderen. 15,2% van de bewoners heeft daar recht op een dergelijke uitkering. En daar is N-VA oppositieleider in de gemeente, Andy Pieters, allesbehalve trots op. Hij vindt ook dat de gemeente daar een rol in heeft te spelen.
2: Ik denk dat dat echt geen cijfers zijn om fier op te zijn. En daar ligt natuurlijk een grote verantwoordelijkheid bij minister Van den Broeke en de mutualiteiten om dit verhaal van die langdurig zieken aan te pakken. Maar ik denk ook dat we als lokaal bestuur veel meer kunnen doen. Langdurig zieken, heel vaak zitten die ook in schuldbemiddeling of krijgen die een aanvullend leefloon. En staan die dus op de radar en kunnen onze maatschappelijk werkers ook effectief aan de slag gaan als zij met voldoende mensen zijn. En we zien al sinds jaar en dag dat onze sociale dienst te weinig maatschappelijk werkers heeft om voldoende plaatsbezoeken te doen, om voldoende aan de slag te gaan met die mensen. En ik vind dat onze burgemeester daar te weinig de prioriteit van ziet.
0: Meneer de burgemeester, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Raf ter Winge, burgemeester van Maasmechelen voor CD&V.

0: Ja, dat Maas Mechelen hier de kroon spant, daarin zal u het eens zijn, denk ik, met de oppositieleider van uw gemeente. Dat is niet iets om trots op te zijn.
1: Nee, dat klopt volledig natuurlijk. Die cijfers waren in die zin wel verrassend, in die zin dat we daar opeens mee geconfronteerd werden. Maar natuurlijk, de oppositie en Maas Mechelen heeft er een spel van gemaakt om altijd dossiers zo op die manier te gaan interpreteren dat het de fout is van de plaatselijke burgemeester en zijn bestuur. Dat gaat natuurlijk niet op, hè.
0: Ja, momentje hoor, want zegt u nu die cijfers waren schrikken. Wist u dat dan niet?
1: Nee, allee, op zich weet je die cijfers natuurlijk niet. Hè. Het gaat over langdurig werklozen, mensen die op zich, en dat is ook niet juist wat men in de oppositie zegt, niet op de radar zijn van het OCMW. Dat zijn eigenlijk mensen die op lange tijd invaliditeitsuitkeringen krijgen, ziekteuitkeringen krijgen, die natuurlijk ook beduidend hoger liggen bijvoorbeeld dan werkloosheidsuitkeringen, en die daardoor ook zeker ook geen leefloners zijn. Dus wat dat betreft gooit men alles op een hoop, de langdurige zieken.
0: Ja, daar moeten we het zo meteen even over hebben. Hè. Misschien eerst even naar de oorzaak. Weet u eigenlijk hoe dat komt, dat er zoveel mensen zijn in uw gemeente die niet aan het werk zijn?
1: Maar ik denk dat één zaak zeker is, wetenschappelijk, maatschappelijk gezien, sociaal gezien, denk ik dat er geen bewijzen zijn waarom tot de Maas Mechelen meer is dan op andere plaatsen. Dus denk ik dat men moet gaan kijken naar de systemen die zorgen voor de erkenning als lange arbeidszieken. Dus ik denk dat daar moet gekeken worden en moet geanalyseerd worden waar het probleem zit. Hè.
0: Maar goed, de systemen die zijn in de andere gemeenten in Vlaanderen hetzelfde, hè?
1: Voilà, die systemen zijn hetzelfde, dus ik denk dat het gaat over de plaatselijke toepassing daarvan. Maar nogmaals, het is niet zo dat in Maas Mechelen op zich mensen anders zijn of minder gezond zijn dan op andere plaatsen. Alleszins heb ik daar nooit een wetenschappelijk bewijs voor gehad. Dus moet je gaan zien naar de manier waarop tot die arbeidsongeschiktheid wordt toegekend. En dan zit je terug bij de mutualiteiten. En ik denk dat dat dan opgaat om plaatselijk te gaan kijken van ja, wie zijn die mensen die dan toch die erkenning hebben gekregen? Welke mutualiteiten hebben daarvoor gezorgd? Of op welke manier wordt dat op die manier gerealiseerd? Ik denk dat daar moet gekeken worden door federaal en dan natuurlijk door de mutualiteiten plaatselijk hoe die systemen worden toegepast.
0: Oké, dus u wijst naar de mutualiteiten en dat zal voor een groot deel terecht zijn uiteraard, hè, dat over de toepassing van de systemen. Anderzijds heeft de oppositie misschien ook een punt dat het OCMW soms ook die mensen ziet en niet eens hun thuisbezoeken rondkrijgt in Maas Mechelen.
1: Er zijn twee zaken. Hè. Ik denk dat ieder OCMW op dit ogenblik in Vlaanderen zit te kreunen onder de arbeidsdruk omwille van ook een tekort aan maatschappelijke assistenten en daardoor inderdaad minder plaatsbezoeken doet dan tot het zou moeten doen. Ik denk dat er regelmatig gemeentes in het nieuws zijn daaromtrend en ik zeg niet dat wij daar beter of slechter doen, maar wij doen ons best met de middelen die we hebben. Maar ten tweede, nogmaals, men gooit hier eigenlijk alles op een hoopje. Hè. Men gooit de langdurige arbeidszieken hè, op het hoopje met de langdurig werklozen en dan natuurlijk ook met degenen die het leefloon krijgen en daar gaat het natuurlijk niet op. Nee. Meneer Pieters weet dat ook, maar hij speelt dat spelletje. Hè?
0: Maar kan u ons dat dan eens uitleggen? Want is het niet zo dat mensen die langdurig ziek zijn soms ook in schuldbemiddeling zitten of een aanvullend leefloon hebben via het OCMW? Daar zijn toch een klein percentage is toch net daar overal te vinden?
1: Ik denk dat schuldbemiddeling zit, als je dan toch eventueel naar dat element gaat kijken, bij alle mensen van alle regionen, zelfs met de beste inkomens, dat je soms een schuldbemiddeling kan geraken. Dus ik denk dat dat helemaal niet opgaat. Misschien is het zo, en dat moet ik wel even gaan bekijken, dat er een aantal bijkomende leefloon- of bijkomende steunmaatregelen zijn voor mensen die langdurig ziek zijn. Maar op zich is het natuurlijk zo dat iemand die langdurig ziek is, op een invaliditeit terugvalt of op een andere uitkering terugvalt, die natuurlijk ook nog een keer beduidend hoger is dan de mensen die in de werkloosheid zitten. En dat is hier hetgene wat men blijkbaar uit het oog verliest. Een langdurig zieke, iemand die invaliditeit krijgt, is per definitie niet iemand die dermate weinig koopkracht heeft dat hij bij het OCMW gaat aankloppen. Hè. Integendeel, net zozeer dat andere mensen die in de problemen komen, die een job hebben, die dag in dag uit werken, soms ook op een gegeven ogenblik bij het OCMW terechtkomen omdat er iets misgaat in hun leven.
0: Dus, maar heeft men toch geen punt dat het OCMW hier ook een rol in zou kunnen spelen?
1: Ik denk dat er een belangrijke rol te spelen is van zodra dat die arbeidszieke persoon op een gegeven ogenblik ervan af wordt gegooid. Hè, want dat is ook een beetje de nieuwe politiek die men gaat toepassen federaal. En ik sta daar ook achter, daar mogen geen misbruiken zijn. En tot men dan gaat zien van ja, wat gebeurt met die persoon? Want een arbeidszieke is natuurlijk op zich iemand die een job heeft. Hè. Dat is iemand die van zijn job ziek, of niet van zijn job ziek geworden, maar daarvan voorlopig niet zijn prestaties kan doen. Dus dat is iemand die eigenlijk normaal gezien na zijn ziekte moet terugkeren in de job. Als dat niet lukt, dan kom je natuurlijk terecht in een volgend solidariteitsprincipe van de werkloosheid en eventueel van de leefloners. En tot in al die drie aspecten, die drie fases misschien die je kan doorlopen, tot er daar moet gekeken worden dat er geen misbruiken zijn, ben ik de eerste om dat te beamen. Tegelijkertijd met bijkomende onderzoeken ook mevrouw Joos helemaal akkoord. Mm-hmm. Maar je kan het niet op één hoop gooien en dat is wat men hier natuurlijk doet. Hè.
0: Ja, maar maakt u er een prioriteit van?
1: Sowieso in Maasmechelen hebben we historisch gezien heel veel langdurig werklozen. Dat is iets anders. Dat zijn mensen, en dat is ook historisch gegroeid, door een aantal sluitingen van de mijnen, van Fort Genk en dergelijke meer. En daar wordt heel erg op ingezet om te zien hoe we daar gaan activeren. Maar je kan niet spreken van een arbeidszieken om die te gaan activeren. Je moet die natuurlijk wel laten evalueren en zien of hij nog recht heeft op die ziekteuitkering. 100% akkoord. Dat zit volledig bij de mutualiteiten. Dat zit helemaal niet bij de gemeente. Daar hebben we zelfs geen mogelijkheid in om daarin te helpen.
0: Nee, maar voldoende vanaf maatschappelijk werkers, daar kan u wel iets aan doen, hè?
1: Dat klopt wel, ja. En dat geef ik ook toe, dat dat een probleem is van heel wat OCMW's en heel wat in Vlaanderen, waarbij men op zoek is naar maatschappelijke en sociale werkers om bijkomen te kunnen aanwerven, om die sociale huiszoek te doen. Maar die mensen gaan niet het probleem oplossen van de langdurige arbeidszieken, hè. Die hebben daar niets mee te maken.
0: U zegt, de oppositie gooit alles op een hoopje. Ik dacht ook bij monden van meneer Pieters hebben gehoord dat hij een link legt tussen uw eerste schepen en de job die hij uitoefent bij Solidaris. Zit daar een link of wijst u dat volledig van de hand?
1: Maar nogmaals, ik zou graag willen, ik weet niet of men dat gaat doen, tot men dat gaat onderzoeken waar het probleem is. Maar dan natuurlijk, wat meneer Pieters hier doet, is vanuit de gordel gaan schieten op andere politici, op andere collega's in de gemeenteraad en in het bestuur. Dat is voor zijn rekening, hè. Dat moet maar bekeken worden wat er is. Maar ik denk dat vooral de mutualiteiten moeten gaan zien van ja, waar loopt het hier mis? Want er zijn geen op zich objectieve redenen om te denken dat een Maasmechelaar sneller ziek wordt of langer ziek wordt dan een andere Vlaming.
0: Dank u voor dit gesprek, Raf ter Wingen, burgemeester van Maasmechelen voor CD&V. Fijne dag, meneer. In de Kruidtuintunnel in Brussel verspert een defecte auto de rechte rijstrook en dat richting Zuid.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

0: Wet Leg moet even wijken met Your Mom, omdat wij nog eens over die bekerfinale moeten praten met Steffi deze keer. Dag Steffi, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: In Sint-Gilles werd de bekerwinst, moet ik zeggen, van Union gisteravond zeer uitgebreid en in stijl gevierd. Dat hebben we hier al gehoord, maar niet veel verderop. Ze konden het misschien nog horen. Daar was het wonderlijke voor Anderlecht.
1: Ja, ja, en zoveelste domper daar, die 3-1 nederlaag tegen Union. Domper die ook in de bestuurskamer hard aankwam. Mark Hoeken vertrok zonder commentaar van op de heizel. En voorzitter Michael Verschuren, die reageerde wel, heel kort. We wisten dat we na 9 jaar dit seizoen eindelijk nog eens een prijs wilden pakken, zo zei hij. Dat is niet gelukt en dat doet pijn.
2: We wisten dat we 9 jaar geleden waren. Dus de bedoeling was om dit jaar wel een prijs te winnen. Niet gelukt. We gaan bouwen, hè. Een nieuwe sportdirecteur. We gaan vooral nu proberen het seizoen af te werken. We lopen al in het theater.
1: Ja, het is een beetje moeilijk te verstaan. Hij wou snel weg, denk ik. Maar Verschuren is strijdvaardig. We gaan bouwen, zo zei hij, vooral nu met die nieuwe sportief directeur. En proberen om ook dit seizoen nog goed af te werken. En Union, ja, de selectie werd inderdaad nog gehuldigd gisteravond in Sint-Gilles. Maar focust zich nu alweer op zondag, hè. Want dan is er dat cruciale duel tegen Club Brugge in de titelstrijd.
0: Straks praten wij nog door met Peter van den Bemt, uiteraard. En vanmiddag alle ogen op iemand die ook in de tribune zat. De bondscoach, ja. Rudy Garcia.
1: Inderdaad, rond 20:20 vanmiddag maakte die zijn selectie bekend voor het WK voetbal, dat nu wel erg dichtbij komt. Maximaal 26 namen zal Garcia geven. Er is natuurlijk een hele reeks zekerheden, hè, Ruud, zoals een Courtois, de Bruyne, Van Aken, Doku, Trossard. Ik kan blijven gaan. Maar daarnaast zijn er ook wel wat vraagtekens. En we zijn even bij ex-bondscoach Georges Lekes te raden gegaan. Ja. Ja, bijvoorbeeld over Axel Witsel, 37 is die intussen. Man met ervaring, maar wel in de weegschaal met jongere talenten.
3: Ik zou hem meenemen voor de groep, omdat je dus kerels zoals een Dries Mertens in de tijd, die maakte dat groepsgevoel altijd zoveel meer, zoveel beter. Mm-hmm.

0: zoveel plezanter ook. Maar had dan ook nog een meerwaarde. Ik zeg niet dat Witzel gaat moeten spelen, het tegendeel. Het is te hopen van niet. Dat wil zeggen dat die anderen het zeer goed doen. Dus wij moeten terug een stabiliteit creëren van achteruit. Ja, Mechelen denk ik dat al een vaste waarde is. En dan moet je kijken, wat zet ik erbij en wie ga ik dan op die rechts en die links achter gaan zetten.
1: Ja, de verdediging nog altijd het zorgenkindje volgens Leekes bij de Duivels. En nog zo'n zorgenkindje voorin dan is Romelu Lukaku. Hè. Gisteren was hij ook nog op de bekerfinale. Had goed nieuws daar over zijn medische toestand. En ja, Lukaku is er natuurlijk sowieso bij in de selectie, zegt Leekes.
0: Bij Lukaku zie ik weinig problemen. Ik denk dat onze topschutter zal er altijd bij zijn. Alleen, op welk niveau haalt hij? Gaat je die wedstrijd, die drie wedstrijden gebruiken? Als ritme stel ik aan op de bank te beginnen en zo stel ik aan wedstrijdritme te geven of start je ermee bijvoorbeeld de laatste wedstrijd in Nieuw-Zeeland bereid je ja, normaal naar de tweede en de derde ronde toe dat wij ja, toch op ons beste niveau moeten zijn want dan komen er andere tegenstanders.
1: Ja, en dan zijn er ook nog wat jonge namen die vanmiddag in spanning wachten. Hè, zoals een Matthias Fernandes Pardo, die deze week voor België koos. En ook Nathan de Kat van Anderlecht, gisteren nog geblesseerd, de bekerfinale moeten verlaten. Wat denkt Leekes over de Kat?
0: Die gaat mee, omdat ik vind dat hij een goede kop heeft erop staan. Intelligent is, er goed mee omgaat. Ik zeg niet dat hij moet spelen, maar hij zou een geweldige ervaring kunnen hebben. Door met een jongen zoals Witzel zelfs te trainen, zelfs met die anderen te trainen.
1: Ja, afwachten of Garcia akkoord gaat met Leekes. Rond 20-1 weten we het dus. En over een kleine 2 weken, Ruud, komen de Duivels dan voor het eerst bijeen en start de voorbereiding echt helemaal.
2: Het komt nu echt dichterbij. Het is er bijna. Dankjewel, Steffi.
3: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Westhoek is een belangrijke watervervuiling met een verboden pesticide ontdekt. En de Amerikaanse president Trump beëindigt vandaag zijn staatsbezoek aan China. In Rening-Elst in de Westhoek is een belangrijke beek sterk vervuild geraakt met de giftige stof oxamil. Dat is een pesticide tegen kleine wormpjes die al enkele jaren verboden is. De grote Kemmelbeek waarin de stof gevonden is, is verbonden met het IJzerbekken en dus ook met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaert. Volgens Lieven Stubbe van Natuurpunt is de norm 2000 keer overschreden.
12: Het gaat over 232 microgram per liter en er mag maximum 0,12 microgram per liter gevonden worden. Dus dat is ja, onvoorstelbaar groot. De mensen van Inagro die het bericht gemaakt hebben, we weten het aan een ongeval, dat een fles zou omgevallen zijn of bij het vullen van de sproeimachine.
11: In de Westhoek maken mensen zich al vaak zorgen om het drinkwater, omdat de norm voor schadelijke triazolen hoger is dan toegelaten. Maar volgens de stad Ieper is er geen gevaar voor het drinkwater. De afgelopen jaren is in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, blijkt uit cijfers van de Natuurinspectie. Vorig jaar zijn er de helft meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Dat gebeurt vooral door boeren die hun akkers herinrichten. Volgens Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens wordt er wel minder beschermd grasland vernietigd, doordat nu met satellieten wordt gecontroleerd.
13: De positieve aanpak rond de permanente graslanden, die aanpak die werkt en die willen we dus nu ook toepassen op de andere kleine landschapselementen die wat onder druk zijn komen te staan de laatste jaren, zoals onze hagen, houtkanten, knotbomen, om die ook meer terug te integreren in ons landschap.
11: Wie betrapt wordt is verplicht om de schade te herstellen, maar het duurt soms tientallen jaren voor een bosje of een heg dezelfde natuurwaarde heeft. China wil een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten, zodat de straat van Hormuz weer open kan. Dat heeft Buitenlandse Zaken gezegd in een verklaring op de tweede dag van het staatsbezoek van Donald Trump. Trump zei gisteren al dat de Chinese president Xi hulp geboden heeft bij het heropenen van de straat van Hormuz. Trump zegt ook dat hij goede handelsakkoorden heeft gesloten met China tijdens zijn bezoek. En dat eindigt vandaag. Het wordt het hoogtepunt van het bezoek, zegt Tom van de Weeg.
14: Dan zullen waarschijnlijk gesprekken gevoerd worden over een verlenging van dat bestand. Er is een handelsoorlog, maar sinds een tijdje is er ook een bestand afgesloten in Zuid-Korea. Maar natuurlijk, de Amerikanen willen ook meer sojabonen verkopen aan de Chinezen, meer vliegtuigen. Daar zijn al beloftes gemaakt. 200 extra Boeing-vliegtuigen zouden verkocht worden aan de Chinezen. Dus dat zullen waarschijnlijk wel afspraken zijn die op papier gezet worden.
11: In Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in die regio woont moest binnenblijven en er stegen gevechtsvliegtuigen van het Finse leger op. Inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6 uur vanmorgen werd de drone-alarm weer afgeblazen. Finland ligt niet ver van de grens met Rusland. En in de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer van de hoofdstad Moskou. Bij Ryazan ligt een grote olieraffinaderij. Wellicht was die het doelwit van de aanval. Maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In Jeruzalem zijn gisteravond 10.000 Israëlische inwoners door de straten getrokken voor de jaarlijkse zogeheten vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
15: Dansende jongeren en veel Israëlische vlaggen. Jeruzalem is het hart van het Joodse volk, zegt een deelnemer. De extreemrechtse minister Ben-Gvir zwaaide met een vlag op de Tempelberg, die ook heilig is voor de moslims. De Tempelberg is in onze handen, riep hij. In de oude stad ontstonden relletjes toen jongeren winkeltjes aanvielen en dood aan Arabieren riepen. In de Palestijnse gebieden was er minder feestvreugde. Daar herdachten ze Nakba, de catastrofe. In 1949 werden ze uit hun huis verdreven toen Israël werd gevormd.
11: In de Malediven, in de Indische Oceaan, zijn 5 Italianen omgekomen bij een duikongeval. Ze zouden gisteren geprobeerd hebben om grotten te verkennen op zo'n 50 meter diepte. Daarbij zijn ze door een onbekende oorzaak verongelukt. 1 lichaam is gevonden. Volgens de Universiteit van Genua zijn de slachtoffers een hoofddocent en haar dochter en ook 2 collega-onderzoekers. Het is het dodelijkste duikongeval in de Malediven. En in Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zoals gepland hebben nog 10 landen zich geplaatst voor de finale zaterdag. Ons land was dinsdag al zeker van een finale plaats. Het weer, vanmorgen soms nog zon in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar wel geleidelijk warmer. Vanaf donderdag kunnen we de 20 graden halen. We begonnen met een sterke vervuiling met een pesticide, een verboden pesticide in de Westhoek. Daar is de stof gevonden in een beek die verbonden is met het drinkwatercentrum van de Blankaard. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.
16: De Ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
2: Goedemorgen, Jeruzalemdag en herdenking van de Nakba. Wat een pijnlijk samengaan. Straks meer daarover met onze collega Inge Franke vanuit Israël. Welkom.

0: Hey, Jack Kerouac van 10.000 Maniacs.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Een heel pijnlijk samengaan, maar het weerspiegelt wel de realiteit. Langs de ene kant duizenden Israëli's die gisteren uitgelaten met blauw en wit gekleurde vlaggen door de straten van Jeruzalem trokken. Ze vieren daar vandaag Jeruzalemdag. Maar 15 mei staat ook met stip genoteerd in de agenda van de Palestijnen. Zij herdenken dan de Nakba, Arabisch voor catastrofe en de term waarmee ze verwijzen naar de verdrijving uit hun geboorteland. Inge Franke, die is in Israël. Dag Inge, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat zijn echt twee heel verschillende herdenkingen. De Israëli's vieren vandaag Jeruzalemdag, of was het gisteren? Hoe zit dat?
2: Wel, het is vandaag Jeruzalemdag, wordt gevolgd volgens de Joodse kalender, dus het valt elk jaar op een andere datum voor ons. Maar omdat vandaag de Sabbat begint en Jeruzalemdag is een dag die gevierd wordt door ultranationalistische, zeer religieuze Joden, ja, de Sabbat begint. Dus de mars hebben ze daarom gisteren gehouden.
0: Wat wordt er gevierd?
2: Wel, op Jeruzalemdag vieren toch wel vele tienduizenden mensen, hebben we gisteren gezien, de verovering van Oost-Jeruzalem. En dat gebeurde in 1967. En die mensen, die Israëli's, zien dat als de hereniging van de stad Jeruzalem. West-Jeruzalem was toen al in hun handen. Oost-Jeruzalem kwam erbij. Maar het is natuurlijk ook de start van de bezetting van Oost-Jeruzalem. Want dat is nog altijd bezet Palestijns gebied. En die bezetting duurt nu al bijna 60 jaar lang.
0: Ja, je verwijst al even naar die vlaggenmars van gisteren, die is niet probleemloos verlopen en ook dat is een traditie, hè?
2: Ja, inderdaad, dat is een traditie. Ik las vanmorgen in een Israëlische krant van een kritische journaliste die schreef: welkom op

0: Op de meest beschamende dag van de Joodse kalender. Het is een dag waarop iedereen die kan ofwel zichzelf verschanst in zijn woning in de oude stad van Jeruzalem, en zeker de Palestijnse bewoners doen dat, of ze trekken helemaal weg, timmeren hun winkel dicht, maar toch belangrijk, ook Joodse winkeleigenaars doen dat. Timmeren de winkel dicht en hangen bordjes op hun winkel: dit is een Joodse eigenaar, niet aanvallen alsjeblieft. En dan zie je die grote hordes, opvallend veel echt heel jonge Israëli's door de oude stad van Jeruzalem trekken. Ook door de Arabische wijk, de Palestijnse wijk dus, waar je slogans hoort als dood aan de Arabieren, mogen jullie steden branden. En altijd komt het tot schermutselingen of zwaardere gevechten. Er zijn tienduizenden politieagenten aanwezig. Gisteren ook weer heel wat mensen aangevallen. Opvallend veel journalisten aangevallen, dit keer ook. En 's avonds is eigenlijk iedereen blij dat die dag gewoon weer voorbij is voor een jaar.
1: En dan is het de herdenking van de Nakba.
0: Ja, dat is inderdaad vandaag, hè, 15 mei altijd. En is gelinkt aan de oprichting van de staat Israël, nu bijna 80 jaar geleden, in 1948. En de Palestijnen herdenken dat als de Nakba, omdat in de aanloop en bij het oprichten van die staat Israël vele duizenden Palestijnen gevlucht of verdreven zijn voor het geweld dat er was. En ook dat herdenken zij elke dag. En het valt nu dus vandaag.
1: Ja, en dat is een pijnlijk toeval, zou je kunnen zeggen, maar tegelijkertijd kan je geen realistischer weerspiegeling hebben van de situatie.
0: Wel nee, het is opmerkelijk hoe dat woord Nakba hier vooral dan door mensenrechtenactivisten en door de Palestijnen opnieuw in de mond wordt genomen. En zeker als we het dan hebben over Jeruzalem, zijn er toch veel mensen die zich heel veel zorgen maken, omdat er hoe langer, hoe meer, en het gaat echt aan een versneld tempo, Palestijnen verdreven worden uit Oost-Jeruzalem. Oost-Jeruzalem dus, nog eens, bezet Palestijn gebied, maar waar je ook een politieke agenda ziet van een wil om Jeruzalem te herenigen in Israëlische termen dan, om daar in zoveel mogelijk een voornamelijk Joodse stad van te maken, met zo weinig mogelijk Palestijnen. En dat zien we hier echt elke dag gebeuren, met verdrijving van Palestijnen, met de afbraak van hun huizen ook.
1: Heb jij de situatie daar echt zien veranderen?
0: Ja, absoluut. In Oost-Jeruzalem, je ziet het overal, op de westelijke Jordaanoever zie je het ook, maar in Jeruzalem, het is maar een stad, dus het wordt vaak over het hoofd gezien, maar daar zie je de situatie op het terrein gewoon week na week en maand na maand veranderen, met heel veel roadblocks, met die muur die daar alsmaar meer gebouwd wordt, maar ook met een verandering van demografie. De Palestijnse bevolking neemt sneller toe dan de Joods-Israëlische bevolking, en je ziet hoe dat de Palestijnen weggeduwd worden uit Jeruzalem en hoe dat meer en meer de stad daar een Joods karakter krijgt.
1: Ja, jij zegt het is maar een stad. Want dat is het misschien wel, hè, dat we eraan gewend zijn en daar minder naar kijken?
0: Wel ja, er gebeurt natuurlijk ook zoveel. Hè. Je hebt Gaza, je hebt de westelijke Jordaan-oever en je hebt dan Jeruzalem. Maar het is natuurlijk een stad die immens belangrijk is en waar ook Israëlische mensenrechtenorganisaties zeggen: we moeten Jeruzalem echt heel goed in de gaten houden, want als dit een conflicthaard blijft, gaat dat altijd uitbreiden naar de westelijke Jordaan-oever, naar Gaza en uiteindelijk ook naar heel de regio. Die stad is zo belangrijk voor de verschillende religies. Als het daar misgaat, krijg je ook instabiliteit in de rest van het Midden-Oosten. Het is ook een reden waarom alles daar bijzonder goed internationaal is afgesproken. Men wil een status quo, heet dat dan, behouden in Jeruzalem, waar alle godsdiensten elk op hun eigen locatie kunnen gaan bidden, kunnen gaan bezoeken. Het overzicht en de administratie van de heiligdommen zit in Jordaanse handen. Ook dat wil men zo houden. Maar je voelt gisteren ook, en dat is natuurlijk op die Jeruzalemdag, die vol met provocaties zit, ja, dan zie je daar de minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, aan de Al-Aqsa-moskee staan, aan de rotskoepel, een plek waar Joodse Israëli's mogen bezoeken, maar niet mogen bidden. Hij staat daar dan met die grote Israëlische vlag. Iedereen weet dat het een provocatie is en laat het eigenlijk intussen maar passeren. Maar heel veel ongerustheid dat die provocaties in de komende weken, maanden en ook jaren alleen nog maar verder gaan toenemen.
1: Ja, want men kijkt er zo al naar. Het is een provocatie en laat het passeren, maar de pijn die zit er, hè?
0: De pijn die zit er en veel meer de verandering op de grond zit er. Je vroeg ernaar van, zie je het veranderen? Ja, week na week, maand na maand. En ja, terwijl iedereen denkt, we moeten eerst Gaza oplossen en dan zullen we zien voor de westelijke Jordaanoever. Intussen gebeurt er op het terrein, bijvoorbeeld in Oost-Jeruzalem, zoveel dat zo goed als onomkeerbaar is. We zijn deze week bij mensen geweest van wie het huis gewoon in de voorbije tijd met de bulldozer is afgebroken. En die mensen moeten zelf weten waar ze nog naartoe gaan. Dat is een feit dat je niet meer heel snel kan terugdraaien. En zo gaat dat over honderden, duizenden mensen. En die verandering op het terrein zal ook bepalend zijn op het moment, wie weet, dat er ooit toch eens onderhandeld zal worden, serieus, over een twee-staten-oplossing of een ander soort oplossing. Ja, dan zit je wel met een andere realiteit op het terrein dan je een half jaar, een jaar of vijf jaar geleden zat.
1: Vanuit Israël, Tel Aviv, denk ik op dit moment, hè. Dankjewel, collega Inge Franke.
0: Dankjewel.

0: Tamar Lewis en Under the Silver Moon. De ochtend. De Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ik moet bekennen dat dat een van mijn minder schadelijke verslavingen is. Ik kan er uren mee doorbrengen. Gisteren gebeurde daar iets onverwachts tijdens de halve finales, Jeroen.
1: Ja, ik ook, maar dan als het om zang gaat. En dan heb ik gisteren inderdaad iets gemist. Want een Georgische celliste, Anna Meyparyana heet ze, ja, die begon plots te zingen. En het gaat dus dit jaar om de cello en niet om de zang. Maar ze verraste iedereen door in het trage middendeel van het stuk dat ze gisteren bracht plots mee te zingen met de muziek.

0: er wel bonk op.
1: Ja, absoluut.
0: Jaar is, hè? Jongste deelnemer aan de wedstrijd. Dit was bijzonder en het verbaasde ook iedereen achteraf, hè? Ook de commentatoren.
1: Ja, want ja, zo totaal onverwacht. Arne de Vors is bijvoorbeeld commentator hier. En hij vond het ja niet alleen verrassend, maar ook gewoon fenomenaal.
2: Bijzonder moedig en eigenlijk ongelooflijk geestig. Met een knipoog naar het hedendaagse, naar het creatieve, het lef om dat te doen.
3: En hier, in deze context?
2: In deze context, ja, schitterend. Dat is historisch niet correct, maar dat vind ik juist fantastisch, de creativiteit. Ja. En het leuke is, ze heeft dan niet in de valkuil getrapt van dat twee keer te doen. Alleen in het middendeel. Ja. In het derde deel dacht je, oh, ga ze het nu terugdoen? Nee. Dus dat vond ik toch wel, en op die leeftijd zoiets kunnen, chapeau.
0: Iedereen op het puntje van de stoel. Vanaf volgende week maandag de finale op zondag 30 mei. Dan, zaterdag is dat, hè, 30 mei, dan weten we. Wie de koningin Elisabeth-strijd wint, misschien zal het Anna, hoe heette ze? Mei Pariana,
1: ja, uit Georgië.
0: Zou zomaar kunnen. En nog een jonge vrouw hier nu, Billie Eilish. Een ander soort muziek, maar ook talentvol.

0: Talasso en de Galans met Movin.
1: Jazz Middelheim, een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea en the Honora Band.
2: Make something beautiful.
1: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
1: VRT Radio 1.
7: De ochtend.
0: Half acht, goedemorgen. China wil een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten, zodat de straat van Hormuz weer open kan.
8: En de Amerikaanse president Trump zei gisteren al dat de Chinese president Xi hulp heeft geboden om die zeestraat weer open te krijgen. Trump zegt ook dat hij goede handelsakkoorden heeft afgesloten met China tijdens zijn staatsbezoek, dat trouwens vandaag eindigt. En Xi waarschuwde Trump dat de VS zich niet moet moeien met Taiwan. En in Taiwan zelf kijken ze daar niet zo van op. Dat zei Mark van Huykelom daarnet bij ons. Hij is een Nederlander die er al lang woont.
9: Het is natuurlijk best wel iets continu dat China druk probeert te leggen op Taiwan op meerdere manieren. Zowel in de nieuws, politiek, als met de militaire incursies. Mm-hmm. Gek genoeg, daar raak je een klein beetje aan gewend.
8: In Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in de regio woont, moest binnenblijven. Er stegen gevechtsvliegtuigen van het Finse leger op en inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6 uur werd de drone-alarm weer afgeblazen. Helsinki, even bijzeggen, ligt niet ver van de grens met Rusland. En in de Russische stad Rajan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense droneaanval, dat zegt de lokale gouverneur. Rajan ligt in het centrum van Rusland op zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Bij de stad ligt een grote olieraffinaderij, wellicht was die het doelwit van de aanval. Maar volgens de gouverneur zijn er ook appartementsgebouwen geraakt.
0: Dank je voor het overzicht. Goedemorgen, Sabine.
10: Goedemorgen.
0: Nog altijd lekker koud, hè?
10: Dat zeker. En de buien zijn er ook al opnieuw in het noordwesten van

0: van het land, hier en daar een bui. Er zijn ook nog wel zonnige momenten, maar stilaan in de loop van de dag komen er alweer veel buien opdagen. Daar kan alweer een donderslag bij horen. Pas tegen het einde van de dag wordt het droger en worden ook de opklaringen breder. En ondertussen geraken die temperaturen niet verder dan 12 of 13 graden. En bij een zwak tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht zien we die buien dan stilaan verdwijnen. Het klaart op, het wordt zeer fris. Temperaturen rond of net onder het vriespunt voor de Ardennen. Voor Vlaanderen en Brussel zijn dat minimaal tussen 2 en 5 graden. Op vele plaatsen kan het lichtjes vriezen aan de grond. En dan morgen zijn er eerst nog brede opklaringen, maar later krijgen we toch opnieuw wisselvalliger weer met enkele buien. En dat wisselvallige blijft er ook daarna in zitten. Zondag en begin volgende week met geregeld wat buien. Of wat regen. Het wordt stilaan wel zachter, tegen woensdag tot 18 graden. Donderdag dan rustig, redelijk mooi en dan gaan we tot 20 graden.
1: Ola, dank je.
2: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
3: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: naar Keksen met hart en ziel.
1: De ochtend.
0: Loosdrecht is een plaatsje in Nederland dat ik niet kende. Het ligt dichtbij in de schaduw van Hilversum. Dus journalisten die moeten niet zo ver gaan om verslag uit te brengen van wat daar allemaal gebeurt. Protest tegen asielzoekers die tijdelijk worden opgevangen in het gemeentehuis daar. Protest, dat druk ik dan wel heel zacht uit, hè, want het gaat om brandstichting, verhinderen van hulpdiensten en ga zo maar door. En het is niet alleen in Loosdrecht zo, ook in Apeldoorn en IJsselstein duikt soortgelijk protest op. Sjoerd Warmer dan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Wat is er aan de hand, meneer Warmer dan?
2: Ja, het is echt heel ernstig wat we de afgelopen weken hebben gezien op verschillende plekken in Nederland. Het zijn protesten, maar dit heeft niets meer met demonstratie te maken. Dit zijn rellen, dit gaat gepaard met heel veel geweld op verschillende plekken in Nederland tegen asielzoekers.
0: Ja, er wordt een link onderzocht, heb ik begrepen, naar de verschillende zaken. Of er een patroon achter zit. Hoe kijkt u daarnaar? Denkt u dat dat zo is?
2: Dat klopt. Omdat veel mensen die aan het demonstreren zijn of die aan het rellen zijn, die komen helemaal niet uit de buurt. Dus ook in Loosdrecht zien we dat de mensen die gearresteerd zijn omdat ze brand hebben gesticht, omdat ze hulpdiensten tegenhouden, dat die helemaal niet uit Loosdrecht komen. Dus er zijn zeker aanwijzingen dat hier ook echt coördinatie achter zit. En eventueel zelfs internationale coördinatie. En dat wordt op dit moment onderzocht.
0: Ja, hoe kan dat allemaal zomaar gebeuren?
2: Ja, ik denk dat het toch echt komt omdat politici jarenlang asielzoekers en vluchtelingen als zondebok hebben gebruikt. Ze krijgen van alles de schuld. Van de woningnood in Nederland, de tekorten in de zorg. En ja, dan zie je dat op een gegeven moment toch echt tot een explosie leidt van geweld tegen asielzoekers.
0: Ja, maar goed, er is een onderstroom, zegt u. Hè. Er is jarenlang op die manier over asielzoekers en vluchtelingen gepraat. Dat is nog iets anders dan daadwerkelijk tot actie overgaan en fakkels naar mensen toe gooien. Hè?
2: Ja, het is echt heel erg geweest. En wat we heel vaak vergeten in deze discussie is wat dit voor mensen zelf betekent. Mm-hmm. We hebben de politieke discussie, maar het is echt voor die mensen die in dat gebouw zaten, dat in brand is gestoken door die relschoppers. Ja, die zijn ongelooflijk bang geweest. En wat we ook horen van mensen, want vluchtelingenwerk is aanwezig op heel veel locaties mm-hmm. in Nederland. We horen van mensen van ja, ik wil gewoon bijdragen aan de Nederlandse samenleving. En dan word ik zo agressief door een groep benaderd. Ja, dat doet ons ook echt heel veel pijn en baart ons angst.
0: Ja, maar die verhalen, ik wil bijdragen aan de samenleving, die komen niet tot elkaar. Hè? Er is geen gesprek meer mogelijk, zo lijkt het wel. Wanneer er protest is, wordt er altijd gewezen naar voorbereiding. Hè? Praten met mensen uit de buurt, zeggen wat er hen te wachten staat en wat niet. Is dat dan afdoende gebeurd?
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk zeker dat de gemeente die verantwoordelijk is voor de opvang, die kan uiteraard meer doen als het gaat over die verbinding zoeken met buurtbewoners. Maar dat is nooit een reden om je natuurlijk zo te gedragen. Maar ik denk dat die verbinding wel echt heel erg belangrijk is. Daar doen wij ook ons best voor als vluchtelingenwerk. We hebben allerlei projecten. Zoals wijkverbinders, waarbij we allerlei activiteiten organiseren voor mensen die nieuw in een gemeente komen wonen en mensen die er al woonden. Ja. En je ziet ook echt dat heel veel effect heeft.
0: Ja, want het is niet de eerste keer, hè? Het is in het verleden nogal gebeurd.
2: Ja, dat klopt. En het bijzondere is dat als een opvanglocatie daadwerkelijk wordt geopend ergens, dat onderzoek ook laat zien dat er wel degelijk draagvlak ontstaat. Er ontstaat contact tussen de nieuwkomers en tussen mensen uit de wijk. Dus we hopen dat we de discussie weer gaan voeren op basis van feiten en niet alleen op onrust en zogenaamde zorgen.
0: Hoe dan, meneer Warmerdam? Hoe kan dat gesprek gevoerd worden? Waar, wanneer, met wie en hoe?
2: Ja. Ik denk in eerste instantie dat politici wel echt de verantwoordelijkheid hebben om rust te brengen in plaats van alleen maar het aanwakkeren van onrust.
0: Ja, en
2: dat
0: zij kunnen we daar even bij stilstaan? Doet de huidige regering dat voor u?
2: Nee, totaal niet. Nee, we zien de premier die heeft wel degelijk het geweld veroordeeld. Daar zijn we natuurlijk
0: heel
2: blij mee.
0: Toch, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Maar aan de uiterst rechterkant zie je zelfs na de rellen dat er nog steeds geen afstand wordt genomen van dit gedrag, of onvoldoende in elk geval. En dat nog steeds dat vijandbeeld, de vluchtelingen als veroorzaker van maatschappelijke problemen, dat wordt constant benadrukt. Dus dat helpt helemaal niet om nu rust te brengen.
0: Ja, een paar oorzaken waar ook altijd naar gewezen wordt, los van dat er te weinig op voorhand is overlegd of geïnformeerd, is bijvoorbeeld het woningtekort dat in Nederland echt een probleem is en de prijs van

0: woningen. Ja, dat maakt mensen boos natuurlijk. Hè. Het gevoel dat ze dan hebben en dat er mensen gewoon zomaar komen binnenwaaien en dat dan wel krijgen.
1: Ja, alleen blijft dat dit gedrag, wat mensen nu laten zien, dat dat onaanvaardbaar is en dat daar echt hard tegen moet worden opgetreden.
0: Dat spreekt voor zich, uiteraard, maar we zijn even op zoek naar voedingsbodems, hè?
1: Ja, nou daar zou ik wel in eerste instantie de verantwoordelijkheid leggen bij politici om de problemen die er zijn op te lossen en niet die af te schuiven op een groep mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld.
0: Zal het vandaag rustig blijven?
1: Dat hopen we natuurlijk wel. We zien dat de politie nu wel op al die plekken goed aanwezig is. Er is in Loosdrecht ook een noodverordening is er ingesteld. Wat betekent dat mensen in de avond niet meer met z'n allen mogen samenkomen voor die asielzoekersopvang. Dus we hopen dat dat wat rust gaat brengen.
0: Mm-hmm. Want kan het zich nog verder uitbreiden ook?
1: Nou, daar vrezen wij wel voor. Er zullen nog steeds mensen moeten worden opgevangen. Er zijn mensen die vluchten voor oorlog en geweld die een warm welkom nodig hebben. We vragen ook echt wel van de politiek van ga nou achter die lokale bestuurders staan. Want die voeren de wet uit. Die moeten mensen, en die willen dat vaak ook opvangen.
0: Ja,
1: en willen dat op een goede manier doen.
0: Het gaat over de spreidingswet, hè?
1: Precies, ja. Die wet die zegt dat alle gemeenten een verantwoordelijkheid daarin hebben. En lokale wethouders, lokale bestuurders, die pakken die verantwoordelijkheid. Ga dan ook achter ze staan en steun ze, zodat we dat op een goede manier laten verlopen en mensen een warm welkom krijgen en mee kunnen doen.
0: Ja, het is zo dichtbij. Het is net over de grens. Is dit er nu gespreksonderwerp nummer 1?
1: Ja, zeker. Dit leeft enorm. En waar het eerst ging over demonstraties of onrust over opvangcentra, zie je nu dat het ook veel meer gaat over hoe deze rellen de samenleving ontwrichten en de democratie geweld aandoen.
0: Dank u wel, Sjoerd Warmerdam, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland.
1: Hartelijk dank.

0: punten in ons lands bekerfinale Croquis Cup tussen de twee Brusselse clubs, Union en Anderlecht. Gewonnen door Union, dat hoef ik ook niet meer te vertellen. 3-1, het was overtuigend. Dat leidde in het Anderlechtvak in het stadion wel tot wat frustratie.
1: Ja, want daar zijn zo'n 300 zitjes vernield. Dat schrijft Brus, de website hier met nieuws over Brussel. De stad Brussel heeft foto's verspreid van de schade. Naast de zitjes trouwens is er ook nog op andere plaatsen schade aan het Koning Boudewijnstadion. En de stad Brussel is dat beu.
0: Ja.
1: Schepen van sport Florence Vreelings zegt daarover op Brus: niets, absoluut niets, kan deze vernieling rechtvaardigen. De stad Brussel zal nu alle schade laten herstellen en dan de rekening gewoon doorsturen naar de club, naar Anderlecht dus in dit geval. En ook vorig jaar, na de bekerfinale, was er al heel wat schade toen tussen Club Brugge en Anderlecht. 70.000 euro was het toen.
0: Ja, dat zijn de nevenverhalen, de pijnlijke nevenverhalen over de match zelf. Pijnlijk op een andere manier hebben wij het over een half uurtje met Peter van den Bemt. Tot maandagochtend wordt gewerkt op het Vierarmenkruispunt in Tervuren. Het hele weekend dus, verlengde weekend, met hinder voor het verkeer van op de binnenring rond Brussel. Dat kan de afrit naar de Tervurenlaan niet op. Omrijden kan via Groenendaal en de Buitenring. En ook vanuit Brussel of Tervuren kan je de oprit naar de binnenring niet gebruiken. Dan kan u het best omrijden via de Buitenring en Zaventem.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Lizzo met Don't Make Me Love You.
1: De ochtend.
0: Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China loopt stilaan op zijn einde.
2: Maar opmerkelijk, want het was voor het eerst in bijna 10 jaar dat een Amerikaanse president op bezoek ging in Peking. Trump vat het samen, het was een succes. Hij zei dat daarnet op een persconferentie. Naar eigen zeggen heeft hij fantastische handelsdeals kunnen sluiten met Xi Jinping.
3: This has been an incredible visit. A lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. The relationship is a very strong one.
2: Ja, en Trump zei er nog bij dat hij met Xi problemen heeft opgelost die andere mensen nooit zouden kunnen oplossen.
0: Doe het dan maar eens na. Victor de Dekker, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent onderzoeker geo-economie aan het Egmond Instituut. En wat een toeval, u bevindt zich op dit moment in Peking. Dit is een persconferentie zoals we die gewend zijn, denk ik, van Donald Trump. Maar hoe schat u dit en zijn de relaties tussen de twee grootmachten gestabiliseerd?
4: Dat was zeker de intentie van de meeting. Aan beide kanten was het echt wel de intentie om, zoals Xi Jinping het zelf noemt, een tijdperk van constructieve strategische stabiliteit in te luiden. Wat dat dit eigenlijk betekent, is in feite dat de escalatie langs beide kanten zal worden ingeperkt en beide grootmachten die proberen dan ook concrete stappen te nemen om die escalatie in te dijken.
0: Ja.
4: Als we dan kijken naar de effectieve deals die er gesloten worden, dan zou ik toch de grootspraak van president Trump zelf niet volledig toe bijtreden, want hier is er eigenlijk relatief weinig echt aangekondigd, concreet.
0: We spreken
4: hier over het een. Zo, waar het bij de Verenigde Staten over gaat, is in eerste instantie dan over de 200 Boeings die China zal aankopen. Dit is veel minder dan initieel werd verwacht. Maar de grote, diepere splijtswammen tussen de twee landen als het dan gaat over de tarieven of over de exportcontroles, daar is er eigenlijk op dit moment heel weinig van naar buiten gekomen.
0: Ja, dat is waarschijnlijk gewoon nog altijd de pauzeknop.
4: Ja, dat klopt. Dat is de pauzeknop die tot oktober volgend jaar zal blijven ingedrukt, indien er niets zal worden ondernomen.
0: Ja, en achter de schermen, dingen die niet op de persconferentie worden gezegd, want er waren wel wat CEO's mee, hè? Musk, Tim Cook, Huang, die zaten allemaal mee op een vliegtuig om een en ander te gaan onderhandelen. Zou daar een en ander bewogen hebben?
4: Dat klopt. En dat gaat in eerste instantie niet noodzakelijk over de tarieven, maar over de exportcontroles. Sinds de Biden-administratie is er een heel stringent exportcontrolebeleid als het dan gaat over geavanceerde halfgeleiders van de Verenigde Staten naar China. En dat is natuurlijk een doorn in het oog van de Chinese technologische opwaardering die onder Xi Jinping is ingezet. We zien daar ook in dat er daar een verdere uitbreiding van is geweest van die exportcontroles onder de Trump-administratie, terwijl Trump eigenlijk zelf ook heeft aangegeven dat hij een veel hogere prioriteit ziet in het herbalanceren van de handelsbalans. Wat hij dan ook als een mogelijkheid ziet om meer chips te exporteren naar China.
0: Okay.
4: Daar zijn er bepaalde toegiften al in geweest, afgelopen maanden dan. Maar de vraag is of dat het exportcontrolebeleid van de Verenigde Staten echt structureel zal worden aangepakt. En ik denk dat er daar heel veel van die tech-CEO's ook wel voor hebben geprobeerd om daarvoor te lobbyen in de afgelopen diner. De vraag is in hoeverre dat dit zal lukken. Trump blaast hier heel erg warm en koud over.
0: Ja.
4: En zeker als we zijn volledige administratie daarmee indachtig nemen. Bijvoorbeeld Marco Rubio zelf, die wordt algemeen wel gezien als een China-havik. Ook in de hele national security elite van de Republikeinse Partij wordt over het algemeen als heel anti-China gezien. En daarin is Trump eigenlijk zelf een beetje de vreemde eend in de bijt. Hij is eigenlijk de minst anti-China binnen zijn eigen gelederen.
0: Ja.
4: Dus de vraag is of dat het gewicht van Trump zelf zwaarder daarin zal doorwegen.
0: Ja, wanneer weten we dat? Want waar pakt China mee uit bijvoorbeeld na deze dagen?
4: Dat is eigenlijk een beetje de grote vraag. Ik denk dat China voornamelijk de status quo wil behouden zoals dat het die nu is. Dat er eigenlijk geen grote aankondigingen, geen grote concessies zouden gebeuren vanuit de Chinese kant. En dat er hier en daar een deal wordt gesloten die voor beide kanten werkt. Ja. Maar die eigenlijk de structurele disbalans tussen de twee grootmachten weinig zal veranderen.
0: En dat wat de economie betreft, nu ja, de volgende vraag gaat ook over economie hoor, want dan gaat het over Iran ook. Economie heeft daarmee te maken. Zijn daar stappen gezet? Xi zou hulp hebben aangeboden?
4: Wel ja, dus ook daar is het echt wel de prioriteit van Xi en van de Chinese economie om die situatie in het Midden-Oosten te stabiliseren. En op welke manier dat die stabilisatie naar voren kan worden gebracht of kan worden geconcretiseerd, dat is de grote vraag. Maar hoe dan ook, er moet gestopt worden met vechten. Daarin heeft Xi Jinping, als we de woorden van Trump daaromtrent mogen geloven, ook een zekere steun aangeboden om te zeggen wij willen dit probleem ook verder op, maar ook er werd gewag gemaakt van het stoppen of geen militaire steun te bieden aan Iran. Indien dit zou gebeuren en indien China, wat er ook wel achter de schermen blijkt te gebeuren, druk probeert te zetten op Iran om de straat van Hormuz open te krijgen, dan zou dit wel een zekere opening kunnen teweegbrengen daar. Maar daarvoor is het op dit moment nog iets te vroeg om daar iets concreet over te zeggen.
0: Wanneer gaat Xi naar de VS?
4: Dat is binnenkort. Ze gaan elkaar eigenlijk ook 4 keer zien. Dus dan is ook wel de vraag die opkomt van vanuit de Chinese zijde, waarom nu grote concessies doen als we elkaar nog enkele keren gaan tegenkomen dit jaar. Dus ik denk dat het achten is tot de volgende keer.
0: Eerst een klein beetje snuffelen en dan pas dingen beslissen. Dank je wel voor uw visie op de zaak, Victor de Dekker, onderzoeker geo-economie aan het Egmond Instituut. En dus in Peking op dit moment. Ik wens u nog een fijne dag. Die is wat korter dan die van ons nog, denk ik. Zometeen hebben wij het nieuws van 8 uur. En daarna zullen we toch nog maar eens ons buigen over de centenindex. En over die bekerfinale van gisteren.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Westhoek is een belangrijke watervervuiling ontdekt met een verboden pesticide. De Amerikaanse president Trump beëindigt vandaag zijn staatsbezoek aan China en tienduizenden Israëli's nemen deel aan een controversiële vlaggenmars door Jeruzalem. In Rening-Elst in de Westhoek is een belangrijke vervuiling ontdekt in een beek. In de grote Kemmelbeek is een hoge concentratie gevonden van de giftige stof oxamil, een pesticide die al enkele jaren verboden is. Hoe en door wie die stof in de beek terecht is gekomen is nog niet duidelijk, maar Miguel Gijsens, schepen van landbouw in Ieper, is verontwaardigd.
9: Samen met de provincie hebben we direct geopteerd om een bericht naar alle landbouwers uit te sturen om echt erop te wijzen dat dit niet kan. Dit is immers een product die enkele jaren al uit de markt is omwille van de schadelijkheid op bodemleven en op waterleven. Dit kan echt niet. Dit moet stoppen.
8: De grote Kemmelbeek is verbonden met het IJzerbekken en zo ook met de Blankaart, een belangrijk productiecentrum voor drinkwater. De laatste jaren is in Vlaanderen opvallend meer beschermde plattelandsnatuur illegaal vernietigd, blijkt uit cijfers van de Natuurinspectie. Vorig jaar werden de helft meer struiken, heggen en bomenrijen gerooid zonder vergunning dan in 2019. Vooral door boeren die hun akkers anders willen inrichten. Nochtans is die natuur erg belangrijk voor het planten- en dierenleven, vertelt Lander Wantes van Natuurpunt.
10: Dat zie je ook als mensen met waren op reis gaan. Vroeger heel veel insecten die tegen de ruit vlogen, dat je telkens moest afkuisen, nu is dat veel minder. Dat is iets wat we heel sterk zien en dat ook heel belangrijk is om te gaan herstellen. Dus dat is niet enkel voor de natuur, maar ook voor onze voedselvoorziening. Dat herstel van die bestuivers een hele belangrijke is.
8: Wie betrapt wordt op natuurvernietiging zonder vergunning is verplicht om de schade te herstellen, maar het duurt vaak enkele tientallen jaren voor die herstelde natuur even waardevol wordt.

0: Amerikaanse president Trump is bezig aan de laatste dag van zijn staatsbezoek aan China. President Xi leidde hem rond door de tuinen van de oude verboden stad. Vele de Vos, wat weten we over de inhoud van de gesprekken vandaag?
1: We hebben vooral Trump zelf al gehoord. Die heeft het over fantastische zakendeals voor de meegereisde Amerikaanse bedrijven, de Chinese belofte om Amerikaanse olie te kopen en de oorlog in Iran te helpen stoppen. Volgens Trump zijn de relaties goed en heeft president Xi hem gefeliciteerd met zijn geweldige successen. Van Chinese zijde blijft het veel stiller. In een mededeling van Buitenlandse Zaken klinkt het dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing. Maar het blijft voorlopig onduidelijk wat China in ruil heeft gekregen voor de toegevingen aan de Amerikanen.
0: Dankjewel, Veerle. In Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in de regio woont, moest binnenblijven. Er stegen gevechtsvliegtuigen op en inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6 uur vanmorgen werd de drone-alarm weer afgeblazen. Helsinki ligt niet ver van de grens met Rusland. En in de Russische stad Ryazan zijn 3 doden gevallen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Ryazan ligt in het centrum van Rusland op 200 kilometer van de hoofdstad Moskou. En er ligt ook een grote olieraffinaderij. Wellicht was die het doelwit van de aanval. Maar volgens de gouverneur zijn ook appartementsgebouwen geraakt. In de Franse stad Nantes is een tiener doodgeschoten en 2 anderen gewond geraakt. De schietpartij zou te maken hebben met conflicten tussen drugsbendes in Nantes. Frank Renaud.
2: Voor de Fransen is het vooral opnieuw een schietpartij door drugscriminelen. Want drugsbendes gaan elkaar regelmatig in het hele land te lijf en de daders en slachtoffers zijn steeds jonger. Dit keer in Nantes werd een 15-jarige jongen doodgeschoten en raakte een 13- en een 14-jarige zwaar gewond. Ze zijn beide in levensgevaar. De daders konden ontkomen. Justitie zegt dat vaststaat dat de schietpartij een afrekening is in het drugscircuit van Nantes. In de wijk waar nu werd geschoten viel vorige maand ook al een dode bij drugsgeweld. Vorige week raakte een 18-jarige jongen in de wijk gewond.
0: In Jeruzalem zijn gisteravond 10.000 Joodse inwoners door de straten getrokken voor de jaarlijkse vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. De mars gisteravond liep uit op relletjes en verschillende actievoerders zijn opgepakt. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
3: Dansende jongeren en veel Israëlische vlaggen. Jeruzalem is het hart van het Joodse volk, zegt een deelnemer.
4: Jeruzalem for so many years is the heart of Am Yisrael, the Jewish people.
3: De extreemrechtse minister Ben-Gvir zwaaide met een vlag op de Tempelberg, die ook heilig is voor de moslims en christenen. De Tempelberg is in onze handen, riep hij. In de oude stad van Jeruzalem ontstonden relletjes toen jongeren winkeltjes aanvielen en dood aan Arabieren riepen. Joodse vredesactivisten probeerden de gemoederen te bedaren. In de Palestijnse gebieden was er minder feestvreugde. Daar herdachten ze Nakba of catastrofe. Vanaf 1948 werden ze uit hun huis verdreven toen Israël werd gevormd.
0: Het weer vanmorgen, soms nog zonnige periode in het centrum en het oosten, daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, tot 13 graden. Morgen een kleinere kans op buien, zondag en begin volgende week weer natter, maar wel geleidelijk warmer. Vanaf donderdag kunnen we zelfs de 20 graden halen. We begonnen met een belangrijke vervuiling in de Westhoek. Daar is een hoge concentratie van een verboden pesticide gevonden in een beek die in verbinding staat met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart. Meer op 14 nieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
7: Goedemorgen, we waren al in Israël vandaag en we gaan straks nog naar Nantes en nog even terug naar het Koning Boudewijn Stadion voor die bekerfinale. Welkom.

0: Paul Young met Love of the Common People. Radio 1.
1: De ochtend.
0: In bijna alle kranten deze ochtend de centenindex. Want het al dan niet invoeren van die centenindex blijft de meerderheid verdelen. Volgende week wordt daar nogthans over gestemd in het parlement. Dan kunnen ze het beter eens zijn, zeker. Lonne van Herp, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Politiek journalist van onze redactie. Toch eerst nog even het ABC van die centenindex. Leg het ons nog eens even uit.
2: Ja, die centenindex dat is eigenlijk al afgesproken in november in het kader van het begrotingsakkoord van de federale regering. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een tijdelijk plafond komt op de indexering van de lonen. En dat twee keer, dit jaar en in 2028, zullen lonen die meer zijn dan 4.000 euro bruto, maar gedeeltelijk geïndexeerd worden. Dus niet meer boven die 4.000 euro. Dat is wat die centenindex is.
0: Ja, vanwaar de discussie binnen de meerderheid, want dit kennen we toch? Dit was al lang afgeklopt.
2: Ja, klopt. Maar er is nu een tegenvoorstel van de sociale partners. Zij stellen dus iets helemaal anders voor dan die centenindex. Ze willen eigenlijk gaan kijken naar het mechanisme waarmee dat die indexering berekend wordt. Het is een beetje complex, maar ik heb begrepen dat het erop neerkomt dat iedereen wel nog een indexering zou krijgen, maar dat die indexering minder snel zou reageren op bijvoorbeeld die grote energiesprongen die we nu hebben gezien, wat ook maakt dat die indexering best wel wat zou kunnen bedragen. En daar is veel over te doen, vooral omdat er een aantal partijen zeggen van ja, kijk, dat gaat niet, daar zijn verschillende redenen voor. En andere partijen binnen de federale regering zeggen van goh, we moeten daar toch eens serieus naar kijken of dat dan geen beter alternatief is dan de centenindex.
0: Laten we die voor- en tegens eens bekijken. Tegen is onze premier Bart De Wever. Mm-hmm. Waarom is hij tegen?
2: Wel, hij heeft in de Kamer drie redenen gegeven woensdag waarom hij vindt dat het voorstel van de sociale partners een slecht voorstel is, of alleszins niet beter is dan de centenindex. Ten eerste zegt hij, is het niet sociaal rechtvaardig, want het voorstel van de sociale partners zou een impact hebben op de indexering van iedereen, dus ook op die lage en die middenlonen, terwijl dat de centenindex zich net focust op die hoogste lonen boven die 4.000 euro bruto. Dus dat ten eerste. Ten tweede zegt hij, is er een juridisch probleem, want het voorstel van de sociale partners, dat zou vooral mensen in de publieke sector gaan raken, of toch meer dan mensen in de private sector. Ze gaan ervan uit dat dat niet stand zou houden bij het grondwettelijk hof. En ten derde, en dat was voor hem het grootste argument,

0: Het zou ook nog eens een gat in de begroting slagen volgens hem van zo'n paar honderden miljarden euro's. Miljoenen, excuseer. Zo groot is het probleem nu ook niet. Maar dat maakt dus ook dat er een budgettair probleem is volgens hem.
1: Zijn dat ook de argumenten van vooruit?
0: Ja, vooruit focust natuurlijk het meest op die sociale rechtvaardigheid. Zij zeggen van ja, het voorstel van de sociale partners is niet sociaal rechtvaardig. De centenindex is dat wel. Dus laten we daar gewoon mee doorgaan. Frank van den Broeke was daar heel stellig over woensdag bij de collega's van Villa Politica. Die zei, het voorstel van de sociale partners is echt een slecht voorstel. Dat is sociaal onrechtvaardig, dus daar gaan we niet mee door. We stemmen gewoon die centenindex volgende week, wanneer we die programmawet goedkeuren.
1: Wat zegt CD&V?
0: CD&V zegt vooral dat ze de houding van N-VA en Vooruit heel halsstarrig vinden. Dat ze niet zo goed begrijpen waarom die niet meer naar de sociale partners willen luisteren. Ze vinden dat het overwegen waard is. Er zouden nieuwe berekeningen zijn van het planbureau, waardoor het toch de moeite zou zijn om eens te kijken of dat budgetair eigenlijk bijvoorbeeld toch niet ongeveer op hetzelfde neerkomt. En als er toch nog een gat is, hoe ze dat dan zouden kunnen oplossen met bijvoorbeeld andere maatregelen. Dus CD&V wijst dat voorstel van de sociale partners helemaal niet af. Meer nog, lijkt daar eigenlijk wel zin in te hebben. Daar werd een beetje laconiek over gedaan woensdag. Ze zeiden van ja, Rerum Novarum komt eraan. Zij willen gewoon natuurlijk goed staan bij die sociale partners. Ik zou er allemaal niet te zwaar aan tillen. Maar dan hoort hij in de wandelgangen dat een Georges-Louis Boucher van MR bijvoorbeeld ook zei van goh ja, misschien moeten we die centenindex nu in het kader van die programmawet toch ook wel gewoon goedkeuren. Laten we daar geen vertraging oplopen verder. Maar misschien moeten we daarna toch inderdaad eens gaan kijken of het voorstel van de sociale partners misschien toch niet de moeite zou kunnen zijn. En misschien kunnen we het dan later gewoon nog aanpassen.
1: En is dat de manier om dat aan te pakken?
0: Wel, dat kan je je afvragen. Het is de zoveelste keer dat er hier in de federale regering opnieuw discussie is over dingen. Bevestigt opnieuw het beeld van een regering die niet op dezelfde lijn zit, een beetje continu in een campagnemodus zit. En dat belooft de komende maanden niet beter te worden, want er komen ook die discussies over de begroting aan. Tegen de zomer willen ze daaraan beginnen. 7 miljard dat er gevonden moet worden, dat is gigantisch veel. Dus die grote ideologische discussies die we hebben gezien de afgelopen, sinds het begin van de legislatuur eigenlijk, die gaan alleen maar nog meer op scherp gesteld worden, denk ik. En ik vermoed dat dus die hele centenindex weer deel van die discussie zou kunnen gaan zijn.
1: Die we de volgende dagen dan ook nog gaan horen, want volgende week wordt daarover gestemd. Zal men nu de viooltjes even gelijk stemmen of blijft dit nu duren?
0: Wel, volgens Frank van den Broeke zijn de violen gewoon gelijk gestemd en is op de ministerraad afgesproken, kijk, we gaan die programmawet waar die centenindex deel van uitmaakt, we gaan die gewoon goedkeuren. Die heeft ook al zodanig veel vertraging opgelopen dat het mij onwaarschijnlijk lijkt dat de meerderheid nu zelf gaat zeggen van goh, we stellen het nog een beetje uit. Dus mijn inschatting is dat we donderdag, dat we volgende week in elk geval gewoon een stemming zullen zien dat die centenindex goedgekeurd zal worden, want die maakt daar deel van uit en dat daarna de discussie eventueel terug zal oplaaien.
1: Zoals zoveel. Dankjewel, Lonne van Herp, politiek journalist van onze redactie.
0: Graag gedaan.

0: Groten bij elkaar, Tof van Commerce, met Linda. Nee, Linda toch.
1: De ochtend.
0: Ja, dan kan ik niet anders dan zeggen, Anderlecht toch. Niets voor Anderlecht, alles voor Union. Samenvatting van gisteren. Peter van den Bemt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Was het verdiend?
2: Ja, uiteraard was het verdiend. Hè. Je had alleen zo na die gelijkmaker, die al onverwacht kwam van Anderlecht, een kwartiertje voor tijd, de indruk dat ze misschien nog wel iets voor elkaar zouden krijgen. Het was een iets moeilijker moment voor Union. Anderlecht zat beter in de wedstrijd. Maar nee, over de hele match was Union gewoon veruit. Zelfs de betere ploeg met veel meer doelgevaar, veel meer métier, maturiteit, om die wedstrijd in zijn voordeel te beslechten. En Anderlecht heeft er alles aan gedaan met de mogelijkheden die op dit moment voorhanden zijn. Maar als ze dan ook nog een aantal bepalende spelers als daar voorop niet hun beste dag hebben, maar er waren er wel meer. Als je dan ook nog eens defensief fouten begint te maken, dan kan je geen finale winnen, zo simpel is het.
0: Dan verlies je met 3-1. Als we naar Union kijken, Peter, wij dachten toch ooit in het verleden, niet zo ver verleden, dat dit een eenmalige uitschieter ging zijn, maar die pakken alweer 3 prijzen in 3 jaar, hè?
2: Ja, en er zijn er die dat de voorbije jaar nog altijd hebben gedacht van dat blijft niet duren. Ik zie niet goed in waarom het niet zou blijven duren, want ze gaan alleen maar beter worden. De structuur, de basis gaat alleen maar sterker worden met de miljoenen van de Champions League van vorig jaar. Ze gaan weer een paar transfers doen. Straks staat er misschien nog over een paar jaar een nieuw stadion, wat de commerciële mogelijkheden nog gaat groter maken. Dus nee, Union is toch gekomen om te blijven, heb ik de indruk. Mm-hmm. En nog een keer chapeau voor de manier waarop ze dat hebben gedaan. Met de middelen die ze voorhanden hebben in vergelijking met een paar andere clubs. Nu al 5 jaar na elkaar altijd in de top 3, meestal de top 2. Tot op het einde meestrijden voor de titel en prijzen pakken. Terwijl, ik ga het nu nog eens herhalen natuurlijk, elk jaar er een nieuwe trainer komt, de beste spelers verkocht worden. Nee, dat is misschien wel, ik heb het Hein van Haasbroek al een keer horen zeggen, de strafste prestatie van een club en dus clubbestuurders in de geschiedenis van ons voetbal. En ik denk dat hij daarmee niet overdrijft.
0: Dat zijn grote woorden en dat kan ook straffer worden zeker, als ze ook nog iets zouden winnen tegen Club Brugge.
2: Stel je maar eens voor. Ja, en je kan natuurlijk zeggen, oké, ze hebben nu een zware wedstrijd gespeeld. Het was echt geen goede finale, Ruud. Ze duurde een eeuwigheid.
0: Ik heb gekeken.
2: Ja, maar goed. Ja. Het is toch een zware wedstrijd geweest. Dat heb ik toch gelezen van Christian Burgess. Ja, die verlengingen, dat valt allemaal nogal mee. We hebben gauw 2 doelpunten gemaakt en daarna was het toch redelijk relaxed. En natuurlijk, wat ze zelf ook hebben aangegeven, als je nu een nederlaag zou hebben opgelopen, ja, dan kom je toch met zware benen en vooral een zwaar hoofd aan de aftrap. En goed, ik heb het gisteren ook al gezegd, ik denk dat veel gaat afhangen van het wedstrijdverloop. Wat gebeurt er als je op achterstand komt op bezoek bij Club Brugge? Dat is toch een zwaardere opgave dan in het Koning Boudewijnstadion tegen Anderlecht. Dan zou het wel eens kunnen, als je op achterstand komt, dat dan toch op een bepaald moment de veer breekt. Maar kijk, als Union op voorsprong komt en het kan een voorsprong gaan verdedigen, wat

0: ze geweldig kunnen. Ja, dan sluit ik niets uit, voor alle duidelijkheid. En ja, het moreel staat op zenith. Zo simpel is het. De druk is er al af. Het seizoen is alweer geslaagd. Dus ja, het wordt nog spannend, denk ik.
1: Alles wat jij zegt, het tegenovergestelde daarvan, geldt voor Anderlecht. Moreel op zenith, druk is er af en ga ze maar door. Wat is dat daar, Peter? Dat houdt niet op, hè?
0: Nee, dat houdt niet op. En het is een enorme klap opnieuw. Hè? En voor de club en voor de bestuurders en voor de eigenaar, zag je ook Mark Koeken, voor de spelers, voor de staf. Want ze waren er toch van overtuigd geraakt dat er echt een mogelijkheid lag om eindelijk dan toch 9 jaar later opnieuw een prijs te pakken. En ik heb het mij laten vertellen, de mensen van het bestuur, de raad van bestuur, zijn enorm ontgoocheld en enorm geschrokken ook door de vaststelling hoe groot de kloof met Union op dit moment nog altijd is. En ze lijkt alleen maar groter te worden natuurlijk. En ze hadden er zo naar verlangd om met de nieuwe sportief directeur die er straks aankomt, Sibierski, een nieuwe start te maken en dat dan te doen in een sfeer van positivisme en niet die aanhoudende negativiteit die nu al jarenlang rond de club hangt. En dat kon natuurlijk alleen maar met een trofee, ook om de supporters eindelijk tevreden te stellen. En nu ga je toch weer een periode van grote onzekerheid in. Er ligt ongelooflijk veel werk op de plank. Dat was ook nog altijd het geval geweest mocht Anderlecht de beker gewonnen hebben, voor alle duidelijkheid, maar dan toch in andere omstandigheden. En vooral, de komende week wordt nog aartsgevaarlijk, want je hebt nog wel wat om voor te spelen. Je moet toch absoluut vierde worden met maar 2 punten voorsprong op KV Mechelen en Gent. En ja, je hebt ook in de spelersgroep gezien, er werden scherpe opmerkingen gemaakt door Bertaccini over de coach, over de manier van spelen. Dus Taravel moet er wel op toezien dat de groep die toch wel aan elkaar hing, had ik de indruk, sinds hij had overgenomen, dat die niet uet elkaar valt. Want je kan nog veel erger hebben dan wat op dit moment al het geval is voor Anderlecht.
1: Veel vuurwerk naast het veld bij Anderlecht, maar was er voor die supporters ook een lichtpuntje op het veld? Is er iets waar ze zich aan kunnen optrekken?
0: Dat heb ik dan toch niet echt gezien. Nee, dat is de realiteit. Ik zou zeggen, het enige waar ze zich een beetje kunnen aan optrekken, maar goed, veel is dat niet, is de komst van de nieuwe sportieve baas. Die maakt wat mij betreft, zonder dat ik hem al persoonlijk heb gesproken, toch een goede indruk. Het is iemand die het weliswaar in tweede klasse bij Troyes toch heel erg goed heeft gedaan, in misschien een beetje vergelijkbare omstandigheden, maar niet bij een club met dezelfde uitstraling en de visibiliteit, zal ik het maar noemen, als Anderlecht. Maar goed, dat is toch het mandje waarin ze hun eieren moeten leggen, denk ik. En hopen dat die binnen de kortste keren Anderlecht weer op de rails krijgt. Want er is een pak werk. Er zal een enorme makeover weer moeten gebeuren van de kern. Er moet een nieuwe trainer gezocht worden. Dat is toch ook duidelijk. Het zal niet met Taravel zijn. Dus ik zou het willen zeggen, maar ik zie nog niet meteen iets van je zegt. Ja, kijk, dat was hoopvol. Je moet je vooral afvragen, zal de kat nog blijven? Wil hij nog voetballen? Dat zal zich ook toch hebben afgevraagd. Ja, moet ik dan toch maar niet de stap hoger opzetten. Europees voetbal is onzeker. Hè. Dat was ook belangrijk geweest. Dat je toch zeker bent van Europees voetbal tot december met een overwinning. Dat hangt nu ook aan een zijden draadje. Op 23 juli, als je al de vierde plaats had, moet je eraan beginnen, vlak na het WK, met een kern die misschien nog niet af is, enzovoort. Nee, dat is de realiteit. Dat
1: het is
0: keiharde realiteit voor Anderlecht op dit moment.
1: Over dat WK gesproken, de bondscoach die zat in de tribunes gisteren. Heeft hij daar nog iets beslist, denk je, of lag dat al lang vast? Want straks weten we het, hè? Wat is voor jou het grootste vraagstuk?
0: Ja, gisteren zal het dan toch wel vastgelegen hebben, denk ik. Overigens, aankondiging live in het nieuws op de 4 zenders, Rudy Garcia.
1: Wat maar hij gebeurt. Denkt aan zijn PR.
0: Ja, maar hij is dat gewend van in Frankrijk. Hè. Dat doet Deschamps dat al jaren in het tv-journaal van TF1. Ze hebben hem wel moeten zeggen, ja, hier zijn er wel 4. Dat wordt even een huzarenstukje. Maar nee, grote verrassingen. Ja, eigenlijk niet. Fernandes Pardo zal er gewoon bij zijn, denk ik. Het is een beetje uitkijken, de derde doelman. Is dat Matsels of ja, toch nog Penders als jongeman? Wat doet hij met Witsel? Ik denk dat hij gewoon meegaat. Hoe zit het met Lavia, de Kat, dat soort dingen? Tovert hij met Hugo Kuipers nog een extra spits uit de hoge hoed? Dat soort dingen. Maar er zullen geen wereldschokkende beslissingen genomen worden, denk ik. En ja, met de blessure van de Bas zou het kunnen dat er ook nog wat reserves aan toegevoegd worden. Maar Rudy Garcia is in al zijn selecties, sinds hij bondscoach is, ik zou zeggen, conservatief geweest, zonder dat dat daarom negatief moet omschreven worden. En dat zal vandaag niet anders zijn.
1: Oké, wanneer weten we het dus? Rond
0: om 20 over 1 afstemmen op het VRT-journaal. Dan begint hij met een korte uitleg en dan leest hij de namen voor en dan weten we het. Het is wel een heel spannende dag, hè, toch, voor een aantal jongens die op de rand balanceren. En ik vind ook,
1: maar die weten dat toch al, Peter?
0: Nee, helemaal niet. Nee, die weten dat zeker niet. Tenzij hij naar zeer belangrijke spelers wordt, dat dan al een keer een telefoontje gedaan. Maar dat zal dan toch, dat is dan toch in de loop van de voormiddag.
1: Oké, maar
0: niet
1: die krijgt toch vanmorgen een telefoon. Die gaan toch niet mee naar het nieuws moeten kijken om te zien wat er gebeurt.
0: Zo werkt dat. Ja, zo werkt dat zeker, natuurlijk. Zo werkt dat. Tenzij ik
1: geïnformeerd ben. Dat is onmenselijk.
0: Ja, het is
1: en
0: ook
1: moet
0: niet.
1: Moet je een vakantie dan plannen?
0: Wel, dat kan dan vanaf vanmiddag om

0: En dan werken we die competitie gewoon nog af en dan vertrekken we. Dankjewel.
1: Zo is het.
0: Peter van den Bent. Op de binnenring rond Brussel, wat vertragen tussen Wezenbeek en Tervuren. In Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Omrijden kan via Wezenbeek en Groenendaal.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: The world is a vampire.
4: Billy Corgan brengt op 6 september A Night of Melancholy and Infinite Sadness naar de Koningin Elisabethzaal. De frontman van Smashing Pumpkins speelt het legendarische album integraal live met een 100-koppig symfonisch orkest en koor. Billy Corgan, op 6 september in Antwerpen. Tickets via gracialive.be, samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
6: Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
10: Had nooit die hard gegessen?
9: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
10: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
9: Toch. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
11: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank. Krevel.
13: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
15: VRT Radio 1.
16: De ochtend.
0: Het is 8:30. Goedemorgen. De Amerikaanse president Trump is op zijn vliegtuig gestapt, heeft een staatsbezoek aan China afgerond.
1: En het eindigde met de rondleiding in de oude verboden stad door president Xi. Volgens Trump was zijn bezoek nu al een groot economisch succes. Aan Chinese zijde klinkt het vooral dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Tienduizenden Joodse inwoners hebben gisteravond in Jeruzalem deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Verschillende jongeren zijn opgepakt toen ze Arabische winkeltjes aanvielen. En dat is een traditie, volgens collega Inge Franke vanuit Israël.
17: Het is een dag waarop iedereen die kan ofwel zichzelf verschanst in zijn woning in de oude stad van Jeruzalem, en zeker de Palestijnse bewoners doen dat, of ze trekken helemaal weg, timmeren hun winkel dicht, maar toch belangrijk, ook Joodse winkeleigenaars doen dat. Timmeren de winkel dicht en hangen bordjes op hun winkel: dit is een Joodse eigenaar, niet aanvallen alsjeblieft. En dan zie je die grote hordes, opvallend veel, echt heel jonge Israëli's door de oude stad van Jeruzalem trekken. Ook door de Arabische wijk, de Palestijnse wijk dus, waar je slogans hoort als dood aan de Arabieren, mogen jullie steden branden.
1: Het hele gesprek met dingen kan je herbeluisteren in de app van de Radio 1 of het Radio 1-kanaal op VRT Max. En in Finland was er vanmorgen even drone-alarm in de buurt van de hoofdstad Helsinki. Wie in de regio woont, moest binnenblijven. Er stegen ook gevechtsvliegtuigen van het Finse leger op en inkomende vluchten naar de luchthaven van Helsinki werden omgeleid. Even na 6:00 werd de drone-alarm weer afgeblazen. Helsinki, even bijzeggen, ligt niet ver van de grens met Rusland.
0: Dankjewel. Goedemorgen, Sabine.
18: Goedemorgen.
0: Blijft het even koud?
18: Jawel, en ook wisselvallig, want op dit moment zijn er alweer buien voor, vooral voor Oost- en West-Vlaanderen, ook de provincie Antwerpen. En dus in de loop van de dag stilaan gaan we overal opnieuw meer buien zien opdagen, ook een paar intense af en toe, mogelijk met een donderslag, tussendoor ook een opklaring. En tegen het einde van de dag wordt het dan droger en worden die opklaringen ook wat breder. Maar we blijven in die koele lucht zitten, want meer dan 12 of 13 graden zit er ook vandaag niet in, bij een zwak tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht gaan de buien verdwijnen, klaart het op, wordt het zeer fris, met temperaturen rond of net onder het vriespunt in de Ardennen. Voor Vlaanderen en Brussel zijn dat minima tussen 2 en 5 graden. Nu, op vele plaatsen kan

0: dus aan de grond lichtjes vriezen. En dan morgen starten we met zon, met brede opklaringen. Maar in de loop van de dag kunnen er toch alweer een paar buien vallen. Wordt het wisselvalliger bij maximaal tot 13 graden. En voor zondag en ook begin volgende week blijven we bij dat wisselvallige. Af en toe regen of buien. Soms kunnen dat ook alweer wat fellere buien zijn. Mogelijk met een donderslag. Stilaan wat zachter. Tegen woensdag komen we uit bij maximaal tot 18 graden. En dan donderdag zou het redelijk mooi worden. En dat met temperaturen tot 20 graden.
1: Dank je.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: Radio 1.
2: De Ochtend.
3: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Genoeg strolled op zijn Spaans. Spanish stroll van Mink de Ville.
1: De ochtend.
0: De kous is af. Het federaal parlement heeft beslist. Brussel krijgt 1 grote politiezone die de criminaliteit in onze hoofdstad moet aanpakken. 1 zone voor 19 gemeenten dus. We hebben daarover onze minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, de gast Bernard Kenta.
2: En als het van hem afhangt, dan blijft het niet bij Brussel alleen. Ook andere politiezones in ons land zouden moeten fuseren. Want 23 politiezones bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant is te veel, heeft de minister eerder al gezegd. En ook aan de kust zou er ingegrepen moeten worden. Daar zijn momenteel, we hebben het even nageteld, 7 politiezones, ook te veel dus. En dus hint de minister op een fusie. Maar wij konden daarnet even bellen met de burgemeester van Middelkerken, dat is Jean-Marie de Dekker. En hij is daar alvast, om het op zijn zachtst te zeggen, geen voorstander van.
3: Wij hebben een fantastisch korps met 89 agenten. En dat gaat hier goed. Wij zijn in principe een kleine stad ook. Iedere keer in de zomer zitten hier tussen de 50.000 en de 70.000 mensen. En wij hebben geen enkel probleem. En hoe groter dat al die zones zijn, hoe minder dat je te zeggen hebt. Ik heb de corona meegemaakt. Bijvoorbeeld de politiezone Westhoek trad mij op als een gestapo. Wel, hier hebben wij een veel coulanter beleid gevoerd. Er staat in mijn gemeente geen enkel flitspaal.
0: Al dus burgemeester De Dekker. Goedemorgen, minister Bernard Kenta.
4: Goedemorgen.
0: Voor MR. Dit klinkt u bekend in de oren, denk ik, hè? Burgemeesters die zeggen nee, bij ons liever niet.
4: Ja, en bij ons alles goed gaat, dat is niet mijn lezing. Dus die fusie, om duidelijk te zijn, dat is geen totem om die politieke woorden te gebruiken. Dat is een kwestie van efficiëntie. Mm-hmm. Dat is echt een kwestie van efficiëntie.
0: Laten we dan in Brussel beginnen. Straks gaan we naar al de rest van
4: het land
0: kijken.
4: Het is ook een kwestie van efficiëntie in Brussel. Er zijn vele onderzoeken die zeggen dat tenminste beneden 300, maar we kunnen daarover spreken, is dat 200, 250, 300, maar dat het niet goed werkt qua organisatie. Dus dat is het geval in Brussel niet, om duidelijk te zijn. De 6 zones zijn met meer dan 300 VTE's.
0: Te veel, zegt u.
4: Ja, maar dat is te veel, omdat Brussel is 1 agglomeratie. Op urbanisme, dat is 1 agglomeratie, dat is 1 stad. En ik vergelijk altijd met New York bijvoorbeeld. Met New York, die is toch een beetje groter dan Brussel is. Er is maar 1 politie. Maar die politie doet niet hetzelfde werk in Manhattan, in de Bronx, in Brooklyn en zelfs in de wijken van deze grote gemeente, om het zo te noemen. Dus dat is voor mij een kwestie van efficiëntie. Er zijn nog veel te veel politiezones in België. Mm-hmm. De veiligheid is veranderd de laatste 20 jaar en we moeten ook onze systeem en organisatie aanpassen.
0: Zometeen de rest van België. Even bij Brussel blijven, dat u vergelijkt met New York. Ze zullen het graag horen.
4: Maar ik ben een Brusselaar, dus ik ben echt trots op mijn stad.
0: Maar als u meteen zegt, in verschillende wijken in New York bijvoorbeeld, handelt men ook anders. Is dat om meteen te garanderen aan die burgemeesters, nabijheid zal wel een feit zijn en blijven?
4: Maar nabijheid is echt in de kern van mijn politiek. Nabijheid politiek is heel belangrijk.
0: Maar kan u die garanderen op deze manier?
4: Maar er zijn nu... Allez, we spreken van Brussel. Er zijn bijvoorbeeld in mijn zone, Brussel-West, er zijn 5 gemeenten. Is dat nu dat alle de politiemannen in Molenbeek zijn, omdat daar zijn meer problemen dan in Ganshoorn of in Berchem-Sainte-Agathe? Nee, onze wijkagenten zullen wijkagenten blijven. Een wijkagent, mijn wijkagent in Ganshoorn, enfin in mijn part van Ganshoorn, hij zal niet 2 weken daar werken, 2 weken in Ukkel, 2 weken in Water, maar dat heeft absoluut geen zin.
0: Nee. Maar betekent dat, als u zegt, ik kan die nabijheid garanderen, dat de gemeenten wel inspraak zullen houden? En op welke manier dan? Hoe zal dat functioneren?
4: Er komt een college, zoals het geval is. Dus wij veranderen de structuur van de politiezone niet. Hè. Dus dat is maar, er komen meer gemeenten, dus er komen meer burgemeesters in de politiecollege. En ze moeten samenwerken zoals ze het doen nu. Mm-hmm. Voor de nabijheid, we ook gerankerd in de wet, het feit dat er moet 1 wijkagent voor 2000 inwoners komen. Dat is al het geval in Brussel, om ook duidelijk te zijn, maar dat is een verankering in de wet, dus ik vind dat ook belangrijk. Ik zal die fusie steunen. Brussel blijft een lokaal politiezone. Die zal moeten zelfs organiseren.
0: En als u zegt steunen, dan betekent dat ook dat daar middelen voor worden vrijgemaakt?
4: Maar 65 miljoen voor de steun aan de fusie. Ook heb ik nog op het parlement moeten horen. Ja, dat is niet genoeg om de politiezone van Brussel te herfinancieren. Dat is iets anders. Dat is het geld dat we moeten daarin steken voor de financiering van de politiezone. Dat is geld, 65 miljoen op 5 jaar. Dat is toch niet niets. Ik heb gehoord dat het cacahuetten waren. Oké, cacahuetten van 65 miljoen, dat is toch vele cacahuetten, zou ik zeggen. Dat is om de fusie te steunen. Omdat die fusie, dat is een uitdaging, dat weet ik.
0: Ja, en u maakt daar een speerpunt van. Er is al veel over gesproken in het verleden en nu is het een feit. Mm-hmm. Burgemeesters blijven zich wel verzetten. Er zijn er zelfs een paar die zeggen, wij stappen naar het grondwettelijk hof. Maakt u zich zorgen?
4: Ik ben heel blij om in een rechtsstaat te leven. En ik ben een democraat. We zullen zien wat er gebeurt op het niveau van de grondwettelijke hof. We hebben onze wet goed genoeg geschreven. Maar we hebben onze garanties. Maar de grondwettelijke hof,
0: zal beslissen.
4: Ja.
0: Maar dat betekent wel dat u hen niet heeft kunnen overtuigen. Hè?
4: Ik heb mijn best gedaan. Ik zal eerlijk zijn, ik heb nooit gedacht dat ik zo de 19 burgemeester kunnen laten zeggen dat de fusie een goede idee is.

0: Maar begrijpt u waarom zij dat niet vinden? Hebt u begrip voor hun standpunt?
1: Ja, ik heb begrip voor een deel van hun standpunt, niet voor alles. Ja, omdat ze zeggen, ja, maar we hebben niets meer te zeggen. Ja, ze hebben nog iets te zeggen binnen de politiecollege. Ja, maar dat is waar, dat op een bepaald moment we moeten ook een goed evenwicht vinden tussen de politionele organisatie en de politionele beslissing en de politieke beslissing. Ik wil toch duidelijk zijn. Bruno Kallis heeft beslist op basis van een stemming van zijn bureau om tegen de wet naar de grondwettelijke hof te gaan. Dat wil niet zeggen dat de 19 burgemeester, dat is de voorzitter van Bruno Kallis, heeft Bruno Kallis gebruikt om te zeggen, ah, Bruno Kallis vertegenwoordigt de 19, de bureau heeft dat beslist, dus dat is een beslissing van de 19 burgemeester. Het zou interessant zijn om naar elke burgemeester te gaan om te zien of zij akkoord gaan met die beweging.
0: Dat lijkt mij een goed werkje voor vandaag, hè. Hier op onze redactie. Eén stap verder zitten we aan de kust, klein land. Veel politiezones, u hoort daar al meteen dat geluid van vanuit Middelkerken. Niet bij mij, no passaran. Wat bent u nog allemaal van plan?
1: Ik ben van plan om de fusie in het rest van, onze land aan te moedigen. De gouverneurs zijn al bezig, sinds bijna één jaar, om erop te werken. Met de burgemeester, met de korpschef. Ik heb Jean-Marie de Tekker gehoord. Als er is iemand die ik zal nooit kunnen
0: overtuigen,
1: dat is Jean-Marie de Tekker, maar dat is een probleem. Maar we moeten toch zien.
0: Maar het gaat over overtuigen, mag ik dat verschil toch even maken?
1: Ja, maar daar.
0: Dit is vrijwillig.
1: Dat moet vrijwillig.
0: Mag ik dat even vragen, meneer Kentzaan? Dus dat is vrijwillig, maar Brussel is verplicht. Ja. Van waar het verschil?
1: Het verschil komt van een politieke beslissing die werd genomen door de onderhandelaars. Dat is dus in het regeerakkoord. Het is broodnodig in Brussel om één politiezone te krijgen. Ik ben er zeker van. Dat is broodnodig dat wij van onder 80 min of meer naar 60 politiezones gaan. Wij spreken van de kusten. We zien dat er is nu een beetje beter, maar we hebben een paar weken vele problemen gehad met transmigratie, smallboats enzovoort. En het was niet zo gemakkelijk om de coördinatie te organiseren. De Gold Commander, als we zeggen, is een federale commissaris, wat normaal niet moet gebeuren. Mm. En dat is niet voor niets. Ik zie ook in Vlaams-Brabant, we hebben voor 1,2 miljoen inwoners hebben wij 23 politiezones. Dus wat goed voor Brussel is, is goed voor de rest van het land, ook voor Vlaanderen. Kijk, Zaventem bijvoorbeeld. Ik zou moeten kunnen op de steun van de politiezone Zaventem om de federale politie in de luchthaven te kunnen helpen. Dat is niet mogelijk. Zaventem hebben rond 80 mensen en dat is niet genoeg om al het werk, laat maar eens zeggen, het alledaagse werk van de politiezone te kunnen doen. Maar voilà, één gemeente...
0: De politie moet daar wel bij springen.
1: Dus ze moeten daar ook fuseren om meer mensen te krijgen. Wij begrijpen toch, hè? Ik ben niet specialist in business management, dat is waar. Maar wij begrijpen het is gemakkelijker om een people management te doen met 300 mensen, dat met 80 mensen. Daar komt...
0: Ja. Hoe gaat u hen proberen te overtuigen? Financieel?
1: Er is een financiële steun voor de fusie, maar ik ben niet naïef. Ik weet dat die financiële steun niet genoeg is. Ik zal ook iedereen ontmoeten en proberen hem overtuigen dat het is een kwestie van efficiëntie van het werk. Omdat op het eind van de dag, de burgemeester, politiemensen en de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, we hebben één doel, dat is echt de veiligheid van onze medeburgers te versterken. Niet maar in Brussel, maar op het land.
0: Voor wanneer is het in Brussel?
1: In Brussel, de wet voorziet een eerste periode van 12 maanden met een verlenging van 6 maanden. We kunnen denken dat we zullen 18 maanden nodig hebben om dit te organiseren. Dus dat wil zeggen dat normaal gezien 1 januari 28 er is één politiezone voor Brussel.
0: Oké, dan spreken we elkaar opnieuw, denk ik.
1: Dank met veel plezier.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Kanta. Fijne dag. Op de binnenring rond Brussel is het vertragen tussen Wezenbeek en Tervuren. En in Tervuren zijn de op- en afrit gesloten door werkzaamheden. Omrijden kan via Wezenbeek en Groenendaal.
2: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be De Ochtend.
0: Radio 1. En dan even een Nantes, dat had ik u beloofd, want daar is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten. Volgens de procureur van Nantes is er een link met het drugsmilieu. Frank Renaud, correspondent in Frankrijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Weet je al meer, wat is er gebeurd daar?
3: Nou, dat was in Nantes in West-Frankrijk gisteravond rond 7:30 een schietpartij inderdaad. Onbekenden openden toen met een automatisch wapen het vuur op een groepje jongens, kinderen eigenlijk nog.
0: Ja.
3: Eén van hen, een jongen van 15 jaar oud, werd toen geraakt en overleed ter plekke daar op straat. Twee andere jongens, 13 en 14 jaar oud, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn nog steeds in levensgevaar. En justitie zegt dat het vrijwel zeker om een afrekening gaat binnen de drugswereld. In diezelfde wijk namelijk vielen vorige maand ook al een dode en een gewonde bij drugsgeweld. Een week geleden zou een 18-jarige man hier in de wijk zijn beschoten en gewond zijn geraakt. En sinds begin dit jaar zijn er in die ene wijk in Nantes, heeft de burgemeester gezegd, al 26 schietpartijen geweest.
0: Nou, kent Nantes een groot criminaliteitsprobleem dan?
3: Ja, Nantes kent een groot criminaliteitsprobleem, maar vooral ook een drugsprobleem in die ene specifieke wijk. En dat beperkt zich overigens niet alleen tot Nantes, hè, want er is een Franse senaatscommissie geweest die onderzoek heeft gedaan. En die heeft niet zo lang geleden geconstateerd dat het hele land steeds meer te maken krijgt met drugsgeweld. Niet alleen grote steden trouwens, maar ook kleine dorpjes zelfs op het platteland. En het aantal incidenten neemt ook toe. Want in Nice bijvoorbeeld was er maandag nog een schietpartij, 2 doden door drugsgeweld. In Lyon was er woensdagavond brandstichting. Het doel was familie van een criminele drugshandelaar. Maandag ook een brandstichting in Lyon met 3 doden. Dus het geweld rond drugsgeweld baart de Fransen heel veel zorgen. En dit in Nantes is eigenlijk het laatste voorbeeld ervan.
0: Ja, wat doet de overheid intussen om dit een halt toe te roepen?
3: De overheid heeft een paar jaar geleden, met name naar aanleiding van die Senaatsonderzoekscommissie die met die harde conclusies kwam, is de overheid harder gaan optreden. Dat concentreerde zich tot nu toe vooral nog in Marseille, de meest beruchte stad als het gaat om drugshandel in Frankrijk. Daar zijn echt heel veel straatpunten, verkooppunten op straat opgerold. Mensen opgepakt ook, maar nog weinig van de grote leiders zegt. En verder wordt er vooral veel politie de wijk ingestuurd. En is bijvoorbeeld president Macron ook, heeft vaak gezegd de laatste tijd, dat we ook aan de gebruikers moeten denken. Want zegt hij, die drugshandel in Frankrijk bestaat alleen maar en maakt heel veel winst omdat ook veel Franse drugs gebruiken.
0: Zo is dat. Dankjewel Frank Renaud voor die laatste stand van zaken vanuit Frankrijk.

0: Gabriels en One and Only. De ochtend.
1: Radio 1.
0: We gaan nog een stapje verder tot op de Malediven, want daar zijn 5 Italianen omgekomen bij een duikongeluk. Het ongeluk is gebeurd toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Het is het dodelijkste duikongeval ooit op de Malediven. Steve Vervaken, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent een fervent duiker, u bent ook al in de Malediven gaan duiken. Kent u het gebied waar zij zijn gaan duiken?
2: Daar specifiek niet, maar de Maldivengroep is een grote eilandengroep boven Indië die een van de mooiste plaatsen ter wereld is om te gaan duiken.
0: Ja, het is in een bepaald, of op een bepaald, moet ik zeggen, atol. Wat is een atol ook alweer?
2: Een atol is in feite een vulkaan. Een vulkaan die boven water uitstak en waar rond zich een groot koraalrif vormt. En door duizenden, soms miljoenen jaren, zakte de vulkaan dieper in de zee. Mm-hmm. Zakte de vulkaan weg en de korallen blijven staan. Dus heb je een cirkelvormig koraal die men een atol noemt. En dat is een van de mooiste plaatsen om te duiken, omdat die koralen prachtig zijn. Ja. En omdat er heel veel vis rond die koralen zich bevindt.
0: Ja, ja.
2: En ook grotten.
0: Grotten, inderdaad. Ja, vormt dat extra risico?
2: Ja, die grotten vormen inderdaad een extra risico. Het is moeilijk zeggen wat de reden is dat die mensen verdronken zijn, want er is nog niet genoeg informatie.
0: Nee.
2: Maar eerst en vooral, 50 meter is extreem diep, zeker voor sportduikers. Sportduikers hebben daar in feite niks te zoeken. Dus je moet al voor 50 meter te duiken, moet je al speciaal apparatuur hebben.
0: Oké, want hoe diep duiken sportduikers?
2: Hoe diep duiken sportduikers? In feite heeft de sportduiker niks te zoeken onder de 40 meter. Zijn sportduikers die wat risico nemen, ik heb het ook nog gedaan, die wat dieper gaan. Maar in feite, de meeste sportduikers gaan niet dieper dan 40 meter.
0: Ja, maar professionals kunnen dit wel aan.
2: Professionals kunnen dit wel aan, maar dat wil ook niet zeggen dat het professionals waren. Het waren wel
0: dat
2: mensen.
0: Weet je niet, ja.
2: Nee, dat weten we niet.
0: Want heb je speciale apparatuur nodig.
2: Ja, dan heb je inderdaad speciale apparatuur nodig. Oftewel nemen wij dan meer duikflessen mee met verschillende mengsels in. Want als je weet dat zuurstof is giftig vanaf 57 meter, is de lucht die wij ademen gewoon giftig. Dus heb je al speciale mengsels mee, bijvoorbeeld met helium in. Of zij duiken met een soort rebreather die in feite die zuurstof constant filtert. Dat is een mogelijkheid, maar het is moeilijk zeggen of die mensen, er is geen informatie wat die mensen daarmee doken of
0: nee,
2: niet.
0: Nee. We weten wel dat de weersomstandigheden slecht zouden zijn geweest. Hè? Code geel, kan dat ook een rol spelen?
2: Ja, dat kan zeker. Het kan ook zijn dat de duikers terug naar de oppervlakte gegaan zijn en dat er één iemand in de grot terechtgekomen is, dat de andere duikers aan de oppervlakte terechtkomen. Bij slecht weer, bij stormweer, is het heel moeilijk om de duiker te lokaliseren aan de oppervlakte. Ik heb zelf nog een keer 5 uur op zee gedreven, terwijl ik zelf de boot zag, maar de boot kon mij niet zien door de hoge golven. En uiteindelijk heeft een helikopter ons dan opgepikt. Maar dan nog een keer, in die grot kan het zijn dat er heel wat stroming is. En als je in de grot zwemt, kun je soms makkelijk in de grot zwemmen. Maar is de stroming zo sterk dat je soms de grot niet kunt verlaten? En ik denk dat dat de meeste logische uitleg zal zijn, jammer genoeg.
0: Dit is sowieso 5 doden bij een duikongeluk. Dat is zeer uitzonderlijk, godzijdank. Hè? Maar dit moet een grote schok zijn voor de duikwereld.
2: Ja, inderdaad. 5 duikers gebeuren regelmatig wel een keer ongevallen. Op zich niet zoveel, maar dan hoor ik hier van 1 of 2 duikers die verdrinken. Meestal zijn dat buddies, die duiken in een groep, zeker op die dieptes, duiken altijd minimum met 2. Maar ik heb nog nooit gehoord, spreek van de Malediven, het grootste duikongeval, maar ik denk dat het een van de grootste duikongevallen ter wereld is. Ik heb nog nooit gehoord.
0: En men is op zoek naar de lichamen, de kans is ook groot dat die niet teruggevonden worden, kan ik me voorstellen.
2: De kans is groot dat men, ja, een van de duikers toch niet. Ik denk wel, als ze in die grot terecht zijn, dat de professionele duikers wel alles zullen doen om die lichamen voor de familie te bergen. Maar er is inderdaad een kans dat men die lichamen niet terug gaat vinden.
0: Mm-hmm. Bent u zeker, voor zover u dat kan inschatten, dat hier onnodig risico is genomen?
2: Ja, ik weet niet welke apparatuur dat die mensen nemen, maar inderdaad, ik denk wel dat er misschien wel onnodig risico genomen is.
0: Anders was het misschien zo niet geëindigd. Hè? Dank u wel, Steve Vervaken, voor uw expertise. Een duiker, ook al ervaring op de Malediven. Dank u wel, hoor. Zometeen hebben wij het nieuws van 9 uur. En daarna zijn er nog vragen. En die heeft u ongetwijfeld nog. Veel plezier vandaag op Radio 1.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
4: Balje
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan...
4: Abdij.
3: Glimlachten ze terug. En een week later aan...
4: Buil.
3: Raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan...
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Op zoek naar een SUV.

0: coupé met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
8: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Met een hamer op je eigen kin kloppen om een betere kaaklijn te krijgen. Kleine tip om er beter uit te zien. Looks maxing. Zorgelijke trend. Straks zijn er nog vragen.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind vorig jaar hadden dubbel zoveel werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep als in dezelfde periode het jaar voordien. Dat meldt het laatste nieuws op basis van cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk Clark Genval. In december waren zo'n 24.000 Belgen ingeschreven, een jaar eerder ruim 11.000. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering, maar wie vorig jaar een opleiding startte voor een knelpuntberoep behoudt een uitkering zolang die opleiding loopt. De Amerikaanse president Trump is vertrokken uit Peking na zijn staatsbezoek aan China. President Xi leidde hem vanmorgen nog rond door de tuinen van de verboden stad. Vele de Vos kunnen we al een conclusie trekken uit dit tweedaagse bezoek.
14: We hebben vooral Trump zelf al gehoord. Die heeft het over fantastische zakendeals voor de meegereisde Amerikaanse bedrijven, de Chinese belofte om Amerikaanse olie te kopen en de oorlog in Iran te helpen stoppen. Volgens Trump zijn de relaties goed en heeft president Xi hem gefeliciteerd met zijn geweldige successen. Van Chinese zijde blijft het veel stiller. In een mededeling van Buitenlandse Zaken klinkt het dat de oorlog in Iran nooit had mogen gebeuren en dat China wil meehelpen aan een diplomatieke oplossing. Maar het blijft voorlopig onduidelijk wat China in ruil heeft gekregen voor de toegevingen aan de Amerikanen.
13: Dankjewel, Veerle. In de Malediven in de Indische Oceaan zijn 5 Italiaanse duikers omgekomen. Zij zouden geprobeerd hebben om grotten te verkennen op zo'n 50 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua zijn onder meer een hoofddocent en 2 onderzoekers bij de slachtoffers. In Jeruzalem zijn gisteravond verschillende mensen opgepakt tijdens de jaarlijkse omstreden vlaggenmars. Daarmee viert Israël de bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de oorlog van 1967. Tienduizenden Israëli's trokken zwaaiend met Israëlische vlaggen door de stad, ook door moslimwijken. En daar werden ook winkels aangevallen. In de Palestijnse gebieden herdenken ze vandaag dan weer Nakba of catastrofe. In 1948 werden de Palestijnen uit hun huis verdreven leven toen Israël gevormd werd. En die Nakba is ook vandaag nog bittere realiteit, zegt Inge Franke vanuit Israël.
15: Zeker als we het dan hebben over Jeruzalem, zijn er toch veel mensen die zich heel veel zorgen maken, omdat er hoe langer, hoe meer Palestijnen verdreven worden uit Oost-Jeruzalem, waar je ook een politieke agenda ziet van een wil om Jeruzalem te herenigen in Israëlische termen dan, om daar in zoveel mogelijk een voornamelijk Joodse stad van te maken met zo weinig mogelijk Palestijnen. En dat zien we hier echt elke dag gebeuren met verdrijving van Palestijnen.
13: Het weer. Eerst nog zonnige periodes in het centrum en het oosten. Daarna meer wolken en buien vanuit het westen. Hooguit 13 graden vandaag. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Maar zondag en begin volgende week wordt het weer natter, maar wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
17: Radio 1.
18: Zijn er nog vragen?
19: Zijn er nog vragen zo direct?
20: Zijn er nog vragen?
19: Zijn er nog vragen?
21: Met Kobe Ilse.
10: Vrijdag 3:09 en ja, er zijn nog vragen. Is er enig medisch nut aan een besnijdenis? Ethische oorlogsdrones, kan dat? Met een hamer op je gezicht slaan om er beter uit te zien, is dat een goed idee? En waarom storen we ons zo hard aan taalfouten? De antwoorden hoor u tussen nu en 10:00. Zeer welkom bij Zijn er nog vragen? Ja.

0: zag ze nog op Rock Werchter vorig jaar. Wauw, dat mens kan zingen. Ray met Joy.
1: Zijn er nog vragen?
0: Er zijn zeker nog vragen, want deze week laat de discussie rond de besnijdenis weer op. Het Antwerps parket wil twee mannen voor de rechter brengen in een onderzoek naar illegale besnijdenissen in de Joodse gemeenschap, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar wel over die besnijdenis aan zichzelf. Want vanuit medisch oogpunt, een jongen besnijden, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Goedemorgen Piet Hoebeke.
2: Goedemorgen Kobe.
0: Uroloog aan de UZ Gent. Ja, voor alle duidelijkheid, zo'n besnijdenis, hoe ik het ooit geleerd heb, is de voorhuid wordt weggesneden. Punt. Klopt dat eigenlijk?
2: Eigenlijk is dat correct, gewoon het wegnemen van de vooruit. Je kan het niet anders benoemen, dat is chirurgisch wegnemen van de vooruit.
0: Ja, en de vooruit is, voor alle duidelijkheid, hoeveel centimeter? Ja. Want ja, ja. Wat is de vooruit? Want het is één lap vlees, hè, daar beneden.
2: Ja, maar de vooruit eerst en vooral is een stukje van een orgaan met een functie. Het bedekt de gevoelige eikel bij jongens. Bij meisjes is trouwens ook een vooruit. Die bedekt de gevoelige eikel van de clitoris. En de vooruit is inderdaad heel groot. Hè. Als je de vooruit die een binnenblad heeft en een buitenkant, als je die wegneemt en je plooit die open, dan kom je al snel bij een volwassen man op de grootte van een gemiddelde postkaart. Hè. Dat is echt wel heel groot.
0: Ja, ja. Ja, als je, bent u als je aan het stoffen, echt... Piet?
2: Nee, ik ben helemaal niet aan het stoffen, maar het is echt de realiteit. Het is echt heel veel huid. Het is echt heel veel huid. Wow. De oppervlakte van de vooruit is bijzonder groot.
0: Dus
2: en de functie.
0: Als ik u mag onderbreken, dus het vel, die voorhuid, dat is dubbel geplooid. Als ik
2: dat is natuurlijk. Je hebt dus een binnenkant en je hebt een buitenkant. En die vooruit is een heel typische huid. Het is een bijzonder dunne huid die aan de buitenkant huid is. En aan de binnenkant eigenlijk slijmhuid is. Slijmvlies.
0: Dat is wat glad, hè?
2: Ja, heel gespecialiseerd. En net daarom, als je het dan over medische indicaties zou hebben om die vooruit weg te nemen, dan is het als ze die kenmerken van dunne huid of dunne slijmhuid gaat verliezen. En dat gebeurt bij chronische ontsteking van de vooruit. Dat is een heel ingewikkelde term, lichens sclerosus et obliterans, om het in het Latijn te zeggen. Maar het is eigenlijk een chronische inflammatie van de vooruit, waarbij die verhoorning gaat optreden, die er nu niet is, en een verhoorning is zoals eeltvorming in je hand of eeltvorming aan je voeten. Ja. Als je dat krijgt aan de vooruit, dan krijg je die vooruit niet meer achteruit, dan gaat die barsten, gaat die bloeden en heb je dus een probleem.
0: Dus ja. Je hebt echt een medisch probleem geschetst waardoor die operatie nodig is.
2: Ja. Maar dat komt niet vaak voor. In die zin, we weten ondertussen cijfermatig dat als je tussen de geboorte en 18 jaar zou tellen, gaan ongeveer 1 op 100 jongens met die situatie te maken hebben. Dus 1% van de jongens krijgt een medische reden om te gaan besnijden. Wat natuurlijk in contrast is met de 20% jongeren die besneden worden. Maar goed, de echte medische reden komt voor bij 1%.
0: Die ontsteking, dat vind ik interessant. Is dat dan omwille van het feit dat je die voorhuid niet over de eikel krijgt en dus niet kan reinigen? Is dat...
2: Nee. Dat heeft daar niks mee te maken, want de voorhuid moet bij een jongen pas over de eikel kunnen op het moment dat hij seksueel actief is. En dat is een beetje de mythe die bestaat, dat bij een jongen de voorhuid sowieso over de eikel moet bij een kind. Nee, dat hoeft niet trouwens. Er zijn heel wat kinderen die een normaal vernauwde vooruit hebben of zelfs een verkleefde vooruit waarbij die nog aan de eikel kleeft. Dit zijn normale fenomenen waarvoor een besnijdenis niet noodzakelijk is.
0: Ah, want ik heb een zoontje van 4. Ik dacht, binnen een paar jaar ga ik dat voorhuidje naar achter moeten doen om te wassen.
2: Nee, maar tot hij 16 jaar is, dan zal hij dat zelf wel doen.
0: Ja. Dan blijf ik er gewoon af. Je zegt 1 op 100, daarvoor is het eigenlijk maar nodig.
2: Ja.
0: Nochtans, en dat is een andere mythe, in de lagere school, denk ik, of in het Oude Testament, hè, want daar werd dat ook al gedaan, dacht ik dat dat was omwille van het woestijnzand. Dat daar dan snap je, zo van dat soort zaken.
2: Nee, waarom zijn mensen de vooruit gaan wegnemen? Het komt uit de Sub-Sahara, waar inderdaad weinig water, veel stof, veel viezigheid. En toen was er een substantieel aandeel van de mannen die balanitis hadden, die ontsteking van de eikel. En dat stelde wel wat problemen. En het is eigenlijk om praktische redenen die vooruit gaan wegnemen in die omstandigheden. Die op een bepaald moment doe je iets uit gewoonte en dan moet je het op een bepaald moment gaan uitleggen. En dan kan je het alleen maar uitleggen door daar een religieuze connotatie aan te geven. Het offer van de vooruit

0: aan de zonnegod was het eigenlijk bij de Egyptenaren. En zo is die religieuze traditie erin geslopen. Hè. Dus het is niet, het is gewoon een, iets wat praktisch was, wordt dan eigenlijk mythisch-religieus. En zo is dat eigenlijk ontstaan.
1: Ik ga even aan mijn technicus Matthias zeggen dat de rode klok aftelt van nog twee minuten. Is dat oké? Okay? Ja, sorry. Even iets technisch, mijn excuses, Piet. Ik dacht dat er geen straks iets ging tussenkomen. Dat is duidelijk. Maar zoveel mensen laten dat uiteindelijk doen. In Amerika zelfs heel zo goed als alle mannen, blijkbaar uit een soort schoonheidsideaal ook.
0: Nee, dat was geen schoonheid. In Amerika was de idee ontstaan door dokter Harvey Kellogg trouwens, dat wij jongens moesten de vooruit wegnemen zonder verdoving, zodat ze bij toekomstige masturbatie de pijn zouden herinneren van de besnijdenis, zodat ze minder zouden gaan masturberen, wat niet waar was. Ja, het heeft dus heel lang geduurd voor men die puriteinse idee van jongens mogen niet masturberen, dus we gaan de vooruit wegnemen. En stilaan in Amerika, dus men heeft heel lang geprobeerd van te argumenteren. Door besnijdenis heb je minder baarmoederhalskanker, minder peniskanker. Dat is allemaal statistisch niet significant bevonden. En stilaan is de medische community veranderd en begint men meer en meer aan te nemen dat het niet meer noodzakelijk is om de jongens te gaan besnijden, waardoor men in Amerika nu rond de 50% zit of 55%, wat hoger is dan bij ons natuurlijk. Maar dus ook dat was een soort van mythe dat het beter was voor de jongens om dat te gaan doen. En dat sluipt er nu uit, omdat de vooruit heeft dus wel een functie en heeft wel een voordeel van die te hebben, denk ik dan toch.
1: Ja, ja. Als je besneden bent, wordt de eikel dan ook ongevoeliger? Want normaal wordt die ingekapseld en is dat een heel gevoelig plekje. Natuurlijk, als die constant in je slip loshangt.
0: Dat is inderdaad zo. En of dat dan een voordeel of een nadeel is, dat laat ik even terzijde. We hebben een heel grote studie gedaan waarbij wij aangetoond hebben dat de eikel van een besneden man minder gevoelig is dan de voorhuid van een onbesneden man. Wat dus betekent dat de voorhuid van een onbesneden man, dat die gewoon seksueel heel gevoelig is. En dat je inderdaad gevoelsverlies hebt na een besnijdenis. Maar nog eens, of dat dan een voor- of een nadeel is bij seksueel contact, daar gaan de studies alle richtingen uit. Daar kan je eigenlijk op dit moment niks redelijk over zeggen.
1: Dus zeggen, een besneden man is een betere minnaar, want die kan het langer volhouden, om het zo dan te zeggen. Dat is niet medisch of wetenschappelijk
0: gemiddeld
1: bewezen.
0: Genomen is dat wel waar, maar er zijn ook mannen die het bijvoorbeeld dan heel lang volhouden, 3 kwartiertjes lang. Ja, dan ben je wel uitgeput natuurlijk.
1: Oplicht, 3 kwartier, dokter?
0: Ja, dat noemt men ejaculatio tarda. Hè. Je hebt ejaculatio precox, maar er zijn wel wat mannen die heel traag ejaculeren. Ja. En als die dan besneden zijn, hebben die natuurlijk minder die gevoelsprikkel, waardoor het nog langer uitblijft. Dus er zijn wel wat problemen gerelateerd daaraan.
1: Oké, we hebben... Het was een kleine weet ik veel over de vooruit eigenlijk, wat geweldig is. We gaan uiteraard niet de religieuze tour op, maar ik begrijp vanuit medisch oogpunt is eigenlijk maar 1% van de mannen eigenlijk maar nodig om daar een besnijdenis uit te voeren.
0: En trouwens, het hygiënisch oogpunt, wat ook vaak geciteerd wordt, ook dat is natuurlijk bullshit. Hè? Als je jezelf goed wast en je wast de eikel mee, met je mag zeep gebruiken trouwens, je spoelt dan goed, dat is er geen enkele reden waarom dat niet hygiënisch zou zijn als je een vooruit hebt.
1: En nog een laatste vraag, is dat besnijden een chirurgische ingreep?
0: Dat is een chirurgische ingreep waarvoor je chirurgische competenties moet hebben.
1: Oké. Bij deze is dat gezegd. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Ja, fijne dag verder.
1: Voilà, zo dadelijk. Waar gaan we het zo dadelijk over hebben? We gaan eens kijken. Ja, over ethische drones met Jens Fransen, onze defensiespecialist. Want ze gaan nu drones maken, maar op een ethische manier, wordt erbij gezegd. Zeer benieuwd of dat ook lukt. Eerst wat muziek, Easy to Love.

0: Gordon Rokay en Tom McFarland zijn de artiesten. En het nummer heet Easy to Love.
1: Zijn er nog vragen?
2: Radio 1.
0: Amper 5 jaar geleden opgericht en nu halen ze vlotjes 1,2 miljard euro op om drones te bouwen. Het Duitse bedrijf Helsing zet in op futuristische wapens, maar hun USP is: we gaan het ethisch doen. Zijn er nog vragen? Jazeker. Ethisch wapentuig bouwen, kan dat überhaupt? Goedemorgen, Jens Fransen.
3: Goedemorgen.
0: Altijd fijn jou te horen, defensiespecialist bij VRT Nieuws. Ja, het is een mooi verhaal als je het zo op papier zet. Hè? Ethisch wapentuig, ethische drones. Ja, wat stelt dat precies voor, Jens? Vertel ons.
3: Wij moeten weten, Helsing, je zei het daarnet al, een bedrijf relatief jong. Oorspronkelijk begonnen als een softwarebedrijf. Een van de mannen die erachter zit is Mr. Spotify. Mm-hmm. Dat is Daniel Ek. Intussen tijd een bedrijf dat heel veel geld waard is. 18 miljard. En zij willen een beetje zoals hun Amerikaanse tegenhanger van Anduril, een soort wapenbedrijf zijn van de nieuwe generatie. Aan de ene kant software gedreven met AI, met artificiële intelligentie, maar aan de andere kant bouwen ze ook wel echt hardware, maken ze ook raketten en drones voor onder water en vliegende drones. Uh-huh. En ze werken daarbij zelfs samen ook met gevestigde wapenbedrijven als Rheinmetall of Saab of zelfs de Eurofighter. Maar ze willen het wel anders doen dan de andere klassieke bedrijven.
0: Ja, ze gaan dan, het is geen bom, maar het is iets dat u kietelt. Allee, wat kan je anders doen? Het blijft toch dingen kapot schieten?
3: Ja, nu, dat is natuurlijk een filosofische vraag over, ja, heb je wapens überhaupt in de wereld nodig, ja of nee? Mm-hmm. Zij zeggen, maar kijk, als je dan toch wapens maakt, willen wij het voor Europa op een andere manier doen. Wij willen goedkopere wapens maken die onbemand zijn en die, omdat ze gebruik maken van artificiële intelligentie, preciezer zullen zijn. En doordat ze preciezer zijn, zal je minder burgerslachtoffers krijgen, zal je minder ongelukken krijgen. Maar zeggen ze, kijk, de twee dingen waarin wij dan verschillen van Amerikaanse tegenhangers is aan de ene kant, wij gaan alleen werken voor Europese of / democratieën, maar dan voel je al onmiddellijk van, ja, wat is die definitie van een democratie? En twee, ze zeggen, in de mate van het mogelijke gaan wij er ook altijd voor zorgen dat er ergens toch nog altijd, in het Engels noemt dat dan human in the loop, is dat er toch nog altijd ergens menselijk overzicht is. Maar je voelt onmiddellijk met al die dingen die ze zeggen, ja, daar kan je heel veel vragen bij gaan stellen.
0: Mm-hmm. Ja, want was die meisjesschool daar in Iran die geraakt is, was dat ook geen AI-doelwit of zoiets? Allee, en alles wat achter AI zit of wat door AI beslist wordt, daar is toch ongelooflijk veel ruimte tot fouten. Kijk naar als je met een ChatGPT praat, dat hallucineren, die quotes verzinnen. Hoe kan je dat tegenhouden?
3: Je kan dat niet tegenhouden.
0: Voilà.
3: Maar daar staat ook tegenover, wie streeft naar een wapensysteem dat aangestuurd wordt door artificiële intelligentie,

0: organisatie. Als je zou streven naar een 100% doeltreffendheid, dat zal je nooit kunnen halen, maar weet dat huidige mensen dat absoluut ook niet halen. Om maar iets te zeggen, bijvoorbeeld een groep, van 10 uitgehongerde soldaten die al maanden in de kou aan het vechten zijn, waarvan de helft van hun eigen soldaten omgekomen zijn door vijandelijk vuur. Daarvan weten we dat die zeer kwetsbaar is in die zin, als zij een dorp in handen zouden krijgen van vijanden. Zij zijn de mensen die uitgehongerd zijn, slecht betaald, en die vrouwen zullen verkrachten en huizen in brand zullen steken waar kinderen in zitten. Machines die niet geprogrammeerd zijn om dat te doen, zullen niet gaan folteren.
1: Klopt wel, klopt wel. Maar jouw persoonlijke mening, het woord ethisch gebruiken in deze context, is dat überhaupt normaal?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het eigenlijk een stuk marketing is. Het bedrijf weet natuurlijk ook, als wij onze producten op die Europese markt willen gaan verkopen, ja, dan gaan we dat op een andere manier moeten doen. Tegelijkertijd voel je ook wel dat ze daar een snaar raken door te gaan zeggen, wij gaan alleen werken met democratieën. Ja, de vraag is dan, is Turkije een democratie of was tot 3 maanden geleden Hongarije een democratie? Daar kan je over discussiëren. Twee, natuurlijk, ja, dat ethische aspect. Ze zeggen wel, we gaan zo lang mogelijk een mens in de loop houden. Maar je voelt natuurlijk ook dat dat een stuk glad ijs is. Want als de andere kant en als de andere bedrijven dat niet doen, ja, dan ga je vroeg of laat moeten gaan meestappen. Hè. Ik zou je eigenlijk en het is een gruwelijk gedachtenexperiment, hè, maar stel je voor, en voor dit gedachtenexperiment zal ik dan maar eens de slechte partij spelen. En ik zeg van, kijk, ik heb 10.000 met AI gestuurde robotten. En ik stuur die mijn kant van het bos in. Dan stel ik de vraag aan jou van, kijk, als jij van jouw kant beslist dat niet te doen, dan, en het is een gruwelijk gedachte-experiment, ja, welke zonen en dochters ga jij dan kiezen uit jouw bevolking om te gaan vechten tegen mijn robots? Want het komt natuurlijk ook met consequenties. Als je beslist, we doen daar niet aan mee. Daar staat natuurlijk tegenover. In het verleden heeft de mensheid wel al een aantal verschrikkelijke wapens ontworpen. Denk chemische wapens, Eerste Wereldoorlog. Hè. Wij in Vlaanderen zijn daar de proeftuin geweest. En we zijn er ook wel in geslaagd om die wapens, omdat ze zo gruwelijk waren, opnieuw de weg te proberen duwen. Via conventies en verdragen. Ja. En je voelt met artificiële intelligentie, kan je je ook de vraag stellen, zouden we dat dan niet beter gaan doen? Maar op dit ogenblik is er wel een wapenwetloop bezig en heel wat andere landen investeren daar wel in. Het niet doen heeft ook consequenties.
1: Ja, dus het feit dat die zo snel die 1,2 miljard euro ophalen heeft eigenlijk niks te maken met dat woordje ethisch in de reclamefolder. Dat heeft vooral te maken met het feit, drones bouwen is gewoon booming business, punt.
0: Ja, en dan mag je dan nog aan toevoegen in Europa. Want is waar, dat is natuurlijk wat er ook achter zit. Hè. Europa voelt, we zijn die boot aan het missen. China investeert daar volop in en loopt al veel verder vooruit. De Amerikanen doen dat ook. En je voelt, ja, als we in Europa onze eigen welvaart en vrede willen verdedigen, want daarover gaat natuurlijk te investeren in defensie, niet zozeer om oorlog te voeren, maar om te zorgen dat je mogelijke tegenstanders zou kunnen gaan afschrikken in een gevaarlijke wereld. Lees daarbij, heb je natuurlijk ook liefst diplomaten, hè, want je moet nog altijd praten. Maar als je dat dan toch allemaal moet doen, hè, dus die twee handen proberen ophouden, aan de ene kant de defensie, aan de andere kant de diplomatie, ja, dan moet je natuurlijk wel iets hebben qua defensie. Dan wil je niet afhankelijk zijn van alleen maar Amerikaanse of Turkse of Israëlische constructeurs, dan wil je zo'n aantal dingen in eigen huis houden.
1: Nochtans, Oekraïners zijn toch de Amerikanen gaan opleiden om met drones te leren vechten in Iran. Dat werd toch gezegd, dat Oekraïne daar ondertussen zo'n expertise heeft dat ze de rest van de wereld kunnen gaan onderwijzen? Of is dat niet zo?
0: Dat klopt voor een deel. Wanneer het gaat over kleine drones die inzetbaar zijn, toestellen tot en met 70, 80 kilo, tot en met die Shahed-drones, dat soort dingen. Maar natuurlijk, nu spreek je over een andere klas drones. Hè. Nu spreek je over autonome gevechtstoestellen die er vliegen. De Centaur die zij bijvoorbeeld ontwikkeld hebben, hè, zijn een soort torpedo's die dan maandenlang onder water wolfpacks zouden kunnen gaan volgen om vijandelijke schepen te gaan uitschakelen. Dus er wordt geleerd vanuit die proeftuin die Oekraïne wel is vandaag de dag. En je merkt ook, een bedrijf als Helsing is daar ook actief. Nee, ze werken ook samen met het Oekraïnse leger en ze proberen die kennis vanuit Oekraïne op te zuigen in hun systemen. Het grote ding is natuurlijk, ja, als je werkt met software-driven systemen,

problemen. Ja, je kan dat natuurlijk niet opzij schuiven, want indien de data die je in die software steekt, indien die data zeer goed is, dan kan dat wel werken. Ga je daar in de toekomst ongeveer

0: van een wijklag ten noorden van de Iraakse stad Mosul wordt gebombardeerd. Wat men niet wist, het was een Canadees toestel dat bombardeerde, wat men niet wist is dat naast het feit dat daar IS-strijders waren, dat daar ook een gigantische munitieopslag plaats was. En je hebt dan een secundaire explosie gekregen, waarbij dan nog eens tientallen mensen in de wijk zijn omgekomen. Dat was voor alle duidelijkheid niet de bedoeling, maar men wist dat niet. Dat soort zaken ga je ook hebben als je AI-driven software loslaat op dat soort systemen. Maar dat zijn fouten die in het verleden ook al voorkwamen.
1: Ja, dus het woordje ethisch is vooral inderdaad een beetje een verpakking om het product een beetje te verdoezelen. Het blijft een oorlogsdrone. Maar we moeten in Europa een beetje investeren, want anders lopen we hopeloos achterop. Dat leer ik na dit gesprek. Jens, is dat goed samengevat?
0: Ik denk dat dat zeer goed is samengevat.
1: Perfect, dan kunnen we zo samen het weekend ingaan, hè, met nog wat muziek. Dan dank ik u om in Gent daar achter de microfoon te gaan zitten. Zou jij trouwens met een hamer op je gezicht slaan om er beter uit te zien, Jens, heel kort?
0: Met een hamer op mijn gezicht? Ja? Ik denk het niet.
1: Nee, ik zou het ook niet doen. Straks over looksmaking. Goed weekend, dag Jens.
0: Bye.

0: Johnny Cash, a thing called love. Op de buitenring rond Gent is er net voor Zwijnaarden hinder door een ongeval richting Merelbeke.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
2: Zijn er nog vragen?
0: We moeten het nog eens over die sociale media hebben, want daar gebeuren toch wel rare dingen, hoor. Tegenwoordig zijn ze daar met een hamer op hun kaak aan het kloppen om een betere kaaklijn te krijgen. Dat heet blijkbaar looksmaxing. Het is een zorgelijke trend, kunnen we toch wel zeggen, onder jongeren, waarbij ze dus alles doen om hun uiterlijk te veranderen of te optimaliseren. Goedemorgen, Miles Anderson.
3: Goedemorgen, Kalper.
0: Goedemorgen. Jij bent redacteur bij Nieuwsuur van de NOS in Nederland. Je hebt er een reportage over gemaakt. Je bent in die wereld gedoken. Laten we beginnen bij het begin. Looksmaxing, zo heet de term. Van waar komt die? Wat betekent die term precies?
3: Ja, het is een term. Het is eigenlijk een trend ontstaan in de krochten van het internet. En ja, het woord zegt het al, zoals je net al zei. Het is looksmaxing, het maximaliseren van je looks, oftewel je uiterlijk. Mm-hmm. En nou ja, op zichzelf is er natuurlijk niet zoveel, niet zoveel geks aan.
0: Doen we dat niet allemaal? We poetsen onze tanden en dat soort zaken. Ja, je wilt toch optimaliseren wat je hebt gekregen van moeder natuur, hè?
3: Precies. Zeg maar, jij bent vannacht naar de radio gegaan. Je hebt misschien ook je haar gedaan. Ik ook. Ik ga ook wel eens sporten. Mm-hmm. Dat is op zichzelf niet zo zorgelijk. Maar online heeft het begrip inmiddels een veel extremere betekenis gekregen. Het gaat vooral om jonge mannen die obsessief bezig zijn met het bereiken van het perfecte uiterlijk. En op forums als TikTok en Instagram, maar ook op andere platforms zoals looksmax.org, worden gezichten volledig geanalyseerd. Er wordt gekeken hoe scherp is je kaaklijn, hoe symmetrisch is je gezicht. En je moet aan een perfecte standaard voldoen. En heb je dat niet, nou, dan moet je dus keihard werken. Misschien wel dat het zorgelijke aan toe om dat toch te bereiken.
0: Ja, maar als je een soort perfectie nastreeft, wat is perfectie? Symmetrie en dat soort zaken? Of wie definieert
3: exact
0: perfectie? Want wat, ja.
3: Dat is aan ieder om te bepalen, denk ik.
0: Ja,
3: en
0: toch?
3: Ik denk ook dat is waar looksmaxing ook heel ver in gaat. Ze passen er bijna wiskundige formules op toe. Van je neus en je kin, dat moet een bepaalde afstand hebben. Heb je dat niet, nou, dan moet je daar wat aan doen. En daar kun je ook plastische chirurgie voor ondergaan.
0: Ik heb je horen zeggen dat het vooral onder mannen is. Terwijl
3: Klopt.
0: Vroeger koppelde je al die schoonheidsideaaltrucjes eerder bij of aan vrouwen, nee?
3: Ja, dat lijkt dus de ontwikkeling te zijn. Dat vooral ook waar vrouwen al lang heel veel bezig waren met het uiterlijk, zijn dus nu ook die vooral jonge jongens dus inderdaad bezig met hoe kan ik er maximaal goed uitzien. En dat heeft dan weer een beetje te maken met het feit dat ze in de liefde, maar überhaupt misschien in het leven, denken niet genoeg succes te hebben. En vanuit die onzekerheid willen ze dan, nou ja, op zijn minst het uiterlijk perfect krijgen. En ze geloven dat ze zo succes zullen bereiken en behalen.
0: Oké, concreet, wat heb je allemaal gezien? Wat wordt er dan gedaan om die look te verbeteren?
3: Nou, hele schokkende dingen, moet ik zeggen. Zo heb je bijvoorbeeld het bone smashing. En dat is dus wat je net al benoemde. Dat de jongens met hamers of pannen of andere soortige harde objecten op hun kaak tikken. Om zo een soort microtrauma te creëren. Waarbij ze hopen en geloven dat de botten eigenlijk sterker en groter terug zullen komen. Zodat er een betere definiëring van de kaak is. Dat gaat al ver. Verder worden dus ook peptiden ingespoten. Bepaalde eiwitten die bepaalde lichamelijke processen zouden verbeteren. Zoals het krijgen van een

0: bruinere huid of een mooiere huid. Maar ook dat is allemaal nog niet wetenschappelijk bewezen. En artsen maken zich daar ernstig zorgen over.
1: Die hamer.
0: Het meest ernstige. Het meest ernstige is misschien wel de beenverlengingen. Er gaan mensen naar bijvoorbeeld Duitsland, Polen of Turkije om een operatie te ondergaan, waarbij ze misschien wel tienduizenden euro's uitgeven om hun dijbeen te laten breken. Vervolgens wordt daar een pin tussen gezet en dan groeit er weer bot aan. En zo krijgen ze een paar centimeter erbij in de lengte, maar ook een hoop risico's voor, nou ja, de gezondheid. En het kan ook veel langdurige pijnklachten.
1: En is dat dan met een soort opbod tegen elkaar, van kijk wat ik durf, kijk wat ik gedaan heb? Is het met een soort statussysteem van wauw, die bereikt echt, zoals in de fitness, hè? Je hebt de mannen die de sterkste, de meeste spieren hebben. Ja, dat zijn zogezegd dan degenen die het gehaald hebben. Heb je dat bij looksmaxing ook? Kan je het ooit uitspelen?
0: Uitspelen denk ik niet. Maar inderdaad, het is wel in verhouding tot anderen. Dat maakt het ook zo'n contradictore wereld. Want enerzijds vragen ze elkaar om advies, en anderzijds kraken ze elkaar volledig af. Het is een soort, inderdaad, haantjescultuur. Van kijk mij, ik heb een betere kaak, ik zie er beter uit. En zo proberen ze ook eigenlijk de ander neer te halen om er zelf beter van te worden.
1: Wat je zei daarnet, het klopt zo hard. Dit moet komen vanuit een ongelooflijke onzekerheid. Hè? En dan lees je over de manosphere, de Andrew Tates van deze wereld, waar jonge mannen ook heel hard tot aangetrokken zijn. Wat zegt dit over jonge mannen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je daar ook genuanceerd in moet zijn. Want enerzijds is dit dus heel erg gelieerd aan de manosfeer. Maar aan de andere kant proberen de looksmaxers zich ook juist weg te houden van politiek. En ze proberen geen politieke uitlatingen te doen. Maar wat het wel zegt is denk ik dat er veel onzekerheid is inderdaad onder jonge mannen. Mm-hmm. En dat de invloed van social media daar heel groot bij is.
1: En hoe heb je met die mensen gesproken? Is dat, ik weet nog, toen ik jong was, kwam Fight Club uit. Hè? Die film van David Fincher waarin Brad Pitt in zijn onderbroek stond en het perfecte lijf had en iedereen wou Brad Pitt zijn. Dat was zo'n dingetje. Je wou het lijf van Brad Pitt ook al nooit kunnen halen, uiteraard. Dat is helemaal terug, precies. Hè? En wie is nu dan het voorbeeld? Waar willen ze naartoe? Wat streven ze eigenlijk na, die perfectie? Maar wat is dat dan?
0: Ja, daar hebben ze ook hun eigen woorden voor. Uiteindelijk is bijvoorbeeld, wil iedereen een chad worden, zo noemen ze dat.
1: Een chad?
0: En een chad, uiteraard, ja. En een chad is iemand die minimaal de lengte van 6 feet heeft, dus 1,83 meter. En inderdaad, weinig vet, veel spier, een mooie huid. En je moet er eigenlijk alles aan doen om die persoon te kunnen worden. En zo zijn er op social media ook bepaalde voorbeelden, zoals Clavicular. En hij is eigenlijk een beetje de American Dream, maar dan meer de Looksmax Dream. Hij geeft aan hoe je van een puistige puber jezelf kunt transformeren naar iemand die wel aanzien heeft en wel geliefd is bij de dames.
1: Ik heb dat eens zien passeren, die Clavicular. Die gaat naar feestjes en die begint daar honderden vrouwen tegelijk binnen te doen. Hè? Dat soort zaken. Hè?
0: Ja, en hij blijft maar in het nieuws komen. Een paar weken terug was hij weer in het nieuws omdat hij een overdosis had genomen. En hij is ook heel eigenlijk onvriendelijk tegen andere mannen, maar vooral ook tegen andere vrouwen, wat je zegt.
1: Maak je je zorgen als je dat allemaal ziet? Je bent zelf ook een jonge man als ik dat hoor. Is het iets om zorgen over te maken?
0: Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik ben zelf 24, dus je zou denken dat ik ook onder deze generatie val en er veel van af weet. Maar ook ik moest voor dit onderzoek toch wel heel veel nieuwe woorden leren en echt een hele nieuwe wereld induiken die voor mij ook wat onbekend is. En het feit dat in een paar jaar zo snel gegaan is, nou, dat kan wel iets zeggen over de kracht, maar dan in negatieve zin, van social media, denk ik.
1: Is het al een groot fenomeen om af te ronden? Is het iets, kan je zeggen, 20%, 30%, 40% van jongens? Of blijft het voorlopig nog heel klein?
0: Ja, het is heel moeilijk om dit eigenlijk te kwantificeren. Wat we wel weten is dat wij voor ons onderzoek bijvoorbeeld naar een middelbare school zijn gegaan in Naaldwijk. En daar hebben we eigenlijk aan alle scholieren gevraagd van, kennen jullie dit? Nou, vrijwel iedereen kende looksmaxing en wist ook een paar prominente figuren in deze wereld aan te duiden. Dus in die zin is het denk ik heel groot. Maar je weet niet hoeveel mensen hier daadwerkelijk ook echt vatbaar voor zijn. En hoeveel mensen daadwerkelijk dagelijks op bepaalde forums bivakeren en dergelijke.
1: Tuurlijk.
0: Maar het is denk ik zeker een trend om in de gaten te houden en om openlijk over te spreken thuis.
1: Zeker en vast. Hartelijk dank om dat even te duiden voor ons, Miles Anderson, redacteur bij Nieuwsuur. En ik maak ook nog graag reclame voor die reportage die je gemaakt hebt. Die is te bekijken op de website van de NOS. Dankjewel

0: Talk Talk met It's My Life.
1: Zijn er nog vragen?
2: Zijn er nog vragen?
3: Radio 1.
0: Deze week is een post op de Instagrampagina van Sergio Herman, de chef, rondgegaan. Hij heeft het daarin over hoe moeilijk afgelopen maanden voor hem geweest zijn en hoe hij zich wat meer in de natuur wil terugtrekken om rustiger te gaan leven en ruimte te maken voor creativiteit. Het is een mooie tekst, authentiek. En wat opvalt, de tekst heeft amper leestekens en staat, dat mogen we zeggen denk ik, vol schrijffouten, taalfouten. Daar werd dan weer op gereageerd. Veel fouten, ergerlijk, maar, schrijft iemand anders alweer, ik geloof hem tenminste, dit is tenminste geen AI. Interessant vonden wij om eens een gesprek te voeren. Goedemorgen, Freek van der Velde.
4: Goedemorgen.
0: Hoogleraar taalkunde aan de KU Leuven. Het is dubbel die reacties die je leest op Sergio. Eerst en vooral is het een persoonlijke tekst, dus wie zijn wij om ons daarover uit te spreken? Het zijn de woorden van Sergio, maar het feit dat er zoveel taalfouten in stonden, dat hij amper leestekens gebruikte, was voor veel mensen een reden om zich te ergeren. Hoe komt dat?
4: Ja, de mens is een diep sociaal wezen en kijkt altijd links en rechts om andere mensen in te schatten. We hoorden het ook al in het vorige gesprek over die lookmaxing natuurlijk. Hè. Dus mensen die elkaar afkraken, mensen die elkaar bekijken. Mensen die een imago in de lucht willen houden. Dus dat we elkaar beoordelen op taal is niet zo vreemd. Hè. Dus dat is, taal is net als kleding of haarstijl of wat dan ook. Iets wat een stuk van onze identiteit uitdrukt. Mm-hmm. En we gebruiken dat ook als symptoom of als signaal of een soort diagnose. Hè, van met wat voor vlees... Wat voor vlees zit hier in de kuip? Wat voor iemand is dit waar we mee aan het spreken zijn?
0: En linken we dan taalfouten aan intelligentie?
4: Wel ja, dus als iemand...

0: iemand veel taalfouten maakt, dan kun je de indruk krijgen dat hij niet erg belezen is, hè, dat hij weinig teksten ziet. Hè, want als je heel veel leest, dan maak je minder taalfouten, is de gedachte. Of dat hij hoog opgeleid is. Soms klopt dat, soms klopt dat. Hè, soms klopt het ook niet. Hè. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek naar DT-fouten, dat sommige DT-fouten net meer gemaakt worden door mensen die veel lezen. Hè, omdat die bepaalde frequente woorden, woord zie je vaker met DT dan met een D. Ik woord is relatief zeldzaam. Dus als je heel veel leest, kom je veel meer DT-vormen tegen bij woord. En als ik daar dan ver van afstaat, dat pronomen, dat voornaamwoord ik, ja, dan kom je in de verleiding om DT te schrijven op automatische piloot. En die automatische piloot werkt ook beter omdat je veel leest. Dus soms klopt het helemaal niet. Hè. Soms klopt het wel. Hè. Of soms drukt het ook iets uit van slordigheid bijvoorbeeld. Of iemand heeft zijn tekst niet nagelezen. Ja. Dus we koppelen daar wel allerlei vooroordelen aan.
1: Maar
0: het klopt.
1: In deze vond ik het vooral authenticiteit. Ja, de man is niet bezig geweest met vorm, het was enkel de inhoud.
0: Ja,
1: en ik vond het nog
0: het
1: wel mooi. Ja, het is ook natuurlijk iemand die heeft zich bewezen, jaarlang 20 op 20 in Gomio. De man kan wel. Het is niet geen domme man of zo. Hè?
0: Nee, en daar is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Hè. Dus wat je nu ziet met large language models, ChatGPT, Claude. Teksten worden gemakkelijk beter gemaakt. Als je daar wat software overheen laat gaan, dan worden die teksten beter. En er is ook wel iets te zeggen voor die authenticiteit. Dat maakt het menselijker. Dat heet een beetje de value of the uncanny. Als iets te perfect is, dan gruwen we er een beetje van. Dan nemen we er wat afstand van. En mensen die fouten maken, dat komt uit psychologisch onderzoek, is ook nog wel interessant, denk ik, dat soms neemt het die persoon die fouten maakt dan voor ons in. Hè? Dat heet het pratfall effect. Dus als mensen kleine foutjes maken, vinden we ze eigenlijk liever, aardiger, aangenamer en zelfs soms competenter. Hè, dus als ik als voor de studenten een hoorcollege sta te geven en af en toe zeg ik iets fout, soms merk ik dat eigenlijk net goed werkt. Hè? Als je te gepolijst bent, als je als een robot alles correct staat af te ratelen, dan wekt het eerder.
1: Nee, herkenbaar. Nochtans, als we hier op Radio 1 een taalfout maken, dan krijgen we ook onze bak vol, hoor.
0: Dus. Ja, maar dus ook mensen zijn heel trots als ze iemand anders kunnen betrappen op een taalfout. Dan straalt het positief op hen zelf af. Hè? Van, ik heb het meteen gemerkt. Mm-hmm. Hè, ik gruw van DT-fouten. Hè? Dus, en dan vinden ze zichzelf natuurlijk ook meesters in de taal, hè, die als een soort inspecteur of zo rondwaren en meteen iedereen kunnen betrappen op de geringste fout. Hè, dat bestaat ook natuurlijk.
1: Is de DT-fout de grootste ergernis? Of zo dat is ook iets waar mensen zich enorm aan kunnen storen?
0: Ja, dus waar we ons het sterkst aan ergeren zijn fouten die vermijdbaar zijn. Dus die DT-regel, daar zit een regelsysteem achter dat je kunt beredeneren. Je kunt kijken naar andere werkwoorden. Staat daar een T aan? Of wat is het onderwerp? En wat moet ik dan precies doen? Je kunt dat beredeneren. Daar zit een redenering achter. En dus als iemand een fout maakt, dan kom je tot de gedachte, die heeft die redenering niet gevolgd. Mm-hmm. Ergo, die is te dom, te slordig, te achteloos om goed na te denken. Terwijl, er zijn ook woorden waarvan niemand exact weet hoe ze gespeld worden. Per se Walski-paard of zo. Vinden we minder erg. Hè? Omdat, dat woord kom je niet vaak tegen. Daar zit ook geen regel achter. Dat moet je gewoon weten of niet weten. Dus hoe beredeneerbaarder het systeem is, of hoe vermijdbaarder de fout is, hoe meer we er ons aan ergeren.
1: Ja. Ja. En tegenwoordig natuurlijk, omdat je dan nu zegt Przewalski-paard, ik dacht dan, begin met Prez en dan de Z, en dan gaat mijn spellingscorrector in mijn gsm gaat dan wel Przewalski suggereren. Zijn we lui geworden door het feit dat alles constant wordt ingevuld door dat woordenboekje terwijl we sms'en?
0: Dus de spelvaardigheid is achteruit gegaan. Ook trouwens al voor die large language models. Hè. Dus we zien eigenlijk in de loop van de 20e eeuw, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan, dat mensen steeds meer moeite hebben om correct te spellen. Daar werd vroeger ontzettend veel aandacht aan besteed. Mm-hmm. Dictées ook.
1: En absoluut.
0: Ik herinner me cijfers die ik gezien heb over Franse dictées, een standaard dicté. Ja, als je het dicté dat je in 1950 of 1960 afnam van die leerlingen, als je dat nu zou geven, heeft iedereen 1 op 10, 2 op 10.
1: Kijk maar gewoon naar het grote dicté der Nederlandse taal. Dat komt niet meer op televisie, wat jammer is, want dat had wel iets, hè?
0: Ja, al was het daar natuurlijk ook wel een oefening in de meest gekunstelde, gezocht geworden.
1: Ja,
0: en niemand zelf. Zelfs mensen die daar obsessief mee bezig waren, konden dat niet foutloos oplossen.
1: Juist.
0: Maar het had het
1: of die vertaalde quiz.
0: Ja, dat is van allemaal heel leuke initiatieven natuurlijk. Hè. Maar die zochten natuurlijk de franjes, de marges, de duistere hoekjes van de taal op. En dat had wel iets. Ja, natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Dus we zijn er iets slordiger in geworden. We lezen ook minder. We zitten nu met de eerste generatie die minder leest dan zijn ouders.

0: voor zover we kunnen terugkijken, dat is toch ook wel frappant. En ik begrijp dat ook. Hè. Er zijn heel veel andere manieren om aan je trekken te komen. Mm-hmm. Op vlak van entertainment of om jezelf te verrijken. Maar we lezen minder en dat heeft zeker effecten op de taal ook. Ja, absoluut.
1: Okay, ik ga u danken voor dit gesprekje. Ik moet zeggen, als ik een dt-fout krijg van iemand waar je mee aan het daten bent of zo, dat de hoesting dan ook wel staan voor mij. Dus het is
0: geen mensen. Dyslectici voor jou. Nee. Ja, ik ben er iets toleranter in, denk ik. Okay, goed.
1: Als hoogleraar. Okay, ja, ik ga u danken en een fijn weekend wensen. Freek van der Velde, hoogleraar taalkunde.
0: Dank u wel. Dag.

0: Como Uro van Marie Floes hoor je nog in Zijn er nog vragen? Dit was het. Dit waren de vier vragen. Zo dadelijk is er Compagnie Merkpoel. En ik wens u alvast een fantastisch weekend toe. Dank voor het luisteren. Tot de volgende.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Ik denk dat het toch echt komt omdat politici jarenlang asielzoekers en vluchtelingen als zondebok hebben gebruikt. Ze krijgen van alles de schuld. Van de woningnood in Nederland, de tekorten in de zorg. En ja, dan zie je dat het op een gegeven moment toch echt tot een explosie leidt van geweld tegen asielzoekers.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
4: Jesus Christ.
3: Auto's die in brand vliegen.
5: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
3: De impact is groot.
6: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
3: Wat doet de fabrikant?
7: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
3: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
9: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
11: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
10: U heeft toch geen binge-probleem?
11: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
13: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
14: En hier uw linkeroor.
13: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
14: Wat blief?
13: Zie je het wel?
14: Oh, amai, dat is ampetant.
13: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
14: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
13: Wat?
14: Aan halve prijs.
13: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
14: Wat blief?
13: Bij Hans.
14: Ja, ja, het kan anders.
15: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
16: Allee.
15: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
18: Mijn haren omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
18: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
19: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
20: Een ticket naar paradijs.
21: Elke maand.
20: Romantisch weekend in Parijs.
21: Elke maand.
20: Leren surfen op Hawaii.
21: Elke maand.
20: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
21: Elke maand.
20: Pizza's proeven in Milano.
21: Elke maand.
20: Taco's maken in Mexico.
22: Win for life.
23: Win for life.
22: Win tot 5000 euro elke maand.
23: Elke maand, elke maand, elke maand.
22: We leven lang.
24: Speel Win for Life online of in je winkel.
25: Go Yellow!
24: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
18: Dus ook voor klanten.
24: Yep. Go for info naar telenet.be.
18: De deur staat open voor heel wat compagnie vandaag. Schrijfster Moot van Houwaard, Kat Luiten en regisseur Eshref Rijbroek. Galeriehoudster Sophie van de Velde, een paar gestipte zotten en schilderes Katrien van der Linden. Hoor je allemaal straks. VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Eind vorig jaar hadden dubbel zoveel werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep als in diezelfde periode het jaar ervoor. Dat meldt het laatste nieuws op basis van cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk Klagen en Vel. In december waren zo'n 24.000 Belgen ingeschreven voor een opleiding, een jaar eerder ruim 11.000. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering, maar wie vorig jaar een opleiding begon voor een knelpuntberoep behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. In de Malediven, in de Indische Oceaan, zijn 5 Italiaanse duikers omgekomen toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Dat is een diepte waar normaal gezien alleen professionele duikers komen, zegt de duiker Steve Vervaken.
2: 50 meter is extreem diep, zeker voor sportduikers. Sportduikers hebben daar in feite niks te zoeken. Dus je moet al voor 50 meter te duiken, moet je al speciale apparatuur hebben. In feite heeft de sportduiker niks te zoeken onder de 40 meter.
0: In Congo is opnieuw een epidemie van de besmettelijke ziekte Ebola uitgebroken. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Daar zijn meer dan 300 verdachte besmettingen geteld, van wie 65 mensen overleden zijn. 5 maanden geleden werd ook al een Ebola-uitbraak vastgesteld in het oosten van Congo. De provincie Ituri is ook nog een strijdperk van verschillende gewapende groepen. Dat maakt de hulpverlening extra moeilijk. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien bij telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechtenhouder DAZN nog een derde deal afgesloten met Orange. Dus daarin zitten naast het Belgische voetbal ook enkele Europese competities en bekers. En na de bekerfinale tussen Union en Anderlecht zijn honderden zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Naast de zitjes is er ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel gaat nu berekenen wat de herstellingen zullen kosten. De rekening wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke club. Anderlecht verloor de bekerfinale gisteren met 3-1. Het weer, geleidelijk meer wolken en ook buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris, tot 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw natter, maar wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Federale verzekering. Altijd mee, pro en privé. Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
1: Radio 1.
5: Compagnie Merkel.
18: Goedemorgen. Maud van Houwaert heeft een boek met een gat erin. Katluiten en Eshref Rijboek woonden, schreven en filmden in Schotland. En heb je al gehoord van Annaal Pompidou? Ik gooi het allemaal op jouw ontbijtbord. Welkom

0: Compagnie Merkpoel.
1: Goedemorgen en welkom. Kat Luiten en haar man, regisseur Eshra Vrijbroek, die woonden een half jaar in Schotland. Ze zijn onderweg naar hier om daar straks over te vertellen.
2: Hey Linde, het zijn Kat en Esh hier. En wij springen nu op de fiets en wij komen naar jou toegesjeest. Want wij komen vertellen over...
3: De nieuwe HBO-reeks Half Man.
2: Voilà, die mijn ventje geregisseerd heeft. En ook nog over Rock Bottom.
3: Het boek dat mijn lief geschreven heeft.
2: Voilà, tot ziens.
1: Die twee schuiven hier dus straks aan. Naast mijn gast die hier nu al zit.
0: Compagnie Merkpoel.
1: Het is een vrouw met een boek. En in dat boek daar zat een gat, een pracht van een gat. Oh jongens, wat een gat was dat. Daar praten we straks over, Moot van Houwaard liever. Dag, mijn liefste dichter, schrijfster en performer, Moot van Houwaard. Hoe is het met je?
4: Goed, ja, ik zin er nog altijd een beetje na de boekvoorstelling van een paar dagen geleden. Ik heb mijn gat eindelijk kunnen neerleggen. Het klinkt misschien wat gek.
1: Ja.
4: Maar het heuse avontuur met de rechte hoekjes heb ik eindelijk kunnen afronden. Dus daar geniet ik nog een beetje.
1: Voor mensen die het in Keulen horen donderen, no worries. We leggen dat straks allemaal uit. Laat ons eerst even echt eens goed kijken naar dat boek. Hè. Leven in Mootjes heet het. Het is een verzameling.
4: Mm-hmm.
1: Van?
4: Het is een verzameling van cursiefjes die ik al een paar jaar schrijf voor de morgen. En ik heb een selectie gemaakt van die stukjes tekst. Ik zie die stukjes als kleine raampjes op een grote wereld. Want ze verschijnen elke keer in de woensdagkrant, in de weekendkrant, in een klein hoekje, vaak het rechteronderhoekje van de voorpagina van de krant. En natuurlijk, de rest van die pagina wordt gedomineerd door het echte, grote, belangrijke nieuws. Dus in die zin zie ik mijn stukjes als kleine raampjes op een grote wereld. En zo kwam ik uit bij het idee om een boek te maken met een raampje in, een effectief gat erin.
1: Ja, een vierkant of rechthoekig raam moest dat zijn, of een vierkant of rechthoekig gat moest dat dus zijn. Eigenlijk echt knal in het midden van het boek. Dat was voor jou belangrijk, maar dat was niet evident.
4: Nee, dat was... We hebben een ongelooflijke calvarietocht beleefd. Want ik had inderdaad dat idee in mijn hoofd gestoken om een gat te maken met rechte hoekjes, een mooi strak boek ervan te maken. En je kunt wel zo'n idee hebben, maar ja, die uitvoering was ongelooflijk ingewikkeld. Want er zijn wel al vaker boeken geproduceerd met gaten in, maar dat zijn altijd ronde gaten.
1: Ja, je weet er alles van nu.
4: Ik weet er nu echt alles van. Hè? Want dan hoor ik mensen, of soms krijg ik een bericht, ja, maar ik heb ook een boek met een rechte hoeken gat, maar dan denk ik, kijk eens goed, het zullen, ik ben er zeker van, gaten zijn met afgeronde hoeken, al zijn ze lichtjes afgerond.
1: En dat mocht echt niet voor jou?
4: Nee, ja, op dat moment, ik heb dan zo een koppig idee en dan ben ik vooral ook gedreven door de fascinatie van, dit moet toch mogelijk zijn, als je denkt wat er de dag van vandaag wel allemaal gerealiseerd kan worden, het kan toch niet onmogelijk zijn om dit te kunnen realiseren.
1: Ja.
4: Dus, ja, dat zat in mijn kop.
1: Ja, maar het leek op een bepaald moment wel echt bijna onmogelijk te zijn. Je hebt heel wat paden bewandeld. Er is op een bepaald moment zelfs met een soort van watertechniek geprobeerd om een gat in je boek te boren, waardoor je natuurlijk een soort van natte vod kreeg. Dat was het niet. Heb je het op een bepaald moment bijna laten gaan, het idee?
4: Nee, want ik voel mezelf in het leven niet zo'n heel koppig iemand. Maar als het gaat over mijn werk, dan ben ik echt een doordrijver, een doordrukker.
1: Ja.
4: Letterlijk ook en figuurlijk.
1: Een stanser eigenlijk.
4: Een
1: soort van stanstype.
4: Ja. En het was ook wel fijn. Op dat moment had ik toch een klein teampje van mensen die dezelfde bezetenheid hadden. En ik dacht, ja, het maakt ook niet uit hoe lang het duurt. Misschien moet ik helemaal naar de overkant van de wereld gaan. Misschien moet ik het allemaal handmatig gaan doen. Maar dat gaat er komen.
1: Ja.
4: En
1: het is er. Spoiler, het is er.
4: Ja,
1: het boek ligt naast mij. Er zit een gat in. Je hebt een bedrijfje gevonden die met een machine dat erin konden duwen. Mm-hmm. Handmatig.
4: Mm-hmm.
1: En, want je kan heel het avontuur ook volgen op social media, kan het nog eens herbeleven. Mm-hmm. Ik heb daar ook gehoord dat het 5 à 10 minuten per gat duurt. Om het erin te krijgen. Laat ons misschien eerst even luisteren naar het moment dat het gelukt is. Hè. Dat gat erin persen.
5: Clemens gaat proberen om het definitieve gat te stansen in het boek. Hij heeft al een heel aantal boeken getest.
6: Deze machine komt eigenlijk niet uit de grafische wereld, maar uit de staalindustrie.
5: Zoals je kan zien, het is een heel ambachtelijk proces waardoor elk exemplaar een pièce uniek wordt.
6: Tussen de 5 en de 10 minuten ben je bezig per boek. We hebben een oplage van 3000, dus reken maar uit.
5: Oh, maar kijk eens wat een mooi strak gat het is geworden. Goedgekeurd.
1: Ja. Die mens moest er een beetje mee lachen, maar jij bent duidelijk euforisch.
4: Ja, nu wel, maar er zijn toch echt wat bloed, zweet en tranen. Een aantal relaties die ook echt onder spanning kwamen te staan. Maar waar het uiteindelijk, dat wil ik er toch graag bij vermelden, om te doen was niet zozeer over dat gat. Kan mij dat gestolen worden eigenlijk?
1: Dat moet je nu niet zeggen. Dat gelooft niemand meer.
4: Maar het is voor mij toch vooral ook een ode aan de ambachtelijkheid. Mm-hmm. En de expertise die ook, zeker binnen het boekenvak, dreigt verloren te gaan. Hè, door de standaardisering van het boekenvak. Zijn out-of-the-box boeken steeds moeilijker te maken. En je zou denken, we hebben dan een heel ingewikkelde machine nodig gehad. Maar zoals je ook hoorde in het geluidsfragment, nee, het is eigenlijk al een bestaande machine. Veel van die machines uit de jaren 50, 60, 70 zijn op de schop gegooid, verkocht aan het buitenland. En voor mij is het eigenlijk daarom te doen, om terug te keren naar het boekenvak, het métier, het ambacht, dat vaak alleen nog maar mensen die al op pensioen zijn of al half in een graf staan, nog hebben. En om dat terug te krijgen. En bovendien is natuurlijk het gat, het creëren van een leegte, ook een metafoor voor ja, als men vraagt wat heb je gedaan het voorbije jaar, ben eigenlijk al een half jaar bezig of een jaar bezig geweest met niks. De leegte, het creëren van het gat was ook duurder dan het eigenlijke boeken.
1: Ja, wel, ik wou het vragen, als je dan de kostenbatenanalyse zou maken, zou je het nog altijd opnieuw doen?
4: Sowieso. Maar ze noemen dat trouwens een sunk cost fallacy. Dat is ook een begrip dat ik heb geleerd. Dus als je op dat moment al zoveel tijd, moeite en geld in iets hebt gestoken, waardoor het rationeel eigenlijk beter is om ermee te stoppen, maar je toch niet anders kunt dan doorgaan omdat je al zo ver zit en omdat het al zo'n absurde onderneming is geworden.
1: Moet een mens wel bijna gaan vergeten dat er ook dus tekst in het boek staat.
4: Ja, maar ik ook.
1: Namelijk cursiefjes. Ik wou jou graag vragen of je er eentje wou lezen.
4: Met veel plezier. De zomer is nog niet ten volle voelbaar, maar ik hoop dat ik die met dit stukje toch een beetje naar binnen trek.
1: Oké, ga ervoor.
4: Ik heb moeite met dingen die het geluk

0: willen forceren. TikTok-filmpjes, meditatie-apps, essentiële oliën. Hoezo essentieel? Dankbaarheidsdagboeken. Maar er is iets waar ik wel heel vatbaar voor ben. Die kleine gekleurde suikerbolletjes waarin je een ijsje kunt doppen. Officieel heet het musketzaad. In de verlekkerde volksmond, discodip. In het bijzijn van mijn kinderen vraag ik vlotjes ook een portie voor mezelf. Zonder hen doe ik het met enige schroom. Maar oh, de euforie die ik daarna ervaar. Terwijl ik deze week likkend door de stad flaneerde, ontsproot aan mij deze disco-hit, mijn hoorntje de microfoon. Ik wil de zomer dompelen in disco-dip, de dagen dompelen in disco-dip, mijn dipje dompelen in disco-dip, ik wil mijn vader dompelen in disco-dip, zijn kanker dompelen in disco-dip, elke domper dompelen in disco-dip, de wereld dompelen. En ik was zo in mijn beats verzonken dat ik tegen een passant botste en het bolletje bijna van het hoorntje rolde. Maar net niet. Net niet.
1: Discobolletjes en meer moois dus in Leven in Mootjes, oftewel gewoon het boek met dat gat van Moot van Houwaard. Ik moet het met jou ook nog wel even over tussen ons hebben. Dat andere boek dat hier bij mij ligt, ik kreeg het met de post, Moot. Ik sloeg het open en 2 seconden later lag mijn hart al in 1000 stukjes van de herkenbaarheid, de ontroering en de mooiheid. Zo is het gegaan, denk ik. Wat voor een boek is het?
0: Tussen ons is een boek dat dan weer heel vlot ontstaan is. Hè. Dat heel gemakkelijk proces heeft gekend. Het is een boek in samenwerking met illustratrice Astrid Verplanke, die prachtige tekeningen maakt. En het focust eigenlijk op de betekenis van handen doorheen een heel leven. En specifiek in de relatie tussen ouder-kind, moeder-kind, vader-kind, voogd-kind. Vul zelf maar in, dat hebben we open en suggestief gelaten. En dus voilà, handen die een babytje wiegen, strelen, maar later helpen om de vetertjes te strikken, het boekentasje aan te doen, maar dan nog iets verderop het kind uitzwaaien.
1: En loslaten.
0: Met het verven van het kot en uiteindelijk ook loslaten. En het cyclische van het leven hebben proberen te vatten in tekst en beeld en op een zo poëtisch mogelijke manier. Het is een boek voor kinderen tussen 4 en 104 jaar. Dus ik hoop dat het zowel kinderen als volwassenen kan aanspreken.
1: Ja. Kijk, en Moederdag ligt net achter ons, maar misschien was je het vergeten. En dan is dit nog een tip. Vaderdag komt er nog aan. En in Antwerpen vieren ze Moederkesdag in augustus. Voilà. Hè? Dus een prachtig boek om geschenk te geven aan iemand van 4 tot 104. Lieve Moot, super dat je er bent. Zeer blij met je beide boeken, met en zonder gat. Blijf nog even alsjeblieft, want we praten straks verder. Dit is Floris, Francis, Arthur en Wolfje. We'll

0: met jou.
1: Wolfje, schrijfster Moot van Houwaard zit hier bij me.
2: Compagnie Merkpoel.
1: Schrijfster, maar Moot ook performer. Wat doe jij zoal?
3: Ja, ik doe een beetje van alles en niets. Ik vind het interessant om mij te begeven op verschillende scènes. De scène van het blad papier, de scène van het podium, ook de scène van de publieke ruimte. En te zien hoe ik tekst kan losweken van het blad papier en naar andere vormen zoeken.
1: Ja, en zo sukkel jij dan soms ook op een podium?
3: Ja, dat gebeurt wel vaker. Eigenlijk ben ik misschien zelfs in eerste instantie begonnen vanuit mijn fascinatie voor het theater en is de literatuur daarna gekomen. Ja.
1: Je hebt ook al in de finale gestaan van het Leids Cabaret Festival. Cabaret, daar wil ik het met jou even over hebben. Doe je dat soms nog?
3: De vraag is van hoe je cabaret definieert natuurlijk. Hè.
1: Dus hoe definieer je cabaret?
3: Ja.
1: Goeie vraag.
3: Ik heb daar geen eensluitend definitie op, maar ik vind het al een heel leuk muziekje dat je eronder zet.
1: Ah,
3: dat maakt me al heel veel. Dus in die zin, ja, ik voel me dan wel af en toe een beetje een cabaretière. Waarbij toch de vertelling een heel belangrijk element vormt, denk ik. Misschien zelfs nog meer dan de grap, waartoe het vaak ook wordt verengd. Het speelse element. Wat ik ook heel vaak opzoek in mijn teksten. En daarnaast, denk ik, zal elke cabaretier de eigen definitie geven aan dat begrip. En dat is ook zo mooi aan het begrip zelf.
1: In België zit het niet echt 100% in de cultuur, dacht ik. Want heb jij al van Amal Pompidou gehoord?
3: Nee, eerlijk gezegd.
1: Kijk, maar dat is zalig, want wij gaan dat nu samen ontdekken. Je kent misschien Kanaal Pompidou, het grote museum dat ze op dit moment in Brussel aan het bouwen zijn. Maar Amal Pompidou is dus een klein cabaret in Brussel. En geloof mij, het is the talk of the town daar. Of toch, als ik mijn collega Arno Boei kan geloven, want die verschijnt al wekenlang op de redactie met grote ogen en keiveel verhalen over Amal Pompidou. Hij heeft er al een paar avonden gesleten en kan er sindsdien niet over stoppen. En een avond in Amal Pompidou, dat gaat als volgt.
4: Ah, sorry. Ik was even druk. Ik zit hier met een groep mensen aan ballonnen te trekken. Je weet wel, de halsjes zo laten fluiten tot je van die hoge scheetjes hebt. Ik zit niet op een bontenavond, maar ik zit wel tussen de tepelflossen en de poepmoppen in het cabaret van Simon.
5: Ik ben Simon van Schuilenberg. Ik ben een performanceartiest en ik ben in juni vorig jaar begonnen met een cabaret. En die heet Anaal Pompidou, zonder de K. Het is een beetje zoals Kanaal, maar dan zonder geld, zonder K.
4: Op dit moment zijn ze in Brussel een gigantisch museum aan het bouwen en dat heet Kanaal Pompidou.
5: Kanaal Pompidou is bewust klein in vergelijking met het grote Kanaal Pompidou, dat bijna overgroot is en nog niet open. En Kanaal Pompidou is heel erg klein en heel open.
6: I am Anaal Pompidou. And I am open. So open.
4: Drie keer per week opent hij de deuren van zijn cabaret en neemt dat maar letterlijk, maar ook wel een beetje figuurlijk.
6: Anyone can go inside of me. Anyone can dance inside of me.
4: Amal Pompidou zit elke avond vol en vanavond zit Marie in het publiek.
7: Het is een fenomeen waar je zo op straat ineens hoort van: heb jij al Amal Pompidou gezien? Ja, dat is toch wel een belevenis hoor. Zo gaat het hier over, in de artistieke kringen gaat het zo wel rond hier in Brussel.
4: En vanavond lijkt het alsof we niet in Brussel zitten.
7: Als ik het mij zou moeten inbeelden, zou ik bijna denken dat we in Berlijn zijn, in de wilde jaren 80, op een soort van donkere zolderkamer. Met mooie tafeltjes, alsof je in zo'n cabaret in Parijs zit ook. Zo de oude sfeer waarbij je dan iets kan drinken, terwijl je naar een show kijkt. Wat niet meer heel vaak gebeurt. Eigenlijk zelden, ik doe het nooit. Dus het is wel leuk.
4: En dat is exact wat Simon wilde. De vrijheid om dingen te proberen.
5: Ja, er is wel heel veel nood aan maken. en samen zijn en het podium als atelier te hebben in plaats van de computer als atelier te hebben. Als we dit willen doen in een instituut, wat we ook doen bijvoorbeeld, dan moet ik wel een half jaar op voorhand weten wie er op dat podium komt te staan, omdat hij in die brochure moet. Hier kan ik echt gewoon een week... We gaan naar de printer, we printen het, we zetten het op Instagram. Een week later zit de zaal vol, want mensen komen naar de cabaret.
4: En daarom stuurt hij af en toe een sms'je naar zijn vrienden om te horen of ze niet willen optreden in zijn cabaret.
0: Ik heb 3 nummers gebracht van een album waar ik al een tijdje aan het werken ben. En ik vond Anel Pompidou de beste plek om die nummers uit te proberen, want heel het album heeft als rode draad de anus.
4: Maxime maakt theater en muziek over de liefde, maar het is ook over de anus.
0: Je bent bijna nooit zo intiem en dicht bij een publiek als hier, omdat je letterlijk, je ruikt hun adem bijna, zitten nog geen meter van je verwijderd. Voor mij is dit echt de plek om zo'n dingen uit te proberen, om dan te voelen, oké, ik ben zo dicht bij een publiek en hoe komt dat nu binnen, om dat dan weer mee de studio in te nemen en dan weer door te werken aan die nummers.
4: Het is hier inderdaad echt supergezellig. Zometeen, en dat weet ik dus al, wordt er ook nog vuurwerk afgestoken uit de kont van Simon en gaan de tepelflossen gewoon lekker verder doordraaien. Bye bye. Doei. Maar dus niet bellen, hè.
2: Compagnie Merkpoel.

0: Wild Waters van Leel Neel. Zo heet ze. Ja, zo is dat.
1: Compagnie Merkpoel.
0: In mijn compagnie nog steeds schrijfster, dichter Maud van Houwaert. En daar zijn Kat Luiten en Esjra Vrijbroek komen bij zitten. Dag Kat, dag Esj, welkom.
2: Dag Linde.
0: Hallo. Een creatief koppel, want Esjra, jij hebt Have Men geregisseerd, een nieuwe Netflix-reeks. Wil ik straks alles over weten, of toch veel. Maar eerst even Maud en Kat de ruimte geven om wat te bonden. Want jullie zijn allebei schrijvers met een vaste schrijfafspraak in de agenda. Ik had het net met Maud over haar cursiefjes. Ja. Ken je die? Lees je die soms?
2: Ik lees het als eerste.
0: Ah, zalig. Kijk. Ja. En in het handboek Nederlands stond naast het cursiefje de column. En die schrijf jij, Kat.
2: Ja, ja, die mag ik elke maand schrijven voor het maandblad Feeling.
0: Ja. Op gezette tijden over iets groot of klein schrijven. Hoe moeilijk, leuk, prikkelend, uitdagend is dat?
3: Alles, al die adjectieven die je zo net hebt benoemd. In het begin dacht ik van, oei, ga ik dit wel kunnen? Want ik heb het gevoel dat ik een trage mens ben, een trage denker, een trage schrijver. En ik heb dan 2 keer per week zo'n deadline. Maar op de een of andere manier, ik doe het nu al een paar jaren, heb ik het gevoel dat ik toch een soort van, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Kat, maar een soort magneetje geïncorporeerd. Mm-hmm. En dan loop ik door het leven. En af en toe denk ik, hé, daar zit iets in. Ja. En voor mijn beperking is 1000 tekens. En soms voel ik van, oei, dit krijg ik niet binnen 1000 tekens. Of denk ik net wel van, dit kan ik vatten. En ja, op die manier heb ik er toch een soort van metiertje in ontwikkeld.
0: Ja, heb jij ook zo'n brilletje waarmee je door de stad wandelt?
2: Ja, eigenlijk constant alles is een onderwerp voor een column. Maar werkelijk alles. Dat je nog keuzestress hebt op het moment dat geschreven moet worden van ga ik het nu daar over hebben of daarover hebben. Maar het leuke is wel, dat herken ik ook bij mij, van dat magneetje. Je werkt ook naar die dag toe. Dus eigenlijk weet je, ik heb het geluk dat ik 30 dagen heb om na te denken. Maar het lukt eigenlijk pas tegen dat de deadline er is. Mm-hmm. Het liefst van al schrijf je 3 uur voor de deadline.
0: Ah, dat type. Dat type.
2: En dan komt dat vanzelf.
0: Maar het is niet dat type.
3: Nee. Ook al zou je denken, ik moet het 2 keer per week doen, maar ik kan echt niet om met zo die stress voor een deadline. Dus ik probeer minimum 3 schrijfsessies te plannen, zodat ik weet dat er altijd marge is. En ja, ik heb ook altijd stiekem, dat zeg ik nu, een paar stukjes op mijn reservebankje staan, voor mocht ik ziek zijn of als er iets gebeurt, dat ik toch dat dan nog ertussen kan foefelen.
2: Maar die heb je nog nooit nodig gehad, hè?
3: Nee, eigenlijk niet. Juist, ik heb me beter.
2: Ja, maar er zit zo. Ja.

0: Een druk achter die eigenlijk stiekem wel heel leuk is.
1: Ja.
0: Als je mij nu vraagt wat vind je het leukste in het leven om te doen, dan zijn het eigenlijk wel die columns.
1: Ja, waarover schrijf je het liefst?
0: Het liefst, dat zijn eigenlijk dingen die herkenbaar zijn voor iedereen. Maar die misschien ergens... En ik voel ook wel dat ik daar een beetje aan het evolueren ben. Het leuke aan een column schrijven is... Je denkt eigenlijk dat jij die schrijft alleen voor jezelf. En je gooit daar heel eerlijk alles in. Je durft jezelf daar heel kwetsbaar in opstellen. Omdat je op dat moment niet door hebt dat die nadien ook nog gelezen gaat
1: worden. Ja, staat in het boekje, hè, Kat?
0: En achteraf denk je wel, heb ik dat geschreven? En wou ik dat wel echt delen? Maar dat vind ik wel heel mooi aan het schrijven van columns. Dat je... Ja, zelfrelativering, je zwaktes en zo, kan je er allemaal in stoppen. En ik hoop en denk ook wel dat het helpt vaak voor lezers van... Ah, maar ja, die heeft daar ook last van. Of die kijkt daar ook zo naar. En...
1: Ja. Je hebt ook hele mooie teksten geschreven over jouw periode dat je in Schotland woonde. Samen met je gezin gaan we het straks over hebben. Waarover gaat jouw volgende column, Moot? Cursiefje, sorry, cursiefje.
2: Ja, ik denk over mijn weekend... column over soms de gecultiveerde emotionaliteit bij mannen. Dat klinkt nu heel abstract, moet je maar volgende cursief. Maar ja, ik sta natuurlijk in een krant, dus vaak vinden ze ook fijn als er een linkje is met de actualiteit. En dat is soms het spanningsveld waarop ik me beweeg van. Hè. Soms vertrek ik vanuit de persoonlijke anekdotiek, soms probeer ik het nieuws erbij te betrekken. En intussen is het voor mij ook een soort van mindfulness oefening geworden. Het helpt mij om zo'n stukje te kunnen neerleggen en even het gevoel te hebben, ik heb iets kunnen afleggen.
1: Oké.
2: Punt.
1: We lezen het morgen in de weekendkrant.
2: Yes.
1: Kei goed. Bedankt, Moot. Fijn dat jij hier was met jouw boek en jouw gat en jouw verhalen. Kat, jij hebt ook je tanden gezet in een groter verhaal. Je hebt een roman geschreven, wil ik het straks zeker ook nog over hebben met jou. Maar eerst wil ik meer weten over Half Man, die reeks waarvoor jullie een half jaar tussen de bagpipes en de haggis zijn gaan wonen. Dat is voor straks na Saya Gray en Shell of a Man.

0: Mooi, hè? Saya Gray. Compagnie Merkpoel. Kat Luiten en Eshref Rijbroek in de compagnie. Een tijd geleden woonden ze samen met hun zoontje een half jaar in Schotland. Dat had alles te maken met deze HBO-reeks. Sorry, Eshref, ik zei daarnet Netflix, maar het is wel degelijk HBO.
1: Hallo. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister. And I'm going to tell you about Now Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
2: Reuben's moved into your room.
3: What? No way.
2: He's a psycho.
4: Are our moms, you know,
5: doesn't bother you or something?
6: Are your boyfriend?
7: Are these guys bothering you?
4: Why do you care?
8: We're family now.
0: Een reeks gemaakt door de Schotse comedian en schrijver Richard Gadd, die gast van Baby Reindeer, dat je misschien ook zag. En Eshref, jij regisseerde 3 van de 6 afleveringen. Hoe cool is dat?
9: Heel cool.
0: Ja, toch?
10: Ik krijg kippenvel, want die zinnen nu hier te horen.
0: Ja, dat is toch wel behoorlijk indrukwekkend. Hoe kwam die Richard Gadd bij jou?
9: Via een productie als Clerkenwell die Baby Reindeer aan het ontwikkelen waren. En die hadden gelijktijdig de rechten gekocht op een Vlaams-Franse reeks die ik gemaakt had. Shane en Lola. Mm-hmm. Veerle Bates.
0: Ja.
9: Want die gingen een remake maken. En mijn naam is daar op tafel gevallen bij Richard Gadd. Van, is dat eventueel een optie om Baby Reindeer te regisseren? En ik heb die vraag dan effectief ook gekregen, maar ik was toen niet beschikbaar. Want ik was toen...
10: Ferry aan het
0: ja, dus je hebt nee gezegd op Baby Reindeer. Oké.
9: Ik heb dan goed, dus niet moeten we afgewezen, ja? Maar ik heb wel...
0: Agenda-probleempje.
9: Ja. Mm-hmm.
0: Oké, okay. Maar goed.
9: Ik spijt van natuurlijk.
0: Ja. Maar... Je naam is wel blijven plakken.
9: Ja. Ja.
10: Maar het grappige is dan, als ik heel even mag zeggen, als dan Halfman, dat script, bij hem kwam, hè, en jij was aan het lezen en jij vond het super interessant, dan pas kwam Baby Reindeer... op antenne, en dan pas werd dat zo bekend. Dus toen...
0: Ja. Toen kwam alles zo'n beetje samen. Ja, ik kan mij voorstellen, als je dan dat script leest en je voelt van, oh, hier is iets wat mij aantrekt. Misschien moet ik daar, wil ik dat eerst wel weten. Wat was het in het script dat jou aantrok? Waarover gaat het verhaal?
9: Het verhaal gaat eigenlijk over 2 halfbroers, coming of age. Dus het begint als ze 15, 16 jaar zijn. En het is een zeer toxische relatie tussen die 2 broers. Dus ergens hebben ze elkaar nodig, maar tegelijkertijd brengen ze ook het slechtste naar boven bij elkaar.
0: Oké.
9: Okay. Dat is een zeer intrigerend vertrekpunt.
0: Ja, en dan ook nog een paar fantastische acteurs erbij, zoals Richard Gadd zelf, maar ook Jamie Bell in een hoofdrol. De gast die we kennen van Help Mij?
9: Billy Elliot,
0: natuurlijk. De kleine Billy Elliot is groot geworden en zit dus in de reeks. Ik kan mij voorstellen dat dat toch wel voor wat gesprekken heeft gezorgd aan de keukentafel, want het impliceerde wel dat jij voor langere tijd naar het buitenland zou moeten gaan.
10: Ja, en het gegeven was eigenlijk dat hij al net lange tijd in het buitenland had gezeten.
0: Mm-hmm.
10: En toen waren we een beetje over het weer gependeld. En ik dacht, nu nog eens zo alleen met een kind van 3, dat zien we niet zitten. En ik kon een boek schrijven, dus ik dacht, ik kan ook daar.
0: Oké.
10: Okay. Eigenlijk was de beslissing vrij snel gemaakt.
0: Ja, dus jullie hops met z'n 3 in Glasgow gaan wonen.
10: Wat niet evident was, hè?
0: Ja, ik wou het vragen, met jullie zoontje Jules, niet evident...
10: Glasgow, laat ons zeggen, is een stad die je moet leren beminnen.
0: Ja, het lijkt me zo grijs.
10: Helemaal.
0: Mm-hmm.
9: En koud.
0: En koud. En regenachtig ook, ja.
10: En wij zijn vertrokken met de ferry uit IJmuiden. Koffer volgeladen, skikoffer op het dak. Heel hebben en houden mee. En eigenlijk, het is waar, hè, als wij daartoe kwamen, dan heb je nog een rit van 3 uur naar Glasgow. En dat komt dan langs lage muurtjes en groene weides met schaapjes. En de zon kwam zelfs een beetje piepen. En eigenlijk dachten wij, this is picture perfect. Dit is exact wat we voor ogen hadden. Maar hoe dichter dat we bij Glasgow kwamen, hoe grijzer het werd en hoe natter het werd. En eerlijk, schat, waar sliepen wij?
9: In een heel klein, bescheiden expat appartement.
0: In een kruipkot, zeg maar.
10: In een kruipkot, naast de snelweg, naast het, zeg maar, het sportpaleis.
0: Oh ja, oké. Okay. Hoe was de job? Hè? Want daar trek je je dan toch aan op als je terug naar dat kruipkot gaat.
9: Absoluut. Nee, de job was zeer interessant. Extreem goede scenario's, interessante scripts, heel goede acteurs. Alleen wel, Richard is een vrij complex iemand. Dus en hij moet heel nauw mee samenwerken.
3: Ja, ja, een dynamiekje tussen jullie twee.
9: Een dynamiekje, ja. En soms botsen dat, maar zoals in alle creatieve processen was dat ook best normaal. En denk ik ook wel dat we daardoor wel het hebben kunnen uitpuren en het beste van die reeks kunnen maken, denk ik.
3: Ja. En ondertussen, Kat, was jij aan het schrijven in dat kleine kruipkot?
10: Ik was aan het schrijven, ja. Er kwam een boek op mijn pad, mm-hmm. een stalkingverhaal, een waar gebeurd stalkingverhaal.
3: Ja, gaan we het straks over hebben?
10: Maar ik was dus dat boek aan het schrijven en dan af en toe, als hij thuis kwam, is het wel leuk als je dan mee bent gegaan, dat je ook dat klankbord bent en dat je s'avonds wel eens even je hart kan luchten. En ik denk dat dat wel veel doet, wetende dat je gezin thuis zit te wachten om zo eens stoom af te laten.
3: Ja, jullie waren daar ook wel een clubje van drie, hè? Hebben jullie al heimwee naar jullie kruipkot? Want hoe lang zijn jullie nu terug?
10: Nu zijn we al wel even terug. Het was vorig jaar januari tot en met juli. Mm-hmm. Hè, dus we zijn bijna een jaar terug. Maar ik heb best wel momenten van heimwee. Vooral naar de weekends dan, waar we de bergbottine aantrokken en de highlands introkken. Jij?
9: Ja, zeker. Zeker.
3: Ik ook hoor.
9: Ik ook hoor. Nee, maar het kruipkot was echt wel een kruipkot. En dat hadden we echt wel gezien. Dus ik was toch ook wel blij dat we terug thuis waren.
3: Ja, oké. Okay. Zou het gezin Rijbroek, Luiten, het opnieuw zien zitten?
10: Jawel.
3: Uitje naar het buitenland?
9: Maar ze heeft wel haar veto gesteld. Het noorden is okay. Passé, dat doen we niet.
3: Dus goed, we richten ons op de Mediterranee. Top. Goed, je weet wat je te doen staat. Eshref, ik hoop dat je daar ook op een paar lijstjes staat van interessante makers. Ik ga een plaatje voor jullie draaien. Iets wat jullie doet denken aan jullie periode daar. Wat mag dat zijn?
10: Iets van George Michael.
3: George Michael.
10: Want we hebben daar in Barrowlands, en dat is een legendarische concertzaal, alle grote der aarde zijn daar geweest, hebben wij een George Michael-imitator gezien. Een van de mooiste avonden. Rob Lamberti heet die. Echt waar, Linde, je moet die zien. Ik denk dat die in oktober in Antwerpen komt. En voor ons is George Michael. Plus het nummer
3: Let's Go Outside, of Outside, ja?
9: Is ook wel een beetje de thematiek van de reeks Halfman, dus dat klonk mij wel gepast.
3: Oké, kijk goed. Gaan we draaien. Hier is hem, George Michael.

0: George Michael en Outside.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Dag Sophie van de Velde.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, excuses, hè. We zijn hier even de 6 maanden Schotland van Kat Luiten en Eshref Rijbroek aan het herbeleven met deze plaat. Maar blij dat je er bent, Sophie, galeriehouder en kunstkenner toekoer. Want jij gaat ons nog verder meenemen, hè, van Schotland naar...
2: De Biennale van Venetië.
0: Heerlijk. Ik zag een paar dagen geleden dat jij daar was. Ik zag dit op jouw Instagram. Ja, het beeld dat op zo goed als elke krantensite stond. Want jij stond daar bij die gigantisch witte klok. Die hing te beieren. Alleen was de klepel geen klepel, maar een blote ondersteboven hangende vrouw. Esh en Katte, hebben jullie dat ook gezien?
2: Ja.
3: Zeker.
2: Ja.
0: Speciaal.
2: Nu weet ik pas wat dat was. Ja, ja, heel speciaal.
4: Florentina Holzinger, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, waar keek je naar?
2: Het is Florentina Holzinger zelf, die eigenlijk een klok in beweging houdt. En het gaat over kwetsbaarheid of de ecologische stormen waar we voor staan. En hoe we als mens daarmee om moeten gaan.
0: Ja. Waarom wilde jij dit jaar opnieuw zo graag naar Venetië gaan voor die biennale?
2: Ja, als galerist is dat echt een belangrijke plek om te zijn. Om te voelen wat leeft er in de verschillende landen. En deze keer was Koyoko, de curator, jammer genoeg overleden, lang voor de biennale. Maar het was een heel bijzondere biennale. Een biennale waar stilte belangrijk was. Stilte op momenten dat de wereld in brand staat. En zij oproept om terug naar verbinding en zo te gaan. Dus het was een heel boeiende biennale.
0: Ja, Sophie, ik hoop dat ik niet vloek in de kunstkerk, maar ik ben nog nooit op een biennale geweest. Ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van. En ik dacht, Sophie, dat is nu eens de vrouw die mij daar sowieso alles over gaat vertellen. Want jouw hoeveelste keer was het dat je daarbij was?
2: Ja, ik ben de tel kwijt, maar ik ga heel regelmatig. Voor ons is dat echt belangrijk om daar te zijn.
0: Oké, zo meteen alles over die biennale en dat nieuwe boek ook dat jij geschreven hebt, Sophie, Expeditie Kunst. Dat is voor zo meteen. En Kat, met jou wil ik ook nog praten over jouw boek. Dat moeten we ook zeker nog doen. Maar eerst is dit Lloyd Cole en Lost Weekend.

0: is nog Malamente van Rosalía.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
1: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
4: Had nooit hard gegessen?
3: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
4: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
3: Toch. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij twee stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
12: Allee, dat is toch gemakkelijk?
11: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
12: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
11: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
13: Krevel.
14: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
3: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De aanzienlijke vervuiling met de verboden pesticide Oxamil in Rhening-Elst in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek, waarin de stof gevonden is, is nogthans verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaert. Kathleen de Schepper van de watergroep.
17: Er is nog een sterke verdunning, eerst en vooral in het afstroomgebied richting De Blankaert en dan ook nog in ons spaarbekken. Dus vandaar dat er geen impact is naar drinkwaterkwaliteit toe. Wij onderzoeken die stof trouwens al een aantal jaren. We hebben die nog nooit ook aangetroffen boven de rapporteergrens in ons spaarbekken.
16: Eind vorig jaar hebben 24.000 werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat is ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode het jaar voordien. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar een opleiding begon, behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Axel Ronsen van N-VA maakt zich zorgen over mogelijk misbruik.
18: We vinden het een beetje bizar. Zo'n opleiding dient niet om je werkloosheidsuitkering te behouden. Zo'n opleiding dient om sneller werk te vinden, om je om te scholen. En we zien dat toch een beetje als de laatste stuiptrekking van vooral de Waalse en de Brusselse syndicaten om een wetgeving die broodnodig is en er gelukkig ook is, te omzeilen.
16: In Vlaanderen is er maar een lichte stijging van het aantal werkzoekenden die zo'n opleiding volgen, blijkt uit cijfers van de VDAB. Wie zo'n opleiding volgt, wordt ook streng gecontroleerd, zegt waarnemend gedelegeerd bestuurder Joris Philips.
19: Wel, in Vlaanderen zorgen we voor dat elke opleidingsaanvraag, ja, dat we daar heel kritisch naar kijken. Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens het traject, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket. Integendeel, die studieresultaten die moeten in orde zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan kan dat betekenen dat de opleiding wordt stopgezet.
16: Op het Belgisch kampioenschap lange baanzwemmen in Antwerpen heeft Florien Gaspar het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Ze was 700ste sneller van een seconde dan de vorige bestijd die ook al op haar naam stond. Op de 100 meter vlinderslag plaatste Roos van Otterdijk zich voor het EK van deze zomer in Parijs. Ze was in de reeks ruim een halve seconde sneller dan de limiettijd die ze moest halen om zich te kwalificeren. Het weer, geleidelijk meer wolken en buien vanuit het westen. Het is nog altijd fris met hooguit 13 graden. Morgen wordt de kans op buien kleiner. Zondag en begin volgende week opnieuw wat meer neerslag, maar dan wel geleidelijk warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
21: Radio 1.
22: Compagnie Merkpoel.
23: Kat, Katrien en Poitrien. Ze passeren alle drie nog het komende uur. Kat Luiten schreef een boek in Schotland. Katrien van der Linden is een hype in de schilderwereld. En Angine de Poitrien is compleet gestipte gekkigheid die je moet leren kennen. Welkom in de compagnie.

0: Emma Jean Thackeray en Save Me.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpool.
0: Goedemorgen, goedemiddag bijna en welkom vandaag in de compagnie Sophie van de Velde, galeriehoudster en vanmorgen professioneel onderdompelaar in de Biennale van Venetië. Dat is voor straks. Eshref Rijbroek, regisseur, hoorde je net vertellen over Half Man, de HBO-reeks die hij mee regisseerde. En Esh heeft ook zijn vrouw meegebracht. En laat dat nu net Kat Luiten zijn, oftewel de zonnestraal van de tv, maar ook schrijfster van een boek, Kat. Ben toch niet mis als ik zeg dat dat jouw eerste roman is?
3: Het is mijn debuutroman, hè. Ik vind het wel een mooi woord.
0: Ja.
3: Jammer dat je dat maar één keer kunt doen.
0: Ja, ja, ja. Proef het woord maar eens op de radio. Ja. Debuutroman. Ja. Zat je al lang met dat plan?
3: Ik wilde al heel lang graag schrijven. Alleen door de tv-projecten was daar nooit de tijd voor. En doordat Esh dus naar Schotland kon en wij mee, ja, opende zich natuurlijk wel een weg. Want ik denk, schrijven, dat kan overal. Ook in dus een kruipkot. Zo geschieden.
0: Misschien zelfs nog beter in een kruipkot.
3: Ja, nee, zeker en vast. Ik had een aantal ideeën en ik was voor ons vertrek met de uitgeverij aan het praten. En die vonden alles eigenlijk wel goed. Dus er komt misschien nog van alles aan. Maar die hadden zelf een verhaal in hun schuif liggen van een vrouw die bij hen was geweest. En die zei van, ja, ik zou heel graag mijn verhaal vertellen, maar ik wil het niet zelf neerschrijven, want ik zit er nog middenin. En dat is een stalkingverhaal. Dus ik heb met die vrouw afgesproken en ik heb daar uren mee gepraat. En ja, ik weet niet, ik geloof misschien in iets hogers of zo, maar die vrouw zei tijdens dat gesprek, ik weet niet of jij ooit de reeks Baby Reindeer hebt gezien, maar zo voelde het.
0: Wow.
3: En ik dacht, ja, dit moet, dit kan niet anders.
0: Ja, want voor mensen die nu pas luisteren, Baby Reindeer is de eerste...

0: eerste reeks van de maker waar jouw lief nu een nieuwe reeks mee heeft gemaakt. Half Man. Dus alles, het was een soort van zot aha-moment.
1: Ja, voilà. En dan ben ik dus met die uren interview aan de slag gegaan. Bedoeling was wel van het te fictionaliseren. Zij wou niet herkenbaar zijn. Mm-hmm. Dus ik heb de vrouw een andere job gegeven, een andere gezinssamenstelling en dergelijke. Maar de stalkingfeiten zijn wel effectief de feiten zoals ze gebeurd zijn.
0: Ik moet zeggen, ik was wel verrast, want jouw boek viel in mijn brievenbus en ik dacht, oh leuk, een boek van die guitige, goedlachse kat. Even kijken welk gezellig onderwerp ze heeft gekozen.
1: Pittig.
0: Ja, pittig en donker onderwerp toch wel. Wat greep jou zo aan dat verhaal?
1: De oprechtheid waarmee een wildvreemde vrouw dat tegen mij vertelde. Op een schrale, natte dag in een lege brasserie. De paniek ook in haar ogen van... Er moet iets gebeuren. Zij hamerde heel hard op de term secundaire victimisatie.
0: Ga je moeten uitleggen.
1: Ja, ik had er nooit eerder over gehoord, maar dat betekent eigenlijk dat je twee keer slachtoffer wordt. Dus in eerste instantie was zij slachtoffer van haar stalker, ex-partner. Maar in tweede instantie, en minstens even erg, van instanties die haar niet geloofden. En ondertussen heb ik met zoveel mensen gebabbeld en nu ook, nu het boek uit is, krijg ik zoveel reacties van mensen die zeggen van, bij mij is het net zo. Heel moeilijk om melding te doen, heel moeilijk om een pv te laten opmaken, om geloofd te worden door de politie. Wat ervoor zorgt dat zo'n mensen, vrouwen of mannen die in die situatie zitten, zich gaan isoleren en om de duur ook met hun verhaal of hun probleem nergens meer naartoe gaan. En dan kom je dus op rock bottom terecht, wat dan de titel van het boek geworden is.
0: Ja, oké. Ik snap het wel een beetje, want ik ken jou ook toch wel een beetje, als een hele empathische, lieve vrouw. Was het de onrechtvaardigheid, die onrechtvaardigheid waarvan jij dacht van, hier moet ik iets mee doen?
1: Ja, dat was het helemaal. En dan helpt het ook wel als je ziet dat er andere mensen mee geholpen zijn, maar tegelijkertijd verandert er in de maatschappij nog niet zoveel. En de straffen die al dan niet worden toegekend zijn dan of te kort of niet intens genoeg om hulp te bieden. Dus het is goed dat we die dingen, en in de kunst doe je dat ook, hè, Sophie, je kaart dingen aan, maar soms merk je ook dat het daarna wel terug stilvalt.
0: Ja, je zet dingen op de agenda, zoals de klok die we daarnet hoorden bijeren, ook stilte vraagt voor iets.
2: Ja, zeker. Maar ik denk, als ik mag inpikken op dat secundair trauma eigenlijk, ik denk inderdaad door dingen bespreekbaar te maken, dat je er helemaal anders mee omgaat en dat we elke keer toch een stap zetten voor heel veel mensen of slachtoffers om naar buiten te treden en ook geloofd te worden. Want soms is het ongeloof inderdaad een groter trauma dan de feiten op zich.
0: Ja, maar het boek zien, liggen, horen over dat verhaal en weten, ik ben niet alleen hiermee. Hier is nog iemand die dit meemaakt. Ik kan me wel voorstellen dat je veel interessante reacties hebt gekregen en veel hartverscheurende reacties.
1: Ja, vooral ook een vrouw uit de buurt die het 10 jaar geleden heeft meegemaakt en die nu kwam zeggen van, ik heb dit boek gelezen en aan mijn moeder gegeven en nu begrijpt mijn moeder mij pas. Dus toen werd ze zelf door haar eigen ouders niet geloofd en ja, kijk, als dat kan helpen, dan is het goed. het is zwaar, het is een zwaar thema, maar er zit ook wel veel humor in. En er zit ook wel een zweem seks in en zo. Dus je moet je niet laten afschrikken door de zwaarte van het thema. Er komt heel veel bij kijken. En ook eigenlijk die kracht die zo'n slachtoffers zelf hebben om er terug bovenop te komen. Die is wel hoopvol naar het einde.
0: Ja. Rock Bottom heet het boek en je vindt het in de winkel natuurlijk. Wanneer komt jouw tweede boek? Niet de opvolger van jou. Debuutroman.
1: Die komt er als meneer Rijbroek
3: naar Spanje gaat.
1: Ja, naar buitenland te gaan. Dan ga ik mee en dan
0: komt
1: het vervolg.
0: Goed, dus dat wordt er een die je dan schrijft in een kruipkot in het zonnetje.
1: Ja.
0: Okay, goed. Lieve Kat en Eshref, fijn dat jullie erbij waren. Veel succes met jullie volgende projecten, waar ze jullie ook mogen brengen.
1: Dankjewel.
0: Bye bye. Doei.
4: Radio 1.
5: Alles begint

0: Oscar, Jerome en Son for Someone. Angine de Poitrine. Ik weet niet of jij het kent. Ik check even bij mijn compagnie, Sophie van de Velde. Ooit al van gehoord, Angine de Poitrine?
1: Heel vaag, maar ik wil er graag meer over leren.
0: Ja, kijk, dat gaat nu gebeuren. Want Angine de Poitrine is al een paar maanden een van de vreemdste en meest populaire internetfenomenen in de alternatieve muziekscene. Sophie, ik zou misschien zelfs durven beweren dat het kunst is. Over 2 weken spelen ze voor het eerst in ons land. Dan spelen ze 2 concerten in Brussel. Allebei hopeloos uitverkocht. Zowat elke muzieknerd wil ze blijkbaar in het echt zien. Wij willen graag weten, wie zijn ze? Wat doen ze? En waarom zijn mensen zo gefascineerd door het duo? Want ze zijn dus met 2. We vragen het aan Aiko Duister. Ook zij kon niet ontkomen aan Angine de Poitrine op haar sociale media.
2: Angine de Poitrine.
3: Angine de Poitrine.
4: Angine de Poitrine.
0: Ze heten Angine de Poitrine. Het is een duo uit Quebec, Canada. Het zijn 2 anonieme muzikanten die zichzelf Kaan en Klek noemen. Dat zijn uiteraard niet hun echte namen. Nu, ondertussen is het internet natuurlijk fanatiek beginnen zoeken naar wie er achter de act zit. Het zijn 2 kerels die naar het schijnt al sinds hun 10erjaren samen muziek maken. Maar dit specifieke project startte in 2019 en het begon als een grap. Ze moesten toen namelijk 2 keer in dezelfde week in een lokaal zaaltje spelen en ze vreesden dat niemand de 2e keer zou komen kijken. En dus trokken ze voor het 2e concert kostuums aan. Ze maakten zichzelf onherkenbaar en ze deden alsof ze een compleet andere band waren. En dat absurde idee is blijven hangen en daarop hebben ze uiteindelijk hun hele identiteit gebouwd. Kijk, die outfits die trekken natuurlijk als eerste de aandacht. Hun anonieme personages

0: Die dragen ook bij tot de mythe. In interviews bijvoorbeeld spreken ze niet echt. Ze spreken in een verzonnen taaltje. Dat is pure nonsens. En dan zit de manager ernaast om te vertalen.
1: Sylvie, un tout petit peu en arrière, en 2025, au Québec, ça s'est pas...
0: Nu, moest het alleen de kostuums en het mysterieuze zijn, dan zou de gimmick natuurlijk ook snel op zijn. Volgens mij de reden waarom het echt aanslaat, is dat wat ze muzikaal doen ook heel straf is. Ze spelen met zogenaamde microtonen. Nu, dat is iets speciaals. De gitarist gebruikt geen AI. Hij speelt met een speciaal gebouwde dubbele gitaar, met onderaan een basgitaar en bovenaan een gewone gitaar. Die heeft bovendien dubbel zoveel frets, dat zijn ja, de onderverdeling op de hals van de gitaar, waardoor je dus ook noten kan spelen die zich tussen de gewone noten bevinden, de zogenaamde microtonen. En dat is best ingewikkeld, want je kan er natuurlijk ook dubbel zoveel keer naast zitten. De concerten in Brussel eind deze maand, die waren echt supersnel uitverkocht. Ik heb zelf ook meteen gekeken of ik daar nog naartoe kon, maar ja, ik was gewoon te laat. Dus ik vrees dat ik een van de mensen zal zijn die last minute nog op Ticketswap zal kijken, wie er dan toch plots niet kan gaan om zo er nog bij te kunnen zijn. De vraag is of dat de volgende jaren ook nog zo zal zijn. Ik denk wel dat ze, omdat ze technisch zo uitzonderlijk goed zijn en omdat de muziek heel aanstekelijk is, dat de kans wel groot is dat ze deze fase zullen overleven. Dus als het dit jaar niet lukt, dan zie ik ze misschien volgend jaar. En eerlijk, ik vind ook wel dat we het plezier en dit soort atypische muziekhelden niet alleen nu kunnen gebruiken, maar ook in de toekomst.
2: Radio 1.

0: Ultra Life en Oh Wonder, of Oh Wonder en Ultra Life. Zo kan je het ook zeggen. Galeriste Sophie van de Velde die zit hier nu in de studio, maar onlangs flaneerde ze nog door de straten van Italië. Oh, de geur van pizza, heerlijk, de gondeltjes op het water en de massa's toeristen natuurlijk. Die moet je erbij nemen, want waar was jij, Sophie?
1: Ik was op de Biennale van Venetië.
0: Het prachtige Venetië, de Biennale. Wat deed jij daar?
1: De Biennale van Venetië is een tweejaarlijks terugkerend moment eigenlijk. Noem het een beetje de Olympische Spelen van de kunst.
0: Okay.
1: Waarin verschillende landen, ik denk ongeveer 80 landen, tonen waar zij op dit moment mee bezig zijn.
0: Kan ik het vergelijken met zo de expo van vroeger? Want het is ook met paviljoenen per land en zo, hè?
1: Klopt, ja. Elk land heeft zijn eigen paviljoen, mm-hmm. Gemaakt door een andere architect. En daar toont elk land waar hij of zij op dat moment mee bezig is.
0: Okay.
1: Daar is bovendien een hoofdcurator die het thema min of meer uitzet. En dit jaar was dat Koyoku, een curator uit Cameroen, de eerste curator van Afrikaanse afkomst. En zij heeft het thema toch wel gezet in functie van wat er gebeurt in de wereld. Namelijk, mm-hmm. de wereld staat in brand. En zij wilde terug verstilling. Zij wilde ruimte voor stilte. En daarnaast wilde zij ook wel dat mensen meer naar verbondenheid gingen. En de meeste paviljoens, ook ons Belgisch paviljoen, heeft daar heel erg op ingespeeld.
0: Ja, vertel eens, dat Belgisch paviljoen, wie hebben wij uitgestuurd? Wie hebben wij daar op de kaart gezet?
1: Wij hebben de fantastische Miet Warlop gestuurd.
0: En meteen een grote glimlach op jouw gezicht.
1: Ja.

0: dat ze brengt, want de titel is It Never Shht. En het gaat over het feit dat wij allemaal een enorm verlangen hebben om een soort verstilling te krijgen, maar dat wij constant wel in een soort rat race en chaos worden meegenomen. En hoe doet zij dat? Zij doet dat door een soort performance te brengen en een performance waarin dansers, performers eerst in stilte zijn en dan op basis van instrumenten heel veel lawaai beginnen maken. Er zijn klei-elementen waar taal in staat. Bijvoorbeeld woorden als oui, ja, op zijn Frans.
1: Ja, maar het leek zo op een gigantische, hoe heet dat zo, wat een drukker gebruikte vroeger en waar dan zo letters werden ingezet. Ja, zo'n letterbak, ja. Daar leek het op.
0: Maar levensgroot, inderdaad, dat zeg je helemaal juist. En de bedoeling was eigenlijk dat de performers elke keer een letter of een woord naar boven brachten. Maar door de snelheid van de muziek brak er een stuk van de klei. Een klei die heel poreus is, zoals wij mensen dat eigenlijk ook zijn. Maar het is fantastisch mooi, want je gaat van stilte naar heel veel chaos, naar heel veel beweging. Een beetje een metafoor voor de wereld waar we in zitten. En iedereen is uitgeput en de performance, het eindigt niet echt. Het heeft geen begin en einde. Maar wat je voelt is de vermoeidheid. De vermoeidheid die we heel vaak ook voelen door de rat race.
1: Ja.
0: Dus het was een metafoor ook voor wat er gebeurt in de wereld. En niet alleen Miet Warlop heeft dit zo gedaan, maar bijvoorbeeld in het hoofdpaviljoen was er Otto Bong en Kanga. Otto Bong, die oorspronkelijk in Frankrijk is geboren, maar nu in Antwerpen ook woont. En Otto Bong, die heel veel bezig is met vegetatie en die aan de zuilen, de witte grote zuilen, de ingang van de Biennale, ook planten laat groeien. Niet als decoratie, maar ook als een soort organisch gegeven. De groei die wij allemaal ook wel voelen. En de natuur die
1: ons het overneemt.
0: Ja.
1: Ja. Oh, het klinkt inspirerend en ongelooflijk. Je zei daarnet al, je kan al niet meer tellen hoeveel keer jij er al was op de Biennale, meer nog. Je was er zelfs als kind.
0: Ja, met mijn ouders gingen we af en toe er ook wel naartoe.
1: Mm-hmm. Maar hoe vond je dat toen?
0: Ja, het is heel overweldigend. Ik snap dat mensen die de eerste keer naar de Biennale gaan, daar wel een handleiding bij nodig hebben. Of je wordt al heel snel in dat gevoel geworpen van ja, het is hier allemaal arty-farty opnieuw. Dus ik raad altijd aan van pak je tijd, voel waar heb je affiniteit mee. Drink af en toe een cappuccino of een spritz. Kuier ook heel veel en geniet ook heel erg veel van die stad.
1: Ja.
0: Heel veel paviljoens zitten ook verweven in de stad.
1: Ja, niks moet, pik eruit wat bij jou past. Oké, want jij was daar nu, jij was daar zelf als kind, jij was daar nu ook met jouw zoon, dacht ik, hè?
0: Ja, klopt. Mijn zoon Mathies werkt ook in de galerie.
1: Ook zo goed, hè? Uiteraard heb je een zoon die Mathies heet.
0: Ja. En ik had me echt voorgenomen om vooral te gaan kijken.
2: Je weet misschien wat bepalen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door N-Beeld.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja.
0: En,
3: met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank
0: dat de
3: die durft.
0: Keer ook dat de
4: generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Beest
2: van voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op Velux.be.
1: Naar de Biennale ging, ga gewoon en proef, leg de lat niet te hoog voor jezelf. Kijk gewoon wat er bij jou past. En dat vind ik dus zo leuk aan jou. En dus op een manier ook wat jij doet in het programma op Play 4.
2: Innovatieve
1: stukken van mensen, dankjewel.
2: Amai,
1: ik heb er zelf nog één. Het is een van mijn favoriete programma's. Maar je brengt de kunst
2: en kwaliteit
1: naar de mensen. Ik bedoel, jij probeert
2: ook
1: mensen wat meer de kunst te doen
2: vaak
1: begrijpen. Is dat een missie
2: en
1: van jou?
2: Ja,
1: want je doet het ook
2: aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken
1: kunst
2: van de juiste keuzes.
0: Ja, zeker.
2: Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
5: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen.

0: Dedication. Deutsche Bank.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knalprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Mag ik afdingen in een galerie? Hoe ga ik een beurs tegemoet? Wat met musea? Wat met kunstverzekeringen? Noem het, het staat erin.
2: Mag ik het kunst voor beginners noemen?
0: Ja, maar ook voor mensen die toch al een beetje verzamelen. Mm-hmm. Ook daar zit wel wat antwoorden opnieuw over hoe kader ik mijn werk bijvoorbeeld. En is een kader nodig? Wat is de functie van een kader? Dat kunst ook toegankelijk moet zijn, dat doen we bijvoorbeeld ook dit weekend met het Antwerp Art Weekend. En we doen dat door een installatie te tonen van Bernd Lohaus. Een heel verstilde installatie die hij in de jaren 70 heeft gebracht. Maar daarnaast tonen we 400 werken van heel jonge kunstenaars van onze Wonderwall werken van €600 tot maximum €2,000-3,000.
2: Veel jonge kunstenaars.
0: Veel
2: ook,
0: jonge kunstenaars. En kunst die je meteen ook mag meenemen als je ze natuurlijk wenst mee te nemen. En het werk dat wordt meegenomen, want je moet het je voorstellen, de werken hangen heel hoog tegen het plafond bijna. De werken die worden meegenomen, daar maken we een kader rond om ook de leegte te laten voelen van de afwezigheid van een werk. Dus in 88 venues is in Antwerpen kunst te zien dit weekend. Dus trotseer het weer. Laat je verwarmen vooral.
2: Natuurlijk, want in de galerie binnen is het lekker warm. Hè?
0: Het is lekker warm bij ons. Zeker. Maar op heel veel plekken in Antwerpen.
2: Keigoed. Sophie, fijn dat je er was. Ik wens jou een schitterend Antwerp Art Weekend. Tot de volgende keer.
0: Bedankt.
2: En dit is Guru samen met DC Lee en No Time to Play.

Veel jonge schilders dit weekend in de galerie bij Sophie van de Velde. En straks komt er hier nog zo eentje langs. Haar naam is Katrien van der Linden. En hun werk van haar bemachtigen is bijna zo moeilijk tegenwoordig als een ticket bemachtigen voor Tomorrowland. Straks hoor je haar hier. Sinds vorige week kan je in de bioscoop kijken naar Hit Me Hard and Soft, The Movie. Een concertfilm over Billie Eilish, gemaakt door James Cameron. Ja, de man van Titanic en Avatar. Volledig in 3D, gefilmd met 20 camera's, zit je tijdens de film zo dicht als het kan op het vel van Billie Eilish. Een bijzondere immersive experience. De moeite blijkbaar, zelfs al ben je geen fan van de muziek. Dit

0: Billie Eilish. Sinds een paar jaar is er een schilderes die elk jaar één expo organiseert, waar mensen van heinde en verre naartoe komen. Ze verdringen zich nog voor de expo opengaat aan de ingang. En zodra de deuren openen, stormen ze naar binnen, belagen de hostessen die daar rondlopen en proberen zo snel mogelijk een schilderij van haar buiten te maken. Het is geschift mayhem, zoals sommigen dat noemen. En die kunstenares die staat erbij. En die kijkt ernaar met grote ogen. Vandaag opnieuw, want haar vernissage is vanaf vandaag geopend in het Wintercircus in Gent. Dag Katrien van der Linden.
1: Hallo, dag Linde.
0: Ja, dat ben jij, die kunstenares.
1: Ja.
0: Ik overdrijf niet, hè. Dat is raar om dat over jezelf te zeggen, dat snap ik. Maar het is blijkbaar crazy, dat is wat ik hoor, zo'n expo van jou. Had iemand jou dat verteld 10 jaar geleden, had je dat geloofd?
1: Nee, sowieso niet. Sowieso niet. Dat is wel... Ja, ik ben super dankbaar en ik zou het ook eigenlijk niet heel goed zelf kunnen verklaren waarom dat zo zotjes is. Dus.
0: Ja, 10 jaar geleden zag jouw leven er totaal anders uit. Wie was jij toen? Wat deed jij?
1: Ik maakte toen muurschilderingen enerzijds, gewoon bij mensen thuis en bij mensen die mij daarvoor vroegen. Mm-hmm. En daarnaast was ik ook regisseur voor verschillende tv-programma's.
0: Ja, maar dat is geëvolueerd. Die verf, dat ging meer en meer aan jou plakken. Je begon op een bepaald moment ook hypecords te maken die viraal gingen, de wereld rond. Voor mensen die niet weten wat een hypecord is, het is een zeer kleurrijk basketbalplein, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad een basketveld en daarop een kunstwerk geschilderd.
0: Ja. Ja. Ja, klinkt heel simpel, maar het ziet er supervet uit. Je moet het maar eens opzoeken online. En de jouwe, ja, die gingen de wereld rond. Waar heb jij zo al geschilderd?
1: De laatste was in Abu Dhabi voor de Boston Celtics. En dan daarvoor was het in Berlijn voor een museum daar. En dan in Brussel heb ik er eentje gedaan en in Aalst.
0: Ja. En toen kwam het doek in jouw leven.
1: Ja.
0: En kwam die verf daarop terecht.
1: Ja.
0: Hoe gebeurde dat? Wat gebeurde er met jou toen je dat probeerde? Hoe ging dat?
1: Dat was, denk ik, zoals veel mensen tijdens corona... kon ik niet buiten komen en dacht, ja, wat kan ik hier thuis een keer doen om zoiets te experimenteren? En dan heb ik olieverf gekocht en een paar doeken. En ik wou graag iets maken waardoor dat ik dacht van, ik kan dat in mijn huis hangen, ik kan er naar kijken. En dat geeft mij een rustgevend gevoel. Dat doet mij iets voelen. Wat zou ik zelf maken dan? En dan heb ik iets geschilderd en dat lukte goed en bij mij blijven verdiepen in die olieverf. En voilà, en dat is eigenlijk hoe dat het gelopen is.
0: Ja, en nu ben je dus bij die expo's beland. En heel wat mensen zijn samen met jou heel enthousiast over wat jij maakt. Een paar van jouw vriendinnen helpen bij die expo's. Wat doen zij?
1: Ja, dus het is nu de vierde expo dat ik organiseer. En ik heb gaandeweg zo, heb ik wel het systeem altijd een beetje beter gemaakt. Omdat ik dacht, ik wil dat het voor de mensen ook aangenaam is en voor mezelf. En daarom is dat leuk als er mensen een schilderij willen kopen, dat ze niet allemaal naar mij moeten komen, maar dat mijn vriendinnen mij eigenlijk een beetje helpen. En zodat ik eigenlijk een beetje met iedereen kan babbelen en zo. Wat was de vraag?
0: Ja, wat zij deden, maar dat heb je nu perfect gezegd. Ja. Ook fijn dat je dat kan uitbesteden aan mensen die je leuk vindt. Ja. Zoals bijvoorbeeld de leuke vriendin Anne-Lore. Zij vertelt het volgende.
2: Verkoop van Katrien, dat is vrij intens. En wij moeten dan bolletjes gaan kleven met mensen die graag een schilderij kopen. En dat is ongelooflijk hoe een mayhem dat kan worden. Want dat is dus echt mensen die soms met meerdere personen aan hun mouw aan het trekken zijn. Alle hens aan dek dan.
3: Op haar tweede expo denk ik dat wij op 10 minuten diep in de opening al 80% van de schilderijen verkocht hebben. Wat fenomenaal is.
0: Fenomenaal is een understatement. Mensen zijn verliefd op jouw werk. Hoe komt dat? Wat maak jij dat hen zo grijpt?
1: Ik weet het eigenlijk zelf niet heel goed, maar ik denk dat mijn werk in één oogopslag ziet je wat het is. Mm-hmm. Dus het is een beetje fotorealistische kunst.
0: Ja, je vertrekt vaak van een fotobeeld, hè?
1: Ja. Dus ik verzamel eigenlijk al jaren oude foto's in kringwinkels of archieven. Op rommelmarkten vind ik eigenlijk oude foto's. En daar haal ik dan eigenlijk mijn inspiratie uit. En zo creëer ik eigenlijk nieuwe beelden die ik dan schilder op doek.
0: Ja, laten we een voorbeeld nemen. Wat is een goede foto voor jou? Een van je favoriete foto's die je pad al heeft gekruist.
1: Ja, ik denk dat van mijn allereerste expo was. Dat was een vrouw uit de jaren 80 in Canada die op een zetel zat. Maar die zetel kwam dan eigenlijk uit een andere foto. En ja, zo kleef ik eigenlijk al die verschillende tijden en die verschillende werelden samen. In Vlaanderen valt er ook heel veel tofs te rapen qua foto's. Wat je ook ziet, is dat er heel veel thema's terugkomen. Bijvoorbeeld mensen die een auto-ongeval hebben, die daar dan een foto van nemen. Of kinderen die in een pombak zitten en gewassen worden. Dat is ook van alle tijden. Huwelijken, vakantiefoto's. Allee, het is wel super leuk om te zien dat de mens eigenlijk altijd al hetzelfde is geweest. Maar dus ja, die foto's, puur die dan een beetje uit. Ik doe daar alle details een beetje van weg, alle omgevingsruis. En wat ik leuk vind is kleur, lichtinval, dat het u een gevoel geeft. En dat kan iets vrolijk zijn, maar dat kan ook iets een beetje mysterieus zijn of een beetje nostalgisch. Een beetje eigenlijk alle dingen van het leven eigenlijk.
0: Ja, als ik naar jouw schilderijen kijk, dan voel ik bij bijna alles iets onuitgesproken. Inderdaad zo een zweem van mysterie die er hangt. En het is dan aan de kijker om er misschien het verhaal bij te verzinnen. Ik hoef het eigenlijk zelfs niet te weten. Ik zal het zelf wel verzinnen.
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Dat vind ik ook belangrijk. Want het is niet omdat iets eenvoudig is dat het niet interessant kan zijn. En dat je er niet een eigen verhaal bij kunt verzinnen. Of dat je er kunt naar blijven kijken. En ik denk ook in deze tijden van AI en heel veel computergegenereerde dingen, dat het gewoon leuk is om iets echt te hebben en iets van dichtbij te zien en te zien van dit is echt gemaakt en ik voel hier iets bij. Ja,
0: ja. En zo werd jij van Katrien, de regisseur, werd jij Katrien, de kunstenares. Een kunstenares die samen is met een kunstenaar, want jouw man is Flip Kaulier. Twee creatieve mensen samen. Hoe werkt dat bij jullie? Hoe inspireren jullie elkaar?
1: Ja, dat is superleuk om met Flip getrouwd te zijn. En ook, ik help hem wel bijvoorbeeld met als hij een videoclip moet doen of een platenhoes of zo'n beetje zo'n dingen. En hij helpt mij nu met mijn expo. En ja, we zijn zo'n beetje twee communicerende vaten op dat gebied. En dat is wel fantastisch om zo iemand in huis te hebben die ook zo creatief is en die u begrijpt ook als, want het is niet altijd roziger en maneschijn. Soms ben ik ook getormenteerd.
0: Ja, tuurlijk. Ja, je bent een kunstenaar.
1: Ja,
0: dat
1: voilà,
0: moet, hè.
1: Dus dat is wel leuk. Ik heb echt het gevoel dat hij mij begrijpt.
0: Ja, ik hoor ook dat hij wel een goede fotograaf is ook nog.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik heb dat gehoord.
1: Ja, ik vind dat ook, maar ik wist niet dat dat algemeen geweten was.
0: Ja, ik hoorde het van dezelfde vriendin, Anne-Lore natuurlijk. Die zei, hij kan eigenlijk wel echt best goed foto's nemen.
1: Ja, dat is waar. En hij filmt ook veel. Ja, hij heeft heel veel verborgen en niet verborgen talenten.
0: Kijk, ik ga een nummer voor jou draaien van jouw man, Katrien. Jij mag kiezen welk het wordt.
1: Ik zou misschien kiezen voor een nummer waarvan dat ik samen met hem de videoclip heb gemaakt. Mm-hmm. Chimo Kitazawa van de Ertebrekers.
0: Zegt ze vlot. Liever jij dan ik. Zo blij dat jij hier was, Katrien. Ik wens jou heel veel plezier op je vernissage in het Wintercircus in Gent. En als je meer wil weten over Katrien van der Linde, check haar online. Met wat verbetenheid en ellebogenwerk hangt er misschien binnenkort een werk van haar in jouw living. Hier is Flip.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
5: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs.

0: Prijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: AI maakt je lui en dom. En dat gaat razendsnel al na 10 minuten gebruik. Zo blijkt in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De vervuiling met een verboden pesticide in West-Vlaanderen vormt geen bedreiging voor het drinkwater. Het is nog niet duidelijk wat het staatsbezoek van Donald Trump aan China precies heeft opgeleverd. En vanmiddag weten we welke rode duivels deze zomer mee mogen naar het WK. De aanzienlijke vervuiling met het verboden pesticide Oxamil in Rhening-Elst in de Westhoek in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek, waarin de stof gevonden is, is dan wel verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaard, maar de stof is al fel verdund voordat vervuilde water in De Blankaard terechtkomt. En volgens de watergroep is een vervuiling met de stof ook heel uitzonderlijk. Kathleen de Schepper.
6: We zien toch in het verleden dat we nooit dergelijke pieken hebben gezien. Wat ons doet aannemen, ja, dat het gaat effectief om een piekvervuiling. Dus bijvoorbeeld een landbouwer, ja, die daar een tank heeft gespoeld of die een tank heeft gevuld in de onmiddellijke nabijheid van de waterloop. Dus dat betreuren wij natuurlijk ten zeerste.
5: Vanaf de zomervakantie zullen ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen videoconsultaties kunnen aanbieden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke bekendgemaakt. Patiënten mogen zelf kiezen of ze voor een aantal sessies willen overschakelen op videobehandeling. De regeling moet ervoor zorgen dat patiënten beter gevolgd kunnen worden, ook als ze zich moeilijk kunnen verplaatsen of een drukke agenda hebben. Bij dokters zijn teleconsultaties nu al mogelijk. Bij kinesisten en vroedvrouwen kan het vanaf 1 juli, bij logopedisten vanaf 1 augustus. Eind vorig jaar hebben 24.000 werklozen zich ingeschreven voor een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat is ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode het jaar voordien. Sinds dit jaar heeft een werkloze maximaal 2 jaar recht op een uitkering. Maar wie vorig jaar nog een opleiding begon, behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Axel Ronsen van N-VA maakt zich zorgen over mogelijk misbruik.
7: We vinden het een beetje bizar. Zo'n opleiding dient niet om je werkloosheidsuitkering te behouden. Zo'n opleiding dient om sneller werk te vinden, om je om te scholen. En we zien dat toch een beetje als de laatste stuiptrekking van vooral de Waalse en de Brusselse syndicaten om een wetgeving die broodnodig is en er gelukkig ook is, te omzeilen.
5: In Vlaanderen is er maar een lichte stijging van het aantal werkzoekenden die zo'n opleiding volgen, blijkt uit cijfers van de VDAB. Wie zo'n opleiding volgt, wordt ook streng gecontroleerd, zegt waarnemend gedelegeerd bestuurder Joris Philips.
8: Wel, in Vlaanderen zorgen we voor dat elke opleidingsaanvraag, ja, dat we daar heel kritisch naar kijken. Van de 3 opleidingsaanvragen, bij wijze van spreken, die we krijgen, gaat er telkens maar 1 door. En ook tijdens de trajecten, en zeker voor lange knelpuntopleidingen, ja, dan is dat geen vrijblijvend ticket. Integendeel, die studieresultaten die moeten in orde zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan kan dat betekenen dat de opleiding wordt stopgezet.
5: De Amerikaanse president Trump heeft zijn bezoek aan China afgerond. Trump vertrok met de Air Force One na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Veerle de Vos, is het al duidelijk wat dit bezoek heeft opgeleverd?
9: Wel, als we president Trump moeten geloven, was het een geweldig succes met de belofte van China om geen militair materieel meer te leveren aan Iran en veel handelsdeals.
10: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
9: Ja, voorlopig zijn er weinig details bekend over die handelsdeals. En ook over Iran lijkt er niet veel beslist. China heeft nog eens herhaald dat de oorlog in de eerste plaats nooit had mogen plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat de top weinig concreets heeft opgeleverd, behalve dan dat beide landen weer met elkaar praten en dat de grootste plooien toch voor even zijn gladgestreken. En er komt een vervolg. Eind september reist de Chinese president naar Washington. Volgende week wordt trouwens president Poetin in Peking verwacht.
5: Dankjewel, Veerle. Over een goed een uur tijdens de televisiejournaals maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend voor het WK voetbal. Peter van den Bemt blikt al vooruit.
1: We beleven straks een primeur met de bekendmaking van de selectie live in het tv-journaal om 1:20 precies, een traditie die bondscoach Rudy Garcia meebrengt uit Frankrijk. Grote verrassingen moeten niet verwacht worden. Garcia zal ook nu vasthouden aan de selectie die de kwalificatie heeft afgedwongen. Pakweg 21 van de 26 namen zijn eigenlijk al bekend. Voor een achttal anderen zijn het spannende uren. Wie wordt de derde doelman? Cels of Penders? Achteraan zit De Winter in de wachtkamer. Axel Witsel is er, zeker door de blessure van de Bast, haast zeker bij, waardoor het voor het middenveld mogelijk kiezen wordt tussen de grote jonge talenten De Kat en Lavia, of geen van de twee, dat kan ook. En voorin zal de pasbekeerde duivel Fernando Spardo er uiteraard zeker bij zijn en mag er mogelijk nog één extra mee van het trio Kuipers, Stassin en Gods. Wellicht zullen ook nog enkele reserves aangeduid worden die de ondankbare taak hebben om paraat te blijven tot op 8 juni het vliegtuig met de duivels vertrekt.
5: Over een kleine 2 weken komen de duivels bijeen voor de echte start van de voorbereiding. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met buien die hier en daar hevig kunnen zijn. Het blijft fris voor de tijd van het jaar, hooguit 13 graden. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst aan zee nog enkele buien en opklaringen elders. Later trekken de buien het binnenland in en wordt het dan weer droger aan zee. Maximaal morgen tot 14 graden, zondag hetzelfde weer en dan tot 16 graden. We begonnen met de uitzonderlijke vervuiling met een verboden pesticide in de Westhoek. Die vormt volgens de watermaatschappij geen bedreiging voor de veiligheid van het drinkwater. Meer op vrtnieuws.be.
11: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
2: En heel veel dank aan Gert van Boksel voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat in Frankrijk zelfs de reeën aan de drank zitten. Inderdaad, daar waarschuwt de Franse politie voor zatte reeën. Want het is lente en dan eten reeën hun buikje rond met de bloemen die overal bloeien. De suikers in die bloemen fermenteren in hun maag tot alcohol. En daar kunnen ze serieus zat van worden. Op filmpjes zie je reeën waggelen, omvallen of hysterisch rondlopen. En zo kunnen ze plots de straat oversteken, waarschuwt de politie. Zouden Franse reeën meer drinken dan Vlaamse? Denk het wel.
3: Het is vrijdag 15 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
2: AI maakt lui en dom al na 10 minuten. Het huis van de toekomst wordt misschien wel met oesters gebouwd. Jan-Jaap van der Wal die sluit de week af. En waarom niet een keertje meedoen aan de vrijdagquiz? Stuur vooral uw naam en telefoonnummer via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ja, ze houdt even stil nadat ze in volle galop over de prairie in country-uitrusting heeft geraast. Deze Beyoncé en Texas Hold'em. Een kwartier file rijden is het op de E40 richting kust van Beernum tot Oostkamp en ruim 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Verder kleine vertragingen richting Stabroek op de R2 is dat tussen Waaslandhaven-Noord en de Tijsmanstunnel. Door een ongeval is die tunnel nu volledig afgesloten op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Eén rijstrook is er dicht door een ongeval. En op de binnenring tussen Wezenbeek en Tervuren, daar zijn de af- en opritten afgesloten door werken. Omrijden kan via Wezenbeek of Groenendaal.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Ik heb het heel lastig vandaag met het vrijdaggevoel.
2: Ja, is ook...
0: Ik heb helemaal geen vrijdaggevoel.
2: Nee, het is een brugdaggevoel.
0: Ja. Ja. Of een maandaggevoel zelfs.
2: Maar de brugdag, dat is toch typisch iets Vlaams. Dus het is
0: de brugdag?
2: Toch... Ja, voor mij wel.
0: Hebben jullie niet?
2: Wij hebben geen bruggen, nee.
0: Ach, wat zijn jullie toch zo protestant.
2: Ja, het is waar. Daarom woon ik hier ook zo graag. Omdat we brugdagen hebben. En,
0: maar goed, dit is het einde van de week.
2: Ja, het was de week van het onverwachte. Zo zou ik het willen benoemen. Is mooi, hè?
0: Ja.
2: De week van het onverwachte. En de
0: verrassing.
2: Het onverwachte zit natuurlijk in de schoonheid. Zoals dat die prachtige celliste die ook eens begon te zingen.
0: Het mooiste wat er is. Het mooiste wat er is. Ik wou dat ik het kon laten zien.
2: Ja.
0: Hoezo een vrouw, ze is muziek aan het spelen. En ze
2: celliste
0: gaat zo
2: begint
0: op,
2: opeens te zingen.
0: Het doet me zo denken aan Glenn Gould. Die pianist die meehumde met Bach.
2: Ja.
0: En er is zo'n heel beroemd beeld van een jonge pianiste die Chopin speelt. Een heel moeilijk en geconcentreerd Chopin. En dan plotseling in een bepaalde passage... Kijkt ze naar de hemel en lacht ze.
2: Ja.
0: Oh.
2: Maar daar gaan we dus niet over hebben.
0: Nee. We dwalen af.
2: Het gaat over het onverwachte. Het onverwachte bleek ook deze week daadwerkelijk uit onverwachte hoek te komen. Namelijk de opeens in brand vliegende BMW's.
0: Heb jij BMW? Rij je BMW?
2: Daar ga ik me niet over uitlaten. Maar wat een verhaal. Er blijken dus BMW's te zijn die zomaar in de brand kunnen vliegen. Zelfs tot ook de dag van vandaag.
3: Ik heb gisteren nog contact gehad met bepaalde collega's. En die hebben mij bevestigd dat zij bijvoorbeeld vorige week nog een BMW-voertuig hebben gehad met brand als gevolg.
0: Ja. Ja. Hij heeft nog altijd ademhalingsproblemen.
2: Het is heel mysterieus. Kijk, vroeger kon het hacken van een BMW tot gevolg hebben dat mensen niets met je te maken wilden hebben. Of dat mensen dachten dat je een drugsdealer was. Maar nu kan het dus brand tot gevolg hebben. Daarmee worden het een soort

0: havens eigenlijk, hè? Dus Theo Franken, ik zou zeggen, vergeet die raketten die je via je nieuwe vriend Bill White hebt gekocht. Vergeet de drones. Wij hebben brandende BMW's. Maar de vraag is natuurlijk, waarom weten wij dit nu pas? Overal in de wereld branden er namelijk BMW's uit en worden ze teruggeroepen. Maar wie zou dat hier in Europa moeten regelen?
1: Duitsland. En die hebben tegen Europa gezegd van, dit is niet onveilig. Lees, die auto's zijn eigenlijk veilig. Dus het thuisland van BMW geeft aan Europa de tip, de auto's zijn niet onveilig, Europa doet dan niets.
0: Precies. Duitsland bepaalt of iets veilig is of niet en de rest van Europa doet niets. Wij kennen onze geschiedenis wat dat betreft. Maar BMW mag langzaam het faillissement beginnen aan te vragen. Want, lieven, Rob Beenders, je kent hem. Limburgs trots, Vlaams minister van Consumentenbescherming zal persoonlijk afdalen om met de mensen van de Bayerische Motorenwerken te spreken.
2: Ik wil hier ook zeker mee in gesprek gaan met BMW om exact te weten wat ze gedaan hebben.
3: Be prepared.
0: Be prepared. Maar goed, het blijven natuurlijk autoverkopers. Dus waarschijnlijk gaat minister Rob de deur uit met het nieuwste model, inclusief alle opties en sportvelgen. Het vertrouwen tussen mens en machine, daar gaat het over. Jij vertrouwt je auto, neem ik aan?
3: Zeker.
0: Ja, hè?
3: Het is dan ook geen BMW.
0: Nee. Blijkbaar zijn de dieselwagens van BMW niet te vertrouwen. Het was dan ook geen toeval dat in het Vlaams parlement deze week werd gesproken over zelfrijdende auto's. Van Tesla, jawel. Minister Aniek de Ridder wil testen toestaan voor zelfrijdende Tesla's in Vlaanderen. En blijkbaar gaat dat al heel snel gebeuren.
4: Heeft u de administratie de opdracht gegeven om dat versneld te onderzoeken? En als we de pers mogen geloven, dan zijn de eerste signalen positief. Dan lijkt daar al witte rook op te duiken.
0: Ja, er lijkt al
3: witte rook. Nee, geen witte rook.
0: Nee. Dan zou ik inderdaad nog even wachten als er witte rook te zien is. En zo begon het bij de BMW's ook allemaal. Het is wel opvallend dat nadat wij best wel met elkaar klaar waren met die rare Elon Musk, weet je wel, snuift er nog eentje, ja, dat nu in Vlaanderen de rode loper wordt uitgelegd voor hem en zijn Tesla. Wij moeten namelijk met Vlaanderen vooraan gaan rijden in deze race. Dat is belangrijk volgens Thomas Roggeman van de N-VA.
4: Europa is traditioneel iets voorzichtigers, maar ik was blij te zien dat een paar weken geleden ook Nederland als eerste EU-lidstaat de stap gezet heeft naar homologatie.
0: Ja, Nederland heeft de eerste stap gezet naar homologatie.
3: Gidsland of?
0: Nederland is altijd, als het over homologatie gaat, is Nederland altijd een gidsland geweest. Ja. Dat weet je ook. Ze hebben daar homologaties laten trouwen met elkaar. Ze mogen kinderen krijgen. Ja. En nu volgt Vlaanderen dus meteen. Een stukje autorijden wordt weer spannend in Vlaanderen. Want naast de gekende gaat in ons wegdek krijgen we dus nu ook te maken met zelfrijdende Tesla's en in de brand vliegende BMW's. En dan moeten Ruben van Gucht en Tom Waas nog hun rijbewijs terugkrijgen. Tot slot, je hebt zo'n BMW. Wat moet je dan doen, Luc Pauwels?
1: Wel, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet gewoon intikken terugroepactie BMW. Googelen en dan kom je 9 kansen op de 10 op de website, de officiële website van BMW, terecht.
0: Ja, googelen.
3: Simpel.
0: Je moet gewoon googelen en dan kom je 9 van de 10 keer op de juiste website terecht. Want die ene keer typ je toch per ongeluk BBW-actie en dan kom je ook een ander soort site terecht. Doe het maar eens. Je hebt vrij. Leef het onverwachte.
3: BBW-actie. Bondage?
0: Nou, het zit in de buurt.
3: Tot volgende week, als we er nog zijn.
0: Zeker.

0: Schandaal im Sperrbezirk. Sperrbezirk, heel moeilijk. Was ooit natuurlijk de grote hit van deze Spider-Murphy-gang. Uit München komen ze, de bakermat van BMW. En het gelijknamige nummer BMW.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
0: AI maakt je lui en dom en dat gaat razendsnel. Al na 10 minuten gebruik, Pedro de Bruyker, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Je bent onze huispedagoog. Collega's van jou hebben een heel interessant en mooi experiment gedaan, waarbij deelnemers onder meer een examen wiskunde moesten doen. En ze kregen daarbij hulp... Breuken, ja, heel ingewikkeld. En ze kregen daarbij hulp van AI, hè, in het begin.
2: Wel, het was zo dat men ze willekeurig... Het was een randomized control trial, dus sommigen mochten AI gebruiken en anderen niet. Mm-hmm. En dus iedereen begon en die AI kon verder gaan, waarbij je gewoon het antwoord kreeg of dat je kon vragen stellen. En, maar opeens, na 10 minuten, viel de AI weg en kregen de deelnemers nog nieuwe vragen. En toen werd het heel interessant.
0: Ja.
2: Want dan merkten we 2 dingen. Je kon vragen overslaan als je ze te moeilijk vond. En wat blijkt nu? Diegenen die AI konden gebruiken en opeens niet meer konden gebruiken, ja, die waren meer geneigd om vragen over te slaan en die beantwoordden opeens die vragen spectaculair slechter.
0: Nadat ze amper 10 minuten gebruik hadden kunnen maken van AI.
2: Ja, en men heeft dan nog een 2e experiment gedaan, ongeveer hetzelfde, maar waarbij ze ook vroegen hoe heb je AI nu gebruikt. En het waren vooral de mensen die gewoon aan AI de antwoorden gevraagd hadden, die het veel slechter deden. Mensen die enkel in feite suggesties vroegen, tips vroegen, hoe zou ik dit moeten aanpakken, die scoorden veel minder slecht, nog altijd ietsje slechter. En daarna dachten ze van, ja, we hebben dat nu geprobeerd bij wiskunde. Laten we dat ook even doen met begrijpend lezen. Maar de resultaten waren gelijkaardig.
0: Dus na 10 minuten AI-gebruik verminderen de prestaties als je plots de AI niet meer hebt.
2: Dat bleek uit dit onderzoek en niet mijn kleine steekproef en echt wel mooi van design.
0: Ja, en ook wel significant slechter presteren.
2: Oh, echt wel pittig slechter. Dus ja, dit was niet puur toeval.
0: Nu, hoe verklaar je dat?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een stukje gokken. Ik bedoel, men heeft dit vastgesteld. En natuurlijk weten we dat er bepaalde mechanismen zijn die hier kunnen spelen. Eerst en vooral, je wordt gewoon... heel snel gewoon aan een toestand. Stel je voor dat jij merkt van, hé, dit is makkelijk, ik kan hierop leunen. Dan ga je in feite makkelijker zijn van, ja, maar ik ben nu gewoon dat ik de kaart lees, ik hoef niet meer zelf te bedenken hoe ik moet rondrijden. Als je heel vaak de GPS gebruikt, dan ga je ook beginnen leunen op die GPS. Wij onthouden nu ook onze telefoonnummers niet meer, want die zijn allemaal in ons toestel. En blijkbaar worden we dat enorm snel gewoon. En wat we gewoon zijn, willen we niet graag afgeven. En dat is dus wat hier gebeurt. Wij leren in feite af om zelf te denken. En worden in feite gewoon aan dat niveau. En als we dan opeens wel weer zelf moeten denken, ja, dan vinden we dat veel te zwaar.
0: Ja.
2: En vandaar dus dat we die vragen gaan beginnen weg
0: overslaan. Juist, je gaat natuurlijk anders naar tijd kijken. Hè? Ik heb die eerste 5 vragen in 30 seconden opgelost. En nu blijkt ook dat ik daar... 2 minuten voor nodig heb per vraag. Ja, dat ga ik niet doen. Je gaat anders naar tijd kijken.
2: Ja,
0: oh.
2: We kijken. Ja.
0: En natuurlijk, de AI ontneemt je de worsteling om een probleem op te lossen.
2: Ja, en ook de succeservaring. En we vergeten soms, soms hoor je, ja, iets moet leuk zijn. Maar mag ik even de vergelijking maken met jongeren die gamen. Die gaan wat ik nu zeg heel goed begrijpen. Games zijn niet leuk. Games zijn frustrerend leuk. Wat betekent dit? Je moet moeite doen om iets te bereiken en dan krijg je succeservaring.
0: Je moet problemen oplossen.
2: Een probleem oplossen. En wat krijgen hier de mensen die niet de AI hadden? Ja, die moesten nadenken. Maar die hadden ook wel een stukje de voldoening van... Ja, ik heb die worsteling afgelegd en ik heb het gehaald.
0: Juist.
2: Terwijl dat die andere groep het worstelen een stuk afgeleerd heeft op een recordtijd.
0: Dat is inderdaad nog het strafste van al, die recordtijd, 10 minuten. Ik neem aan en hoop dat dat effect niet blijvend is.
2: Dat is natuurlijk waar nu de gebruikelijke zin gaat komen. Daarvoor hebben we meer extra onderzoek nodig. Maar dit en de onderzoekers van dit onderzoek zijn daar ook heel voorzichtig in. Ze zeggen van, we hebben dat hier nu in een hele duidelijk experiment vastgesteld. Dit kan grote gevolgen op lange termijn, maar we moeten dit echt wel gaan onderzoeken. We gaan dit moeten bekijken.
0: Ja.
2: En ik denk dat ze daar 100% gelijk in hebben.
0: Want ja, dit is echt om bang van te worden. Hè? Want bijvoorbeeld een componist tegenwoordig kan die gebruik maken van AI om, hoe moet dit nummer verder? Suggereer ze een paar melodietjes. Dat kan allemaal, en daar kun je dan op creatieve manier gebruik van maken. Maar stel dat dat je nieuwe manier van werken wordt, op het einde van de rit ben je dan een slechtere componist. Stel dat je die AI-tools dan plotseling niet meer hebt. Kun je dan geen liedje meer schrijven?
2: Zo lijkt het. En voor alle duidelijkheid, ik ben zo blij dat we dit gesprek niet door AI laten doen op dit moment. Want anders kunnen we dat...
0: Weet je dat zeker? Weet je dat zeker? Tegenwoordig is alles onzeker, maar dit is dus geen AI. Ja, waarom ben je blij dat dit geen AI-gesprek is?
2: Omdat het ook voor mij nog altijd een hele interessante oefening is om met jou over onderzoek te praten. Jouw vragen triggeren me. En het is misschien niet helemaal een worsteling, maar ik leer er ook van bij.
0: Ja, maar ja, rust roest, hè? Dat is het eigenlijk.
2: Dat is het een stuk. Ik wil wel één nuance uit het onderzoek wel meenemen. Namelijk, de mensen die het enkel gebruikten als een soort van tutor, een soort van leerkracht, die niet zeiden van, geef mij hier vlug het antwoord, maar zet mij op weg. Die deden het ietsje slechter, maar minder slecht dan diegenen die, laten we eens eerlijk zijn, gewoon lui waren en zeiden van, geef mij het antwoord.
0: Ja, het is een soort doping, hè. Je moet er heel voorzichtig mee zijn, AI. Dankjewel. Pedro de Bruyckere, nog een fijne dag.
2: Nog een fijne dag. I guess it's something in my brain.

0: de vraag is natuurlijk of al die AI, of we dat nog van ons brein zullen kunnen schrapen ooit. Ween. En help me scrape the mucus of my brain. En er is verkeersinformatie, voilà, kijk. En er is ook zelfs een jingle. Een kwartier file rijden is het op de E40 richting kust van Beernum tot Oostkamp en ruim 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2 is dat 10 minuten erbij tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. Door een ongeval is de linkerrijstrook versperd en op de binnenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren. Daar zijn de op- en afritten afgesloten voor werken. Omrijden kan via Wezenbeek of Groenendaal. En elders zijn er alleen nog maar lichte vertragingen.
1: Nieuwe feiten.
0: Het huis van de toekomst, dat is misschien wel gebouwd met oesters. Didier Snoek, goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
0: Je bent betonprofessor aan de ULB in Brussel. Klinkt fancy, oesters als bouwmateriaal.
2: Ja, dat klopt. Onderzoekers hebben oesters even onderzocht. Ze hebben daar eigenlijk een materiaal in ontdekt, een soort van proteïne, die ervoor zorgt dat ze flexibel zijn, dat ze taai zijn. Nu, wat die onderzoekers gedaan hebben, is niet eigenlijk oesters toegevoegd aan hun cement, maar ze hebben het principe en de chemie van die oesters nagebootst in het labo. Ze hebben ook een soort van proteïne gemaakt en ze hebben dat dan samen gemengd met cement. En wat ze vonden was een sterkere binding. Eigenlijk ging het ook sneller gaan uitharden. Het gaf een betere hechting tussen de cementdeeltjes, gaf minder scheurtjes en een ook iets hogere sterkte.
0: Oké, dus ze hebben eigenlijk oesters nagemaakt, zeg maar.
2: Ja, ze hebben daar die proteïnes nagemaakt. Ze hebben een soort van polymeer ontwikkeld en daar dan fosfaatgroepen op aangebouwd. En het zijn juist die fosfaatgroepen die dan samen met het calcium in het cement een iets sterker materiaal heeft.
0: En heb je dan minder cement nodig? Want ja, de voetafdruk van cement is gigantisch, hè? De ecologische voetafdruk.
2: Die is enorm. We hebben 7-9% CO2 enkel door cement. Nu, met dit materiaal toe te voegen, is er iets minder cement nodig. Maar we hebben nog altijd hetzelfde min of meer volume nodig. Maar wat het wel interessant kan maken, maar die resultaten die kennen we nog niet. Het kan zijn dat dit materiaal duurzamer is, langer kan meegaan in de tijd, een langere levensduur kan geven. En dan als we kijken op langere termijn, gaan we misschien minder cement nodig hebben.
0: Juist, ja. Duurzamer, dus eigenlijk sterker.
2: Sterker, maar vooral taaier. Het is die gecontroleerde mineralengroei die ze willen gaan stimuleren. Eigenlijk een meer flexibel, taaier materiaal gaan krijgen. Het geeft ook een iets hogere sterkte, maar ik denk voor dit product dat meer naar de taaiheid en naar die duurzaamheid gekeken moet worden op langere termijn.
0: Taaiheid, dus eigenlijk een soort flexibiliteit misschien wel.
2: Ja, inderdaad. Dus we vinden dat in oesters. We vinden dan ook bijvoorbeeld bij ons als de mens, als ik even uit de bocht mag gaan. Bijvoorbeeld als wij kijken naar onze botgeneratie, botvorming. We hebben collageen die ook met calciumfosfaat eigenlijk zorgt voor taaiere materialen. We hebben dat ook nodig. En waarom ook niet in het beton?
0: Oké, maar ja, ik vind het wel jammer dat ze dat dan nagemaakt hebben. Er zijn toch oesters genoeg in de wereld, oesterschelpen?
2: We willen dat natuurlijk gecontroleerd gaan doen. We willen een materiaal hebben dat dan op langere termijn ook de nodige eigenschappen gaat geven. Als we dan al die oesters moeten gaan gebruiken, dat is dan natuurlijk ook levende materialen. We willen dat natuurlijk niet doen. We willen iets gaan nabootsen om dat dan gecontroleerd te gaan gebruiken in het cement of het beton.
0: Ja, maar ik kan mij voorstellen dat mocht er een techniek bestaan om die

0: oesters helpen ja, heel mooi te filteren. En alles wat je niet nodig hebt, dat levende materiaal eruit te halen. Ja, dan zou je eigenlijk massaal oesterschelpen kunnen recycleren om daarmee dan heel duurzame beton te bouwen. Dat lijkt mij een prachtig verhaal.
1: Als je kijkt naar de energie die we daarvoor nodig gaan hebben, dan is het beter om gewoon zelf een polymeer te gaan maken. Maar als we kijken naar puur oesters, als we bijvoorbeeld kijken naar het materiaal dat dan uiteindelijk niet meer bij het levend organisme hoort, dus we hebben sowieso onze schelpen, kunnen we dat wel natuurlijk in het beton gaan steken. We kunnen eigenlijk alles in beton gaan steken. Maar als we naar die oesterschelpen gaan kijken, kunnen we dat als kalkvervanger gaan gebruiken, kunnen we als toeslagmateriaal gaan gebruiken, die dan ook opnieuw die binding kan gaan beïnvloeden. Dus ik zou eerder daarop inspelen en niet het polymeer te proberen uithalen.
0: Want ja, en dat polymeer namaken, is dat heel moeilijk en energieverslindend?
1: Voorlopig wel. We weten ook natuurlijk niet de prijs die er is. We weten ook de eigenschappen van het polymeer nog niet. Of het op zich duurzaam is. Natuurlijk voeren een kleine hoeveelheid toe aan het cement. Of die onderzoekers hebben dat toch gedaan. Maar we weten niet wat er bijvoorbeeld gaat gebeuren in 30 of 50 jaar tijd. Of dat het effectief nog gaat werken dan. Dus dat weten we nog niet. Ja. Dus op zich om het polymeer te maken, dat valt wel goed mee, denk ik.
0: Juist, maar wat denk je nu zelf, Didier? Gaat het huis van de toekomst met oesters worden gebouwd?
1: Voorlopig nog niet. Dus als we kijken, ze vermelden wel dat de sterkte verdubbelt, maar het verdubbelt vanaf een lage sterkte naar een materiaal dat eigenlijk nog niet zo sterk is als de huidige betonmateriaal of cementproducten die we momenteel gebruiken. Maar het geeft wel een serieuze meerwaarde op het vlak van cementchemie. Dat is dan meer voor ons. We weten dan nu meer wat er gebeurt tussen die binding tussen verschillende cementdeeltjes, de kristalletjes die daar gevormd gaan worden. En we kunnen dan ook opnieuw gaan inzetten op die CO2-reductie op de langere termijn. Ja. Want momenteel hebben we nog geen volledige mooie oplossing, maar het zijn die twee, al die kleine stapjes in de juiste richting die het gaan maken dat we een duurzamere wereld gaan
0: juist
1: hebben.
0: Het geeft een beter inzicht in de samenstelling van het beton van de toekomst, zeg maar. En het is een stap in de goede richting, begrijp ik. Didier Snoek, dankjewel. Nog een fijne dag.
1: Ja, graag gedaan. Fijne dag. It was that kind of mist and rain. It was that kind of night. Nothing was wrong. No, it just wasn't right.

0: Speciaal voor alle bouwvakkers. Uiteraard. The Cement Lament. Het cement lamento. Van Michel Schokt. Genoeg gelachen. Hier is Gilles Wijkmans.
1: Goedemiddag.
0: Want Gilles heeft zich de voorbije dagen bezig gehouden met het samenstellen van een zeer moeilijke quiz met allemaal nieuwe feiten.
1: Absoluut, absoluut.
0: Vorige week hadden wij twee mensen in dezelfde auto.
1: Ja.
0: Een koppel onderweg naar een Oostends weekend. Wij wisten van niks.
1: Nee, mensen vragen je dan van, dat was toch gepland?
0: Ja. Nee, absoluut niet gepland. Nee. Benieuwd welke verrassing de goede herder vandaag voor ons...
1: Is dat hoe we onze producer noemen?
0: Inderdaad. We spelen voor alle duidelijkheid voor een boekenbon ter waarde van €25 te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. En we spelen met Jole, zeg ik het goed, Jole?
2: Ja, helemaal correct.
0: Jolis Galei, wat een prachtige naam.
2: Dank u.
0: Uit Hasselt, waar was je mee bezig, Jole?
2: Ik ben gewoon aan het werk op deze brugdag.
0: Jij
2: dat
0: ook?
2: Is helemaal oké. Ja.
0: En wat voor werk doe je?
2: Ik werk op de communicatiedienst van het cultuurcentrum in Hasselt. En we zijn de laatste loodjes aan het leggen aan de programmatie. Het nieuwe programma dat
0: volgende
2: week vrijdag. Ja, dat volgende week vrijdag verschijnt. Dus voilà.
0: En tevreden?
2: Heel tevreden. Okay. En de cover ligt hier voor mij. Oh. En die is beschikbaar dus vanaf volgende week. En ik ben echt helemaal excited.
0: Op van de zenuwen. Je speelt, en dan nog quizzen ook. Je speelt tegen Chris de Meuter. Goedemiddag, Chris.
3: Goedemiddag, lieve.
0: Chris, waar was jij mee bezig?
3: Wel, ik zit in het geval alleen in de auto, maar ik ben uitgestapt. En ik zit momenteel in Loenhout, want ik moet hier krammen komen halen om bloemen te steken op praalwagens voor de bloemenstoet van Ternat volgend weekend. Alleen niet dit weekend, volgende week.
0: En dus jij bent een... dat is voor je hobby. Jij doet dat gratis. Dat is
3: ik doe het gratis, maar ik ben schepen van sport- en cultuurinternat. En daardoor zet ik mij een beetje in voor de bloemenstoet.
0: We zullen aan je denken als we nog eens moeten stemmen. Wat niet zal
3: doen. Ja, zeker doen. Zeker doen.
1: We wonen allebei niet in Ternat. Dus,
0: Goed.
3: Jammer.
0: Wij gaan je kennis testen. Jullie kennis testen van allerlei nieuwe feiten. Ik begin bij Jole, die zich als eerste heeft gemeld. En zolang ze juist antwoord blijft, aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Chris. En wie het laatste nieuwe feit goed heeft, die wint deze quiz. Zo simpel is dat. We gaan eraan beginnen. Oef. Ja, ik miste ons bedje toch wel.
1: Ja,
0: we hadden te lang geluld. Sorry. Goed, ik begin bij Jole dus, hè. Jole, wat gebruiken Japanse dieven om te kunnen inbreken? Is dat A, pindakaas? Japanners zijn tot veel in staat. B, krabben. C, lijkwagens.
2: Dan ga ik voor pindakaas.
0: Je gaat voor pindakaas.
4: Fout!
0: Dat had gewoon gekund. Chris.
3: Ik ga voor de lijkwagens.
0: De lijkwagens.
4: Fout!
0: Het waren krabben.
1: Ja, je kan inbreken met een krab. In die zin dat die dieven... krabben eigenlijk achterlaten aan de voordeur van hun potentiële slachtoffers. En in het moderne Japan, wat gebeurt er dan vaak? Mensen beginnen daar een foto of een filmpje van op te nemen en posten dat op hun sociale media. En vervolgens houden die dieven de sociale media in de gaten en kijken ze welke mensen er in de buurt over krabben hebben gepost. En dan vinden ze dus het account van hun beoogde slachtoffer. En dan is het maar een kwestie van dat account in de gaten te houden en te wachten totdat die persoon op reis is en een foto aan het strand deelt of weet ik veel wat. En dan weten ze, die persoon is niet thuis. En dan kunnen ze inbreken.
0: Getzer. Doortrapt.
1: Ja.
0: Ik dacht eerst, het zijn levende krabben die...
1: Gatkrabben. Of
0: het
1: in het schuttelgat.
0: Dode krabben als een soort verrassing. En merken wat dat teweeg brengt in het sociale leven van van je slachtoffer eigenlijk. Jole, ik kom terug bij jou.
2: Mm-hmm.
0: Vraag 2. Waarvan stijgt de verkoop nu meer mensen Ozempiek gebruiken? A, pepermuntjes. B, harde matrassen. C, zwembandjes. Ja.
2: Harde matrassen.
0: Harde matrassen.
4: Valk.
0: Chris, het zijn geen harde matrassen. Wat zijn het dan wel? Pepermuntjes of zwembandjes?
3: Ik vrees dat het pepermuntjes zijn.
0: Pepermuntjes.
4: Dat is helemaal goed.
5: En hij zei het alsof hij het wist.
0: Zit je aan de pen?
3: Ja.
0: Ben je ook aan de pen?
3: Ik denk dat ik het weet. Ja, inderdaad. En je kan van die materialen, van die spuiten, zwavelboeren laten. En dan zijn pepermuntjes wel handig.
5: Dat klopt helemaal. Je adem gaat...
0: En dat heb jij niet op de harde manier geleerd.
3: Nee, ik heb zelf Mounjaro genomen en ik heb dat toen gelezen.
0: Ah, je hebt geen, toen geen zwavelboeren gelaten?
3: Ja, dat gebeurde wel. Dat gebeurde wel. Tot grote vreugde van mijn vriendin. Maar ik heb er wel nooit pepermuntjes voor gebruikt, Danny.
0: Oké, maar dus we hebben de uitleg eigenlijk al gehoord.
5: Ja, inderdaad. Dat is een van de mogelijke bijwerkingen. Een stinkende adem. En ja, dan neem je muntjes tot jou.
0: Chris, volgende vraag is voor jou. Waarom draag je best geen tas van Tommy Hilfiger in Letland? A. Omdat het het favoriete merk is van de lokale Manosphere. B. Je krijgt problemen met de politie. Of C. Er geldt een tarief van 150% specifiek op Tommy Hilfiger.
3: Nou, eerst en vooral nooit een tas van Tommy Hilfiger dragen, maar in Letland zou ik het niet doen voor B.
0: B, je krijgt problemen met de politie.
4: Dat is helemaal goed.
5: Huh? Ja, ook alweer klonk het alsof Chris het antwoord wist. Maar in ieder geval, een Letse vrouw die was deze week een rustige wandeling aan het doen toen ze staande werd gehouden door de politie. En ze had een tas van Tommy Hilfiger. En die tas die had 3 horizontale strepen. Blauw bovenaan, wit in het midden en van onder rood. En dat lijkt op een vlag van een natie waar Letland niet zo bevriend mee is. Ergo Rusland. Dus die agenten hielden haar staande en vroegen haar: waarom loop je nu in godsnaam met de Russische vlag op je tas rond? En dan moest die vrouw zeggen: nee, dit is echt Tommy Hilfiger. Ik heb niks met Rusland. En ja, ze mocht al snel verder wandelen, maar zeer alerte politieagenten daar in Letland.
0: Dus dat is een Russische vlag? Of het lijkt op een Russische
5: het
0: vlag?
5: Het lijkt op een Russische vlag.
0: Het logo van Tommy Hilfiger.
5: Het logo aan zich niet, maar dat design van die tas had dan.
0: Ja. Oké, nu snap ik hem. Chris, slotvraag. Ja. Heb je deze goed, dan win je deze quiz. Maar heb je deze fout, dan krijgt Jole nog een kans. Waar zijn hippies van de jaren 70 beter tegen bestand? A. Gewrichtsaandoeningen. B. SOA's, seksueel overdraagbare aandoeningen. Of C. Dengue.
3: Sorry, wat was de laatste C?
0: Dengue.
3: C.
0: Wat zeg je?
3: C.
0: Je denkt C?
3: Ik denk C.
4: Dat is helemaal goed.
0: Chris, jij hebt de wereld met verstomming geslagen, want jij wist heel veel. Dat waren dus allemaal geen gokken.
3: Wel, dat was puur toeval of deductie. Ik dacht, als je dat laatste antwoord er speciaal in steekt, die eerste twee zijn vrij normaal, dat derde is wat uit de band. Dus neem ik dat uit de band en de rest was een beetje goed.
5: Dat
0: is een politicus, hè. Die kent het trucken, hè. Ik ken het trucken. Want ja, het hippies uit de jaren 70, dus die de jaren 70 meegemaakt hebben als hippie.
5: Als ze één ding doen wat ze in de jaren 70 ook hebben gedaan, en dat is patchouli gebruiken. Braziliaanse onderzoekers die hebben namelijk een crème gemaakt van patchouli en die onderzochten dan of dat de gele koortsmug kon tegenhouden. En die mug die brengt ziektes als dengue, zika en de gele koorts natuurlijk, wat ze in de name over. Vrijwilligers smeerden dan die crème op hun hand en staken die dan in een bak met 50 muggen. En dan bleek dat die crème alle muggen in 100% van de gevallen 3 uur lang weghield. Dus als je geen date wilt gebruiken, gebruik dan patchouli.
0: Ja.
5: Als je tegen de geur kan natuurlijk.
0: Als je tegen de geur kan, want sommigen kunnen daar niet tegen. En dan jaag je niet alleen de muggen weg natuurlijk. Als je patchouli gebruikt.
5: Dan trek je misschien andere.

0: dingen aan die je ook niet wilt.
1: Het was de geur van de jaren 60, 70. Ik, 70 zeker.
0: Ik ben er mij bewust van. Ik heb een haar olie van patchouli. En laten we zeggen dat een speciaal type mensen mij daarop aansprak.
1: Oh, in waden gehulde, Indische waden gehulde, inmiddels wel grijs geworden.
0: Mensen die ook zeer graag wilden benadrukken dat ze in de jaren 60 waren geboren.
1: Kijk eens, dengue, dus helaas Jolen, het zal bij de blijdschap, bij de nieuwe folder van het cultuurcentrum van Hasselt blijven, vrees ik vandaag.
2: Ja, dat is goed, hè? Goed reclame gemaakt.
0: Iedereen er Hasselt.
1: Wauw. Wij moeten daar een strategie tegen bedenken. Tegen al die mensen die de quiz gebruiken voor eigen doeleinden.
0: In het geval van Hasselt wil ik daar wel
1: uitzondering van maken. Ik ook. De Jolen Schalei mag ik je nog heel veel succes wensen.
2: Ja,
1: met het cultuurcentrum in Hasselt. Chris, gefeliciteerd met je boekenbon van 25 euro.
3: Dank je wel.
1: Heb je al enig idee welk boek je bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur gaat kopen?
3: Totaal niet. Als ik naar boekhandel ga, laat ik me meestal verrassen door de covers of door wat ik er vind. Dus ik kan nog zien. Ik weet het niet.
1: Oké. Okay. Ik heb al eens de vrouwen van Troje heb ik al eens aangeraden, hè? Van Pat Barker. Ik ben
3: Dan zal het die worden.
1: Het is een hele serie. Is prachtig. Echt heel mooi. Goed, Chris de Meuter, dankjewel voor het meespelen.
3: Graag gedaan.

0: 20 is hij pas, uit Amerika komt hij, New York, en is het helemaal aan het maken. Komt zelfs naar Pukkelpop deze zomer, dus dan heb je het echt wel gemaakt. Somber en 12 to 12. Dit is het Middagjournaal, dit is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, vandaag ben ik jarig en daarom spreek ik nu tot u met mijn ouders vlak achter mij. Zij zitten allebei op een stoeltje en mijn ouders zijn al jarenlang dood. Maar speciaal voor mijn verjaardag kleden zij zich altijd netjes aan en scharrelen ze een hele dag diep in mijn achterhoofd een beetje met me mee. Mijn vader zegt nu tegen mij, ik vond je leuker toen je nog een kinderpyjama droeg. Jarige kinderen van een jaar of 5. Zij zitten met een enorme berg cadeaupapier om zich heen in een bed. Ik herinner mij een foto van mijn jongste broer. Vlak na zijn bed stond een fiets met een bananenzadel. Mijn vader, vlak achter mij, zegt nu, dat was een vreselijke klotenklus. Doe dat maar eens een keer een fiets inpakken en dat ze niet meteen zien wat ze eigenlijk krijgen. Mijn moeder die onderbreekt hem. Garnalenkroketjes, zegt ze. Ik bakte garnalenkroketjes op jouw verjaardag. Altijd, want die vond je zo lekker. Je riep het ook de hele dag. Garnalenkroketjes, garnalenkroketjes. Luisteraars, als ik mijn moeder even mag onderbreken. Ik hield helemaal niet van garnalenkroketjes. Maar ik keek zo graag naar haar wanneer ze maakte. Die handen van haar en dat trotse hoofd. Wanneer ze uitlegde dat het dubbel paneren heel belangrijk was. Nu ja, luisteraars. Zo'n verjaardag is het vandaag niet. Ik heb zojuist wel, en dat durf ik wel tegen u te zeggen, iets heel sentimenteels gedaan. Ik heb het liedje When You Were Young van The Killers keihard door het huis laten dreunen. Ik heb het uit volle borst meegezongen. En ik weet precies waarom. Vlak na corona ging ik met mijn kinderen en met Tanja en met mijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend naar een concert van The Killers. En ik heb daar gedaan wat ik nog nooit eerder deed bij een concert. Ik heb staan springen. Alles wat er nog aan leven en geluk in mijn lichaam zat, kwam er in één keer uit. Luisteraars, over geluk gesproken. Mijn kinderen, mijn ex en haar vriend en Tanja. Zij zijn er vanavond bij wanneer ik mijn verjaardag vier. 3 keer raden welke LP ik opzet.
0: We dansen toch gewoon mee, we springen toch gewoon mee met Nico Dijkshoorn vanavond, ter ere van zijn verjaardag. Vandaag 15 mei. En misschien moet dat de nationale killerdag worden in de toekomst. Nico Dijkshoorn, van harte. En bedankt voor een week lang Middagjournaal. Volgende week Bas Birker. Zometeen zit Aiko hier voor u. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen pro of privé combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
5: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
0: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De vervuiling met een verboden pesticide in West-Vlaanderen is niet gevaarlijk voor het drinkwater. Er is een nieuwe, eenvoudigere manier om te testen op de ziekte van Alzheimer. En straks weten we welke rode duivels deze zomer mee mogen naar het WK. De aanzienlijke vervuiling met het verboden pesticide Oxamil in Reningelst in de Westhoek in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater. Dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek, waarin de stof werd gevonden, is wel verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaard, maar de stof is al fel verdund voor het vervuilde water in De Blankaard stroomt. Volgens de watergroep is een vervuiling met de stof ook heel uitzonderlijk. Kathleen de Schepper.
8: We zien toch in het verleden dat we nooit dergelijke pieken hebben gezien. Wat ons doet aannemen, ja, dat het gaat effectief om een piekvervuiling. Dus bijvoorbeeld een landbouwer, ja, die daar een tank heeft gespoeld of die een tank heeft gevuld in de onmiddellijke nabijheid van de waterloop. Dus dat betreuren wij natuurlijk ten zeerste.
7: Wat de gevolgen zijn van de vervuiling voor gewassen en dieren, dat is nog niet bekend. Voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor de ziekte van Alzheimer. Dat schrijft de Standaard. De bloedtesten kunnen vanaf nu gebruikt worden in gespecialiseerde ziekenhuizen om bij mensen met beginnende geheugenklachten Alzheimer vast te stellen. Dat is een grote stap vooruit, zegt neuroloog Sebastiaan Engelborgs van het UZ Brussel.
9: Dit is een gamechanger, want we gaan voor een deel van de mensen op die manier een diagnose kunnen stellen na het doen van een neuropsychologisch onderzoek. En bij een deel van de mensen gaan we op die manier ook een ruggenprik of een amyloïd PET-scan kunnen vervangen door deze bloedtest. Dus een stuk toegankelijker en ook goedkoper dan de standaardonderzoeken die we nu gebruiken.
7: Vanaf de zomervakantie zullen ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen videoconsultaties kunnen aanbieden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke bekendgemaakt. Patiënten mogen zelf kiezen of ze voor een aantal sessies willen overschakelen op videobehandeling. De regeling moet ervoor zorgen dat patiënten beter opgevolgd kunnen worden, ook als ze zich moeilijk kunnen verplaatsen of een drukke agenda hebben. Bij dokters zijn teleconsultaties nu al mogelijk. Bij kinesisten en vroedvrouwen kan het vanaf 1 juli, bij logopedisten vanaf 1 augustus. De Amerikaanse president Trump heeft zijn bezoek aan China afgerond. Trump vertrok met de Air Force One na een laatste gesprek met de Chinese president Xi. Veerle de Vos, weten we al wat dit bezoek heeft opgeleverd?
10: Wel, als we president Trump moeten geloven, was het een geweldig succes met de belofte van China om geen militair materieel meer te leveren aan Iran en veel handelsdeals.
11: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle.
10: Ja, voorlopig zijn er weinig details bekend over die handelsdeals. En ook over Iran lijkt er niet veel beslist. China heeft nog eens herhaald dat de oorlog in de eerste plaats nooit had mogen plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat de top weinig concreets heeft opgeleverd, behalve dan dat beide landen weer met elkaar praten en dat de grootste plooien toch voor even zijn gladgestreken. En er komt een vervolg. Eind september reist de Chinese president naar Washington. Volgende week wordt trouwens president Poetin in Peking verwacht.
7: Dankjewel, Veerle. In Congo is opnieuw een epidemie van de besmettelijke ziekte Ebola uitgebroken. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Daar zijn meer dan 300 verdachte besmettingen geteld, van wie 65 mensen zijn overleden. 5 maanden geleden werd ook al een Ebola-uitbraak vastgesteld in het oosten van Congo. De provincie Ituri is ook nog een strijdperk van verschillende gewapende groepen en dat maakt de hulpverlening extra moeilijk. Zometeen om 12:40 maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie voor het WK voetbal bekend. Live in de tv-journaals. Peter van den Bemt blikt vooruit.
12: We beleven straks een primeur met de bekendmaking van de selectie live in het tv-journaal. Om 12:40 precies, een traditie die bondscoach Rudy Garcia meebrengt uit Frankrijk. Grote verrassingen moeten niet verwacht worden. Garcia zal ook nu vasthouden aan de selectie die de kwalificatie heeft afgedwongen. Pakweg 21 van de 26 namen zijn eigenlijk al bekend. Voor een achttal anderen zijn het spannende uren. Wie wordt de derde doelman? Cels of Penders? Achteraan zit De Winter in de wachtkamer. Axel Witsel is er, zeker door de blessure van de Bast, haast zeker bij, waardoor het voor het middenveld mogelijk kiezen wordt tussen de grote jonge talenten De Kat en Lavia, of geen van de twee, dat kan ook. En voorin zal de pas bekeken.

0: Eer de duivel Fernando Spardo er uiteraard zeker bij zijn en mag er mogelijk nog één extra mee van het trio Kuipers, Stassin en Gods. Wellicht zullen ook nog enkele reserves aangeduid worden die de ondankbare taak hebben om paraat te blijven tot op 8 juni het vliegtuig met de duivels vertrekt.
1: Over een kleine 2 weken komen de duivels bijeen voor het echte begin van de voorbereiding. Deze namiddag buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. Het blijft fris bij maxima tot 13 graden. Vanavond geleidelijk droog vanaf het westen. Na een frisse nacht, morgen opnieuw enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon, in het binnenland opnieuw buien. Maxima morgen tot 14 graden. Zondag hetzelfde weer. De uitzonderlijke vervuiling van of met een verboden pesticide in de Westhoek. Daar begonnen we mee. Volgens de watermaatschappij vormt de vervuiling geen bedreiging voor de veiligheid van het drinkwater. Wat de gevolgen zijn voor gewassen en dieren is nog niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. Radio 1.
3: Aiko Duister.
1: Een heel erg goedemiddag, of je nu vandaag een brug aan het maken bent of niet. Ik ben er voor je, tussen de buitjes door met muzieknieuws. Een track uit het album van Licky Lee. En live muziek van The Haunted Youth. Speciaal voor ons brengt de groep intieme, akoestische versies van een aantal nieuwe nummers. Welkom.

Het is muziek met een hoog Stevie Wonder gehalte en daar kunnen we alleen maar voor zijn. Joy hoorde je van Mama's Gun. Straks tussen 2 en 3 is er live muziek van The Haunted Youth deze keer. Het nieuwe album is er eindelijk. De plaat heet Boys Cry 2 en daar komen ze straks een paar nummers uit live spelen in een akoestische versie. Dit is Fontaine's DC met Favorite.

0: Fontaine's DC met Favorite. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E313 van voor Wommelgem door een ongeval op de rechte rijstrook in Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 is dat drie kwartier file rijden. Tussen Beveren en de Thijsmanstunnel door een ongeval is de linker rijstrook versperd. Richting Nederland 25 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E429 van Doornik naar Brussel een kwartier file tussen Halle Centrum en de aansluiting met de ring. De linkerrijstrook is dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertraging van Wezenbeek tot Tervuren. Door werken zijn daar de af- en oprit afgesloten. Je kan er omrijden via Wezenbeek of Groenendaal. Op de buitenring 10 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de E40 richting kust is het een kwartier file rijden tussen Beernem en Oostkamp. En de politie meldt een ongeval op de E40 richting Duinkerke. Aan de oprit Gistel is de linkerrijstrook versperd en daar ontstaat nu een file.
1: Aiko.

0: De mens met tekst.
1: Radio 1.
0: Ik breng graag het belangrijkste muzieknieuws van afgelopen week nog even aan je. En er was vannacht plots nieuws van Drake.

De Canadese megasellers Drake die bracht vannacht 3 albums tegelijk uit. Iceman, Habibti en Maid of Honor. De fans wisten wel dat Iceman eraan zat te komen, onder andere door de stunt met een gigantisch ijsblok in Toronto, waar de releasedatum in verborgen zat. Maar die andere twee platen waren toch wel echt een verrassing. Iceman is de plaat geworden met een nogal donkere, agressieve sound. Habibti heeft een meer experimentele vibe met hier en daar ook wat invloeden uit het Midden-Oosten. Iets voor de late avonduurtjes. En Maid of Honor gaat over toxische relaties. Daar zit ook wat humor in de plaat. Ze klinkt iets meer pop en ook wat toegankelijker. Het is een ambitieus statement om 3 platen uit te brengen in 1 keer. Na een moeilijke periode in 2024-2025 en de beef met Kendrick Lamar. Nu is het natuurlijk afwachten welke van die 3 platen het best zal onthaald worden. Nog iemand die terug in de spotlight trad deze week is Phoebe Bridgers. Na 3 jaar weg van het podium speelde ze deze week een kleine show voor amper 400 mensen. Maar de fans online werden helemaal gek. Ze speelde meerdere nieuwe nummers en toonde ook een korte teaser van haar volgende soloplaat. En op de studiofoto's zien we ze staan met onder andere Alex G, Jack Antonoff en Bo Burnham op een releasedatum of op andere concertaankondigingen. Is het nog eventjes wachten.

0: En dan is er ook Mike D van de Beastie Boys. Die maakt een comeback als solo-artiest. In 2019 kwam hij wel al eens met een DJ-set naar Pukkelpop. Maar nu gaat hij echt weer live spelen. Hij bracht deze week zijn eerste officiële solo-single uit, Switch Up. Dat is een nummer met drum and bass-invloeden ingemaakt, samen met zijn zonen, Davis en Skyler. En in juni komt hij voor 2 concerten naar ons land. In de Casino in Sint-Niklaas en het Wilde Westen in Kortrijk. En dan is er nog nieuws over Ray, want zij gaat acteren. Ze heeft haar eerste echte filmrol te pakken in een misdaad-thriller die zich afspeelt in Londen. Het project heet Lineage en gaat over een vader die uit de gevangenis komt. Zijn leven probeert te beteren, maar door zijn broer weer de criminaliteit wordt ingetrokken. Wat de rol van Ray precies is, is nog niet duidelijk of is gewoon nog niet publiek gemaakt. De opnames die beginnen in augustus. Zelf ronde Ray deze week haar Amerikaanse tour af. En op het laatste concert kwam Hans Zimmer opdagen als verrassingsgast. De wereldberoemde filmcomponist waar ze dit nummer mee maakte.
1: Radio 1.
2: Ik doe nu die

Toxic van Britney Spears en daarvoor Ray samen met filmcomponist Hans Zimmer en Click Clack Symphony. We hebben ook nieuw werk gekregen van Death Cab for Cutie. Deze keer een iets steviger nummer. Het heet Punching the Flowers en gaat over het gevoel om vast te zitten in je routines in een soort negatieve, vicieuze cirkel. Maar ook over de angst om dat te veranderen. Dit is Death Cab for Cutie met Punching the Flowers.

0: Het is nieuwe muziek van Death Cab for Cutie, Punching the Flowers.
1: Radio 1.
0: De bondscoach Rudy Garcia die heeft zo net in Tubeke bekendgemaakt welke rode duivels hij allemaal meeneemt naar het WK-voetbal in de VS, in Canada en Mexico. Gert Heermans, goedemiddag.
2: Dag Aiko.
0: Jij hebt de bekendmaking gevolgd. Wie zit er allemaal bij?
2: Wel, ik ga zoals de bondscoach zelf die 26 namen is opsommen. Doelmannen, het zijn er drie. Thibaut Courtois, Senne Lammers en Mike Penders. De verdedigers, Maxime de Kuyper, Thomas Meunier, Timothy Castagne, Brendan Mechelen, Zeno de Bast, Kony de Winter, Arthur Theaat, Joaquin Seys en Nathan Ngoy. Middenvelders, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Hans Van Aken, Nicolas Rasquin, Axel Witsel. En dan tenslotte de aanvallers met Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Charles de Ketelare, Leandro Trossard, Dodi Luque-Bacchio, Alexis Salemakers, Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira. Nu, wat valt op? Eerst en vooral de figuur of de naam van Matthias Fernandez Pardo. De laatste weken toch in het nieuws gekomen. Nog geen minuut bij de Rode Duivels gespeeld. Wel bij de jeugd, maar nadien voor Spanje gekozen. En de 21-jarige spits van Lille in Frankrijk die maakte dan een bocht van 180 graden. En koos uiteindelijk voor België. En kijk, hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft natuurlijk vooral te maken met de onzekerheid rond Romelu Lukaku. Hoe fit gaat hij zijn? En dus wat de spitsen betreft ook geen plaats voor een Mika Gods of Luis Openda of Johan Bakayoko. Dus wat de keepers betreft, er was zekerheid over Courtois en Lammers. Maar die derde keeper, dat was toch nog een twijfelgeval tussen de meer ervaren Mats Cels of de jongere Mike Penders. En er is dus gekozen voor Penders. En dan wat de verdedigers betreft. Nathan Ngoy is misschien de enige naam die er zo'n beetje uitspringt. Niet echt een verrassing, maar hij is er dus ook bij. Speler van Lille, samen ook met Joaquin Seys van Club Brugge. De rest zijn de vastere waarden. En dan op het middenveld geen Romeo Lavia, geen Nathan de Kat. Die werd enigszins nog wel verwacht, maar ook daar kiest de bondscoach Rudy Garcia voor de ervaring van Axel Witsel, die op zijn 37e nog een keer naar het WK gaat. Nu de Rode Duivels die verzamelen eind mei in Tubeke en vliegen dan op 8 juni naar Amerika. Op 15 juni, Aiko, is het de eerste wedstrijd tegen Egypte.
0: Staat al in de agenda en nu weten we ook wie er op het veld komt.
3: Radio 1.

0: Boy with a Coin van Iron and Wine. En daarvoor Sylvie Kreusch en Romeo Elvis en Kiss of the Grass. Allee, allee, het officiële WK-lied van de Belgische Voetbalbond. En de selectie van Rode Duivels, die is dus ook bekendgemaakt in Tubeke. Kan je allemaal nog eens rustig nalezen op sportza.be.
1: Radio 1.
2: Dit is het album van de week.
0: De Zweedse popster Licky Lee die heeft eeuwige roem dankzij haar hit I Follow Rivers. Maar ze heeft nu ook een nieuw album gemaakt, een ambitieuze plaat. Ze heeft alle registers opengetrokken en dat heeft te maken met het feit dat ze beslist heeft dat dit haar laatste wapenfeit wordt. Er doet deze keer een 17-koppig strijkersorkest mee, een koor, meerdere drummers ook. En het concept van de plaat is het beeld van een donkere feestnacht met al zijn mooie en lelijke kanten. En ze heet The After Party. Dit is Licky Lee met Lucky Again.
1: Radio 1.

0: Volgende maand komt ze naar het Live is Live Festival in Antwerpen. Licky Lee en Lucky Again. Naar Antwerpen, drie kwartier erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Maar in Antwerpen-Oost is er gelukkig ook geen hinder meer. 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de A12 in Meissen door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Stabroek op de R2 drie kwartier file rijden tussen Beveren en de Tijsmanstunnel. De weg is daar wel vrij. Richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Ik denk dat het toch echt komt omdat politici jarenlang asielzoekers en vluchtelingen als zondebok hebben gebruikt. Ze krijgen van alles de schuld. Van de woningnood in Nederland, de tekorten in de zorg. En ja, dan zie je dat het op een gegeven moment toch echt tot een explosie leidt van geweld tegen asielzoekers.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

Nieuwe muziek van Merel, Baby. Ze werkte samen met een Belgische producer, Jeroen de Pessemier van de Subs, voor haar nieuwe plaat, Leven de Fakes. Dat is een mix geworden van dance, rock en punk. Een harde plaat en dat heeft alles te maken met het feit dat ze ook in haar thema's luid wil zijn. Ze wil ruimte geven aan onderwerpen die nog te vaak taboe zijn, van seks, een kinderwens tot verstikkende schoonheidsidealen. Het komt allemaal aan bod. Volgende week hoor je daar alles over, want dan is ze mijn livegast. Vandaag komt The Haunted Youth en hun live sessie hoor je straks rond 3:30. Dit zijn Angus en Julia Stone met Karaoke Bar, nieuw nummer.

De Frans-Colombiaanse groep The Bongo Hop met Noah. En daarvoor nieuw werk van Angus en Julia Stone. Van hen hoorde je Karaoke Bar. We gaan richting 2 uur en we doen dat met Depeche Mode en Everything Counts. Een heel erg goedemiddag.

0: Everything Counts van Depeche Mode. Blijf bij ons, het nieuws komt eraan. Het is bijna 2 uur.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
7: Had nooit hard gegessen?
6: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
7: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
6: Toch. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI. Krevel.
9: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel. En maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
12: Maar eerst 4 uurtje, hè.
13: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject. Aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
16: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die mee mogen naar het WK. Geert Heremans, wat is daarbij het meest opvallende?
19: Wel, dat is toch de naam van Matías Fernández Pardo, de 21-jarige spits van Lille, maakte een bocht van 180 graden door te switchen van de Spaanse naar de Belgische nationale ploeg. En dat heeft geloond, want hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft ook te maken met de onzekere situatie rond de fysieke toestand van Romelu Lukaku. Openda en Gods zijn er dan weer niet bij. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij de jongeren Lavia en De Kat thuis. In de verdediging gaat Zeno de Bast ondanks zijn blessure toch mee en is er ook plaats voor Joaquin.

0: Sijs en Nathan Ngoy. Als derde doelman tenslotte kiest Garcia voor de jonge Mike Penders in plaats van de ervaren Mats Sels.
1: Dankjewel, Geert. Voor het eerst zijn in Europa twee bloedtesten goedgekeurd voor de ziekte van Alzheimer. Dat schrijft de Standaard. De bloedtesten kunnen vanaf nu gebruikt worden om bij mensen met beginnende geheugenklachten Alzheimer vast te stellen. Tot nu toe kon dat enkel met een ruggenprik of hersenscan. Een bloedtest is goedkoper en toegankelijker, zegt neuroloog Sebastiaan Engelborgs van het UZ Brussel.
2: Als we iemand van 90 jaar over de vloer krijgen, dan gaan we ons afvragen van ja, gaan we nog wel een ruggenprik doen? Wat is de relevantie voor de behandeling van die patiënt? Ja, kunt u voorstellen dat sommige mensen dan opzien tegen een ruggenprik, terwijl een bloedtest ja, werkt toch wel drempelverlagend. Dus ik denk dat het aantal testen wel gaat toenemen.
1: De bloedtest kan voorlopig alleen afgenomen worden in gespecialiseerde ziekenhuizen. De aanzienlijke vervuiling met de verboden pesticide Oxamil in Reningelst in West-Vlaanderen vormt geen gevaar voor het drinkwater, dat zegt de watergroep. De grote Kemmelbeek waarin de stof werd gevonden is nogthans verbonden met het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart. Kathleen de Schepper van de watergroep.
3: Er is nog een sterke verdunning, eerst en vooral in het afstroomgebied richting De Blankaart en dan ook nog in ons spaarbekken. Dus vandaar dat er geen impact is naar drinkwater. Waterkwaliteit toe. Wij onderzoeken die stof trouwens al een aantal jaren. We hebben die nog nooit ook aangetroffen boven de rapporteergrens in ons spaarbekken.
1: Wat de gevolgen zijn van de vervuiling voor gewassen en dieren is nog niet bekend. Deze namiddag buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. Het blijft fris bij maxima tot 13 graden. Vanavond geleidelijk droog vanaf het westen. Na een frisse nacht morgen eerst nog enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon in het binnenland. Opnieuw buien. Maxima morgen tot 14 graden. Zondag hetzelfde weer met temperaturen tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be. Radio 1.

Hear Me Talking van Marble Sounds werden deze week toegevoegd aan de affiche van Gent Jazz. Catriel en Paco Amoroso, dat is een van de leukste duo's uit Zuid-Amerika. Ze combineren trap, elektronica, funk, jazz, rock en Latin pop. Ze nemen zichzelf ook nooit helemaal serieus. Ze lachen met de macho-verwachtingen van de muziekindustrie en zijn live waanzinnig goed. Getuigen daarvan onder andere hun Tiny Desk-sessie van een paar jaar geleden. Die ging toen viraal omdat ze hun elektronische nummers toen plots herwerkten met liveband, blazers en jazz-invloeden. Dit zijn ze, Catriel en Paco Amoroso met Dumbai Live.

0: Alleen de kippen komen van de grond in dit liedje van Kacey Musgraves, Dry Spell. En daarvoor hoorde je Dumbai van Catriel en Paco Amoroso, zoals het een paar jaar geleden speelde bij de NPR Music's Tiny Desk. Naar Antwerpen, een kwartier vertragen op de E313 vanaf Massenhoven en op de E34 ook een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, een half uur file rijden tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Richting Nederland, 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

Naturally, heel fijn nieuw nummer van Nectar Wood. Het is onze Vox-tip deze week. En Vox hoor je natuurlijk elke zaterdag van 9 tot 11. En jij bepaalt hoe die lijst eruit ziet, of hoe die klinkt, moet ik zeggen, door te stemmen op jouw favoriete nummers van het moment. Een uurtje geleden zei ik het al, hè, Phoebe Bridgers is terug na 3 jaar weg van het podium. Speelde ze deze week een kleine show voor amper 400 mensen. Maar online werd er massaal heel goed op gereageerd. Want dat wil ook zeggen dat er een nieuwe plaat aankomt.

Nid en Sonny met de Sunset en daarvoor Phoebe Bridgers en Garden Song. Na de zomer verwachten we een nieuw album van haar. Tenminste, daar gaan de fans toch van uit. Nu ze stilaan aan haar campagne is begonnen met een eerste live concert. Straks hier ook live muziek van The Haunted Youth. Dit is eerst nog Vrouwtje en Jaar na Jaar.

Eye 2, dat is een donkere plaat geworden, maar wel eentje met een zacht hart. De fans zaten erop te wachten, getuigen daarvan de vier uitverkochte concerten in het Koninklijk Circus. En in die setting durven ze het ook echt groots aan te pakken. Maar vandaag hier op Radio 1 gaan we voor intiem en akoestisch. Dit is The Haunted Youth live.

0: The Haunted Youth, live bij ons op bezoek hier op Radio 1. Joachim, Tom, welkom.
1: What's up?
0: Een aantal nummers van de plaat kennen we eigenlijk al een tijdje. Ik denk onder andere aan In My Head, Emo Song. Was het een lastig parcours om het album ook effectief af te krijgen?
1: Oh ja.
0: Wat waren zo de obstakels waar je tegenaan bent gelopen?
2: I don't know, pressure, time... 40 kwartaals uitverkopen, maar eigenlijk nog niet klaar zijn met het album wat je gaat voorstellen. Niet weten wat ik wou zeggen. Ik had heel veel instrumentals, maar ik wist heel lang niet hoe ik wat ik voelde moest verwoorden of zo. Of daar echt een verhaal rond maken. Dus dat heeft vrij lang geduurd. Daar heb ik ook echt gewoon mijn tijd voor gepakt.
0: Nochtans, de titel, Boys Cry 2, die was er wel al, hè?
2: Ja, dat was begonnen met een tattoo die mij aansprok. En ja, het is eigenlijk zo... Maand na maand heeft zich zo alle hele diepte en alle laagjes hebben zich zo afgeschild voor mij. Of heb ik zelf afproberen te schillen. En ben van alles tegengekomen, laten we het zo zeggen. Ja.
0: Nu de plaat er is... Heb je het in de interviews die al verschenen zijn al regelmatig gehad over het belang van kwetsbaar durven zijn, je open te stellen? Hoe zijn de reacties van de fans daarover geweest? Hebben mensen jou daar ook al op aangesproken?
2: Sowieso, ik zie het ook aan guys die mij op een specifieke manier komen begroeten. Na een show of zo. Die zeggen gewoon merci, maar je ziet dat dat merci merci is of zo. Die stralen op een manier om die zeggen van je begrijpt mij of I don't know. En dat is nice. En het is ook gewoon voor mezelf zo ontladend om dat te kunnen laten zien van mezelf en daarmee rond te lopen in public zonder shame of zonder stigma of zo. En ik denk dat wel welkom is vandaag, die vibe, ja.
0: Op een bepaald moment ben je ook naar Los Angeles gegaan om daar een tijdje te werken. Waar was je naar op zoek in Los Angeles of wat heb je daar gevonden?
2: Ik denk dat ik gewoon diezelfde calling had als zoveel artiesten op een gegeven moment die echt zo willen breken uit waar ze vandaan komen en waar ze wat ze weten over de wereld of over music of... Ik was gewoon klaar voor zo'n frisse, nieuwe, andere omgeving dat ik tot dat moment had gehad. Dat een van de meest logische stappen leek of zo. LA is gewoon ook een coole stad. Heel veel West Coast invloeden die tot bij mij zijn geraakt. En die eigenlijk mijn cultural sense of self hebben bepaald. En ja, dat was gewoon logisch of zo.
0: De vier Koninklijk Circus concerten die zijn achter de rug. Dat waren ja, de grootste indoor concerten voor The Haunted Youth tot nu toe. Jullie hebben nu voor volgend jaar de Lotto Arena aangekondigd. Je hebt ook wel af en toe gezegd dat het soms moeilijk is om connectie te maken met mensen. Hoe was de ervaring in die setting om daar live te spelen?
2: Het was heel exciting. Heel mooie zaal ook gewoon. Ik heb een aantal momenten in de set waar ik dingen doe die ik nog nooit heb gedaan. Gelijk gewoon de mic pakken en gewoon een song brengen op mezelf terwijl iemand anders mijn gitaar heeft. En gewoon helemaal van voor gaan zitten waar de mensen echt u kunnen zien. En, dus die in people's faces zijn, dat is iets wat ik zeker heb gewoon getest en opgezocht. En in het begin, dat was fucking awkward. En de laatste show was dat al veel minder. En dan vond ik bepaalde dingen... Omdat als ik awkward ben, ga ik ook mezelf niet in de steek laten daar. Als ik zeg van, oké, ik voel mij hier niet chill of zo. Dan neem ik ook gewoon de ruimte om naast Tom te gaan zitten, mijn kop op zijn... schouder te leggen, omdat dat mij chill maakt op dat moment. En dan ben ik zo van, ah ja, maar ik mag dat zelf geven. En het is meer zo'n spel van... Wat denk ik dat iedereen van mij verwacht? En wat heb ik nodig? En als ik volg wat ik nodig heb... dan doe ik de valuable performance of zo. Mm-hmm. In the end. Ook al is dat weggaan van mensen. Soms is dat net in het publiek springen.
0: Ja.
2: En mensen duwen en mensen in de pit sleuren... die daar eigenlijk niet per se in willen zitten. Maar come on, guys, let's fucking dance. En de laatste show heb ik dat gedaan... omdat ik dat ook voelde aan de mensen. Van, they're excited in that way. En ja, dan is het gewoon 4-5 nummers gewoon moshpit geweest. En dat is nog nooit geweest. Toch niet in België. En ja, dat is exciting voor mij. En dat is vooral zo de nieuwe shit dat ik aan het chasen ben op mijn shows.
0: En een groot moment van ontlading, ongetwijfeld.
2: Ja, sowieso. Sowieso. Het was goed om het dus allemaal gewoon out te screamen on stage.
0: Heel fijn. De plaat die is er dus nu, Boys Cry 2. We gaan nog luisteren naar de rest van de sessie. Dit is The Haunted Youth live.

0: The Haunted Youth, live bij ons op bezoek liever. De plaat Boys Cry 2, een plaat geschreven met een gebroken hart, ligt nu in de winkels. En binnenkort beginnen ze aan hun festivalshows. Je kan ze live zien op Pinkpop in Nederland, Rock Werchter, het Cactus Festival in Brugge en Rock Olme. En volgend jaar willen ze de Lotto Arena vullen. Dat concert is gepland op 25 maart. Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E313 vanaf Ranst en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval op de linker rijstrook. Op de buitenring rond Brussel een half uur aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Daar is een ongeval gebeurd op de midden- en linker rijstrook. Op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.
1: Aiko. Radio 1.

0: Isaac Hayes, Theme from a Shaft. En daarvoor hoorde je het label van het zesde metaal. Het is bijna 3 uur. Zometeen is er nieuws.
1: The world is a vampire.
2: Billy Corgan brengt op 6 september A Night of Melancholy and Infinite Sadness naar de Koningin Elisabethzaal. De frontman van Smashing Pumpkins speelt het legendarische album integraal live met een 100-koppig symfonisch orkest en koor. Billy Corgan, op 6 september in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 1.
3: Jazz Middelheim. Een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea and the Honora Band.
4: Make something beautiful.
3: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Jij hebt de power met de Eneco-app.
8: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
9: Hoe weet jij dat, papa?
8: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
9: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
8: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
9: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
8: Nee, maar ik wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco, Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
10: Ja!
11: Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja!
12: Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
10: Oh ja! Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
13: Voor ons, Profilexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
14: Profil.
15: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Noord-Franse gemeente Marpan, net over de grens met ons land, is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frituren in ons land. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen in onhygiënische omstandigheden. Het vlees werd gebruikt voor frituursnacks als Mexicano's en frikandellen en verkocht aan Belgische frituren. Twee Belgen zijn opgepakt. De voorzitter van het Nationaal Verbond van Frituristen, Bernard Vijveren, reageert gechoqueerd.
18: Ik weet niet of dat echt in de frituren is gebeurd dan in eethuizen algemeen, maar zowel op fiscaal, op correctioneel, maar vooral op gezondheidsniveau is dat risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen. Maar ik ben wel opgelucht dat ons systeem van controle in voedingszaken blijkbaar zeer goed werkt.
0: Afzonderlijke landen mogen de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens niet zomaar aanpassen. Dat staat in een politieke verklaring van de Raad van Europa, een groep van 50 landen die de mensenrechten en democratie bewaken. De verklaring is een antwoord op een brief van onze premier Bart De Wever en 8 andere Europese leiders. Die vonden dat Europese rechters de regels te strikt interpreteren en het daardoor moeilijker maken voor landen om buitenlandse criminelen het land uit te zetten. Mensenrechten staan boven de politiek, is de boodschap van deze verklaring. Die is unaniem goedgekeurd, ook door ons land. De selectie voor de Rode Duivels die mee mogen naar het WK is bekend. Bondscoach Rudy Garcia kondigde de namen deze middag live aan tijdens de tv-journaals. De opvallendste naam is die van Matías Fernández Pardo. De 21-jarige spits van Lille koos op de valreep voor de Belgische ploeg en mag meteen mee naar het WK. Voorin is er dan weer geen plaats voor Lois Openda. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij jongeren als Lavia en de kat thuis. Bij de doelmannen moest ook een harde keuze gemaakt worden, zegt Peter van den Bemt.
10: Anders dan zo ongeveer alle voorbije toernooien gaan er geen vier, maar wel maar drie doelmannen mee. En Thibaut Courtois is natuurlijk de nummer 1. Senne Lammens is duidelijk de nummer 2. Mike Penders zit in de selectie. En Mats Sels, die veel heeft gespeeld de voorbije jaren, omdat Thibaut Courtois geblesseerd was of niet wilde spelen, omdat Kasteels niet fit was en die het heel erg goed heeft gedaan. Hij moet thuis blijven. Dat zijn de harde wetten van de topsport.
0: Fris met buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn vanavond. Geleidelijk aan droog vanaf het westen. Na een frisse nacht, morgen eerst nog enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon. In de namiddag in het binnenland opnieuw buien. Morgen maxima tot 14 graden, zondag hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
11: Radio 1.

0: zon door, gaan we samen een nieuwe weekendplaylist maken.
1: De weekendplaylist.
0: De laatste weken kwam het een paar keer in het nieuws. Er zijn weer een aantal virusuitbraken geweest op cruiseschepen. Zo moesten er tot 1000 passagiers tijdelijk in quarantaine door een uitbraak van het norovirus. En ook het hantavirus, dat iets zeldzamer is, was al een paar keer in het nieuws. Dat maakte zelfs dodelijke slachtoffers en zorgde ook voor een strikte quarantaine. Cruiseschepen zijn bijzonder vatbaar voor virussen. Er zitten veel mensen dicht op elkaar, vaak in kleine afgesloten ruimtes. Nu, we gaan geen muziek zoeken over virussen, maar wel over schepen, over boten, over varen op zee. Aan welke muziek denk jij dan? Welke liedjes moeten zeker in die weekendplaylist komen? Laat het mij weten via de app van Radio 1.

zouden ze de Manon, Manon chocolaatjes ook kennen. De jeugd van tegenwoordig, verliefd op elke letter. En daarvoor Nightboat to Cairo van Madness. We zoeken liedjes over schepen, boten en varen op zee voor onze weekendplaylist. Alle suggesties zijn welkom in de app van Radio 1. Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E313 vanaf Ranst en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E34 naar Zelzaten is in Kemzeke door een brandend voertuig de rechterrijstrook versperd. Op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt. We'll be right back.

Ze speelt de komende weken het voorprogramma voor Harry Styles in Amsterdam. Maar ze doet ook een eigen concert in ons land. Op 30 juni speelt Robin in de ING Arena in Brussel. Je hoorde Blow My Mind.

0: Classic album van de week.
1: The War on Drugs. Het is een van de meer recente groepen die het ook al een paar jaar bijzonder goed doen in de Radio 1 Classics 1000. En ook Gilles de Koster, presentator van de Mol, is een hele grote fan. Hij kiest voor Lost in the Dream van The War on Drugs als classic album van de week. De plaat is nog maar 12 jaar oud, maar het heeft wel alles in zich om een classic te zijn. Vandaag luisteren we samen met hem naar An Ocean in Between the Waves.
2: An Ocean in Between the Waves is een symbolisch nummer voor dit album, omdat ik heb gelezen dat Adam Grenchell, de frontman en schrijver van alle nummers, dit nummer zo vaak heeft opnieuw geschreven en nog eens en nog eens, en dat hij er zo vaak terug mee naar de tekentafel is gegaan dat hij er bijna depressief van werd. Dus wat we horen is eigenlijk versie nummer 370 van dat nummer, denk ik. En ik snap het ergens wel, maar ik ben blij dat hij het 370 keer heeft geprobeerd, want het is heel, heel, heel straf. Ook weer iets te lang voor de radio, sorry daarvoor. Maar het is zo'n goed nummer dat we het ons niet gaan beklagen.

7 minuten kan hoor op de radio. Geen enkel probleem, Gilles. An Ocean in Between the Waves hoorde je van The War on Drugs. Staat op de plaat Lost in the Dream. Het classic album van de week. Gekozen door de Mol-presentator Gilles de Koster. De hele week lang konden we dankzij hem genieten van die nummers.

0: Different Class, nieuwe muziek van Das Pop was dat. Na het nieuws van 4 uur start De Wereld Vandaag. En we gaven vanmiddag al mee wie de selectie haalde van de bondscoach Rudy Garcia en wie dus mee mag naar het WK voetbal. Ruud Roets, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie gaan daar nog even op door.
1: Ah ja, want die 26 namen die zijn natuurlijk wel interessant, maar nog veel interessanter is de uitleg die daar dan bij hoort. Dus Peter van den Bemt komt langs. In de Verenigde Staten zitten vertegenwoordigers van Israël en Libanon samen aan tafel. En dat is bijzonder, want dat heeft jarenlang... Is dat onmogelijk geweest eigenlijk? De voorbije weken zagen we daar dan toch openingen. Die gesprekken hebben als bedoeling om vrede te vinden. Maar kan je dat met alleen Israël en Libanon aan tafel, terwijl je daar toch ook de radicaal-islamitische beweging Hezbollah hebt, die niet is uitgenodigd en waar eigenlijk ook mee moet gepraat worden, denk ik dan. Dus gaan we daar iemand bij halen die gespecialiseerd is in conflictstudies om te zien, kan dit kans op slagen hebben? Ook al komen er positieve geluiden dat het productief verloopt en zo, maar wat is de slaagkans? Gaan we ook uitzoeken. En Harry Styles start morgen met zijn wereld. Tournee in Amsterdam, de Johan Cruijff Arena. Hij plant daar 10 concerten in totaal, telkens 50.000 zitjes. Dus dat is 500.000 mensen. Alleen, er hebben wel nog geen 500.000 mensen ticketjes gekocht. Ze zijn duur. En hij gaat ook enkel naar Amsterdam. Dus de bedoeling is dan dat je van overal in Europa naar daar komt.
0: Reist, ja.
1: Is dat een werkbaar model of niet? Blijkbaar niet. Of is er iets anders aan de hand? Zijn er gewoon heel veel concerten? Is het allemaal heel duur? Enfin, heel veel vragen die we gaan proberen te beantwoorden.
0: Straks in De Wereld Vandaag na 4 uur.

0: Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club.
1: De weekendplaylist.
0: Voor onze weekendplaylist zijn we op zoek naar muziek over schepen, boten en varen op zee. Inspiratie vonden we in de virusuitbraken op de cruiseschepen recent. Heleboel passagiers die tijdelijk in quarantaine moesten door een uitbraak van het norovirus bijvoorbeeld. Ook het hantavirus was een paar keer in het nieuws, zelfs met dodelijke slachtoffers als gevolg. Die virussen laten we links liggen, maar dat varen, die schepen, die boten, spreken toch tot onze verbeelding, dat wilde ik zeggen. We hebben al een aantal leuke inzendingen gekregen. Jean-Marie van Doorn bijvoorbeeld, die gaat voor dit nummer van Hughes Corporation.

0: Joël van Gassen en Mieke de Jans gaan allebei voor The Ship Song van Nick Cave. Straks voegen we nog een aantal nummers toe aan onze weekendplaylist.
1: Radio 1.
2: Come sail your ships around me.

Liedjes over schepen, boten en varen op zee zijn welkom voor onze weekendplaylist. Deze hebben we al ingestoken, The Ship Song van Nick Cave. En dit is een nieuw nummer van Aldous Harding, Venus in the Zinnia.

0: En de tweede stem was die van H. Hawkline, Venus in de Zinnia van Aldous Harding. Naar Antwerpen 10 minuten vertragen op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Op de E34 naar Zelzate is in Kemzeke door een brandend voertuig de rechterrijstrook versperd. Op andere plaatsen blijven de vertragingen beperkt.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Ik denk dat het toch echt komt omdat politici jarenlang asielzoekers en vluchtelingen als zondebok hebben gebruikt. Ze krijgen van alles de schuld. Van de woningnood in Nederland, de tekorten in de zorg. En ja, dan zie je dat het op een gegeven moment toch echt tot een explosie leidt van geweld tegen asielzoekers.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

ene noot die doet het hem. One Note Samba van Stacey Kent. En daarvoor Philco in zijn tuinhuis. Zometeen kijken we wat er in de weekendplaylist is geraakt. Eerst de No Twist, How the Story Ends.

0: Tell the Story Ends hoorde je nog van de No Twist.
1: De weekendplaylist.
0: De laatste weken zijn er weer een aantal virusuitbraken geweest op cruiseschepen. Zo moesten er tot 1000 passagiers tijdelijk in quarantaine door een uitbraak van het norovirus. Het hantavirus komt iets minder vaak voor, maar was toch ook een paar keer in het nieuws recent. En we gaan het hebben over schepen, over varen op zee, over het vastzitten op een boot. Allemaal inspiratiebronnen voor onze weekendplaylist vandaag. En Peter van Trois en Jo Meuse gaan voor Jack Jones en zijn Love Boat

Heel veel mensen hebben ook goede herinneringen aan Sailing van Rod Stewart. Onder meer Gijs Lamon, Martin Knabel en Pascal Blovy. Bart van de Kruis gaat voor Cargo de Nuit. 35 jours sans voir la terre. On vient de débarquer. Dan ben je 35 dagen en nachten weg. En dit.

0: hit van je weekend en van de wereld vandaag.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Kijk nu naar Pano op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
7: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
13: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
0: De concertreeks van Harry Styles in Amsterdam raakt maar niet uitverkocht. Ligt het aan de plek, de periode of is het gewoon te duur? Zoeken we uit in de wereld vandaag.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaanderen wil beter in kaart brengen waar welk type kanker voorkomt en of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal de databank van het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Dat laat Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet weten. Het is niet de bedoeling dat burgers die gegevens individueel kunnen inkijken, maar door ze toegankelijk te maken voor professionals wil de minister het gezondheidsbeleid versterken.
17: De gegevens zijn bedoeld voor mensen in de gezondheidszorg, voor wetenschappers, universiteiten. Maar kanker individueel is altijd een gevolg van verschillende factoren. Leeftijd, eetgewoontes, genetische aanleg, maar ook omgeving. En we willen nu preventief meer in kaart brengen welk type kanker waar voorkomt en wat dan eventueel externe factoren zijn. En daar willen we natuurlijk ook het beleid op afstemmen.
0: Er zijn opnieuw meer besmettingen met mpox in ons land, vooral in Brussel. Mpox is een infectieziekte die wordt overgedragen via nauw lichamelijk contact. Het virus veroorzaakt griepachtige symptomen en pijnlijke blaasjes op de huid. In 2022 raakten al eens zo'n 800 mensen in ons land besmet, vooral mannen die seks hebben met mannen. De voorbije weken en maanden is de ziekte weer in opmars, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
18: Die ziekte is eigenlijk nooit weg geweest. Maar waar we de laatste maanden normaal gezien enkele gevallen per maand zien in heel België, zagen we plots in april ongeveer 40 gevallen in heel België, waarvan de helft in Brussel. Dus ook de laatste 2 weken nu zien we toch een forse toename in het aantal gevallen.
0: In de Noord-Franse gemeente Marpan, net over de grens met ons land, is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frituren in ons land. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen, in onhygiënische omstandigheden. Het vlees werd gebruikt voor frituursnacks als Mexicano's en curryworsten en verkocht aan Belgische frituren. 2 Belgen zijn opgepakt. De voorzitter van het Nationaal Verbond van Frituristen, Bernard Lefevre, reageert gechoqueerd.
19: Ik weet niet of dat echt in de frituren is gebeurd dan in eethuizen algemeen, maar zowel op fiscaal, op correctioneel, maar vooral op gezondheidsniveau is daar risico. risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen. Maar ik ben wel opgelucht dat ons systeem van controle in voedingszaken blijkbaar zeer goed werkt.
0: Fris met buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. Vanavond geleidelijk aan droog vanaf het westen. Na een frisse nacht morgen eerst nog enkele buien aan zee. Daarna droger aan zee met zon. In de namiddag in het binnenland opnieuw buien. Maxima morgen tot 14 graden. Zondag hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1. De wereld vandaag. Met Rut Roets.
2: Goedemiddag, hoe dicht of hoe ver staan we bij vrede tussen Israël en Libanon? Gaan we het over hebben, welkom.

The Police and Can't Stand Losing You. We gaan het dus nog over Harry Styles hebben en ook over de Rode Duivels. Heel veel op ons programma vandaag. Maar we beginnen met de dood van Yannick Verdijk, want daar zijn nog altijd ontzettend veel vragen bij. Yannick Verdijk was een prepper, iemand die zich voorbereidt op noodsituaties, in sommige gevallen ook op het einde der tijden. En op woensdag 28 september 2022 is hij doodgeschoten door de politie in zijn huis in Merksem. Volgens het politierapport deden de agenten dat uit wettelijke zelfverdediging. Verdijk zou gewapend geweest zijn en zijn geweer zou ook op hen gericht zijn geweest. Maar de familie van

0: Yannick plaatst daar serieuze vraagtekens bij, bij dat optreden van de politie.
1: Dat hele verhaal hangt echt zo met haken en ogen aan elkaar. Want allee, dat kan gewoon niet kloppen hoe dat ze het daar hebben voorgesteld. Wij zoeken de waarheid van wat er hier gebeurd is.
2: En heb je niet het gevoel dat die waarheid verteld
1: wordt? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet.
0: Goedemiddag, Dirk Leesmans.
3: Goedemiddag.
0: Van onze justitieredactie, ook jij zoekt de waarheid. Je hebt met de familie Verdijk kunnen spreken voor een reportage in Ter Zake vanavond. Kan jij ons nog eens meenemen, Dirk, naar die woensdagochtend? Waarom viel de politie het huis van Yannick Verdijk binnen toen?
3: Wel, ze vielen binnen op een aantal plaatsen. Onder andere in Merksem, waar Yannick Verdijk woonde. In het geval van de huiszoeking bij Yannick Verdijk gebeurde dat op wat men noemt een versterkte manier. Men had daarvoor de speciale eenheden erbij geroepen. Precies omdat uit de briefing bleek dat Yannick Verdijk 1. Bezig was met vuurwapens en dus beschouwd werd als vuurwapengevaarlijk. En 2. Ervan verdacht werd om een terroristische aanslag voor te bereiden. En dus men heeft een risicoanalyse gemaakt, de politie, samen met justitie. En men heeft gezegd van kijk, we gaan die man via de speciale eenheden laten arresteren. En daar is het dan verkeerd gelopen. Men is inderdaad binnengevallen als morgens vroeg, ik denk rond 1:05. Men is eigenlijk langs twee kanten geprobeerd via twee kanten binnen te komen. Die ene kant is niet echt goed gelukt. En dan is Yannick Verdijk natuurlijk wel gewekt geweest door het lawaai dat er was. Mm-hmm. Is naar voren gekropen in zijn klein appartement. Hij zou een wapen genomen hebben. Sommige verklaringen spreken zelfs over 2 wapens. Hij zou gericht hebben op die politiemensen. En daarop hebben die politiemensen teruggevuurd.
0: Ja.
3: En zo is Yannick Verdijk dodelijk geraakt. Ik zeg gevuurd hebben achteraf, want dat wisten natuurlijk die politiemensen niet. Achteraf is gebleken dat wapen of die wapens van Yannick Verdijk ongeladen waren. Dus in die zin kan hij technisch gesproken niet gevuurd hebben. Maar nogmaals, dat wist natuurlijk de politie niet. Dus je kan je voorstellen, in de hectiek, als politieman, als er een wapen op jou gericht wordt, ja, dat je dan uit wettige zelfverdediging vuurt.
0: Want uit de analyse vooraf was er sprake van een zekere bedreiging. Yannick was een prepper. Op welke manier bereidde hij zich voor dan?
3: Wel, er zijn inderdaad heel veel nuances in dat prepperverhaal.
0: Ja.
3: Je hebt tegenwoordig zelfs grootwarenhuizen die reclame maken met prepper
0: noodpakketten en allerhande.
3: Ja. Dus dat kan zeer onschuldig zijn. Overigens, sommige overheden proberen de bevolking daarvoor ook te mobiliseren. Nu, in het geval van Yannick Verdijk ging het wel veel verder. Bereidde zich ook gewapend voor.
0: Mm-hmm.
3: En als we de informatie van politie- en inlichtingendiensten mogen geloven, was het de bedoeling van ook de overheid gewapend aan te vallen op een of andere manier. Maar dat is allemaal redelijk vaag, want tegelijkertijd wordt er gezegd van kijk, er is nooit geen enkel begin van uitvoering geweest, er is nooit een concreet plan geweest. Dus dat blijft een klein beetje vaag. In elk geval wat wel duidelijk is, is dat Yannick Verdijk, het was iemand met een wapenvergunning overigens ook, had heel veel wapens, was daar enorm veel mee bezig.
0: Mm.
3: En uit tapgesprekken zou gebleken zijn dat ze daar toch iets zinnes mee waren.
0: Ja.
3: En om die reden is men tussengekomen.
0: Ja, de familie twijfelt aan het verhaal van de politie over wat er die ochtend daar gebeurd is. Dat hangt met haken en ogen aan elkaar, zeggen zij. Wat is voor hen het voornaamste waar zij aan twijfelen?
3: Wel, dat is inderdaad hun stelling. Hè. 1. Ze zeggen van kijk, dat vijandbeeld dat over onze zoon, onze broer gecreëerd is, dat klopt niet met de realiteit.
0: Nee.
3: En als men hem dan toch had willen arresteren, ja, dan had het misschien volstaan met gewoon een uitnodiging te sturen, dan was hij wel naar het commissariaat gekomen. De politie denkt daar anders over, maar dat is hun stelling. En dan puur technisch, uit de reconstructie zou gebleken zijn, het wordt technisch, maar in essentie komt het hierop neer, dat zij zeggen van kijk, die kogelbanen en die schotwonden, die corresponderen niet met de verklaringen van de politie.
0: Mm.
3: En dus daar zeggen zij, klopt er iets niet. Eén detail om een voorbeeld te geven. Yannick zou geschoten hebben met een geweer. Maar bij de reconstructie blijkt dan dat geweer met de loop richting Yannick Verdijk ligt. Niet richting politie. Dat is zo één detail. Ander detail is van kijk, als je in hun versie van het verhaal die kogelbaan reconstrueert, dan zou die kogel afgevuurd zijn van op een plaats waar eigenlijk nooit een politieagent kan gestaan hebben. En zo zijn er een aantal details waarvan zij zeggen van kijk, die reconstructie heeft daar geen uitsluitsel over gegeven. En het minste wat wij zouden willen is een helder antwoord. Zij hebben nu het gevoel dat de politie misschien net iets te snel op haar woord geloofd wordt, terwijl zij daar nog heel veel vragen bij hebben en ze zouden graag een nieuwe reconstructie krijgen waar heldere, transparante antwoorden gegeven worden op al die vragen.
0: Ja.
3: En idealiter, in hun visie, zou het dan ook moeten leiden tot een rechtszaak.
0: Ja. Worden die grieven of die vragen ernstig genomen? Bestaat de kans dat dat effectief gebeurt?
3: Wel, ze worden in die zin ernstig genomen dat daarna dat incident, dat dodelijk incident, dat evident niemand gewild heeft, dat daar wel een ernstig onderzoek gevoerd is geweest. Onder andere door het comité P. Daar is ook een heel onderzoek gebeurd dat finaal voor de Raadkamer gekomen is in Antwerpen. De Raadkamer heeft zich begin dit jaar uitgesproken en heeft gezegd van kijk, er is volgens ons niets fout gebeurd. De agent die geschoten heeft op Yannick Verdijk heeft effectief gehandeld uit wettige zelfverdediging. Er is dus geen misdrijf gepleegd en dus is er ook geen enkele reden om daar een rechtszaak over te voeren. De familie is het daar niet mee eens. Dat heb ik net uitgelegd. Om die reden zijn ze daartegen in beroep gegaan. En de zaak zal nu in september, denk ik, voor de Kamer van Inbeschuldiging komen. En daar zal men moeten oordelen, komt er een rechtszaak, ja of nee?
0: Je hebt er een reportage over gemaakt voor Ter Zake. Die is vanavond te zien om 8:00 op VRT Canvas. Maar wie nu al geprikkeld is en wil begrijpen in met beelden waar het over gaat, dat kan ook al op onze site, denk ik, vrtnieuws.be. Dirk Leesmans, dankjewel.

0: Volgens mij vertrekken regenwolken spontaan bij deze Nubian Twist en Eniola. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zoeken vertegenwoordigers van Libanon en Israël samen naar vrede. En volgens eerste berichten verlopen die gesprekken alvast productief en positief. Maar dat betekent zeker niet dat de wapens zwijgen. Voor 5 dorpen in het zuiden van Libanon geldt ook vandaag een evacuatiebevel. Nora Stel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met universitair docent conflictstudie.

0: is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En u doet al meer dan 15 jaar onderzoek naar de situatie in Libanon. Als wij woorden horen als productief, positief, mogen we dan concluderen dat dat goede signalen zijn?
1: Nou, die woorden komen bij monden van de Amerikaanse vertegenwoordigers die deze besprekingen nu voorzitten en inderdaad ook heel erg uit zijn op een succes in die veelomvattende oorlog in het Midden-Oosten. Maar we zitten eigenlijk pas halverwege die besprekingen. En die zijn een uurtje geleden, is de tweede dag van de besprekingen dus in Washington begonnen. Dus eigenlijk verwachten we pas morgen een definitieve uitslag of een beeld van wat er besproken is en wat er overeengekomen is. Maar zoals u ook al aangaf, tegelijkertijd gaat het geweld in Libanon eigenlijk bijna onverminderd door. Vannacht zijn er 5 mensen gedood door Israël, zojuist nog 4 doden gevallen. Dus dat lijkt al wat minder positief en productief.
0: Ja, het feit dat er samen aan tafel gezeten wordt, dat is jarenlang ook onmogelijk geweest. Mogen we daar iets uit afleiden?
1: Ja, zeker. Ik denk vooral dat de druk op Libanon nu zo groot is geworden door die militaire aanvallen van Israël op het land. De afgelopen 2 jaar zijn er bijna 7000 mensen gedood. Meer dan 1 miljoen mensen zijn ontheemd. Op dit moment houdt Israël ongeveer 6% van het Libanese grondgebied bezet, waar ook verschillende dorpen systematisch verwoest worden. Dus voor Libanon is dit zo existentieel. Zij moeten nu wel om de tafel met Israël. Mm-hmm. Om in de hoop om een bestand en uiteindelijk ook een duurzamere oplossing te komen. En ik denk dat belangrijk daarbij is dat de directe aanleiding voor deze gesprekken is dat het bestand wat 17 april, dus vorige maand, is gesloten, officieel zondag afloopt. Dus de eerste stap is het verlengen van dat bestand. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te beseffen dat dat staakt het vuren dus eigenlijk helemaal niet geïmplementeerd wordt. Sinds die afspraak zijn er in Libanese zijde al 600 doden gevallen, ook 20 Israëlische soldaten zijn omgekomen. Dus er is eigenlijk amper sprake van een staakt het vuren.
0: Nee. Op welk niveau zitten ze daar eigenlijk samen in de Verenigde Staten? Ik bedoel, wie zit daar eigenlijk aan tafel?
1: Ja, dat is ook een belangrijke vraag en dat heeft een interessante voorgeschiedenis. Want de vorige keer, toen in april 2026, toen er een bestand gesloten werd, waren de besprekingen tussen de ambassadeurs van Israël en Libanon in de VS. Mm-hmm. En daarna gaf Trump eigenlijk aan dat hij vond dat op staatshoofdniveau gesproken moest worden. Zij wilden dat Netanyahu en president Aoun van Libanon directe gesprekken zouden voeren. Nou, dat lag in Libanon zo gevoelig dat aangegeven werd van dat kunnen wij niet doen zolang Israël ons land aanvalt en een deel daarvan bezet houdt. Mm-hmm. En nu zijn ze dus uitgekomen op een soort tussenoplossing. Niet de staatshoofden, maar wel een delegatie die iets zwaarder ingezet is diplomatiek dan de ambassadeurs van vorige keer.
0: Ja.
1: En de belofte is dan dat als er daadwerkelijk een inhoudelijk bestand gesloten wordt, dat de Libanese president dat dan wel naar Washington zal komen op den duur om dat te ondertekenen.
0: Kan je eigenlijk een bestand sluiten tussen Israël en Libanon? Ik bedoel, kunnen ze er met 2 uit geraken? Want er is natuurlijk die andere belangrijke speler, Hezbollah, radicaal-islamitische beweging, staat sterk in Libanon. Kunnen ze daar in de Verenigde Staten eigenlijk iets beslissen voor de toekomst?
1: Nou, dat wordt inderdaad ontzettend lastig. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden al gezien. Belangrijk is wel dat deze gesprekken tussen Libanon en Israël natuurlijk toch plaatsvinden in de context van ook die regionale onderhandelingen, onder andere tussen Iran en de VS.
0: Ja.
1: En dat is ook een beetje het getouwtrek in de Libanese context, waarin de Libanese regering zegt van wij willen juist dat die onderhandelingen onafhankelijk van de gesprekken tussen Iran en de VS plaatsvinden. Want wij zijn hier degene die over de toekomst van Libanon beslissen. Niet Iran, die gezien wordt als zeg maar de broodheer van Hezbollah. Terwijl Hezbollah dus mordicus tegen deze directe onderhandelingen is. Die zeggen, dit zou onderdeel moeten zijn van een regionale bespreking en afspraken. Ook omdat zij zeggen,

0: ja, wij willen eerst een echt bestand en dan pas directe gesprekken. Want op dit moment worden er vanuit Libanese zijde heel veel concessies gedaan, waar eigenlijk niks tegenover staat, omdat we natuurlijk ook te maken hebben met een ontzettend asymmetrische machtsverhouding tussen Israël en Libanon.
1: Ja, ze kunnen niet anders.
0: Precies, in eerste instantie zei de Libanese regering nog van ja, wij willen alleen onderhandelen als het geweld stopt. En nu werd al gezegd, dat was een voorwaarde voor gesprekken. En nu zeggen ze, nee, dat is eigenlijk de inzet van de gesprekken. Mm-hmm. Dus we gaan om de tafel zitten om te zorgen dat het geweld stopt. Ja, dat laat zien hoe zwak Libanon eigenlijk staat in die onderhandelingen.
1: Ja, hoe sterk staat Hezbollah nog?
0: Nou, Hezbollah is ook ontzettend verzwakt, met name door de aanvallen van Israël in 2024, waarbij ook de leider van Hezbollah, die al enkele decennia die organisatie leidde, Hassan Nasrallah, omgekomen is. Ook een groot deel van het leiderschap door die pieperaanvallen omgekomen is. Wat wel duidelijk is geworden de afgelopen maanden, is dat daarna Hezbollah zich eigenlijk heel erg heeft herorganiseerd. Er wordt wel gesproken van een Hezbollah 2.0... waarbij ze veel decentraler opereren. Mm-hmm. Waarbij er ook veel minder coördinatie is tussen de militaire en de politieke tak. En dat de militaire tak eigenlijk veel toonaangevender is geworden en ook nog veel afhankelijker is geworden van Iran. Dus zij hebben nog steeds een hele... ze zijn militair enorm verzwakt, maar ze zijn nog steeds niet te negeren in de realiteit in Libanon.
1: Ja, en daarmee maakt u veel kanttekening of legt u nuances bij die gesprekken die op dit moment bezig zijn, waar we hopelijk dit weekend iets meer over weten tussen Israël en Libanon in de Verenigde Staten. Nora Stel, u bent gespecialiseerd in conflictstudies. Hartelijk dank voor uw analyse.
0: Dank u wel.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat 67 kilometer file op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Vertraag je vanmiddag in Rumst door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

0: gezegd.
1: Op 27 juni komt hij naar Life is Life in Antwerpen. Deze Robbie Williams. Na de reclame gaan wij het hebben over zo'n andere topper. Harry Styles, die komt naar Amsterdam, maar krijgt zijn concerten daar niet uitverkocht.
2: Uitgesproken in Zijn er nog vragen?
3: Mensen die fouten maken, dat komt uit psychologisch onderzoek, is ook nog wel interessant, denk ik. Ja, soms neemt het die persoon die die fouten maakt dan voor ons in. Dat heet het pratfall-effect. Dus als mensen kleine foutjes maken, vinden we ze eigenlijk liever, aardiger, aangenamer en zelfs soms competenter.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
4: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
5: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
4: Ah ja?
5: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

Wim de Kranen en Rosanne. Zo'n 2 maanden geleden liet de Britse popster Harry Styles zijn nieuwste album op de wereld los. En hij deed dat met een exclusief concert in Manchester. En dat klonk toen ongeveer zo.

0: Harry Styles warmde op die manier zijn fans op voor zijn nieuwe wereldtournee. En die wordt morgen officieel afgetrapt. Niet in de Verenigde Staten, ook niet in het Verenigd Koninkrijk. Wel in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 10 concerten plant hij er, telkens met 50.000 plekjes. Alleen zijn daar toch nog wel wat lege stoelen bij. Want voor alle concerten zijn er eigenlijk nog tickets te koop. Goedemiddag, Nick De Leu.
1: Goedemiddag.
0: Cultuurredacteur bij De Standaard. Amsterdam is de enige plek op het Europese vasteland waar Styles zal optreden. Voor een ster die hij toch is, is dat dan niet vreemd dat die concerten niet uitverkopen?
1: Ja, het is op zijn minst opvallend te noemen. We zijn het een beetje gewend geraakt de jongste jaren. Dat wanneer een ster van dat kaliber op tournee gaan, dat alle tickets in een mum van tijd uitverkocht zijn. Denk maar aan de Eras Tour van Taylor Swift, waar er net niet gevochten werd om tickets eigenlijk. Dus we zijn daar een beetje aan gewend geraakt dat alles heel snel gaat. Dus dan is het zeker opvallend dat er nu nog best wat tickets beschikbaar zijn. En ook nog eens heel erg veel worden te koop gesteld via doorverkoop. Koopsites voor goedkopere prijzen dan ze origineel aangeboden werden. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is om daarbij aan te stippen ook dat die tournee van Harry Styles, die 10 concerten in Amsterdam, op zich was dat ook wel al een zeer ambitieus bod eigenlijk. De Johan Cruijff Arena, nog nooit heeft iemand daar meer dan 6 keer op een rij gespeeld. Ja, en hij doet dat meteen 10 keer. Hetzelfde geldt voor zijn shows in Londen bijvoorbeeld. Daar doet hij er 12, terwijl het record daarop op 10 stond op naam van Coldplay. Dus dan weet je al wel dat er best wel ambitie in die tournee zit.
0: Ja, ambitie of misschien een beetje arrogantie. Misschien had hij er beter 5 gepland en dan gezegd, hey, er komt er nog eentje bij.
1: Ja, het gekke is, dat is ook een beetje de toon die de organisatie nu aanslaat. Ze zeggen, ja, we hadden er origineel 6 aangekondigd. En we hebben er nog 4 bij gedaan, omdat de verkoop zo goed liep. Nu goed, ik heb dat nog eens opgezocht. Die aankondiging van die 4 extra concerten kwam er eigenlijk al voor de officiële kaartenverkoop van start ging. Ah. Dus dat is een beetje... Ja. Vreemde communicatie, maar ik heb inderdaad wel het gevoel dat ze zich daar toch een beetje vergaloppeerd hebben, want ja, dit is voor een artiest als Harry Styles, hoe hij het ook draait of keert, dat straalt ook niet positief af op je carrière.
0: Nee, tuurlijk niet. Het is in Amsterdam, hè. Van hieruit is dat nog net doenbaar, maar eigenlijk verwacht hij dan dat ook iemand uit Portugal of iemand uit Italië naar Amsterdam zou komen?
1: Ja, hij doet maar een aantal stops aan op zijn tournee. Dus Londen en Amsterdam in

0: in Europa. En dan mm-hmm. verder nog São Paulo, Mexico-stad en New York. Dat is het, geloof ik. Nu, sinds Taylor Swift, dat toch wel echt een soort van dambreukmoment was voor een soort grote internationale tournees, weten we wel dat muziekfans best bereid zijn om te reizen mm-hmm. voor hun favoriete sterren. Dat vertelt ook de organisatie nu. Een derde van de tickets voor Amsterdam zou gekocht zijn door buitenlandse fans, was te horen bij Mojo. Mm-hmm. Maar inderdaad, dat plaatst eigenlijk wel een behoorlijk grote, ook financiële en organisatorische ja. druk op die fans.
1: Het is ook niet dat Amsterdam een goedkope stad is om dan te blijven logeren, hè?
0: Nee, en bovendien blijkt dan ook de hotelsector heeft geleerd uit dat succes van die Taylor Swift-tournee. En dan bij het aankondigen van die shows van Harry Styles bleken de bedden in Amsterdam ook plots fors duurder te worden. Ja. Dus als je dat dan eigenlijk gaat optellen bij elkaar, je bent bijvoorbeeld een Portugese fan van Harry Styles, je wil naar Amsterdam vliegen of sporen, je moet daar dan bovenop nog eens een duur hotelticket betalen. En als je dan nog eens gaat kijken naar de effectieve ticketprijs van die concerten van Harry Styles, ook daar viel best wel wat over te zeggen. En de goedkoopste staanplaatsen bijvoorbeeld waren €140. Ja. En dat is ook nog eens €40 duurder dan de goedkoopste staanplaatsen waren bij Taylor Swift 2 jaar geleden. Dus ja. dan weet je dat die tournee ook qua prijs een beetje in de hoogste categorie speelt. Er zijn heel veel factoren waar ze eigenlijk vrij hoog ingezet hebben. Het zijn heel veel tickets die ze te koop stellen. 500.000 in Amsterdam alleen al. Bovendien verwacht je dat gans Europa naar daar gaat komen. En de ticketprijs is duur. Mm-hmm. Dan verbaast het me ook niet heel erg dat er nog wel wat tickets beschikbaar zijn.
1: Ja, misschien is het niet erg dat al die concerten niet uitverkocht zijn en komen ze daar dan sowieso toch uit de kosten? Zou dat kunnen?
0: Op zich het grote voordeel van die artiestenresidenties, want die zijn al een aantal jaar bezig. Ik denk dat ik daar voor de Standaard een jaar of 4 geleden voor het eerst al over schreef, ja. over die praktijk.
1: Het feit dat ze maar op 1 plek spelen en dus niet om de 2 avonden naar een andere plek moeten gaan, een nieuwe zaal opstarten en dat soort zaken.
0: Exact, inderdaad. Ja, dat heeft een aantal voordelen voor de artiest. Om te beginnen zijn dergelijke wereldtournees ook heel vaak fysiek en emotioneel wel slopend of zo, maar we moeten er ook geen doekjes om winden. Het voornaamste voordeel is van financiële aard. Als je die grote producties, als je die maar 1 keer moet opzetten en je kan die laten staan, dan spaar je heel veel kosten uit. Dus daarom worden die residenties, die concertresidenties, financieel zeer interessant voor artiesten. Mm-hmm. Ik kan mij inderdaad wel voorstellen, als je 10 keer op dezelfde plaats kan staan, dat je dan niet noodzakelijk alles hoeft uit te verkopen om minstens break-even te draaien. Het zou mij sterk verbazen als hij hier zijn broek aanscheurt.
1: Maar je zei wel, het straalt wel een beetje gek op je af natuurlijk, als dat een halfvolle zaal is. Er is ook gewoon heel veel aanbod. Hè. Er zijn best veel interessante artiesten op pad. En je kan niet naar alles gaan kijken, tenzij je heel rijk bent.
0: Absoluut, ja. We hebben eigenlijk een vind ik toch, best ongelooflijk popseizoen zijn we aan het meemaken. We hebben nog maar net in België de passage van Rosalía gehad, bijvoorbeeld. Ja. Deze zomer komen naar het Boudewijnstadion ook nog eens Bad Bunny en BTS langs. 2 concerten die wel volledig uitverkocht zijn, overigens. Dus dan weet je dat er echt heel erg veel aanbod is. Bovendien, dat valt mij ook wel op aan deze tournee van Harry Styles. Die is aangekondigd in januari. Die shows zijn nu al. Mm-hmm. Die plaat is ook nog niet zo heel erg lang uit. Het was ook een vrij korte window om al die kaartjes te verkopen. En als je dan inderdaad met al die concurrentie zit, dan kan het wel eens fout lopen.
1: Het moeilijker gaan. Ja. Langs de andere kant, morgen, als dat een goed concert is, daar beginnen wat video's te circuleren, dan gaat die verkoop misschien toch nog oppikken.
0: Zeker en vast. Dat behoort absoluut tot de mogelijkheden. We hebben dat recent ook nog gezien met Pommelien Thijs in het Sportpaleis. Toen was er ook heel veel te doen op voorhand over die shows. En ik denk dat er heel goede reacties op die... er was heel veel te doen op voorhand over die shows. Maar voor een aantal van die concerten waren wel nog wat tickets beschikbaar. Ja. En ik denk dat na die eerste heel goede reacties die er waren op die openingsshow, dat die tickets voor de donderdag, geloof ik, waren die toch plots ineens uitverkocht. Ja. Dus dat kan hier ook nog spelen, zeker wetende. Ja, ondertussen weet geloof ik iedereen dat er wel nog tickets beschikbaar zijn.
1: Ja.
0: En zelfs dat je er op doorverkoopsites nog goedkopere kan vinden. Dus kan ik me wel voorstellen dat er mensen zijn die denken, ah, misschien gaan we dan toch nog eens gaan kijken. Ja. Alleen zullen die dan wel in de buurt van Amsterdam moeten wonen. Anders wordt het alsnog een dure onderneming.
1: Dan wordt het nog wat ingewikkelder. Ik kan er maar beter, ja, goed, beter bovenop zetten, die Harry Styles, morgenavond. Nick De Leu, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Goedemiddag.
0: Tot ziens.

0: Er zijn dus nog kaartjes voor deze Harry Styles. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra. Tussen Antwerpen-Zuid en Oost, richting Gent een kwartier. Tussen Antwerpen-Noord en Oost. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Wezenbeek en Tervuren.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Gruppo Sportivo en Hey Girl.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Geen al te grote verrassingen bij de 26 rode duivels die mee mogen naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten. De bondscoach Rudy Garcia heeft kort na de middag zijn selectie bekendgemaakt.
3: Ik ben hier om jullie de lijst van 26 joueurs qui représenteront la Belgique à travers leur équipe nationale à la Coupe du Monde 2026. Je vais quand même vous parler rapidement de mes critères de choix.
0: Hij deed dat live in het journaal vanmiddag, Peter van den Bemt. Van goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: De bondscoach begon net uit te leggen wat zijn selectiecriteria waren. Hè. Wat is voor hem belangrijk in de keuzes die hij heeft gemaakt?
4: Het belangrijkste was toch dat hij vasthield aan de mensen die het behoud in de Nations League eerste divisie hebben gerealiseerd en ook de kwalificatiecampagne hebben afgedwongen. Dus vandaar dat er weinig verrassingen in zaten. En daarnaast een goed evenwicht tussen jong en oud. Polyvalente spelers, zodat posities op driedubbel bezet zijn, eigenlijk een soort evenwicht op het veld ook, maar ook naar de groep kijken, de groepsdynamiek, weten van wie gaat er goed inpassen, want we gaan tenslotte op reis, zei hij, voor liefst toch een aantal weken. Dus dat soort criteria hebben eigenlijk allemaal een rol gespeeld. Ik zou zeggen, de gebruikelijke voor een bondscoach.
0: Logisch zou dat moeten zijn, hè? En we hadden het hier eerder deze week over Matthias Fernandez Pardo, die ervoor gekozen heeft begin van de week om voor de Rode Duivels te spelen. Dat gaf al een zekere indicatie dat hij er wel zou gaan bij.
4: Dat was heel raar geweest zijn als hij er niet bij was.
0: Dat zou jammer geweest zijn.
4: Dat zou zeer vreemd geweest zijn. Ja, goed, het is natuurlijk een keuze uit opportunisme. We moeten daar niet flauw over doen, want anderhalf jaar geleden zei hij, ik wil voor Spanje spelen. Mijn hart klopt voor Spanje, zei hij met zoveel woorden. Goed, is dan toch gebleken dat hij niet werd opgeroepen. Ziet nu een kans om te kunnen voetballen op een WK voor de Rode Duivels. Dus natuurlijk wil hij nu graag spelen voor België. En het is natuurlijk ook een Belg. Hè. Het is een geboren en getogen Brusselaar. En aan de andere kant is het ook opportunisme van de bond. Want ze hebben toch een beetje met Lukaku een probleem voorin. Dus het is een soort godsgeschenk eigenlijk. Is in zeer goede doen. Heeft statistieken. Is een specifiek profiel dat we niet hebben diep in de spits. Dus hij is zeer welkom. En in die zin is het natuurlijk geen verrassing dat hij
0: wordt opgeroepen. Maar we hebben hem nog niet gezien hè, bij de Rode Duivels.
4: Bij de Rode Duivels.
0: Dus helemaal niet.
4: Het is een beetje zoals Divock Origi. Hè, die vergelijking wordt gemaakt in Brazilië 2014. En ik heb dat straks ook al gezegd. Als hij even goed presteert als Origi 12 jaar geleden,
0: dan komt het goed. Luis Openda mag niet mee. Logische keuze?
4: Logisch. Ja. Keihard wel. Maar logisch, hij speelt al heel lang nog nauwelijks bij Juventus. Ook vorig jaar bij zijn club nog nauwelijks gespeeld in de nationale ploeg. Komt het er maar nooit van invalbeurten mislukken. Eigenlijk is het een speler die op dit moment geen vertrouwen heeft. Dus als je dan alternatieven hebt, je zou kunnen zeggen, Pardo brengt wat Openda brengt, maar nog meer. En hij is in vorm. Dus is dat de harde realiteit.
0: Dan moet het zo gaan. Middenveld, daar kiest hij voor de ervaring van Witzel. En Lavia de Kat, jonge mannen, laat die thuis.
4: Ja, die moeten nog even in de wachtkamer. Ik vind dat ook geen overdreven ramp, eerlijk gezegd. Witzel, zijn kansen zijn toegenomen door de problemen met Zeno de Bast, want hij kan natuurlijk ook centraal achterin spelen. Ja. Hij heeft ook het voordeel van de ervaring, al een aantal toernooien meegemaakt. Jonge jongens wel een keer bij de hand nemen, eventueel jongens die niet spelen, wat dat betreft klankbord zijn voor de bondscoach, is in die rol ook wel belangrijk. En hij is nog altijd topfit natuurlijk. Hij speelt alle wedstrijden bij Giron, is een goede middenmotor in Spanje. En ik denk voor de Kat is het eigenlijk een goede zaak. Want je zag al de voorbije weken eigenlijk dat hij echt wel op zijn tandvlees zit. Zwaar seizoen gehad. En Lavia heeft nu veel gespeeld bij Chelsea. Maar is ook heel lang geblesseerd geweest. Jaren aan een stuk. Dus ik denk als die twee jongens goed kunnen rusten, de voorbereiding weer meemaken. Hun tijd komt nog. Ja. Twee jonge jongens en er komen nog veel toernooien.
0: Want dan nu meenemen zou niet noodzakelijk een cadeau zijn. De verdediging dan, dat is bij de Rode Duivels al een hele tijd de Achilleshiel. Heeft hij slimme keuzes gemaakt daar? Of was het gewoon wat hij moest doen?
4: Ja, inderdaad. De verwachte keuzes. Hij heeft wel heel veel meegenomen. Ja. Vind ik, met 9 verdedigers en dan ook nog een keer Axel Witzel erbij. Veel centrale verdedigers. Maar ik vind wel, het grote probleem is de onbeschikbaarheid van Zeno de Bast. Oké, gaandeweg in het toernooi, misschien voor de tweede ronde, is hij misschien inzetbaar. Maar de Bast was

0: echt een steunpilaar geworden, zich ontwikkeld in het elftal van Rudy Garcia. En het was altijd al iemand met flair, klasse, uitstraling, geweldig goede voeten, mooie lange bal, maar geen keiharde verdediger. En ik vind dat hij met dat anderhalf jaar of dat jaar in Lissabon bij Sporting stappen gezet heeft en heeft leren verdedigen. En dus voor die twee kwaliteiten, verdedigend, toch ook leiderschap en uitvoetballend vermogen, de lange bal. Ja, ik vind het toch een kratertje, eerlijk gezegd, achterin. En wat je zei, het is al niet dat we nog met Kompany, Vermalen en Vertonghen konden spelen.
1: Nee. Oké, we nemen ook een doelman minder mee dan normaal, blijkbaar.
0: Ja, het is te zeggen, achteraf zei
1: hij... Officieel.
0: Dus ja, Maarten van der Voort gaat ook mee, maar buiten de selectie. Dus die gaat mee trainen, maar zit niet in de selectie.
1: Vroeger namen we vier doelmannen mee in de selectie en nu maar drie.
0: Ja, zo is het inderdaad. En daar heeft
1: Peter, waarom hebben wij zoveel doelmannen nodig?
0: Dat is om de trainen vooral.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, dus omdat dat praktischer is, dan komt de kwaliteit van de training toe goed. Vroeger gebeurde dat niet, maar nu is dat blijkbaar nodig. Maar hij wil er dan toch geen plek voor opofferen in de selectie van 26. En ja, daar heeft hij wel, wat mij betreft, de hardste keuze moeten maken. En dat is Matsels thuis laten, want die heeft de voorbije jaren ook nog onder Tedesco gewoon geweldig gepresteerd.
1: Ja.
0: De shirt van de Rode Duivels als vervanger van Courtois of van Kasteels. En dat die dan nu uit de selectie valt, zei de bondscoach zelf ook, ja, dat viel hem heel erg zwaar. Maar hij heeft de keuze gemaakt. Ja, Senne Lammers is in zijn hoofd echt wel de nummer 2 na Thibaut Courtois. Ja. En Mike Penders is gewoon de toekomst. Is ook een mega groot talent dat geweldig gepresteerd heeft bij Straatsburg.
1: Ja.
0: Dus ik kan het wel begrijpen.
1: Dan
0: maar
1: zit je ook al aan een paar jaar verder te denken.
0: Dat zei hij ook. Dat zijn de jongens voor de komende 10, 15 jaar. Want de kans bestaat dat Thibaut Courtois straks afhaakt. En dan hebben we opnieuw, we hebben jarenlang Courtois en Mignolet gehad. Nu hebben we dan misschien Lammers, Penders. Dus nog een keer, menselijk is het keihard, maar ik kan er wel in komen.
1: Het hoort erbij. Dat is dan de hele lange termijn. Wat op korte termijn, hoe gaat dat nu verder voor de Duivels? Wanneer vertrekken ze? Vanaf wanneer zijn ze een groep?
0: Ja, degenen die willen kunnen al vanaf 25 mei terecht in Tubeke. Dus over anderhalve week of zoiets, maandag over 8 dagen. Is dat, daar is alles beschikbaar. Kunnen ze overnachten, maar ze hoeven niet te blijven. Kunnen naar huis wat ze willen. De echte samenkomst is dan officieel op 30 mei. Dat is op zaterdag. Mm-hmm. Dan wordt er getraind. Moeten ze ook verplicht uiteraard blijven in Tubeke. Misschien nog wel een keer over huis. Twee oefenwedstrijden, Kroatië, op verplaatsing en dan natuurlijk de grote uitwuifwedstrijd, uitverkocht heb ik begrepen, zaterdag, dat is dan 6 of 5 juni, op zaterdag in elk geval, tegen Tunesië en op 8 juni nemen ze met z'n allen het vliegtuig naar Seattle.
1: Hopelijk komen ze niet te snel terug. Peter van den Bem, dankjewel.

0: Na 5 uur gaan wij het hier nog hebben in de wereld vandaag over online op bezoek bij de kinesist. Buena Vista Social Club was dit en Chan Chan.
1: Cactus Festival op 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met onder andere Editors, Madness, Zwangere Guy, Goose, Action Bronson, The Afghan Whigs, Elvis Harding en veel meer. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en Radio 1.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Lenen voor een woning is de voorbije 12 jaar nooit zo duur geweest. Het aantal besmettingen met mpox neemt opnieuw toe. En bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK-voetbal. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de rentebarometer van de Imotheker. Wie wil lenen met een vaste rente op 25 jaar betaalt nu ruim 4,1%. Steven Rombout, wat is de reden voor die stijging?
5: Dat komt omdat de langetermijnrente al een tijdje aan het stijgen is. Die staat zelfs op het hoogste niveau in 14 jaar tijd. En die rente is bepalend voor de rente op woonleningen. De langetermijnrente stijgt vooral door de oorlog in Iran. Die maakt het leven nu al duurder. Denk aan stookolie, diesel en benzine. Maar de vrees is dat die inflatie en ook de rente nog verder zal stijgen. Op 1 jaar tijd is de rente voor woonleningen op 25 jaar tijd gestegen van 3,2 naar 4,1%. Als je 250.000 euro zou lenen, kost dat per maand 120 euro meer. En op de hele looptijd van 25 jaar betekent dat een verschil van 36.000 euro.
0: Dankjewel, Steven. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, waarschuwt voor agressieve verkoopstechnieken die gebruikt worden om reclame te maken voor nicotinezakjes bij jongeren. Zoals met sponsordeals op concerten of via socials. Nicotinezakjes bevatten geen tabak, wel nicotine en worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. In België is de verkoop al verboden als een van de slechts 16 landen ter wereld. En dat is volgens Pieter Dubonnier van het Vlaams Instituut Gezond Leven belangrijk, omdat vooral jongeren ermee in contact komen.
6: Voor jongeren is gebruik absoluut af te raden, want die producten bevatten uiteraard ook nog nicotine en zorgen voor de verslaving. Dus we willen niet dat jongeren verslaafd raken. Daarnaast is er ook mogelijk een effect op hun hersenontwikkeling. En er zijn ook nog acutere gevolgen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid, wat absoluut ook niet gewenst is.
0: Er zijn opnieuw meer besmettingen met mpox in ons land, vooral in Brussel. Mpox is een infectieziekte die wordt overgedragen via nauw lichamelijk contact. Het virus veroorzaakt pijnlijke blaasjes op de huid. In 2022 was er al eens een grote uitbraak van het virus. 800 mensen raakten toen besmet in België, vooral mannen die seks hebben met mannen. Vorige maand zijn 40 nieuwe gevallen gemeld. Dat is 4 keer meer dan in de maanden ervoor. Een duidelijke verklaring is er niet, zegt Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
7: We weten niet helemaal hoe dat komt. Wat wel zo is, is dat mensen zich minder bewust zijn van het virus en zich daardoor minder hun gedrag gaan aanpassen of het minder bespreekbaar maken, het virus. En anderzijds weten we ook dat heel veel van de risicogroepen gevaccineerd zijn geweest in 2022, maar langzaamaan zien we die immuniteit toch wel wat afnemen.
0: Vlaanderen wil beter in kaart brengen waar welk type kanker voorkomt en of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal de databank van het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Dat laat Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet weten. Bij kanker spelen ook andere factoren een rol, zoals levensstijl en genetische aanleg, maar het is belangrijk om omgevingsrisico's goed in kaart te brengen, zegt de minister.
8: Er zijn in bepaalde gevallen verbanden tussen de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in het milieu en bepaalde types kankers. Hier willen we nu korter op de bal spelen en inderdaad in de omgeving, in het milieu, beter opsporen wat er aan stoffen zit. En willen we vooral vanuit het kankerregister ook zorgen dat we sensibiliseren en ons beleid nog beter organiseren in het kader van het voorkomen van kanker.
0: De gegevens zullen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld wetenschappers en mensen in de gezondheidszorg. De Britse premier Starmer zegt dat hij 11 extreemrechtse kopstukken de toegang heeft ontzegd tot het land. Een van hen is Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter. Morgen vindt in het centrum van Londen een mars plaats onder leiding van de extreemrechtse herrieschopper Tommy Robinson. Gevreesd wordt dat voetbalhooligans die de finale bijwonen in het Wembley Stadium daarbij zullen willen aansluiten. Tegelijkertijd is er ook een pro-Palestijnse betoging. Londen zet in totaal 4000 extra politieagenten in om rellen te voorkomen. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die mee mogen naar het WK. Geert Heremans, wat is daarbij het meest opvallende?
9: Wel, dat is toch de naam van Matias Fernandez Pardo, de 21-jarige spits van Lille, maakte een bocht van 180 graden door te switchen van de Spaanse naar de Belgische nationale ploeg. En dat heeft geloond, want hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft ook te maken met de onzekere situatie rond de fysieke toestand van Romelu Lukaku.
10: Puisqu'on parle de Romelu, Romelu est guéri, donc ça c'est la priorité. Notre challenge avec lui, et on l'a déjà commencé il y a quelques jours, voire quelques semaines, c'est de le remettre en forme. Je suis vraiment pas sûr qu'il soit à 100% au début de cette Coupe du Monde.
9: Openda en Gods zijn er dan weer niet bij. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij de jongere Lavia en de kat thuis. In de verdediging gaat Zeno de Bast ondanks zijn blessure toch mee en is er ook plaats voor Joaquin Seys en Nathan Ngoy. Als derde doelman tenslotte kiest Garcia voor de jonge Mike Penders in plaats van de ervaren Mats Sels.
0: Dankjewel Geert. En in het wielrennen heeft Tim Merlier zijn tweede ritzege behaald in de Ronde van Hongarije. Hij was na een kletsnatte etappe de snelste voor de Colombianen Gaviria en Molano. Merlier neemt ook de leiderstrui over van de Fransman Benoît Cosnefroy. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, maxima tot 14 graden. Zondag begint met lichte regen, vanaf de namiddag buien die mogelijk intens en onweerachtig kunnen zijn, tot 16 graden. De dure woonkredieten, daarmee begonnen we dit nieuws. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Onder meer als gevolg van de oorlog in Iran. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
0: Goedemiddag en heel fijn dat je luistert naar De Wereld Vandaag.

0: Arctic Monkeys en Snap Out of It. Vanaf 1 juli kunnen kinesisten videoconsultaties aanbieden aan hun patiënten. Dat heeft het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke bekendgemaakt vandaag. De regeling moet ervoor zorgen dat patiënten beter opgevolgd kunnen worden, ook als ze zich moeilijk kunnen verplaatsen of bijvoorbeeld een drukke agenda hebben. We zagen in een van de laatste afleveringen van Château Plankaert op VRT1 dat live gebeuren, het is te zeggen, Junior Plankaert, zagen we online overleggen met zijn kinesisten.
1: Hoe is het ondertussen? Even geleden dat ik u gezien heb.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, twijfelachtig. Ik heb zo nog altijd dat gevoel dat daar iets drukt of iets zit. Dokter Klaas zei van oké, dat gaat 99% gaat dat opgelost zijn. Dus maak ik mij daar nu al sterk zorgen in. Ik ben er van mee bezig dat ja, shit, dat is al, het is al 9 weken ondertussen. Ja.
0: Goedemiddag, Peter Bruinoogen.
3: Goedemiddag, mevrouw.
0: Kinesist en ook voorzitter van de Beroepsfederatie voor Kinesisten. Is het zoiets wat we ons moeten voorstellen bij een online consultatie met je kinesist?
3: Dat komt er wel op neer, want ik dacht in die uitzending dat Junior Plankaert in Frankrijk zat. Dus er moest wel een opvolging gebeuren en er waren wat problemen. Dus dat was een goede manier om het te doen op afstand.
0: Ja. En dat is voor dit soort patiënten zou het ook interessant kunnen zijn als er inderdaad bijvoorbeeld een grote afstand is?
3: Een grote afstand, maar vooral ook postoperatief. Dat gaat in de meeste gevallen zo'n videoconsult kunnen gebruikt worden wanneer dat de patiënt ontslaan is uit het ziekenhuis en hij is nog niet in de mogelijkheid om tot bij u in de praktijk te komen. Natuurlijk, de eerste sessie, er zijn voorwaarden aan, hè. De eerste sessie moet de patiënt toch wel in real time bij u zijn of hij gaat hem zien. En dan kun je opvolging doen, geef hem dan wat oefeningen mee. En dan kun je opvolging doen. Maar na 2 videoconsulten moet de patiënt terug in de praktijk gezien worden of bij hem thuis de situatie, in het geval van de situatie. Hè.
0: Ja.
3: Dus ook niet alleen het videoconsult, we hebben ook de telemonitoring, waar dat we met wearables de patiënt kunnen volgen. Bijvoorbeeld een stappenteller, bijvoorbeeld patiënten met comorbiditeiten zijn en je hebt hem een schema gegeven, dan kun je ook andere parameters checken, hartslag.

0: en dergelijke, en dat opvolgen en dat in een videoconsult met de patiënt overleggen daarover.
1: Ik hoor u zeggen, het is eigenlijk wel handig, maar het is onderdeel van een behandelingsplan. Het kan niet alleen dat zijn.
0: Nee, zeker niet. Uit ervaring, want dat was al invoegen, sedert voor 2020. Dat is natuurlijk versneld gegaan met de COVID, want wij konden dan de patiënten niet meer zien en er moet een continuïteit van zorg zijn. Heeft het kabinet dan destijds dat ingevoerd. Maar er moest een definitieve goede regeling komen voor 1 januari 2026. We waren klaar, maar er zijn nog wat moeilijkheden geweest en uiteindelijk kunnen we effectief starten op 1 juli 2027 met die videoconsulten en die telemonitoring. Onder de voorwaarden.
1: Ja.
0: En de voorwaarden zijn er gekomen uit de data en de analyses van wat er in het verleden gebeurd is en hoe het beter kan.
1: Een kader om te kunnen werken. Ik begrijp ook, u begon met te zeggen bijvoorbeeld postoperatief, dat het wellicht ook niet voor elk type behandeling mogelijk zal zijn.
0: Nee. En dat hebben we ook opgelezen uiteindelijk, of toch proberen in kaart te brengen. Een patiënt waar de lymfedrainage noodzakelijk is, dat kun je niet op afstand gaan doen.
1: Nee.
0: Patiënten natuurlijk spreekt voor zich met evenwichtstoornissen, stabiliteitsproblemen. Ja, je kunt ook niet videoconsult doen, want je ziet dan straks je patiënt op het scherm vallen. Ja, dat werkt ook
1: niet.
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Nee, oefeningen geven en op afstand eventjes controleren of die goed gebeuren, dat zou wel kunnen.
0: Dat kan perfect ook. Ja, wat kan ook niet? Een manipulatie kunt ook niet op afstand doen. Maar het is vooral zeer nuttig bij opvolging van patiënten. Bijvoorbeeld bij de hartoperatie, de revalidatie na hartchirurgie. Of kan dat ook interessant zijn om die patiënt te volgen met die parameters, met die wearable. Van hoe is het gesteld? Ik kan u ook signalen geven. Dat was nu in het geval dat je daar toonde met... Met junior plankaart en zei van ja, het is niet goed. Ik heb wat pijnen. Hallo?
1: Ja, ik luister.
0: Ik heb wat pijn. Dus je kunt ook een vastschoren, een pijnschoren, wat dat de patiënt doorgeeft aan u. Dat is nu niet goed. En dan kun je zelf contact opnemen als therapeut. Hè, als
1: dus
0: je dat ziet.
1: U ziet er als kinesist eigenlijk ook wel de voordelen van in. Want als patiënt kan ik mij inderdaad. Voorstellen dat het handig is, als je nog je maar moeilijk kan verplaatsen, om het van thuis uit te kunnen doen. Maar u als kinesist zegt, ja, eigenlijk voor ons zijn er ook wel wat voordelen aan verbonden.
0: Zeker. In die telemonitoring zijn er heel wat voordelen. En we hebben nu een kader geschept en ik denk dat dat een mogelijkheid geeft naar uitbreiding toe. De digitale evolutie komt ook in de kinepraktijk, waar dat we met applicaties patiënten gaan volgen. En dat is een van die mogelijkheden bij die telemonitoring. En dan de resultaten met de patiënt bespreken in een videoconsult.
1: Gaat dat voor de patiënt even duur zijn als een consult ter plaatse? Of worden daar andere prijzen gehanteerd?
0: Nee. Er worden daar andere prijzen gehanteerd. Wij hadden het liever anders gezien. In de eerste ontwerpen kwam het op neer dat het dus eigenlijk als een volwaardige sessie werd gezien. Mm-hmm. Maar om budgettaire redenen zijn de honoraria voor die videoconsult en die telemonitoring lager.
1: Vanaf 1 juli
0: maar we zullen zien...
1: Ja.
0: We zullen zien wat het geeft. We zullen het goed monitoren en kijken en waar nodig, of indien nodig, het bijsturen. We zien wel hoe het loopt.
1: Begrepen. Peter Bruinhoge van de Beroepsfederatie voor Kinesisten. Dank je wel voor de uitleg.
0: Hartelijke dank, mevrouw. Nog een prettige dag.
1: Goedenavond. 55 kilometer file op de Antwerpsring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Op de binnenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Tervuren en een kwartier tussen Oudergem en Groenendaal. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt.

0: Tambourine van Lenny. Rit 7 in de Ronde van Italië was meteen de eerste bergrit in die Giro. Geert Heeremans, goedemiddag.
1: Dag Ruud.
0: En dat heeft voor spektakel gezorgd.
1: Ja, toch een beetje. Het was ook de langste etappe van deze Giro met maar liefst 245 kilometer. En die Blockhaus, ja, dat is een zware klim van ruim 13 kilometer in de Abruzzen, in het hart van Italië. De achtste keer dat ze die beklommen in de Giro en de allereerste keer, Ruud, was in 1967. En wie won toen? Ene Eddy Merckx. De eerste keer dat de grote favoriet Jonas Vingegaard zich kon tonen, dat is ook gebeurd vandaag. Op 5,5 kilometer van de top ging Vingegaard weg. En wie was er mee? De Italiaan Giulio Pellizzari, de Italiaanse klimhoop voor de toekomst is dat. Hij probeerde zijn wagentje aan te hangen. Dat lukte heel even, maar op 4 kilometer van de top moest ook Pellizzari Vingegaard laten gaan en was de winnaar eigenlijk al gekend. Nu, welke schade heeft Vingegaard aangericht? Die was niet zo groot. Hij wint de rit naar de Blockhaus met 12 seconden, slechts 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall, die toch een beetje verrassend tweede werd. Hij was nog voorbij Pellizzari gegaan. En daarna werd Jai Hindley, de winnaar van 4 jaar geleden, op de Blockhaus derde en Giulio Pellizzari uiteindelijk vierde op ruim een minuut. Nu, wat met de roze trui? Wel, Afonso Eulalio, de Portugees, die kon die trui behouden. Hij kwam binnen op bijna 3 minuten, maar hij behoudt nog steeds 3 minuten voorsprong in de stand op Jonas Vingegaard.
0: Maar we zien wel dat die Blockhaus de toppers naar boven haalt. Dankjewel, Geert.
2: Wereld vandaag.
0: 46 Europese ministers en staatssecretarissen hebben een verklaring ondertekend waarin ze aanklagen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hen te vaak afremt in het verstrengen van hun migratiebeleid. Ze vinden ook dat het Europees Mensenrechtenverdrag te weinig met zijn tijd is meegegaan en dat het onvoldoende rekening houdt met de complexe migratieproblemen waar veel landen vandaag mee worstelen. Koen Lemmens, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Professor Europees en Internationaal Mensenrecht aan de KU Leuven. Kan u eerst nog eens uitleggen dat Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg? Wat doet dat precies?
3: Wel, dat is eigenlijk een hof dat toeziet op de naleving door de staten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dus dat betekent, zij doen dat in subsidiair. Dat betekent dat eerst alle staten die partij zijn bij het Mensenrechtenverdrag, en dat zijn alle staten die lid zijn van de Raad van Europa, dus dat zijn die 46 staten waar u naar verwees, dat die in hun interne rechtsorde dat verdrag moeten waarborgen. Dus de nationale rechters moeten in de eerste plaats nakijken of dat gebeurt, hè, wanneer er klachten zijn door burgers. Zijn die burgers, of die dat kunnen evengoed natuurlijk bedrijven en rechtspersonen zijn, als die toch vinden dat er nog problemen zijn, dan kunnen zij in tweede instantie naar dat hof in Straatsburg stappen.
0: Ja, en Europese leiders zeggen nu, wij vinden dat die rechters daar onvoldoende rekening houden met de realiteit. Namelijk dat die toegenomen migratie, dat landen voor grote uitdagingen plaatst. Hebben zij daar een punt?
3: Wel, niet. Ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat niet alle staten dat zeiden. Hè, dat er een tijdje geleden een initiatief genomen werd van een aantal wat men dan noemt migratiekritische regeringsleiders, die meenden dat de rechtspraak van het Hof hen belette een krachtdadig migratiebeleid te voeren. En zij hebben dan geprobeerd van hun collega's mee warm te maken, zeg maar, voor een soort, ja, wat is het, een herziening van het verdrag, maar zover komt het duidelijk niet. Omdat ze dus menen dat die rechtspraak een ballast is.
0: Ja.
3: Nu, ik denk dat de werkelijkheid toch wat genuanceerder is dan dat.
0: Ja, u zegt eigenlijk, daar is gelobbyd om 46 handtekeningen te hebben, maar niet iedereen wil dat eigenlijk.
3: Wel, U was in de inleiding nogal uitgesproken over de tekst. De verklaring die vandaag is aangenomen, of die aangenomen is in op de top, die is toch wel van een iets andere orde. Die probeert de kerk wat in het midden te houden. Dus enerzijds komt men tegemoet, dat wil zeggen, men zegt van we horen dat een aantal staten menen problemen te zien. Maar aan de andere kant gaat men toch vooral benadrukken dat het Mensenrechtenhof onafhankelijk moet kunnen werken. Men benadrukt die subsidiariteit. Weliswaar geeft men aan dat de tijden veranderd zijn, dat er misschien nieuwe vormen van beleid moeten kunnen zijn, maar deze tekst, zoals die nu voor ligt, is niet de tekst die zegt dat de rechtspraak van het Hof, dat die maar meteen overboord gegooid moet worden. Nee. En dat er iets anders moet volgen.
0: Het is niet zo sterk, maar je ziet wel de politiek die openlijk kritiek geeft of vragen stelt bij wat rechters doen, wat de rechtbank doet.
3: Wel, dat is het moeilijke van de situatie. Enerzijds denk ik is het perfect aanvaardbaar en legitiem dat politici onvrede uitdrukken wanneer ze niet gelukkig zijn met de rechtspraak van rechters. Dat zien we op nationaal niveau, dat geldt even goed voor het Europese niveau. Anderzijds is het natuurlijk bijzonder gevaarlijk wanneer politici rechters onder druk gaan zetten en proberen te sturen in deze of gene richting. Dus dat is een dunne lijn. En in dat opzicht kan je het eens zijn of oneens zijn, maar stel dat men het verdrag zou aanpassen, dat zou het voordeel minstens hebben van de helderheid. En dan zeg je, kijk, voortaan zullen jullie deze tekst toepassen. Mm-hmm. De situatie van vandaag is ambiguur, omdat men enerzijds zegt van wij respecteren de onafhankelijkheid, we gaan ook, minstens op dit ogenblik, lijken er geen concrete voorstellen te zijn om protocollen aan te nemen om het verdrag bij te sturen. Maar men geeft wel, ja, wat doet men? Men drukt een soort stille wenk of stille hoop uit dat er ruimte komt voor iets anders, ja. Zonder dat men eigenlijk concreet maakt wat men dan wel precies wil.
0: Ja.
3: Dus Ik denk dat het voor die rechters in Straatsburg momenteel dat dit een heel vervelende situatie is.
0: Ja, want je krijgt langs de ene kant kritiek, maar niet echt een richting waarin het dan wel zou moeten gaan. Terwijl we ook wel zien dat zeker een deel van de publieke opinie, dat daar wel draagvlak is, denk ik, voor wat deze politici aanhalen. En voor
3: ja,
0: dat strengere
3: dat
0: migratiebeleid.
3: Ja, maar ik denk dat je moet het plaatje wat breder zien. En dat is vreemd, want dit is niet de eerste keer dat het Hof bekritiseerd wordt. Mm-hmm. Een vijftiental jaar geleden hadden we eigenlijk een gelijkaardige situatie. Toen was het minder toegespitst op één of twee specifieke materies. In Italië ging het over de rechtspraak over kruisbeelden in een klas. In Rusland ging het over ouderschapsverlof in het leger. Enfin, vaderschapsverlof, mm-hmm. moet ik mm-hmm. zeggen. In België ging het over de assisezaken enzovoort. En dan kreeg je ook dat beeld van ja, Straatsburg, dat zijn die rechters in hun bubbel, in hun ivoren toren, en die komen met hun links-liberale opvattingen, die houden te weinig rekening met wat er leeft bij de bevolking. En toen heeft men eigenlijk al stappen gezet om meer die, wat men dan noemt, die margin of appreciation, die beleidsruimte die men laat aan nationale overheden, om die te versterken. Maar eigenlijk, als je het wat bekijkt van op een afstand, is het wat vreemd, want de rechtspraak van het Hof in Straatsburg is eigenlijk een rechtspraak die van in den beginnen eigenlijk vooral heel veel goeds heeft bijgebracht voor de burger. En dus in feite is dat Hof eerder een natuurlijke bondgenoot voor de burger, ja, dan dat het een bondgenoot is van het overheidsgezag. En dus het is nu vreemd dat de burger. Hè, het punt dat u maakt, dat men inderdaad ook bij de bevolking wantrouwen hoort ten aanzien van een hof, dat denk ik toch decennia lang aangetoond heeft eerder een mede dan een tegenstander te zijn.
0: Dat het aan de kant van de mensen staat. Kritiek vanuit de politiek. Koen Lemmens, dankzij u begrijpen we beter waar we over spreken. Dank je wel daarvoor.
3: Mag ik nog even zeggen dat wij vrijdag aan de rechtsfaculteit in Leuven een studiedag organiseren over deze verklaring en dat alle geïnteresseerden welkom zijn.
0: Bij deze is dat ook meegegeven. Dank u wel daarvoor, Koen Lemmens.
3: Dank u wel.
2: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Donkergrijze wolken hier bij ons in Brussel, Sabine.
5: Ja, de buien zijn ooit ver weg. Het is een beetje moeilijk om ergens te geraken, droog. Want de buien, de ene na de andere, tuimelt nog altijd over het land.
0: Ja, het weer gaat alle kanten uit.
5: Tussendoor een glimp van de zon opvangen, dat ook wel. Nu, in de loop van de avond gaat het stilaan wel wat droger worden vanaf het noordwesten. Dus geleidelijk aan toch minder buien. En uiteindelijk vannacht wordt het droog met ook bredere opklaringen. Het kan zeer goed afkoelen, want als je richting Hogevenen gaat, zakt het kwik alweer richting vriespunt. Voor Vlaanderen en Brussel zijn dat temperaturen tussen 2 en 4 graden. En dan 5 of 6 graden voor de kuststreek. En ook morgen hebben we af en toe buien in de loop van de namiddag vooral. 'S Ochtends zijn er nog behoorlijk wat zonnige momenten, brede opklaringen, afgewisseld met wolkenvelden. Maar zeker na de middag in het binnenland zijn die buien daar opnieuw. Aanvankelijk, in het begin van de dag, is dat vooral langs de kust. Daar wordt het dan na de middag droger. En dat bij een zwakke tot matige wind uit west, eerst uit zuid, zuidwest en daarna uit het westen. Temperaturen tot 13 of 14 graden, dus dat klimt voorlopig nog niet al te hoog. We doen er zondag 1 of 2 graden bij, dus mogelijk tot 16 graden. Maar ook dan eerst af en toe regen. Regen dat van west naar oost over het land schuift. Mm-hmm. Daarachter zitten dan opnieuw buien, met ook kans op een donderslag. Dus lokaal kunnen ze alweer intens zijn, tussendoor een opklaring meepikken. En dan voor maandag ook nog af en toe een bui. Dinsdag hebben we al gauw een regenzone die over het land schuift. Woensdag opnieuw hier of daar een bui, maar het wordt stilaan wat zachter. Woensdag zo'n 17 of 18 graden. En dan donderdag krijgen we meer zon. Blijft het al meestal droog. En dan gaan we naar zo'n 18 of 19, misschien lokaal al een 20 graden. En we noteren misschien wel vrijdag met veel zon dan en 22 of 23 graden.
0: Het gaat de goede kant uit. Dankjewel daarvoor.
4: Energie. Wijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4.000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week

0: via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de

0: met aandacht voor wie na hen komt, maar altijd met onze focus op uw vermogen.
1: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
2: Amren 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
3: Had nooit hard gegessen?
2: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
3: Er was toch ook geen angst voor de zee?
4: Toch.
2: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
5: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Johannes is zijn naam. En Ding, op een klein eilandje tussen Denemarken en Zweden, is een dode walvis aangespoeld. En onderzoekers vermoeden dat dat Timmy zou kunnen zijn. De bultrugwalvis die wekenlang vastzat voor de kust van Duitsland en daarna via een dure reddingsoperatie teruggevoerd werd en weer in vrije zee gelaten was. Er zou nu een staal genomen worden van de walvis om definitief uitsluitsel te geven. Jan Helders, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U bent marienbioloog aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Laten we met dat staal beginnen. Hoe doe je dat bij een dode walvis die ergens in het midden van de zee op een eilandje ligt?
1: Wel, dat is heel eenvoudig. Men heeft ongetwijfeld huidstalen genomen van het levende dier. En als men nu huidstalen neemt van het dode dier, kan men een DNA-onderzoek uitvoeren. En dan kan men 100% bewijzen dat de bultrug die daar nu dood ligt dezelfde is als de bultrug die levend in Duitsland zat.
0: Ja, is dat de enige?

0: enige manier om met zekerheid vast te stellen dat het effectief Timmy is?
1: Nee, absoluut niet, want bultruggen hebben heel veel littekens op het lichaam. Waarschijnlijk zal men ook nog wel littekens kunnen herkennen als het Timmy is op het dode dier. Dus er zijn heel veel beelden gemaakt van Timmy, ook met drones en zo. Als men daar nu met een drone overvliegt en men maakt beelden, dan heeft men eigenlijk aan één bepaald litteken genoeg om te bewijzen dat het Timmy is.
0: Ja, dus dat kan eigenlijk snel duidelijk worden. Ik las ook dat zo'n walvis bepaalde ziektes kan meedragen en dat toch iets is waar je moet voor opletten als je zo'n staal neemt, is dat zo?
1: Wel, je moet altijd voorzichtig zijn, want er kunnen zoonoses optreden. Dat zijn ziektes die van dieren op mensen overgedragen worden. We hebben dat gemerkt bijvoorbeeld op 31 augustus van vorig jaar. Toen is bij ons een dwergvinvis aangespoeld, levend. We hebben dat dier terug in zee gekregen. Achteraf bleek dat dat dier besmet was met Brucella. Dus dat is zo'n ziekte die overgedragen kan worden van dier op mens.
0: Dus voorzichtigheid is toch geboden. Wat is uw inschatting? Spreken we hier effectief over die bultrug walvis Timmy?
1: Wel, als wetenschapper zijn we niet gewoon om te speculeren natuurlijk. Dus we moeten nog een beetje geduld hebben om uitsluitsel te krijgen. Maar ik kan wel zeggen dat in dat gebied bultruggen heel zeldzaam zijn. Het is een beetje vreemd dat men iets meer dan 2 weken geleden daar in de buurt een bultrug vrijlaat. Dat daar nu een dode bultrug ligt. En ja, het lijkt er toch wel op dat er is een grote kans dat het Timmy is.
0: Dat het dat dier is. Er zou blijkbaar wel geen zender gevonden zijn voorlopig, terwijl hij wel was uitgerust met een trekker.
1: Er was inderdaad een trekker aangebracht, maar daar bestaat nogal wat onzekerheid over, een beetje mysterie. Die trekker, we weten niet welk type trekker dat was. Het is heel onduidelijk waarom hij niet gewerkt heeft. En we weten ook niet hoe die vastgemaakt is. Is dat in de speklaag verankerd of is dat gewoon een suction cup, een soort zuignapsysteem dat men aangebracht heeft? Er bestaat wat een mysterie over. Men heeft beweerd dat die trekker vitale functies zou doorsturen, maar zo'n trekker bestaat niet. Die trekker kan uiteindelijk enkel de positie doorgeven en eventueel ook waterdiepte, watertemperatuur, maar geen vitale functies van het dier. Dus dat is een beetje vreemd.
0: Ja. Heel veel mysterie is er altijd geweest in dat verhaal, inderdaad. En nu ligt dat dier daar. Moet die daar dan ook weggehaald worden? Kan dat? En moet dat?
1: Wel, als een walvis bij ons aanspoelt, is het heel eenvoudig. Die ligt altijd op een strand waar veel volk komt. Dus dat dier moet weg.
0: Ja.
1: Maar in Denemarken heeft men heel veel ruimte, heeft men heel veel stranden en kusten waar niemand komt en die ook heel ontoegankelijk zijn. Het is niet zo dat men daar gemakkelijk bij kan waarschijnlijk. Dus als dat niet nodig is, blijft dat gewoon liggen.
0: En kan je het hier aan de zee en aan de natuur laten? Over walvissen wordt er ook wel eens gezegd dat die kunnen ontploffen eens ze dood zijn en daar te lang blijven liggen. Is dat zo ook voor dit dier?
1: Wel, dat is vooral zo voor potvissen. Potvissen hebben een veel steviger lichaam, omdat ze heel diep duiken. Ze hebben ook geen baleinen, ze hebben ook geen keelzak die heel erg kan uitzetten. Ah. Dus zo'n bultrug, als die dood is, die zal snel beginnen ontbinden en er zullen inderdaad ontbindingsgassen zich ophopen in het lijf. Dus dat zal zwellen, dat dier zal drijven. Maar ontploffingsgevaar, dat is er bij baleinwalvissen meestal niet.
0: Meneer Helders, met uw inzichten als wetenschapper, met welk gevoel blijft u achter na dit alles? Het was een dure, een ingewikkelde operatie. Er is heel veel media-aandacht voor geweest. Is het dat allemaal waard geweest als blijkt dat dit inderdaad Timmy is?
1: Wel, in de eerste plaats was het niet waard. Dus een bultrug, een soort die niet bedreigd is. Een dier dat in grote moeilijkheden is, sterk verzwakt is. Daar besteed je geen honderdduizenden euro's aan om het te proberen te redden. Bovendien lijkt die reddingsoperatie op poten gezet door privépersonen. Er waren ook influencers bij betrokken. Mm-hmm. Dus een beetje vreemd dat de Duitse overheid dat toegelaten heeft voor een dier dat toch wettelijk beschermd is. En men heeft inderdaad het advies van wetenschappers die heel druk bezig zijn met walvissen wereldwijd. Ja. Dus mensen van de International Whaling Commission. Men heeft dat advies genegeerd. En ja, dat is een beetje jammer.
0: Ja, dat advies dat inderdaad was, laat het dier zijn, want wellicht is het al te verzwakt. Jan Haalters, u bent marinebioloog. Dank je wel om het hier met ons over te hebben.
1: Graag gedaan.
0: Goedenavond. Op de binnenring rond Brussel vertragen tussen Wezenbeek en Tervuren en op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Black Eyed Peas and Where is the Love?
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Nog geen 48 uur was Donald Trump op Chinese bodem. En volgens de Amerikaanse president was zijn bezoek aan zijn collega Xi Jinping een succes. Heeft dat gezegd tegen de reporters die met hem mee waren gevlogen met zijn Air Force One.
3: So we had a great stay. It was an amazing period of time. President Xi is an incredible guy. Got along, made a lot of great trade deals.
0: President Xi is an incredible guy. Het was great and amazing, maar echt grote handelsafspraken heeft zijn bezoek nogthans niet opgeleverd. Jonathan Holslag, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Professor internationale politiek aan de VUB. Wat vindt u, mag de Amerikaanse president dit een succesvol bezoek noemen?
4: Ik denk dat het al bij al een heel beleefd bezoek was, dat de twee staatshoofden elkaar ook met veel respect hebben behandeld. De Chinezen hebben ook wel hun best gedaan om de Amerikaanse delegatie met alle egaars te ontvangen. Maar inderdaad, op vlak van inhoudelijke doorbraken is er weinig gerealiseerd. Dat was ook niet de verwachting. China heeft hem vooral een beetje met een kluitje in het riet gestuurd. Ze hebben gesuggereerd dat er economisch wel wat gestes mogelijk zijn, maar dat daarvoor Trump eerst een voornemen om wapens naar Taiwan te sturen, dat hij daarop op terug zou komen.
0: Ja, met een kluitje in het riet. Het levert dan natuurlijk wel een aantal beelden op van die twee presidenten die wat staan te keuvelen, elkaar de hand schudden. Diplomatiek gezien, heeft dit wel een grote waarde?
4: Ik denk op vlak van prestige inderdaad, en dat is uiteraard ook een van de belangrijke doelen van zulke bezoeken. Hè. Ik denk dat hier de twee staatshoofden elkaar een beetje als gelijken hebben neergezet. Wat voor Trump ontzettend belangrijk was toch wel, was zijn voornemen om heel veel economische deals en akkoorden uit de brand te slepen. Hij was ook daar met een hele, hele grote zakendelegatie. En dan, ondanks al de pracht en praal, de pomp en de luister, is hij toch echt wel van een kale kermis teruggekeerd. Hè. Geen grote formele toezeggingen om Boeings te kopen. Geen grote formele toezeggingen om soja in te voeren. Geen grote toezeggingen op vlak van fentanyl en ga zo maar door. Dus uiteindelijk concreet heeft hij zich flink op de borst geklopt voor hij naar Peking vertrok, maar van veel van die strijdpunten heeft hij weinig of niks kunnen thuishalen. En dat is toch wel belangrijk en toont ook wel dat de Chinezen heel zelfzeker deze topontmoeting hebben voorbereid.
0: En geregisseerd ook. We mogen ook wel niet vergeten dat we een jaar geleden eigenlijk alleen maar spraken over een handelsoorlog tussen die twee natuurlijk.
4: Dat is ook zo, maar de reden waarom dat Trump op de handelsoorlog is moeten terugkomen heeft vooral te maken natuurlijk met de rechterlijke macht. Hè. De rechters die hebben geoordeeld dat een aantal van de maatregelen van Trump gewoon onwettig waren. Ja. En twee ook, dat zijn kiezers eigenlijk weinig positief zagen in die invoerrestricties, omdat dat de prijzen mee naar boven drijft. En ook de Amerikaanse consumenten houden het liever goedkoop in de digitale of werkelijke supermarkt.
0: Kan het zijn dat er nog iets komt? Ik bedoel daarmee, de Chinese president heeft een uitnodiging op zak om naar de Verenigde Staten te reizen, dus om een tegenbezoek te doen. Mm-hmm. Kan het zijn dat er misschien dan wel afspraken gemaakt worden, handelsafspraken?
4: Ik denk dat de komende weken echt heel belangrijk gaan worden. Als Trump vasthoudt aan die wapenlevering van 12 tot 15 miljard dollar aan Taiwan, dan gaat dit sowieso gevolgen hebben. En dan zullen de Amerikanen dat ook een tijd moeten uitzweten. Ja. Dus ik denk sowieso dat een wederkerig staatsbezoek, dat er dat niet voor morgen aan zit te komen. En dat nu de Chinezen hem vooral zullen afrekenen op zijn beslissing in zaken de wapenlevering aan Taiwan. Het is heel belangrijk dat de Chinezen van in het begin, ook de president Xi zelf, dat toch echt wel hebben benadrukt als hun grote strijdpunt. Voor hun Iran en de handelsakkoorden waren minder essentieel. Ze wilden vooral toch die belangrijke wapenlevering aan Taiwan, die wilden ze dwarsbomen.
0: Ja, dat punt moest gemaakt. Nu, er is nog iets belangrijk gebeurd. Ondertussen heeft de Russische president Poetin ook bevestigd dat hij binnenkort naar China gaat. Ja, met die timing zo dicht bij elkaar, wat moeten we daarvan maken?
4: Ja, ik denk op zich dat het voor China best wel gangbaar is dat zij zich nooit vastklampen aan één bepaald land. Dat zij ook de opties proberen open te houden. En het feit dat Poetin weldra opnieuw geagendeerd staat voor een bezoek daarmee, zetten ze toch wel die verstandhouding ook kracht bij.
0: Mm-hmm.
4: Of dat er nu echt veel toe doet in de context van dit bezoek lijkt me minder
0: nee,
4: zo.
0: Het is niet zo dat er ook een punt gemaakt wordt op die manier.
4: Nee. Ik denk geopolitiek dat hier twee belangrijke kwesties aan de orde waren. Eigenlijk drie. Dat is Taiwan, een stukje Iran in mindere mate al. En dan een derde is een discussie over de gevolgen van artificiële intelligentie.
0: Mm-hmm.
4: Dat is iets waar de Chinese president zich ook wel echt zorgen om lijkt te maken. En wat de afgelopen dagen toch ook wel een paar keer ter sprake is gekomen.
0: Ja. Heeft China zich nu vooral de voorbije dagen getoond als inderdaad het land, de grootmacht die de touwtjes in handen heeft?
4: Ja, touwtjes in handen. In ieder geval de grootmacht die vastberaden is, ook een stukje voorspelbaar. En dat bleek zowel uit de inhoud als uit de vorm van het bezoek. Hè. De inhoud, de agenda, die lag al wekenlang toch heel, heel erg duidelijk vast voor wat betreft Peking. Ook de quid pro quo ten opzichte van de Taiwan-kwestie was heel duidelijk. En dan de orchestratie natuurlijk ook. Hè. Xi die hem echt wel presenteert als de kalme, beredeneerde, stoïcijnse leider ten opzichte van Trump, hè, met zijn voortdurend armpje getrek en schoudergeklop. Dat is echt wel een choreografie waarmee de president voor binnenlands gebruik, maar ook naar de rest van de wereld echt wil beklemtonen van kijk, wij zijn een groeiende macht, wij zijn een standvastige macht, wij zijn berekenbaarder dan die impulsieve president die hier van alles uit de brand komt, probeert te slepen, maar daar uiteindelijk niet in slaagt. En dat is natuurlijk wel een boodschap die in veel landen aan begint te slaan.
0: En daarmee kunnen we dat bezoek ook neerleggen. Jonathan Holtslag, dankjewel voor je analyse.
4: Met plezier.

0: One Day van Paolo Nutini is meteen het einde van de wereld vandaag. Herbeluisteren kan of gewoon blijven luisteren. Mooie avond bij Radio 1.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Lenen voor een woning is de voorbije 12 jaar nooit zo duur geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor agressieve reclame voor nicotinezakjes bij jongeren. Een bondscoach, Rudy Garcia, heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK-voetbal. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Dat blijkt uit de rentebarometer van de Imotheker. Wie wil lenen met een vaste rente op 25 jaar betaalt nu ruim 4,1%, legt Steven Rombout uit.
10: Dat komt omdat de lange termijnrente al een tijdje aan het stijgen is. Die staat zelfs op het hoogste niveau in 14 jaar tijd. En die rente is bepalend voor de rente op woonleningen. De lange termijnrente stijgt vooral door de oorlog in Iran. Die maakt het leven nu al duurder. Denk aan stookolie, diesel en benzine. Maar de vrees is dat die inflatie en ook de rente nog verder zal stijgen. Op één jaar tijd is de rente voor woonleningen op 25 jaar tijd gestegen van 3,2 naar 4,1%. Als je 250.000 euro zou lenen, kost dat per maand 120 euro meer. En op de hele looptijd van 25 jaar betekent dat een verschil van 36.000 euro.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor de agressieve manier waarop reclame wordt gemaakt voor nicotinezakjes. De reclame richt zich specifiek op jongeren door sponsordeals op concerten en via socials. Nicotinezakjes bevatten geen tabak. De zakjes met nicotine worden tussen de lip en het tandvlees geplaatst. De verkoop ervan is in 16 landen verboden, onder meer ook in ons land. De WHO wil dat meer landen tenminste de verschillende smaakjes en reclame verbieden en dat ze strengere leeftijdscontroles invoeren om te vermijden dat de zakjes jongeren verslaafd maken aan nicotine. Dr. Vinayak Prasad van de WHO.
11: Banning flavors, banning advertising, strengthening age verification. Nicotine pouches are not risk-free products and should not be marketed in ways that create a new generation of addiction.
0: Het gebruik van die nicotinezakjes kan ook gevolgen hebben op de hersenontwikkeling van jongeren en duizeligheid of misselijkheid veroorzaken. Vlaanderen wil beter in kaart brengen waar welk type kanker voorkomt of bijvoorbeeld vervuiling daar iets mee te maken heeft. Daarom zal de databank van het kankerregister gekoppeld worden aan gegevens over milieu en vervuiling. Bij kanker spelen ook andere factoren een rol, zoals levensstijl en genetische aanleg. Maar het is belangrijk om omgevingsrisico's goed in kaart te brengen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
12: Er zijn in bepaalde gevallen verbanden tussen de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in het milieu en bepaalde types kankers. Hier willen we nu korter op de bal spelen en inderdaad in de omgeving, in het milieu, beter opsporen wat er aan stoffen zit. En willen we vooral vanuit het kankerregister ook zorgen dat we sensibiliseren en ons beleid nog beter organiseren in het kader van het voorkomen van kanker.
0: De gegevens zullen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld wetenschappers en mensen in de gezondheidszorg. De De politie heeft 3 minderjarigen opgepakt na het schietincident in de buurt van het station van Leuven afgelopen zondag. Een minderjarige raakte daarbij lichtgewond aan de voet. De 3 minderjarigen die zijn opgepakt zijn 16 en 17. 2 van hen zijn door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. De 3e is vrijgelaten onder voorwaarden. De aanleiding voor het schietincident wordt nog onderzocht. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij 11 extreemrechtse kopstukken de toegang tot het land heeft verboden. Een van hen is Vlaams Belang-politicus Philippe de Winter. Morgen vindt in het centrum van Londen een mars plaats onder leiding van de extreemrechtse herrieschopper Tommy Robinson. Gevreesd wordt dat voetbalhooligans die de finale bijwonen in het Wembley-stadion daarbij zullen willen aansluiten. Tegelijkertijd is er ook nog een pro-Palestijnse betoging. Londen zet in totaal 4000 extra politieagenten in om rellen te voorkomen. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt van de Rode Duivels die mee mogen naar het WK. Geert Heremans over de meest opvallende namen.
13: Dat is toch de naam van Matias Fernandes Pardo, de 21-jarige spits van Lille, maakte een bocht van 180 graden door te switchen van de Spaanse naar de Belgische nationale ploeg. En dat heeft geloond, want hij mag meteen mee naar het WK. En dat heeft ook te maken met de onzekere situatie rond de fysieke toestand van Romelu Lukaku.
14: Romelu is guéri, donc ça c'est la priorité. Notre challenge avec lui, c'est de le remettre en forme. Je suis vraiment pas sûr qu'il soit à 100% au début de cette Coupe du Monde.
13: Openda en Gods zijn er dan weer niet bij. Op het middenveld kiest Garcia voor de ervaring van Axel Witsel en laat hij de jongere Lavia en de kat thuis. In de verdediging gaat Zeno de Bast ondanks zijn blessure toch mee en is er ook plaats voor Joaquin Seis en Nathan Ngoy. Als 3e doelman tenslotte kiest Garcia voor de jonge Mike Penders in plaats van de ervaren Mats Sels.
0: En in de wielerronde van Italië, de Giro, heeft de Deen Jonas Vingegaard de 7e rit gewonnen. De 1e rit met aankomst bergop. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley eindigden 2e en 3e. De Portugees Afonso Eulalio behoudt zijn roze leiderstrui en heeft nog 3 minuten voorsprong op Vingegaard. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e rit gewonnen na een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag droger aan zee, maxima tot 14 graden. Zondag begint met lichte regen, vanaf de namiddag opnieuw buien die mogelijk intens en onweerachtig kunnen zijn tot 16 graden. De dure woonkredieten, daarmee begonnen we dit nieuws. De rente op woonleningen is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Onder meer als gevolg van de oorlog in Iran. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten vertragen tussen Wezenbeek en Ter Vuren. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen ook nog vertragen. Op de Antwerpse ring richting Stabroek een kwartier tussen de Liefkeshoektunnel en de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
16: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
17: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
16: Ah ja?
17: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
8: Radio 1. Voorproevers. Bruno Wijnalen.
18: Ieder van ons heeft een stel hersenen, maar niet iedereen gebruikt het even intensief. Professor Dick Swaap wel. Sterker nog, hij is een wereldautoriteit op het gebied van ons brein. En al sinds de publicatie van zijn boek Wij zijn ons brein is hij uit de academische cocon gekropen en een stem in het publieke debat geworden. Nu, op zijn 81ste, is zijn autobiografie klaar. Of beter, zijn neurobiografie. Welkom bij Voorproevers.

0: Dat was Cold Brains van Beck.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Professor Dick Swaap, hersenonderzoeker bij toeval, heet je autobiografie. Hoezo bij toeval?
3: Ja, het leven is één groot toeval. Het begint al met de vraag van waarom deze spermatozo en deze eicel? Waarom gebeurde het die nacht? Dat toeval is doorgegaan. En wat het hersenonderzoek betreft, wilde ik na 3 jaar studie meer leren over de concepten die achter de ziektebeelden en de behandelingen zaten. En er waren 2 plaatsen waar je als studentassistent wat kon verdienen. Dat wilde ik ook. En dat was op het herseninstituut en op de farmacologie. En omdat ik niet precies wist wat ik later zou gaan doen, dacht ik, laat ik het algemene nemen, dus de farmacologie. Maar het herseninstituut had eerder een baantje voor een studentassistent dan farmacologie. Dus dat is ook het toeval geweest dat ik op het herseninstituut terecht ben gekomen.
0: Het had even goed kunnen zijn dat u een farmacoloog was geworden.
3: Ja, maar misschien ook weer een neurofarmacoloog. Dat kan ook.
0: Ja, ik zei het al, 81 bent u, hè, dus u bent geboren op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En u bent van Joodse afkomst. In hoeverre heeft...
3: Half.
0: Half, ja.
3: Mijn vader, en dat is de verkeerde helft. Hè, dus ik
0: ja, voor Joods. Het Joden is het de moederskant die telt. Hè. Ja, niet te min.
3: En mijn vader heeft me ook uitgelegd waarom.
0: Waarom
3: hij vertelde mij, omdat de vader altijd onbekend is, zei hij.
0: Laat ons zeggen onzeker. Hebt u niet in min het gevoel gehad dat de Jodenvervolging van de Tweede Wereldoorlog een invloed op uw leven heeft gehad?
3: Oh, zeker, ja. Ja. Toen ik opgroeide, was natuurlijk het verhaal rondom mij, wie er wel en niet was teruggekomen, wie waar vermoord was. Dat waren de gewone gesprekken van de dag. En we wisten ook heel precies wie er goed was geweest in de oorlog en wie er fout was geweest.
0: Werd daar in detail over verteld? Want u in die autobiografie schrijf je dat uw vader zich verstopte voor de nazi's. Vertelde hij dat zelf of heb je dat achteraf ergens gehoord?
3: Ik heb niet veel van mijn vader zelf gehoord. En dat is wat je ook hoort van iedereen die een oorlog meemaakt, die praat er...

0: niet graag over mensen die uit Oekraïne komen. Nou, die spreken er ook met moeite over. Dus ik heb veel gehoord van mijn moeder, die ons dan even apart nam in de keuken als ik een vraag had gesteld en geen antwoord op had gekregen. En natuurlijk mensen om ons heen, ja. Later heeft mijn vader ook wel het een en ander verteld, maar het zijn fragmenten die uit verschillende bronnen komen.
1: Heb jij later in je leven daar nog last van gehad, zeg ik, van dat oorlogsverleden? Heeft dat jouw keuzes op een of andere manier beïnvloed?
0: Volgens de kinderen ben ik altijd veel te veel met de oorlog bezig geweest. En mijn zoon bijvoorbeeld, die was ik denk een jaar of 3, 4 of zo. Toen heeft hij voor zijn verjaardag aan mijn moeder gevraagd om tulpenbollen. En het jaar erop vroeg mijn moeder, wat is er met die tulpenbollen gebeurd? En dat bleek onder zijn bed te liggen. Voor het geval de oorlog uitbrak, dan had hij wat te eten. Dat was in Nederland tijdens de hongerwinter hetgene wat nog wel gegeten werd. Ja. Tulpenbollen. Dus ik heb ze inderdaad daarmee te veel lastig gevallen, denk ik.
1: Dus ja, je hebt dat nog een generatie verder doorgegeven zelfs, die
0: ja,
1: angst.
0: Ja, ja. En ik moet zeggen, toen de oorlog in Oekraïne begon, toen de Russen binnenvielen, toen vocht ik in mijn dromen tegen de Russen mee. En ik heb mijn vrouw ook het bed uitgetrapt een keer. Dus ik vocht echt mee.
1: Al eigenlijk van de eerste zinnen in jouw boek, hè, is het duidelijk hoe belangrijk familie voor jou is. Ben je daarvan bewust?
0: Nee, er wordt alleen maar over geklaagd.
1: Dat je te weinig met je familie bezig bent. Is dat waar je klachten over krijgt? Ja, in de tijdbesteding zal dat wel zijn. Maar je moet je eigen boekjes herlezen. Het gaat alleen over familie.
0: Is dat zo?
1: Ja. Nee, het gaat ook een beetje
0: dacht
1: over...
0: Ik dacht ook wat een en ander over het werk had verteld.
1: Ja, zeker. Zeker. Want je wordt op een bepaald moment voorzitter van het Herseninstituut. Hè?
0: Directeur heet dat.
1: Sorry. Dat scheelde een haar. Of er was geen herseninstituut geweest. Hoe zat dat?
0: Ja, dat was een periode waarin onze vorige directeur terugtrad vanwege zijn pensioen. En datzelfde moment waarop de staatssecretaris Klein, die de verantwoordelijkheid had voor instituten en voor de universiteiten, 200 miljoen gulden moest bezuinigen op zijn budget. En hij was manisch depressief. Hij had een hypomane fase en dat deed hij heel snel. Hij schrapte het Herseninstituut en hij schrapte oorlogsdocumentatie, wat nog steeds een groot instituut is. En het ANS-project, het ruimtevaartproject en nog een aantal dingen. En toen had hij dus in een paar minuten 200 miljoen bij elkaar. En vertelde de regering dat hij het probleem had opgelost. En dat zo'n beslissing van de regering kun je alleen terugdraaien via het parlement. En dat hebben we gedaan. Als staf van het Herseninstituut hebben we alle partijen benaderd. En uiteindelijk zijn er een motie en een amendement in het parlement met algemene stemmen aangenomen en kon het instituut doorgaan.
1: Toen was u eigenlijk een beetje ook politicus, hè? Dat is politiek werken, lobbying.
0: Ja, zeker. En dat heeft me genezen van de politiek.
1: Kom, u kon het best. Hoe is het trouwens afgelopen met die minister Klein?
0: Het is mij duidelijk geworden dat... met Klein, hij is daarna weer in de Kamer gekomen bij de volgende regering. En wond zich verschrikkelijk op over een discussie over Aantjes. En iemand van CDA. En hij wond zich zo op dat hij in een manische fase terechtkwam. En op weg naar zijn huis in Zeeland voelde hij iets knappen in zijn hoofd, zoals hij dat beschrijft. En hij besefte dat hij niet alleen God was, maar ook de God der goden. En dat heeft hij ook verteld aan het publiek voor Albert Heijn in zijn dorpje. En hij vond het niet gek dat de mensen wegliepen, want ze moesten met spoed zijn bevelen uitvoeren. En hij is uiteindelijk naaktlopend in de winter rond zijn huis rennend is hij opgenomen in een kliniek en behandeld. En heeft er later ook een heel goed boek over geschreven, over de rooien. Het is een trieste geschiedenis eigenlijk. En daarna, lang daarna, heb ik hem ook ons werk over manische depressiviteit. Dat zijn

0: Dat was onderzoek op postmortem hersenweefsel toegestuurd en gezegd, we hebben weer een gezamenlijke interesse. En ik kreeg een ontzettend aardige brief terug, dat hij hoorde dat ze goed ging met het instituut en dat hij graag langs wilde komen. Ik zei, nou, je bent altijd welkom. En hij is daarna is hij overleden aan een doorgebroken appendix. Dat is een hele ouderwetse manier om te overlijden.
1: Heeft hij zijn hersenen geschonken aan de hersenbank?
0: Nee, hij is ook niet bij ons langs geweest. Dat is er niet van gekomen.
1: Want u doet een oproep, hè? Omdat iedereen zijn hersenen zou opsturen?
0: Nou, opsturen niet. Dat lukt niet. Maar je kunt je opgeven als donor. En ja, dan wordt er korte tijd na het overlijden, want er staat dag en nacht een team klaar, en worden de hersenen uitgenomen en uitgeprepareerd. Dat is zo'n 200 stukjes. Die over de hele wereld gaan naar zo'n 1800 onderzoeksgroepen. En die doen daar goed onderzoek mee. Er zijn duizenden publicaties uitgekomen. En dat is de Nederlandse Hersenbank, die organisatie. En we hebben inderdaad nog steeds donoren nodig. Vooral de controllers, mensen die geen hersenziekte hebben. En mensen die een psychiatrisch beeld hebben.
1: Hoe lang bestaat dat al, dat onderzoek op menselijke hersenen?
0: Zoals, 40 jaar geleden. Ja, 40 jaar geleden zijn we ermee begonnen. Heb ik de hersenbank opgericht. En we hebben laatst het 40-jarig bestaan gevierd met koningin Maxima erbij.
1: Hoe werd er dan tevoren onderzoek op hersenen gedaan?
0: Eigenlijk op proefdieren, waarbij je heel beperkte mogelijkheden hebt om onderzoek te doen. En die dieren hebben ook niet de ziektes die wij hebben. De psychiatrische ziekte kun je in een proefdier niet bestuderen. Dus dat was heel beperkt. En dit geeft de mogelijkheid om heel goed gedocumenteerd hersenweefsel te krijgen. Zowel klinisch gedocumenteerd als neuropathologisch gedocumenteerd. En daar ook goed onderzoek op te doen.
1: En kan je aan dode hersenen, aan hersenen van gestorven mensen, nog het verschil zien tussen waar ze ziek zijn of waar ze gezond zijn?
0: Ja, er zijn stoffen in de hersenen die heel stabiel zijn. En we verkrijgen het weefsel zo gemiddeld binnen 6 uur na het overlijden. Dan zijn we klaar met de obductie. En dan kun je inderdaad, afhankelijk van het ziektebeeld, kun je verschillen zien in bepaalde hersendelen. En dat geeft weer nieuwe handvatten om te kijken naar mogelijke therapieën.
1: En heb ik ook goed begrepen dat jullie hersencellen in leven kunnen houden?
0: Ja, het is mogelijk om wanneer je de hersenen verkrijgt binnen 10 uur na het overlijden, om heel dunne plakjes hersenweefsel te kweken. En dat kan overleven. Die cellen die kunnen het heel goed doen. En daar kun je dus ook stoffen op testen, waarmee je dan de patiënten niet belast. Je hoeft geen stoffen op mensen te testen dan. Je kunt stoffen testen op hun werking op gekweekte hersencellen.
1: Hebben die gekweekte hersencellen dan ook een bewustzijn?
0: Nee, voor bewustzijn heb je een interactie nodig tussen een aantal hersengebieden. En dat is bijvoorbeeld de hersenschors, het voorste deel van de hersenschors en het centrale deel van de hersenen, de thalamus, waar alle informatie van de zintuigen binnenkomt. En wij verdelen die hersenen onder in zo'n 200 stukjes langs anatomische grenzen. En dan wordt die interactie tussen al die hersengebieden wordt verstoord. En bovendien maken we van zo'n gebiedje dan ook weer hele dunne plakjes, waar de hersencellen onderling wel contact met elkaar houden, maar niet meer met gebieden verderop. Dus daar is bewustzijn niet in mogelijk.
1: Hebt u eigenlijk in al die jaren van hersenonderzoek bedacht wat u zelf aan aandoening zou kunnen hebben in uw hersenen?
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld dyslexie. En ik heb een aantal andere dingen waarvan ik denk, nou, er zou eens goed naar gekeken moeten worden. In de tijd toen ik niet in een goede fysieke conditie was, heb ik wel op een briefje gezet voor mijn collega's in de hersenbank. Kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Dus ik ben donor voor de hersenbank.
1: Ja.
0: Ik was de eerste donor. Ik heb me opgegeven meteen als donor. En er zijn mensen die teleurgesteld kijken als ik wandelend het instituut binnenkom.
1: Moeten ze weer nog wat wachten? Professor, u schrijft nu een autobiografie, neurobiografie, op uw 81ste. Vaak als je zoiets doet, dan geeft dat aanleiding tot een soort vieringen of overzichten van de carrière. Stond er bij ons in een van de ernstige kranten een lang artikel met allemaal kritiek van mensen op uw werk. Ja, hoe komt dat eigenlijk dat er zoveel kritiek is op uw standpunten en uw bevindingen?
0: Ja, er zijn mensen die zich om verschillende redenen druk maken. In dat artikel heb ik tot mijn verbazing gezien dat mensen kritiek op iemand kunnen hebben en dan je de kans niet krijgt om een weerwoord te geven. Dat is heel jammer. Dat vond ik van dat artikel wel twijfelachtig. Het maakt het weinig wetenschappelijk, weinig gefundeerd. Maar mensen hebben altijd kritiek als je werkt op menselijke hersenen. Dat geeft een hoop emoties. En dan als je nog werkt op hersenziektes of op zaken die met seks te maken hebben, met man-vrouw verschillen of met seksuele oriëntatie of transseksualiteit of zo, dan worden heel veel mensen boos en ik weet niet precies waarom. Het zal met angsten te maken hebben. Dat is the story of my life. En daar heb ik me zo ongeveer bij neergelegd. Dat hoort bij het vak.
1: Een van de eerste controversen was dat u inderdaad vaststelde dat je aan de hersenen kan zien, het verschil kan zien tussen iemand die homoseksueel is of heteroseksueel.
0: Ja, ja. En daar kunnen mensen zich vreselijk druk over maken. In de tijd waren er homoseksuele mannen die zeiden dat ze gekozen hadden voor homoseksualiteit. En toen ik zei, er is voor jou gekozen in de baarmoeder. En ze zeiden ook dat het een politieke keuze was. En ik zei, de politieke kan ik er niet van zien. Dus toen zijn ze erg boos geworden. Maar langzamerhand is dat een geaccepteerd onderwerp. Dat je afhankelijk van je seksuele oriëntatie en afhankelijk van je genderidentiteit verschillen hebt in de hersenen.
1: Ja,
0: en die komen tot stand heel vroeg.
1: En dat lijkt toch dat u eigenlijk bepleit dat u een determinist bent. Hè? Dat we eigenlijk geen keuze meer hebben. Het zit zo in ons hersenen en dus zijn we zo en dus gedragen we ons zo. Dat vinden mensen niet leuk.
0: Ja, dat is zo. Ja, ja. Iedereen denkt dat hij het leven in handen heeft. En er zijn ook mensen genoeg die zeggen, als je maar hard aan werkt, dan kun je er wat van maken. Maar er zijn mensen die pech hebben in de hersenontwikkeling en die ook als ze er hard aan werken, dat niet kunnen maken. Dus het is heel belangrijk om dat idee van als je maar hard werkt, dan kun je alles worden, om dat te relativeren. En dat vinden mensen ook niet leuk.
1: Wat is uw standpunt eigenlijk over de vrije wil?
0: Dat het een plezierige illusie is. We nemen onze beslissingen tussen de halve seconde en 7 seconden... Voordat ze tot ons bewustzijn doordringen. Ze worden ook bepaald, die beslissingen, door de manier waarop je brein tot ontwikkeling is gekomen en de ervaringen die je hebt gehad. En dat wil zeggen dat je wel denkt dat je wikt en weegt en met goed doordacht je beslissingen neemt, maar als je dat meet, dan is dat niet zo.
1: Dat sluit dat uit dat we dan niet kunnen opvoeden? Dat we mensen niet kunnen verbeteren?
0: Nou, in beperkte mate. Je kunt dingen leren. Ik leer nog iedere dag van mijn promovendi, van mijn studenten die rondom lopen. Dus je leert. Maar je verandert een karakter niet. En het heet karakter. Dat betekent ingeslepen. Dus je kunt leren om met je karakterproblemen beter om te gaan. Maar het karakter, dat hou je. En dat zijn van die dingen die vastgelegd zijn. En er zijn nogal wat factoren vastgelegd in onze vroege ontwikkeling.
1: Toen ik uw boek aan het lezen was, begon ik mij toch af te vragen of die controverse, of je ze niet met opzet opzoekt. Ik verwijs nu bijvoorbeeld naar een ander stuk waarin u schreef dat om langer te leven moeten we veel sport doen, want sporten is goed voor de gezondheid. Daar bent u het niet mee eens, hè?
0: Ook dat moet je wat relativeren. Als je realiseert dat in Nederland, ik weet niet hoe het in België zit, maar in Nederland zijn er 5 miljoen sportblessures per jaar. En ik heb wel eens gezegd, als je sporten verbiedt, dan zijn alle wachtlijsten in de ziekenhuizen zijn opgelost. Er wordt ontzettend veel werk aan verzet. En er wordt nooit, wanneer men zegt sport is gezond, wordt er nooit berekend wat de kosten zijn van sport in die zin. Bewegen is gezond, denk ik. Maar sport moet je mee oppassen. En zeker met contactsporten. Bij boksers al duidelijk zijn dat dat slecht voor het brein is. Maar voetballen met het koppen en dat elleboogje wat telkens naar voren wordt geschoven, is het ook schadelijk voor het brein. Dus al die contactsporten moet je vreselijk mee oppassen.
1: Oefenen om aan een marathon mee te doen, dat kan toch alleen maar goed zijn?
0: Nou, een marathon zou ik echt afraden. Je kunt oefenen om wat te lopen. Maar hardlopen over grote afstanden. Bij de marathon kun je ook uitrekenen hoeveel kans iemand heeft op het overlijden aan de marathonloop. Afhankelijk van de leeftijdsgroep waarin die zit. Dus ook dat is niet zonder gevaar.
1: Behalve in Nederland bent u ook professor in China geweest, hè?
0: Ja, nog steeds. Ja.
1: En nog altijd. Hoe is dat om samen te werken met China en met de Chinezen? Wat is het grootste verschil eigenlijk met een Nederlands onderzoeksinstituut en een Chinees?
0: Het grootste verschil is denk ik dat de hiërarchie sterk speelt. Dus wat dat betreft is het goed als je hoogleraar in China bent, dan luisteren ze naar je. Maar verder zijn de verschillen niet groot, moet ik zeggen. Want onderzoeksleiders in China zijn allemaal getraind in het Westen. En de studenten die op deze universiteit komen, die moeten al goed Engels spreken, willen ze erop komen. En als ze het traject ingaan van een promovendus, dan krijgen ze nog een examen Engels. En het zijn ongelooflijk hardwerkende mensen. Verder heb ik hele goede ervaringen met het naar voren brengen van zaken die controversieel zijn. En dat gaat in China ook heel goed. Ik geef een cursus daar met mijn medewerkers en dat heet Hersenen en Maatschappij. En daar behandelen we alles wat moeilijk ligt in China. Dus bijvoorbeeld seksuele differentiatie van de hersenen in relatie tot homoseksualiteit en genderidentiteit en transseksualiteit. Maar ook euthanasie, wat niet mag in China. Ook hersenveranderingen die aanleiding geven tot crimineel gedrag en de consequenties voor de doodstraf in China. En we geven onderwijs over milieuproblemen, de stoffen in het milieu en de hersenontwikkeling van het kind, ook voor de geboorte. Dus al die dingen die echt moeilijk liggen, die kunnen wij uitvoerig ter sprake brengen en bediscussiëren met de studenten, zonder dat het problemen geeft. En daar is iedereen erg verbaasd over in het Westen, dat dat kan.
1: Ja, want we denken dat er toch iets minder vrijheid van meningsuiting is.
0: Nou, ik moet zeggen, op de universiteit is dat in ieder geval volkomen gegarandeerd.
1: Ik heb daar geen problemen. U maakt ook graag eens een grapje, hè? Mag dat in China?
0: Ja. Maar soms durven ze er niet om te lachen als dat grappen zijn waarvan je denkt, nou, dat is een beetje beschadigend voor die of die. Maar dan, als een van mijn medewerkers nog even in Chinees toelicht dat het inderdaad een grap was, dan wordt er hartelijk om gelachen. Ik heb een aantal medewerkers die heel lang bij mij hebben gewerkt in Amsterdam. Die daar hoogleraar zijn geworden en die me door en door kennen en weten wat ze aan me hebben.
1: U bent een man van de harde wetenschap, maar toch laat u op een bepaald moment acupunctuurnaalden in uzelf planten. Hè? Hoe rijmt u dat?
0: Ja, nou, ik was ziek. Ik had een ziekte van de long en ze konden me niet verder behandelen in het universitaire centrum waar ik werk. En een van mijn promovendi was niet alleen arts in China geworden, maar ook had haar papieren voor de traditionele Chinese geneeskunde. En die vroeg of zij de traditionele Chinese geneeskunde op mij uit mocht proberen. Ik zei, dat is oké. Want ik dacht, daar kan ik ook een hoop van leren. Maar ik wil wel, dat is de voorwaarde, ik wil wel...

de longfunctie blijven volgen. En die bleef naar beneden gaan. Onafhankelijk van wat ze deed aan traditionele Chinese geneeskunde. En toen heeft zij de hulp gevraagd.

0: formuleren. Ik geloof niet in de geneeskunde, behalve als het werkt. En het kan mij niet schelen of het traditioneel Chinees is of Westers. En toen is je hoofd schuddend weggegaan. En heb ik hem nooit meer teruggezien. Dus ja, het is, ze weten precies wanneer ze traditionele Chinese geneeskunde moeten toepassen en wanneer de Westerse geneeskunde.
1: Als het van belang is, toch maar de Westerse, neem ik aan.
0: Ja, maar het is ook van belang voor mensen om aandacht te krijgen. Als je een chronische ziekte hebt en je bent op hoge leeftijd, dan is het vaak fijn om de aandacht van de arts te krijgen en lang de pols te laten voelen. En bovendien nog wat kruiden mee te krijgen. Maar dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat die kruiden geen toxische stoffen bevatten. En dat zijn dingen die vaak niet zeker zijn.
1: Hoe lang gaat u nog door, professor?
0: Ja, tot het opeens afloopt, denk ik. Het zal eens aflopen. En dat zal. Dan is het dus gedaan. Dus ik heb geen plan om een datum te noemen of zo. Ik wacht tot het afloopt.
1: Ja, maar ik bedoelde natuurlijk met werken, hè, met hersenonderzoek, niet met leven.
0: Ja, maar ik denk dat dat samenvalt bij mij. Ja.
1: Tot uw laatste snik.
0: Ja.
1: Dat is heel fijn. Dankjewel, professor Dick Swaap. Je boek heet Hersenonderzoeker bij toeval, een neurobiografie. En het is uitgegeven bij Pluim. Hartelijk dank.
0: Geen dank.

0: Dat was Ronquière van Madou.
1: Radio 1. Voorproevers. Met Bruno Wijnalen.
0: Alicia Getsinska stelt vast dat de 20e eeuw een duistere was, waarin het kwaad zich wereldwijd kon te buiten gaan aan onnoemelijke wreedheden. Hannah Arendt schreef daar al Men in Dark Times over en Getsinska zet daar een eigen boek tegenover, Vrouwen in duistere tijden. Daarin 10 portretten van vrouwen die het kwaad recht in de ogen hebben gekeken en hun rug recht hebben gehouden. Daar duiken we met plezier in. Alicia Getsinska, je

0: Je nieuwe boek Vrouwen in duistere tijden is een aanklacht tegen het kwaad, een ode aan het goede, waartoe de mens in staat is. Kan je dat wat uitleggen?
1: Dank je wel voor het zo al direct samen te vatten, want het is inderdaad Vrouwen in duistere tijden, dus het duistere is in de titel. De 20e eeuw was een van de meest bloedige eeuwen. Daar zijn we het over eens door de twee wereldoorlogen, door alle ismes die ontstaan zijn, fascisme, communisme, nazisme, heel veel bloedvergieten, genocides, pogroms. Maar tegelijkertijd daartegenover staat dat er toch mensen zijn die in die tijden hebben geleefd en de fakkel van de menselijkheid hebben kunnen rechthouden en doorgeven. En zij waren de bronnen van hoop, van licht. Daarom is het boek niet alleen maar over die duisternis, maar ook over hoe het denken en moed van mensen de menselijkheid toch in stand kan houden. En ik hoop dat de lezer ook door het lezen zich ook gesterkt voelt door de kennis en de moed van die vrouwen.
0: Is het een gids? Zijn zij voorbeelden om te volgen?
1: Zeker, het zijn voorbeeldfiguren voor mij, maar het zijn ook voorbeeldfiguren, denk ik, voor de mensheid. Er zijn er uiteraard meer dan 10. Ik heb er nu die 10 gekozen. Maar sommige mensen zijn zo uniek in hun denken en in hun moed, hoe dat ze de moeilijkste totalitaire verlokkingen en het kwaad in de ogen hebben gekeken en toch weerstand hebben geboden. En we kunnen van zulke mensen leren.
0: Het zijn 10 vrouwen, met opzet, geen mannen dus. Zet je daar een onrecht mee recht?
1: Ja, eigenlijk wel. Als ik als filosoof keuze maak om een boek te lezen, dan is eigenlijk geslacht nooit een issue. Ik lees gewoon wat ik belangrijk vind, wat ik goed vind, wat ik interessant vind. Maar het valt wel op, ik ben nu al 20 jaar filosoof, dat ja, vrouwen veel minder gelezen worden, ongewaardeerd zijn, vaak ook verkeerd geïnterpreteerd zijn, sneller weggezet worden. Toen ik filosofie studeerde, dat is nog niet heel lang geleden, ik zeg tussen 2003 en 2008, heb ik over geen enkele van die vrouwen les gekregen. Over geen enkele vrouw, by the way. Geen enkele vrouw speelde een centrale rol. En er werd dan gezegd, ja, maar dat komt omdat vrouwen minder kansen hadden. Dat is gewoon de geschiedenis. Maar nu trekken we dat recht. Nu wordt het allemaal beter. En heel gek, was dat toen ergens oké of geruststellend. Ik dacht, ja, dat is zo. Vroeger was het moeilijker voor vrouwen. En nu zijn er heel veel studenten. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik, eigenlijk hadden mijn professoren geen enkele reden om over die vrouwen geen les te geven, want ze waren er. En ze waren er veel vroeger al. En het wordt eigenlijk niet zomaar rechtgetrokken. Er verschijnen tot op vandaag boeken, geschiedenis, weet ik veel, inzichten, filosofie. En als je dan naar de bronnenlijst kijkt, wordt er naar geen enkele vrouw verwezen. Dus boeken die vandaag in 2025 verschijnen, die steunen enkel op wat andere mannen hebben gedacht, gezegd. En dat zijn dan de inspiratiebronnen. Dus ik vind dat het toch tergend traag gaat. En die 10 vrouwen die ik gekozen heb, heb ik precies om die reden gekozen, omdat ik het onbegrijpelijk vind dat ze nog niet deel uitmaken van het curriculum op, natuurlijk, misschien nu Hannah Arendt na. Dat is de grootste naam van de 10. Maar laten we niet vergeten, Hannah Arendt is maar de laatste 10-15 jaar de grote Hannah Arendt. Ook in haar leven was ze dat niet. En ze is nu bekend geworden. Waarom? Omdat we over haar praten, omdat we haar citeren, omdat we haar lezen, omdat er een instituut naar haar genoemd worden. Dus als we willen dat die andere vrouwen ook gelezen worden, moeten we erover schrijven. Moeten we ze lezen.
0: In hoeverre gaat dit boek eigenlijk ook over jou? Want je schrijft ook, je citeert Schubert, hè, als je zegt, ik ben ein Fremdling überall, ik ben overal een vreemdeling. In hoeverre gaat het boek over jou?
1: Ja, al die vrouwen hebben een leven in ontheemding geleefd. En dat is natuurlijk iets wat ik herken. Er is natuurlijk een reden waarom ik aangetrokken was tot hun denken en er altijd naar terugkeerde. Ik zie ze ook als mijn compagnon de route. Ik keer altijd naar hun geschriften terug. En dat is precies omdat ik er een herkenning in heb. Ik mij begrepen voel op een rare manier als ik ze lees.
0: Omdat je als kind uit Polen naar België bent uitgeweken.
1: Ik ben dus in Polen geboren, communistisch Polen. En als jong meisje, 7 jaar, naar België gekomen. En daar hier heb ik mijn plaats moeten vinden. De taal moeten leren, terug mijn draai vinden. En heel veel van die vrouwen zijn ook moeten vluchten, zijn ook moeten weggaan, hebben ook in een nieuwe context, in een nieuwe taal, hun draai moeten vinden. En dat tekent u. En daar kan ook heel mooie dingen uit voorkomen. Het is een pijnlijke geschiedenis, maar ze hebben het ook allemaal omgezet in een kracht.
0: Jij bent een intelligente blanke vrouw, maar speelt bij jou ook nog altijd het gevoel, ben ik nu nog altijd een migrant na al die jaren, zoals bij zoveel migranten die hier zijn, eerste, tweede, misschien zelfs derde generatie?
1: Wel, het feit dat je zegt van hoe ik me verhoud naar mijn migrantschap, ik vind dat een heel interessante vraag, want er zijn mensen die zeggen, je bent het niet, waarom noem je je een migrant? Je bent geen migrant. En dat is helaas zo, omdat ik tussen aanhalingstekens succesvol ben, dan ben je geen migrant meer voor sommigen. Maar ik ben het natuurlijk wel. Migreren is, je bent op één plek geboren en je gaat op een andere plek moeten je leven opbouwen. Dus ik ben het wel. Maar de migranten die altijd in het nieuws komen en het woord bepalen, dat zijn altijd de probleemmigranten, waardoor migrant zijn als een soort negatief woord wordt gebruikt. En daarmee willen ze het op andere mensen die succesvol zijn niet meer gebruiken. En ik vind dat zeer problematisch. Want migranten zijn zo net als niet-migranten van alle soort. Ik vind het wel belangrijk dat het wel nog gezegd wordt dat ik migrant ben. Omdat dat ook, denk ik, de perceptie van verandert. Wat migrant betekent, om het te zijn. En toen ik het boek schreef, heb ik mij ook de vraag gesteld, wanneer houdt een mens op migrant te zijn? En het antwoord is, het houdt niet op. Je draagt dat altijd mee. En dat is een verrijking enerzijds, uiteraard. Maar dat is ook die verscheurdheid en die ontheemding. Dus dat is een mengeling van heel veel elementen.
0: Is dat de kern? Is de waar is mijn thuis? Is dat de kern?
1: Ik denk, een thuis zoeken of je thuis voelen op een plek is toch een essentiële behoefte van de mens. Dat is toch wat we allemaal naar hunkeren. Nu, het interessante is dat sommigen die nooit gemigreerd zijn, die nooit verhuisd zijn, ook op zoek zijn. En ook zich begrepen voelen door andere mensen die een ontheemding hebben meegemaakt. We kunnen ons ontheemd voelen ook als een Belg die geboren is in België. Door de context die verandert of doordat je geen aansluiting vindt met de mensen rondom je. Dus ja, ik denk je thuis voelen is zeer belangrijk. Maar ik heb door mijn leven heen begrepen dat ik mij ook thuis kan voelen in de muziek, in de literatuur. Juist om bij lezen van die vrouwen of van andere denkers, daar vind ik mijn thuis. Bij gelijkgestemden, bij u begrepen voelen, bij een goed gesprek. Dus het thuis is een rekbaar begrip.
0: De eerste vrouw waar je over schrijft is Rosa Luxemburg. Waarom heb je haar gekozen? Want dat was een beroemde marxiste. Dat is een van de ismen waar jij eigenlijk die aan de basis ligt van heel veel kwaad.
1: Ja, en ze is ook bekend als Rode Rosa. En vaak wordt ze als boegbeeld van het communisme gezien door sommigen. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb Rosa langere tijd voor mij vooruitgeschoven van minder aangetrokken geweest tot haar denken, ook omdat ik het toen nog niet kende. Maar toen kwam mij een anekdote te horen dat ze eigenlijk inging tegen Lenin en tegen Trotsky. En dat ze waarschuwde dat de dictatuur van het proletariaat zou leiden tot massamoord en dat ze dat verschrikkelijk vond. En dan dacht ik, aha, een vrouw die tegen Lenin ingaat, dat is my girl. Ik ga haar geschriften lezen. En hoe meer ik haar eigenlijk mij in haar geschriften begon te verdiepen, ja, kun je je wel de vraag stellen, is ze wel een marxiste? Zij is eigenlijk iemand die het heel duidelijk opneemt voor de democratie, die heel belangrijk vindt dat iedereen deel uitmaakt van dat politiek weefsel. Dat is ook waar ze voor gekend is. Als je foto's van haar opzoekt, staat ze daar met haar hoepelrok voor allemaal arbeiders op te roepen van ga stemmen en neemt het voor uzelf op en ze probeert ze echt te betrekken in de politiek. Dus ik vind het een zeer uitzonderlijke, moedige vrouw die daar maar stond, hè, op een moment dat er nog niet eens stemrecht was voor vrouwen. stichtte ze politieke partijen op, ging ze maar tussen al die mannen gaan staan, ging ze naar die internationale congressen en kon ze nog eens tegen Lenin zeggen van je bent een gevaarlijke man. Geweldig.
0: Maar als ze dan geen marxiste was, wat was ze dan wel?
1: Ja, ik weet niet of dat we moeten zomaar op zoek gaan naar altijd een label. Maar ik denk dat het belangrijk is...
0: Of wat was haar filosofie? Hoe dacht zij over hoe zou de wereld moeten georganiseerd zijn? Wat was voor haar de kern van menselijkheid en samenleven?
1: Ja, het is complex om het zomaar samen te vatten, maar ik denk dat die politieke betrokkenheid, dat ze echt geloofde van als de arbeiders gaan, in iedereen, de armen, betrokken worden in de politiek, dan gaan we kunnen ook hun situatie verbeteren. Want sommigen in die tijd wouden wel sociale hervormingen doorvoeren, maar zij dacht van ja, dat is eigenlijk niet, dat is mondjesmaat, dat is niet voldoende. Ze moeten echt deel uitmaken en voor zichzelf kunnen stemmen en bepalen. En wat ik ook zo interessant vind, is dat zij alle mensen wou verbinden. Dus het nationalisme kwam toen ook al ontzettend sterk de kop opsteken. En ze zag ook heel scherp de gevaren daarvan in. Toen dat de Eerste Wereldoorlog in de lucht hing en dan uiteindelijk al aangekondigd werd, toen was ze echt tegen de oorlog. Ook omdat ze besefte, wat gaat er gebeuren? Mannen gaan elkaar moeten uitmoorden. De armen, de arbeiders, die gaan op het veld elkaar moeten uitmoorden. Nee, we moeten die verenigen. Zodat zij daar niet als eerste slachtoffer van worden. En daarom heeft zij eigenlijk Hans de Eerste Wereldoorlog in de gevangenis doorgebracht. Omdat ze constant pleitte voor een einde van de oorlog en dat we elkaar niet zouden uitmoorden.
0: En waar was zij op dat moment eigenlijk? Want zij was toch geboren in, als ik het goed heb...
1: Zamość, in Polen is ze geboren.
0: In Polen? Ja. Maar ze was actief in Duitsland.
1: Ze was actief in Duitsland, dat had te maken met de revoluties. En zij is moeten vluchten. Ze kon daar niet blijven, in Polen. En zo is ze dan in Duitsland terechtgekomen en heeft ze in Berlijn de partij mee ondersteund. En dan later ook de Spartacus-partij opgericht. Dat dan het voorloper van de communistische partij wordt gezien. Maar alle communisten die er nog zijn en zouden luisteren, ik zou zeggen, lees haar. Want dat is dan toch een totaal andere communisme dan wat Lenin en Stalin en die mensen hebben voortgebracht.
0: Ja, we kunnen niet alle 10 vrouwen behandelen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar ik wil graag toch nog over Judith Sklar hebben. Hoe kwam je bij haar terecht? Je schrijft zelf, er bestaat geen biografie van haar.
1: Ja, goede vraag. Hoe kwam ik nu bij haar terecht? Ik denk door mijn onderzoek dat ik de laatste jaren heb gedaan naar de liberale democratie. Zij was daar ook ontzettend mee bezig. En ook omdat ze geen hoog beeld heeft van de mens. Dat hebben verschillende vrouwen in mijn boek gemeenschappelijk. En daarmee bedoel ik dat de mens geen vrij dier is. Dat zijn de woorden van Barbara Skarga, een andere filosoof in het boek. De mens is intrinsiek in zich niet goed en kan zelfs tot zeer erge dingen in staat zijn. En daar hebben we plenty of evidence voor wat we elkaar aandoen. Wij kunnen elkaar heel grove dingen aandoen. En daarom hebben wij nood aan een gezonde democratie. Een bekende uitspraak...
0: Pardon, dus de democratie is een oplossing voor het feit dat de mens niet zo goed is?
1: Ja, zo kan je het eigenlijk zien. Een bekende uitspraak van haar is: to be alive is to be afraid. En angst wordt vaak gekoppeld aan totalitaire systemen. Van, ah, een mens is bang, dus geef maar uw vrijheid aan mij. En dan geef het aan een dictator. Dat is ook wat Thomas Hobbes met zijn Leviathan. En ik zal u bescherming geven.
0: Dat is een fenomeen dat we op dit moment gewoon kunnen aanschouwen. Het gebeurt onder onze ogen.
1: Ja, maar tegelijkertijd zegt ze, angst is onderdeel van het leven. De mens is juist niet fraai voor... We zijn niet goed voor elkaar. En wij hebben terecht een soort angst dat we kunnen ervaren. Maar net daarom kunnen wij of moeten wij gezonde instellingen hebben. Net daarom moeten wij rechtsstaat hebben. Net daarom hebben we nood aan checks en balances. Net daarom hebben wij eigenlijk een gezonde democratie nodig. Dat is ook onze bescherming.
0: Want vaak is het zo dat het wereldbeeld dat de mens slecht is, eerder een conservatief wereldbeeld is. en dus neigt naar een autoritair systeem, terwijl het idee dat de mens in essentie goed is, lijkt tot meer links-liberale ideeën en leidt tot meer die democratie een goed idee zou kunnen zijn.
1: Dat is precies waar dat zij

0: een ander tussenweg zoekt. Dat ze zegt, nee, de mens, we hebben terecht angst, die angst is er, die is ook terecht. En daarom hebben wij juist bepaalde regeringsvormen nodig, de democratische regeringsvormen, zijn de beste manier om ons te beschermen.
1: Wat deed ze eigenlijk van beroep? Want als je deze...
0: Professor aan Harvard. Ja. En dat is trouwens ook een heel pijnlijke geschiedenis. We hebben het al aangehaald dat het voor vrouwen in de loop van de geschiedenis niet altijd evident was. Haar leven is ook een toonbeeld daarvan. Ook al zouden we op papier denken van, ach, wat een succesvol leven, ze is in Harvard professor geweest. Maar ze heeft heel hard moeten werken om eindelijk benoemd te worden. Collega's met die minder ver stonden, werden sneller benoemd.
1: Mannen waarschijnlijk.
0: Mannelijke collega's bedoel ik, inderdaad. Ze heeft heel vaak moeten afrekenen met veel seksisme. Ze werd onderbetaald. Ze vond het ook vaak vernederend. Ze heeft echt moeten smeken om meer te verdienen. En om een duur heeft ze gezegd, oké, benoem mij maar, desnoods maar voor de helft van de prijs. Maar dat het dan tenminste zo is. En ik vind dat heel pijnlijk, omdat ik vraag mij dan altijd af, wat zouden we allemaal gekregen hebben van output van haar als er in haar geloofd werd? Als ze sneller een benoeming zou krijgen, als ze zich zou kunnen wijden aan haar studie, aan haar theorieën. Want haar oeuvre is eigenlijk vrij klein. Dus had ze misschien een betere kansen gekregen, dan hadden we misschien veel meer oeuvres. En we hadden we nu wel biografieën en hadden we meer foto's. Want dat is ook iets opvallends. Ik heb in het boek van elke vrouw een tekening gemaakt.
1: Een mooie tekening.
0: En ook al is Sklar de meest recente vrouw, zal ik zeggen, zijn er amper foto's van. Ik heb er maar 3 gevonden. Het toont aan dat met het verstrijken van de tijd het niet altijd gemakkelijker wordt om vrouw te zijn.
1: Dit boek gaat natuurlijk heel erg over het verleden. In elk geval, je kijkt terug naar het lijden van de vorige eeuw en de vrouwen dat daarover nadachten. In hoeverre heb je het verleden nodig voor het nadenken over hoe we moeten leven en hoe de toekomst er zou kunnen uitzien?
0: Ik kan me zelfs niet voorstellen dat we zonder het verleden kunnen leven. We zijn altijd geworteld in het verleden, of we dat beseffen of niet. Je hoeft geen geschiedenis gestudeerd te hebben, gewoon het kind van uw tijd te zijn. Dingen die wij vandaag normaal vinden, zoals dat jongens en meisjes samen naar school gaan, dat heeft een geschiedenis afgelegd. Wij zijn altijd schatplichtig aan het verleden. Dus je kan er gewoon meer bewust van zijn dat je ook vasthaakt en dat je het kind bent van het gedachtegoed van je voorgangers. Maar ik vind het wel belangrijk om juist terug te kijken en je geschiedenis beter te leren kennen, zeker die recente geschiedenis, omdat je dan ziet, beter begrijpt welke dingen er nu nog nazenderen, doorleven, problematisch zijn. Dus wij zijn eigenlijk allemaal geworteld in die in de 20e eeuw, in alle eeuwen, maar dan in de 20e eeuw nog het meest. Ik voel me echt het kind van de 20e eeuw. Niet alleen omdat mijn wereldbeeld daar ook gevormd is door de literatuur, door de boeken die ik heb gelezen. Maar zelfs voor iemand die nog nooit een boek heeft gelezen, ook hij of zij is het kind van die 20e eeuw.
1: Dankjewel, Alicia Kaczynska. Je boek Vrouwen in duistere tijden, 10 denkers van blijvende betekenis, is uitgegeven bij De Bezige Bij. Bedankt om te luisteren. Dit was Voorproevers. Onze verhalen staan gebundeld op VRT Max. Aan u om de kersen eruit te pikken. Veel succes en tot snel.
2: Uitgesproken in Zijn er nog vragen?
3: Mensen die fouten maken, dat komt uit psychologisch onderzoek, is ook nog wel interessant, denk ik. Ja, soms neemt het die persoon die fouten maakt dan voor ons in. Dat heet het pratfall-effect. Dus als mensen kleine foutjes maken, vinden we ze eigenlijk liever, aardiger, aangenamer en zelfs soms competenter.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
4: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook verkopen op zondag.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Stroop de mouwen op, haal de grasmaaier en snoeischaar boven, want in mei wil je dat je tuin er op zijn best uitziet. Maar stel dat je grasmaaier een steentje wegkatapulteert recht door het verandaglas van je buren. Blijven ademen, daar is je familiale verzekering voor. Die dekt de schade die jij of een gezinslid onopzettelijk toebrengt aan een derde. En heb je bijvoorbeeld een haagschaar geleend en raakt die beschadigd, dan dekt de verzekering de reparatiekosten of schadeloosstelling. Maar let op, bij materiële schade moet je meestal zelf nog een franchisebedrag betalen. Je hebt dus geen excuus meer. Met een goede familiale verzekering kan je in alle vertrouwen de tuin aanpakken. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Wielrenster en voormalig Belgisch kampioene Jilke Michielsen is overleden. Michielsen pakte op haar 16e titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd botkanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker. Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. De rente op woonkredieten is gestegen naar het hoogste peil in 12 jaar tijd. Zo blijkt uit de rentebarometer van de Imotheker. Wie wil lenen met een vaste rente op 25 jaar betaalt nu ruim 4,1%. Dat heeft te maken met de stijgende lange termijnrente, onder meer als gevolg van de oorlog in Iran. Het Chinese automerk Dongfeng gaat auto's produceren in Frankrijk. En wel op een gevoelige plek, in een van de oudste autofabrieken van het land, van Citroën. Uitleg door Frank Renaud.
9: De fabriek is van Citroën en staat bij Rennes in Bretagne. Hij werd geopend in de jaren 60 door president de Gaulle. En er werden iconische automodellen geproduceerd, zoals de Citroën Diane en de Ami 6. En in die historische Franse fabriek worden straks auto's gemaakt van het Chinese merk Dongfeng. Autofabrieken in Frankrijk hebben het moeilijk en draaien vaak op halve kracht, vooral door concurrentie van goedkope buitenlandse auto's. Het moederbedrijf van Citroën, Stellantis, hoopt dat de fabriek bij Rennes op volle sterkte kan blijven draaien met het huidige personeel als Dongfeng daar auto's gaat maken. Voor de Chinezen is de stap belangrijk omdat de Europese Unie de import van goedkope Chinese auto's probeert te beperken met handelstarieven. Maar als de Chinezen in Europa zelf gaan produceren, hoeven die tarieven niet betaald te worden.
8: Onderzoekers hebben in Thailand een nieuwe reusachtige dinosaurussoort ontdekt, de Nega Titan. Dat schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. De nieuwe ontdekte soort is een planteneter van naar schatting 27 meter lang. Dat is dubbel zo groot als een T-Rex. De resten werden zo'n 10 jaar geleden al gevonden, maar het duurde tot nu om voldoende botten te onderzoeken om zeker te zijn dat het om een volledige nieuwe dinosaurussoort ging. In de wielerronde van Italië, de Giro, heeft de Deen Jonas Vingegaard de 7e rit gewonnen. De eerste rit met aankomst bergop. Vingegaard eindigde voor de Oostenrijker Gal en de Australiër Hindley. De Portugees Alfonso Eulalio verloor wel 3 minuten, maar behoudt zijn roze leiderstrui. Hij heeft nog 3 minuten voorsprong op Vingegaard. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag droger aan zee, maxima tot 14 graden. Zondag begint met lichte regen, vanaf de namiddag opnieuw buien die mogelijk intens en onweerachtig kunnen zijn, tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
7: Radio 1. Wonderland.
2: Met Hannelore van Bezouw.
10: Een goeie avond aan iedereen die de brug heeft gemaakt. En ook een goeie avond aan iedereen die de brug niet heeft gemaakt. We zijn weer herenigd hier op vrijdagavond. Allemaal samen het weekend in met muziek in onze oren. Het kan slechter. Dit is Patches met Get Back. Welkom dus.

tussen dit en 9 uur vanavond staat je nog een nieuw nummer van Chaka Khan te wachten. De autotune van The Strokes komt nog voorbij. Ik heb ook nieuw solowerk van een Beastie Boy klaarstaan. En ook nog een nummer uit ons album van de week. Dat is nog steeds The Afterparty van Licky Lee. Welkom bij Wonderland. Dit is Piffy met Comforting You. En zometeen Death Cab for Cutie.

0: Op 30 september komen ze naar het Koninklijk Circus Death Cab for Cutie met Punching the Flowers. All she heard was the sound of slamming doors. Zometeen iets heel zacht en zwoel uit Indonesië. Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: Radio 1.
0: Dit zijn The Marlowe's, een trio dat soul maakt uit Indonesië. Dus dit is hun nieuwste Through the Changes.

Brooklyn Funk Essentials, Bust the Bus Stop. En nu we toch een beetje met de heupen aan het wiegen zijn. De nieuwe muziek van Chaka Khan kondigt ze aan met de woorden It's Time to Boogie. De nieuwste single heet Shakzilla. En de videoclip is ook in Zilla-thema. Daar loopt ze als een reuze vrouw rond in de stad. Het is haar eerste nieuwe werk in Zilla.

We zetten deze week de nieuwe plaat van Likke Lee in de kijker. The After Party is ons album van de week. Het is Likke Lee's zesde en ook laatste plaat. Qua titel dus best toepasselijk. Maar die titel zelf verwijst niet letterlijk naar een afterparty. Wel naar het gevoel dat bij een afterparty hoort. Die laatste uurtjes van de avond of de nacht. Dan mag je er zo ergens in je achterhoofd een knagend gevoel van onrust te dagen. Wetende dat de kater en de ontnuchtering komt. Als je graag een exemplaar wil van de afterparty, dan kan je er eentje winnen. Gewoon even naar het Radio 1-kanaal op VRT Max gaan. Naar beneden scrollen bij Doe Mee. Daar vind je hoe je erin kan winnen. En ik geef je hier al een van de nummers mee. So Happy I Could Die, Likke Lee.

nummer uitgebracht. Het is de opvolger van haar single Weather Girl. En zij gaat in het najaar ook toeren door Europa. Met als laatste stop de AB in Brussel. Dat is op 6 december. Nog genoeg tijd dus tussen nu en dan. Voor hopelijk nog wat meer nieuwe muziek. Dit is Building Fences.

Als je mij zou vertellen dat de Strokes autotune hebben uitgevonden met dit nummer, zou ik je volledig geloven. Ze gaan er vol voor op hun nieuwe muziek en het gaat hen goed af. Going Shopping. Fans van Beastie Boys hebben hun eerste nieuwe aanwinst in 15 jaar tijd, want Mike D van Beastie Boys heeft zijn eerste solo-single uitgebracht. Hij heeft het gemaakt samen met zijn zoons. Het is een heel coole breakbeat track geworden. Mike D met Switch Up.

Father John Misty met The Payoff. Zometeen solomuziek van Brent van Nesten van Steek. Eerst naar Shy Dog, dat is het project van Noah Melis, a.k.a. de helft van Borkov Borkov, met een nummer over een hondje dat Rio heet.

Veelzijdig is hij wel. Brent van Nesten maakt metal met steak, Gabbert met klakmatrak en onder eigen naam maakt hij dit soort dromerige synthie-pop. Freedom to Disappear. James Blake begeleidt je zo meteen richting het nieuws van 8 uur. En daarna nog een uur prima muziekkeuzes hier op Radio 1. Met onder andere Thundercats, Arctic Monkeys, Water Baby en Nectarwood. Dit is nog James Blake met Death of Love.

0: geel en proper. Want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Wielrenster en voormalig Belgisch kampioen Jilke Michielsen is overleden. Michielsen pakte op haar 16e titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd botkanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets, maar enkele maanden geleden bleek dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker. Jilke Michielsen is amper 19 jaar geworden. Het Chinese automerk Dongfeng gaat auto's produceren in Frankrijk en wel op een gevoelige plek, in een van de oudste autofabrieken van het land, van Citroën. Uitleg door Frank Renaud.
6: De fabriek is van Citroën en staat bij Rennes in Bretagne. Hij werd geopend in de jaren 60 door president de Gaulle. En er werden iconische automodellen geproduceerd, zoals de Citroën Diane en de Ami 6. En in die historische Franse fabriek worden straks auto's gemaakt van het Chinese merk Dongfeng. Autofabrieken in Frankrijk hebben het moeilijk en draaien vaak op halve kracht, vooral door concurrentie van goedkope buitenlandse auto's. Het moederbedrijf van Citroën, Stellantis, hoopt dat de fabriek bij Rennes op volle sterkte kan blijven draaien met het huidige personeel als Dongfeng daar auto's gaat maken. Voor de Chinezen is de stap belangrijk omdat de Europese Unie de import van goedkope Chinese auto's probeert te beperken met handelstarieven. Maar als de Chinezen in Europa zelf gaan produceren, hoeven die tarieven niet betaald te worden.
5: Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het misbruik van een minderjarige en het afpersen van 7 andere meisjes voor hun naaktbeelden. Hij deed zich voor als een jongen van 18 of een hacker en zette de meisjes onder druk of chanteerde hen. Op een van zijn gsm's had hij meer dan 24.000 afbeeldingen staan. Naast de celstraf mag de man 20 jaar lang niet met minderjarigen werken en moet hij bijna €60.000 schadevergoeding betalen. Op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florien Gaspar voor de 2e keer vandaag het Belgisch record op de 50 meter schoolslag verbeterd. In de finale was Gaspar nog eens 1100ste sneller dan haar vorige bestijd, die ze dus vanochtend zwom in de reekse. Daarmee plaatste ze zich ook al voor het EK van deze zomer in Parijs. Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag wel droger vanaf de kust. En maxima morgen tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.
7: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
8: Radio 1. Wonderland.
9: Met Hannelore van Bezouw.

Thundercat en zijn goede vriend Mac Miller, die in 2018 overleed. Maar die twee spendeerden heel veel tijd samen ook in de studio en dit had Thundercat dus nog liggen. She Knows Too Much, welkom. Het weer is niet meteen om vrolijk van te worden. Volgende week is er wel beterschap op komst. Op kortere termijn probeer ik het hier al wat op te fleuren aan de hand van muziek. En ik denk dat dat gaat lukken met onder andere Soulwax, Dove Alice en Arctic Monkeys in de playlist. Zometeen vrolijke indie uit Zweden. Eerst Peter Gabriel met Het Zonnetje. Till Your Mind Is Shining.

Elke generatie verdient een goede girl group en Flow neemt die verantwoordelijkheid op zich voor deze generaties. Ze komen binnenkort met een tweede album. Dit was de titeltrack Therapy at the Club. En meer muziektherapie nu met een jong, maar zeer veelbelovend Iers talent, Dauf Ellis. En als je een ticket hebt voor de zaterdag van Pukkelpop, dan zou ik deze al opschrijven. Hij komt dan. Dit moet je zeker gaan checken dan. Het is Pale Song.

Arctic Monkeys met Opening Night. En daarvoor Personal Trainer der Nederlanders met Punch Drunk Love. En meer Nederlandse muziek nu. Dit is Naomi. Met een heel mooi, heel warm nummer. Perfect op een iets te koude lentedag als vandaag. 4 Minutes.

0: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
0: Radio 1.

Morgenochtend tussen 9 en 11 is Max er met de 30 beste nummers van het moment in Vox. Benieuwd waar deze gaat eindigen. Nectar Wood met Naturally, de Vox-tip deze week. En dit is Tame Impala. Met Obsolete.

Lamb Chop met Weekend. En met Kids with Buns gaan we richting 9 uur. En daarna is er hier een uur Belpop op Radio 1. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 9 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met allerlei korten. De wielerwereld is in rouw. Er lopen heel wat reacties binnen op het overlijden van voormalig wielerkampioen Jilke Michielsen. Ze overleed eerder vandaag aan de gevolgen van botkanker. Michielsen pakte op haar 16e Belgische titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. 3 jaar geleden werd kanker bij haar vastgesteld. Na een lange herstelperiode sprong ze afgelopen winter opnieuw op de fiets. Maar enkele maanden geleden bleek dan dat de kanker niet meer te genezen was. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker, altijd met het nodige positivisme. Tot bewondering van onder meer wieleranalyste Ine Bijen, die regelmatig contact had met Michielsen.
3: Toen ik haar voor het eerst leerde kennen, had ik zomaar, misschien, het is nu raar om te zeggen, moeite met haar positiviteit of zo. Dat ik zoiets had van, ja, zie je wel de realiteit. En ik heb daar, ik weet nog, ik reed mijn auto naar huis en ik dacht van, nee, dat kan toch niet. Waarom is zij zo positief? Ze moet toch de waarheid onder ogen durven zien. En gaandeweg, en de dagen daarna, besefte ik pas van, oké, dat is haar manier. En dat is eigenlijk iets om heel erg naar op te kijken. En ik weet niet of ik het zou kunnen.
2: Jilke Michiels is amper 19 jaar geworden. In Antwerpen is na 7 jaar renovatiewerken de Sint-Jacobskerk weer opengegaan voor het publiek. Het historische gebouw uit de 15e eeuw is vooral bekend om de grafkapel van schilder Peter Paul Rubens, die helemaal gerestaureerd is. Opvallend is dat er in de gerenoveerde kerk geen stoelen meer staan. Maar dat was in de tijd van Rubens ook zo, zegt penningmeester Johan Deksters.
4: Hier werd handel gedreven, mensen kwamen hier binnen en als je naar de oude filmen kijkt, dan ging men zelfs met een paard in de kerk. De honden liepen hier rond. Het is niet de bedoeling dat het hier terug een dierentuin wordt zoals vroeger, maar dat we eigenlijk dit zien als een huis van ontmoeting, een huis van cultuur, erfgoed, maar ook van gebed.
2: En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis ontdekt. Mogelijk gaat het om bultrug Timmy, het dier waarvoor een maand geleden een grote reddingsactie was opgezet toen het vastzat voor de Duitse kust. Wetenschappers proberen nu te achterhalen of het inderdaad om die Timmy gaat. Volgens marienbioloog Jan Haalters is daar een eenvoudige methode voor.
5: Bultruggen hebben heel veel littekens op het lichaam. Waarschijnlijk zal men ook nog wel littekens kunnen herkennen als het Timmy is. Dus er zijn heel veel beelden gemaakt van Timmy. Als men daar nu met een drone overvliegt en men maakt beelden, dan heeft men eigenlijk aan één bepaald litteken genoeg om te bewijzen dat het Timmy is.
2: Vanavond nog enkele buien, daarna meestal droog met opklaringen. Morgen opnieuw buien, in de namiddag dan wel opnieuw droger. Vanaf de kust maxima tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Radio 1.

Angst om te verliezen. Ik wist niet dat ik rijk was. Angst voor armoede. Te lang gezeten zonder cash. Angst voor morgen. Was gisteren zoveel beter dan. Angst voor de dood. Dat ik lever mijn vrouw in doe gekijk. Hoe hoger de klim, des te dieper de val. Angst om te missen. Het is makkelijker als je van niks houdt. Clichés zijn simpel. De waarheid complexer. God kent alle feiten. Deze is mijn versie.

Pop.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.

0: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
1: De Gucht in de afspraak op vrijdag vanavond. Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+-gemeenschap, blijft nodig. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats. Een optocht die in teken staat van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Eerder deze week dook er nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van de koepel van LHBTQI+-organisaties Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd nodig is, omdat het wijst op een mentaliteitswijziging bij jongeren.
2: Wat opvallend is, is dat wij eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+-personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
1: Het staakt het vuren tussen Libanon en Israël wordt met 45 dagen verlengd. Dat is afgesproken op het overleg tussen de twee in de Verenigde Staten. Er was al een staakt het vuren van kracht, maar dat schendt Israël bijna dagelijks met bombardementen in het zuiden van Libanon op stellingen van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die groepering zat niet mee aan tafel in de VS. Vanavond zijn bij zo'n bombardement opnieuw 3 hulpverleners omgekomen. Israël heeft ondertussen de voorbije maanden in het zuiden van Libanon ook al zo'n 10.000 gebouwen en vooral woningen plat gebombardeerd. Bedoeling is te voorkomen dat gevluchte Libanese burgers terugkeren naar het grensgebied. De wielerwereld is in rouw. Er lopen heel wat reacties binnen op het overlijden van voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen. Zij overleed eerder vandaag aan de gevolgen van botkanker. In de media getuigde ze vaak over haar leven met kanker, altijd met het nodige positivisme, tot bewondering van onder meer wieleranalyste Ine Bijen, die regelmatig contact had met Michielsen.
3: Toen ik haar voor het eerst leerde kennen, had ik zomaar misschien, het is nu raar om te zeggen, moeite met haar positiviteit of zo. Dat ik zoiets had van, ja, zie je wel de realiteit. En ik heb daar, ik weet nog, ik reed mijn auto naar huis en ik dacht van, nee, dat kan toch niet? Waarom is zij zo positief? Ze moet toch de waarheid onder ogen durven zien? En gaandeweg, en de dagen daarna, besefte ik pas van, oké, dat is haar manier. En dat is eigenlijk iets om heel erg naar op te kijken. En ik weet niet of ik het zou kunnen.
1: En in het voetbal spelen Oud-Heverlee Leuven en Antwerpen op dit moment tegen elkaar in de Europe Playoffs. Na zo'n uur voetballen staat het daar 3-0. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog. Wel koud, rond 2 graden vannacht. Ook morgen blijven buien mogelijk. Al zijn er ook opklaringen bij maximum 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 11 uur, Neil, goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
2: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
1: De Gucht in de afspraak op vrijdag vanavond. Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op tegen een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man ook gedood zijn. Nog volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Ondertussen is er een staakt het vuren, maar ondanks dat gaan er dus nog steeds aanvallen door. Premier Netanyahu heeft overigens vandaag voor het eerst ook toegegeven dat hij de voorwaarden voor dat staakt het vuren niet naleeft. Hij zei dat Israël 60% van het grondgebied in Gaza controleert en dat is tegen de afspraken die gemaakt zijn. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in deze play-offs, maar het blijft wel laatste in de stand van die Europlay-offs. Antwerp staat op plaats 5, maar is door deze nederlaag ook mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. En de schade aan het Koning Boudewijnstadion na de bekerfinale in het voetbal gisteren wordt op zo'n €70.000 geschat. Tijdens de finale tussen de Brusselse clubs Union en Anderlecht werden in de vakken van Anderlecht-fans zo'n 500 zitjes vernield. In de vakken van Union-fans ging het om zo'n 20 stoeltjes. De stad Brussel, dat eigenaar is van het stadion, zal de facturen nu doorsturen naar de clubs. Anderlecht mag dus de grootste factuur in de brievenbus verwachten. De frustratie bij Anderlecht laaide hoog op. De club verloor de finale uiteindelijk met 3-1 van Union. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog. Wel koud, rond 2 graden vannacht. Ook morgen blijven buien mogelijk, al zijn er ook opklaringen. Bij maximum 14 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren. Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. Veerde Nieuws met Alain de Korte. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt zouden verklaard zijn. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden. Daarom denkt hij dat een onderzoekscommissie aangewezen is.
2: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
1: Een Pride, een optocht die uitgaat van de LHBTQI+ gemeenschap, blijft nodig. Dat zegt Savaria, de vereniging die de belangen van de gemeenschap behartigt. In Brussel vindt dit weekend de 30e editie plaats. Eerder deze week doken nog beelden op van een 14-jarige jongen in Turnhout die van leeftijdsgenoten klappen kreeg omdat hij biseksueel is. Volgens Thomas Jans van Savaria maakt dit voorval nogmaals duidelijk dat een initiatief als de Pride nog altijd hard nodig is.
3: Wat opvallend is, is dat we eigenlijk vorig jaar voor het eerst gezien hebben dat de aanvaarding bij jongeren aan het keren is. Tot voor kort ging de aanvaarding bij jongeren altijd vooruit. En vorig jaar is gebleken dat 2 op de 10 jongeren haat en geweld tegen homo's aanvaardbaar vindt. Dat is voor het eerst dat dat aan het veranderen is en dat maakt ons wel zorgen. De meerderheid van de jongeren staat nog positief tegenover LGBTQI+ personen, maar er is een kleine minderheid en die groeit jammer genoeg, die overgaat tot geweld.
1: Het Israëlische leger heeft een aanval uitgevoerd op Gaza die gericht was op een hooggeplaatste Hamas-leider. Volgens Israël zou de man gedood zijn, nog volgens Israël was hij een van de architecten van de terroristische aanvallen van Hamas in oktober 2023. Die waren het begin van een groot offensief van Israël tegen de Palestijnen in onder meer Gaza. Daarbij zijn meer dan 70.000 Palestijnen gedood. Er was even consternatie vanavond in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar die man bleek geen reserve meer te hebben. En daardoor werd er een oproep gelanceerd in de zaal.
4: It seems that the candidate had just changed one of his strings yesterday, meaning he doesn't have a spare one. So, I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A string? Nous cherchons un La.
1: Heeft er iemand een string, het Engels voor snaar, voor alle duidelijkheid. Het liep uiteindelijk goed af. Het orkest dat net klaar was met spelen bezorgde een nieuwe snaar en de Duitse halve finalist Alexander Wollheim kon na enige tijd weer verder spelen.

0: En in de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor OHL is het de eerste zege in die play-offs. Een van de doelpuntenmakers, Henok Teklap, is daar heel erg blij mee.
1: It was not easy because all the play-off games we didn't win. And for us was really important to win this game. We give everything. Also in the second half was not so easy, yeah, but I'm really happy.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft wel zesde en laatste in de stand van de Europlay-offs en maakt net als Antwerp geen kans meer op Europees voetbal. Eerst nog kans op een bui vannacht, later droog, wel koud, rond 2 graden. Ook zaterdag blijven buien mogelijk. Al zijn er ook opklaringen bij maximumtemperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
3: Compagnie Merkpoel.
4: Goedemorgen. Moot van Houwaert heeft een boek met een gat erin. Katluiten en Eshref Rijboek woonden, schreven en filmden in Schotland. En heb je al gehoord van Anna?

0: Company Merk Poel.
1: Goedemorgen en welkom. Kat Luiter en haar man, regisseur Eshra Vrijbroek, die woonden een half jaar in Schotland. Ze zijn onderweg naar hier om daar straks over te vertellen.
2: Hey Linde, het zijn Kat en Esh hier. En wij springen nu op de fiets en wij komen naar jou toegesjeest. Want wij komen vertellen over...
3: De nieuwe HBO-reeks Half Man.
2: Voilà, die mijn ventje geregisseerd heeft. En ook nog over Rock Bottom.
3: Het boek dat mijn lief geschreven heeft.
2: Voilà, tot ziens.
1: Die twee schuiven hier dus straks aan, naast mijn gast die hier nu al zit.
0: Company Merkpoel.
1: Het is een vrouw met een boek en in dat boek daar zat een gat, een pracht van een gat. Oh jongens, wat een gat was dat. Daar praten we straks over, Moot van Houwaard liever. Dag, mijn liefste dichter, schrijfster en performer, Moot van Houwaard. Hoe is het met je?
4: Goed, ja, ik zin er nog altijd een beetje na de boekvoorstelling van een paar dagen geleden. Ik heb mijn gat eindelijk kunnen neerleggen. Het klinkt misschien wat gek.
1: Ja.
4: Maar het heuse avontuur met de rechte hoekjes heb ik eindelijk kunnen afronden. Dus daar geniet ik nog een beetje.
1: Voor mensen die het in Keulen horen donderen, no worries. We leggen dat straks allemaal uit. Laat ons eerst even echt eens goed kijken naar dat boek. Hè. Leven in Mootjes heet het. Het is een verzameling.
4: Mm-hmm.
1: Van?
4: Het is een verzameling van cursiefjes die ik al een paar jaar schrijf voor de morgen. En ik heb een selectie gemaakt van die stukjes tekst. Ik zie die stukjes als kleine raampjes op een grote wereld. Want ze verschijnen elke keer in de woensdagkrant, in de weekendkrant, in een klein hoekje, vaak het rechteronderhoekje van de voorpagina van de krant. En natuurlijk, de rest van die pagina wordt gedomineerd door het echte, grote, belangrijke nieuws. Dus in die zin zie ik mijn stukjes als kleine raampjes op een grote wereld. En zo kwam ik uit bij het idee om een boek te maken met een raampje in, een effectief gat erin.
1: Ja, een vierkant of rechthoekig raam moest dat zijn, of een vierkant of rechthoekig gat moest dat dus zijn. Eigenlijk echt knal in het midden van het boek. Dat was voor jou belangrijk, maar dat was niet evident.
4: Nee, dat was... We hebben een ongelooflijke calvarietocht beleefd. Want ik had inderdaad dat idee in mijn hoofd gestoken om een gat te maken met rechte hoekjes, een mooi strak boek ervan te maken. En je kunt wel zo'n idee hebben, maar ja, die uitvoering was ongelooflijk ingewikkeld. Want er zijn wel al vaker boeken geproduceerd met gaten in, maar dat zijn altijd ronde gaten.
1: Ja, je weet er alles van nu.
4: Ik weet er nu echt alles van. Hè? Want dan hoor ik mensen, of soms krijg ik een bericht, ja, maar ik heb ook een boek met een rechthoek gat, maar dan denk ik, kijk eens goed, het zullen, ik ben er zeker van, gaten zijn met afgeronde hoeken, zijn ze lichtjes afgerond.
1: En dat mocht echt niet voor jou?
4: Nee, ja, op dat moment, ik heb dan zo een koppig idee en dan ben ik vooral ook gedreven door de fascinatie van dit moet toch mogelijk zijn, als je denkt wat er de dag van vandaag wel allemaal gerealiseerd kan worden, het kan toch niet onmogelijk zijn om dit te kunnen realiseren.
1: Ja.
4: Dus, ja, dat zat in mijn kop.
1: Ja, maar het leek op een bepaald moment wel echt bijna onmogelijk te zijn. Je hebt heel wat paden bewandeld. Er is op een bepaald moment zelfs met een soort van watertechniek geprobeerd om een gat in je boek te boren, waardoor je natuurlijk een soort van natte vod kreeg. Dat was het niet. Heb je het op een bepaald moment bijna laten gaan, het idee?
4: Nee, want ik voel mezelf in het leven niet zo'n een heel koppig iemand, maar als het gaat over mijn werk, dan ben ik echt een doordrijver, een doordrukker, letterlijk ook en figuurlijk.
1: Een stanser, eigenlijk.
4: Echt een
1: soort van stanstype.
4: Ja. En het was ook wel fijn, op dat moment had ik toch een klein teampje van mensen die dezelfde bezetenheid hadden. En ik dacht, ja, het maakt ook niet uit hoe lang het duurt. Misschien moet ik helemaal naar de overkant van de wereld gaan. Misschien moet ik het allemaal handmatig gaan doen, maar dat gaat er komen.
1: Ja.
4: En,
1: het is er. Spoiler, het is er.
4: Ja,
1: het boek ligt naast mij, er zit een gat in. Je hebt een bedrijfje gevonden die met een machine dat erin konden duwen, handmatig.
4: Mm-hmm.
1: En, want je kan heel het avontuur ook volgen op social media, kan het nog eens herbeleven. Mm-hmm. Ik heb daar ook gehoord dat het 5 à 10 minuten per gat duurt. Om het erin te krijgen. Laat ons misschien eerst even luisteren naar het moment dat het gelukt is. Hè. Dat gat erin persen.
5: Clemens gaat proberen om het definitieve gat te stansen in het boek. Hij heeft al een heel aantal boeken getest.
6: Deze machine komt eigenlijk niet uit de grafische wereld, maar uit de stalenindustrie.
7: Zo
5: zoals je kan zien, het is een heel ambachtelijk proces waardoor elk exemplaar een pièce uniek wordt.
6: Tussen de 5 en de 10 minuten ben je bezig per boek. We hebben een oplage van 3000, ja. Dus reken maar uit.
5: Oh, maar kijk eens wat een mooi strak gat het is geworden. Goedgekeurd.
1: Ja. Die mensen moesten er een beetje mee lachen, maar jij bent duidelijk euforisch.
4: Ja, nu wel, maar er zijn toch echt wat bloed, zweet en tranen en een aantal relaties die ook echt onder spanning kwamen te staan. Maar waar het uiteindelijk, dat wil ik er toch graag bij vermelden, om te doen was niet zozeer over dat gat. Kan mij dat gestolen worden eigenlijk?
1: Dat moet je nu niet zeggen. Dat gelooft
4: maar,
1: niemand
4: maar,
1: meer.
4: Maar het is voor mij toch vooral ook een ode aan de ambachtelijkheid. Mm-hmm. En de expertise die ook zeker binnen het boekenvak dreigt verloren te gaan. Hè, door de standaardisering van het boekenvak. Ja, zijn out-of-the-box boeken steeds moeilijker te maken. En je zou denken, ah, we hebben dan een heel ingewikkelde machine nodig gehad. Maar zoals je ook hoorde in het geluidsfragment, nee, het is eigenlijk al een bestaande machine. Veel van die machines uit de jaren 50, 60, 70 zijn op de schop gegooid, verkocht aan het buitenland. En voor mij is het eigenlijk daarom te doen, om, ja, om terug te keren naar het boekenvak, het métier, het ambacht, dat vaak alleen nog maar mensen die al op pensioen zijn of al half in een graf staan, nog hebben. En om dat terug te krijgen. En bovendien is natuurlijk het gat, het creëren van een leegte, ook een metafoor voor ja, als men vraagt, wat heb je gedaan het voorbije jaar? Ik ben eigenlijk al een half jaar bezig, of een jaar bezig geweest met niks. De leegte, het creëren van het gat was ook duurder dan het eigenlijke boek.
1: Ja, wel, ik wou het vragen, als je dan de kostenbatenanalyse zou maken, zou je het nog altijd opnieuw doen?
4: Sowieso. Maar ze noemen dat trouwens een sunk cost fallacy. Dat is ook een begrip dat ik heb geleerd. Dus als je op dat moment al zoveel tijd, moeite en geld in iets hebt gestoken, waardoor het rationeel eigenlijk beter is om ermee te stoppen, maar je toch niet anders kunt dan doorgaan omdat je al zo ver zit en omdat het al zo'n absurde onderneming is geworden.
1: Moet een mens wel bijna gaan vergeten dat er ook dus tekst in het boek staat?
4: Ja, maar ik ook.
1: Namelijk cursiefjes. Ik wou jou graag vragen of je er eentje wou lezen.
4: Met veel plezier. De zomer is nog niet ten volle voelbaar, maar ik hoop dat ik die met dit stukje toch een beetje naar binnen trek.
1: Oké, ga ervoor.
4: Ik heb moeite met dingen die het geluk willen forceren. TikTok-filmpjes, meditatie-apps, essentiële oliën. Hoezo essentieel? Dankbaarheidsdagboeken. Maar er is iets waar ik wel heel vatbaar voor ben. Die kleine gekleurde suikerbolletjes waarin je een ijsje kunt doppen. Officieel heet het musketzaad. In de verlekkerde volksmond, discodip. In het bijzijn van mijn kinderen vraag ik vlotjes ook een portie voor mezelf. Zonder hen doe ik het met enige schroom. Maar de euforie die ik daarna ervaar. Terwijl ik deze week likkend door de stad flaneerde, ontsproot aan mij deze discohit, mijn hoorntje de microfoon. Ik wil de zomer dompelen in discodip, de dagen dompelen in discodip, mijn dipje dompelen in discodip, ik wil mijn vader dompelen in discodip, zijn kanker dompelen in discodip, elke domper dompelen in discodip, de wereld dompelen. En ik was zo in mijn beats verzonken dat ik tegen een passant botste en het bolletje bijna van het hoorntje rolde. Maar net niet. Net niet.
1: Discobolletjes en meer moois dus in Leven in Mootjes, oftewel gewoon het boek met dat gat van Moot van Houwaard. Ik moet het met jou ook nog wel even over tussen ons hebben. Dat andere boek dat hier bij mij ligt, ik kreeg het met de post, Moot. Ik sloeg het open en 2 seconden later lag mijn hart al in 1000 stukjes van de herkenbaarheid, de ontroering en de mooiheid. Zo is het gegaan, denk ik. Wat voor een boek is het?
4: Tussen ons is een boek dat dan weer heel vlot ontstaan is. Hè. Dat een heel gemakkelijk proces heeft gekend. Het is een boek in samenwerking met illustratrice Astrid Verplanken, die prachtige tekeningen maakt. En het focust eigenlijk op de betekenis van handen doorheen een heel leven. En specifiek in de relatie tussen ouder-kind, moeder-kind, vader-kind, voogd-kind. Vul zelf maar in, dat hebben we open en suggestief gelaten. En dus voilà, handen die een een babytje wiegen, strelen, maar later helpen om de vetertjes te strikken, het boekentasje aan te doen, maar dan nog iets verderop het kind uitzwaaien.
1: En loslaten.
4: Helpen, met het verven van het kot en uiteindelijk ook loslaten. En het cyclische van het leven hebben we proberen te vatten in tekst en beeld en ja, op een ja, zo poëtisch mogelijke manier. Het is een boek voor kinderen tussen 4 en 104 jaar. Dus ik hoop dat het zowel ja, kinderen als volwassenen kan aanspreken. Ja.
1: Kijk, en Moederdag ligt net achter ons, maar misschien was je het vergeten. En dan is dit nog een tip. Vaderdag komt er nog aan. En in Antwerpen vieren ze Moederkesdag in augustus. Voilà. Hè? Dus een prachtig boek om geschenk te geven aan iemand van 4 tot 104. Lieve Moot, super dat je er bent. Zeer blij met je beide boeken, met en zonder gat. Blijf nog even alsjeblieft, want we praten straks verder. Dit is Floris, Francis, Arthur en Wolfje.

0: met jou.
1: Wolfje, schrijfster Moot van Houwaard zit hier bij me.
2: Compagnie Merkpoel.
1: Schrijfster, maar Moot ook performer. Wat doe jij zoal?
3: Ja, ik doe een beetje van alles en niets. Ik vind het interessant om mij te begeven op verschillende scènes. De scène van het blad papier, de scène van het podium, ook de scène van de publieke ruimte. En te zien hoe ik tekst kan losweken van het blad papier en naar andere vormen zoeken.
1: Ja, en zo sukkel jij dan soms ook op een podium?
3: Ja, dat gebeurt wel vaker. Eigenlijk ben ik misschien zelfs in eerste instantie begonnen vanuit mijn fascinatie voor het theater en is de literatuur daarna gekomen. Ja.
1: Je hebt ook al in de finale gestaan van het Leids Cabaret Festival. Cabaret, daar wil ik het met jou even over hebben. Doe je dat soms nog?
3: De vraag is van hoe je cabaret definieert natuurlijk.
1: Hoe definieer je cabaret?
3: Ja.
1: Goeie vraag.
3: Ik heb daar geen eensluitend definitie op, maar ik vind het al een heel leuk muziekje dat je eronder zet.
1: Voilà,
3: dat maakt me al heel veel. Dus in die zin, ja, ik voel me dan wel af en toe een beetje een cabaretière. Waarbij toch de vertelling een heel belangrijk element vormt, denk ik. Misschien zelfs nog meer dan de grap, waartoe het vaak ook wordt verengd. Het speelse element. Wat ik ook heel vaak opzoek in mijn teksten. En daarnaast, denk ik, zal elke cabaretier de eigen definitie geven aan dat begrip. En dat is ook zo mooi aan het begrip zelf.
1: In België zit het niet echt 100% in de cultuur, dacht ik. Want heb jij al van Amal Pompidou gehoord?
3: Nee, eerlijk gezegd.
1: Kijk, maar dat is zalig, want wij gaan dat nu samen ontdekken. Je kent misschien Kanaal Pompidou, het grote museum dat ze op dit moment in Brussel aan het bouwen zijn. Maar Anaal Pompidou is dus een klein cabaret in Brussel. En geloof mij, het is the talk of the town daar. Of toch, als ik mijn collega Arno Boei kan geloven, want die verschijnt al wekenlang op de redactie met grote ogen en keiveel verhalen over Anaal Pompidou. Hij heeft er al een paar avonden gesleten en kan er sindsdien niet over stoppen. En een avond in Anaal Pompidou, dat gaat als volgt.
4: Ah, sorry. Ik was even druk. Ik zit hier met een groep mensen aan ballonnen te trekken. Je weet wel, de halsjes zo laten fluiten tot je van die hoge scheetjes hebt. Ik zit niet op een bonte avond, maar ik zit wel tussen de tepelflossen en de poepmoppen in het cabaret van Simon.
5: Ik ben Simon van Schuilenberg. Ik ben een performanceartiest en ik ben in juni vorig jaar begonnen met een cabaret. En die heet Anaal Pompidou, zonder de K. Het is een beetje zoals Kanaal, maar dan zonder geld, zonder K.
4: Op dit moment zijn ze in Brussel een gigantisch museum aan het bouwen en dat heet Kanaal Pompidou.
5: Anaal Pompidou is bewust klein in vergelijking met het grote Kanaal Pompidou, dat bijna overgroot is en nog niet open. En Anaal Pompidou is heel erg klein en heel open.
6: I am Anaal Pompidou. En I am open. So open.
4: Drie keer per week opent hij de deuren van zijn cabaret en neem dat maar letterlijk, maar ook wel een beetje figuurlijk.
6: Anyone can go inside of me. Anyone can dance inside of me.
4: Anaal Pompidou zit elke avond vol en vanavond zit Marie in het publiek.
7: Het is een fenomeen waar je zo op straat ineens hoort van: heb jij al Anaal Pompidou gezien? Ja, dat is toch wel een belevenis hoor. Zo gaat het hier over, in de artistieke kringen gaat het zo wel rond hier in Brussel.
4: En vanavond lijkt het alsof we niet in Brussel zitten.
7: Als ik het mij zou moeten inbeelden, zou ik bijna denken dat we in Berlijn zijn, in de wilde jaren 80, op een soort van donkere zolderkamer. Met mooie tafeltjes, alsof je in zo'n cabaret in Parijs zit ook. Zo de oude sfeer waarbij je dan iets kan drinken, terwijl je naar een show kijkt. Wat niet meer heel vaak gebeurt. Eigenlijk zelden, ik doe het nooit. Dus het is wel leuk.
4: En dat is exact wat Simon wilde. De vrijheid om dingen te proberen.
5: Ja, er is wel heel veel nood aan maken. en samen zijn en het podium als atelier te hebben in plaats van de computer als atelier te hebben. Als we dit willen doen in een instituut, wat we ook doen bijvoorbeeld, dan moet ik wel een half jaar op voorhand weten wie er op dat podium komt te staan, omdat hij die brochure moet. Hier kan ik echt gewoon een week... We gaan naar de printer, we printen het, we zetten het op Instagram. Een week later zit de zaal vol, want mensen komen naar de cabaret.
4: En daarom stuurt hij af en toe een sms'je naar zijn vrienden om te horen of ze niet willen optreden in zijn cabaret.
0: Ik heb 3 nummers gebracht van een album waar ik al een tijdje aan het werken ben. En ik vond Anel Pompidou de beste plek om die nummers uit te proberen, want heel het album heeft als rode draad de anus.
4: Maxim maakt theater en muziek over de liefde, maar het is ook over de anus.
0: Je bent bijna nooit zo intiem en dicht bij een publiek als hier, dat je letterlijk, je ruikt hun adem bijna, zit nog geen meter van je verwijderd. Voor mij is dit echt de plek om zo'n dingen uit te proberen, om dan te voelen, oké, ik ben zo dicht bij een publiek en hoe komt dat nu binnen om dat dan weer mee de studio in te nemen en dan weer door te werken aan die nummers.
4: Het is hier inderdaad echt supergezellig. Zometeen, en dat weet ik dus al, wordt er ook nog vuurwerk afgestoken uit de kont van Simon en gaan de tepelflossen gewoon lekker verder doordraaien. Bye bye. Doei. Maar dus niet bellen, hè.
2: Compagnie Merkpoel.

0: Wild Waters van Leel Neel. Zo heet ze. Ja, zo is dat.
1: Compagnie Merkpoel.
0: In mijn compagnie nog steeds schrijfster, dichter Maud van Houwaert. En daar zijn Kat Luiten en Eshref Rijbroek komen bij zitten. Dag Kat, dag Esh, welkom.
2: Dag Linde.
0: Hallo. Een creatief koppel, want Eshref, jij hebt Half Man geregisseerd, een nieuwe Netflix-reeks. Wil ik straks alles over weten, of toch veel. Maar eerst even Maud en Kat de ruimte geven om wat te bonden. Want jullie zijn allebei schrijvers met een vaste schrijfafspraak in de agenda. Ik had het net met Maud over haar cursiefjes. Ja. Ken je die? Lees je die soms?
2: Ik lees het als eerste.
0: Ah, zalig. Kijk. Ja. En in het handboek Nederlands stond na

0: naast het cursiefje de column. En die schrijf jij, Kat.
1: Ja, ja, die mag ik elke maand schrijven voor het Maandblad Feeling.
0: Ja, op gezette tijden over iets groot of klein schrijven. Hoe moeilijk, leuk, prikkelend, uitdagend is dat?
2: Alles, al die adjectieven die je zo net hebt benoemd. In het begin dacht ik van, oei, ga ik dit wel kunnen? Want ik heb het gevoel dat ik een trage mens ben, een trage denker, een trage schrijver. En ik heb dan 2 keer per week zo'n deadline. Maar op de een of andere manier, ik doe het nu al een paar jaren, heb ik het gevoel dat ik toch een soort van, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Kat, maar een soort magneetje geïncorporeerd. En dan loop ik door het leven. En af en toe denk ik, hé, daar zit iets in. Ja. En voor mijn beperking is 1000 tekens. En soms voel ik van, oei, dit krijg ik niet binnen 1000 tekens. Of denk ik net wel van, dit kan ik vatten. En ja, op die manier heb ik er toch een soort van metiertje in ontwikkeld.
0: Ja, heb jij ook zo'n brilletje waarmee je door de stad wandelt?
1: Ja, eigenlijk constant alles is een onderwerp voor een column. Maar werkelijk alles. Dat je nog keuzestress hebt op het moment dat geschreven moet worden van ga ik nu daar over hebben of daarover hebben. Maar het leuke is wel, dat herken ik ook bij mij, van dat magneetje. Je werkt ook naar die dag toe. Dus eigenlijk weet je, ik heb het geluk dat ik 30 dagen heb om na te denken. Maar het lukt eigenlijk pas tegen dat de deadline er is. Het liefst van al schrijf je 3 uur voor de deadline.
0: Ah, dat type. Dat type.
1: En dan komt dat vanzelf.
0: Maar het is niet dat type.
2: Nee. Ook al zou je denken, ik moet het 2 keer per week doen, maar ik kan echt niet om met zo die stress voor een deadline. Dus ik probeer minimum 3 schrijfsessies te plannen, zodat ik weet dat er altijd marge is. En ik heb ook altijd stiekem, dat zeg ik nu, een paar stukjes op mijn reservebankje staan, voor mocht ik ziek zijn of als er iets gebeurt, dat ik toch dat dan nog ertussen kan foefelen.
1: Maar die heb je nog nooit nodig gehad, hè?
2: Nee, eigenlijk niet. Juist, ik heb me beter.
1: Maar er zit een druk achter die eigenlijk stiekem wel heel leuk is.
0: Ja.
1: Als je mij nu vraagt wat vind je het leukst in het leven om te doen, dan zijn het eigenlijk wel die columns.
0: Ja, waarover schrijf je het liefst?
1: Het liefst, dat zijn eigenlijk dingen die herkenbaar zijn voor iedereen. Maar die misschien ergens... En ik voel ook wel dat ik daar een beetje aan het evolueren ben. Het leuke aan een column schrijven is... Je denkt eigenlijk dat jij die schrijft alleen voor jezelf. En je gooit daar heel eerlijk alles in. Je durft jezelf daar heel kwetsbaar in opstellen. Omdat je op dat moment niet door hebt dat die nadien ook nog gelezen gaat
0: worden. Ja, staat in het boekje, hè, Kat.
1: En achteraf denk je wel, oeh, heb ik dat geschreven? En wou ik dat wel echt delen? Maar dat vind ik wel heel mooi aan schrijven van columns. Dat je... Ja, zelfrelativering, je zwaktes en zo, kan je er allemaal in stoppen. En ik hoop en denk ook wel dat het... helpt vaak voor lezers van, ah, maar ja, die heeft daar ook last van. Of die kijkt daar ook zo naar. En...
0: Ja. Je hebt ook hele mooie teksten geschreven over jouw periode dat je in Schotland woonde. Samen met je gezin gaan we het straks over hebben. Waarover gaat jouw volgende column, Moot? Cursiefje.
2: Ja, ik denk over mijn weekend column over soms de gecultiveerde emotionaliteit bij mannen. Dat klinkt nu heel abstract, moet je maar volgende cursief. Maar ja, ik sta natuurlijk in een krant, dus vaak vinden ze ook fijn als er een linkje is met de actualiteit. En dat is soms het spanningsveld waarop ik me beweeg van. Hè. Soms vertrek ik vanuit de persoonlijke anekdotiek, soms probeer ik het nieuws erbij te betrekken. En dus is het voor mij ook een soort van mindfulness oefening geworden. Het helpt mij om zo'n stukje te kunnen neerleggen en even het gevoel te hebben, ik heb iets kunnen afwerken.
0: Okay.
2: Punt.
0: We lezen het morgen in de weekendkrant.
2: Yes.
0: Kei goed. Bedankt, Moot. Fijn dat jij hier was met jouw boek en jouw gat en jouw verhalen. Kat, jij hebt ook je tanden gezet in een groter verhaal. Je hebt een roman geschreven, wil ik het straks zeker ook nog over hebben met jou. Maar eerst wil ik meer weten over Half Man, die reeks waarvoor jullie een half jaar tussen de bagpipes en de haggis zijn gaan wonen. Dat is voor straks na Saya Gray en Shell of a Man.

0: Mooi, hè? Saya Gray.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Kat Luiten en Eshref Rijbroek in de compagnie. Een tijd geleden woonden ze samen met hun zoontje een half jaar in Schotland. Dat had alles te maken met deze HBO-reeks. Sorry, Eshref, ik zei daarnet Netflix, maar het is wel degelijk HBO.
2: Hallo. For those that don't know me, I'm Reuben Pallister. And I'm going to tell you about now, Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
3: Reuben's moved into your room.
4: What? No way.
3: He's a psycho.
5: Our mums, you know, doesn't bother you or something.
6: Are you a boyfriend?
7: Are these guys bothering you?
5: Why do you care?
7: We're family now.
0: Een reeks gemaakt door de Schotse comedian en schrijver Richard Gadd, die gast van Baby Reindeer, dat je misschien ook zag. En Eshref, jij regisseerde 3 van de 6 afleveringen. Hoe cool is dat?
8: Vrij cool.
0: Ja, toch?
9: Ik krijg kippenvel van die zinnen nu hier te horen.
0: Ja, dat is toch wel behoorlijk indrukwekkend. Hoe kwam die Richard Gadd bij jou?
8: Via een productie als Clerkenwell die Baby Reindeer aan het ontwikkelen waren. En die hadden gelijktijdig de rechten gekocht op een Vlaams-Franse reeks die ik gemaakt had. Shane en Lola.
0: Mm-hmm.
8: Veerle Bates.
0: Ja.
8: Want die gingen een remake maken. En mijn naam is daar op tafel gevallen bij Richard Gadd. Van, is dat eventueel een optie om Baby Reindeer te regisseren? En ik heb die vraag dan effectief ook gekregen, maar ik was toen niet beschikbaar. Want ik was toen...
9: Ferry
8: aan het
0: doen. Ja, dus je hebt nee gezegd op Baby Reindeer. Okay.
8: Ik heb dan goed, dus niet moeten we afgewezen, ja? Maar ik heb wel...
0: Agenda-probleempje.
8: Ja. Mm-hmm.
0: Oké, okay. Maar goed.
8: Spijt van natuurlijk.
0: Ja, maar... je naam is wel blijven plakken.
8: Ja. Ja.
9: Maar het grappige is dan, als ik heel even mag zeggen, als dan Halfman, dat script, bij hem kwam, hè, en jij was aan het lezen en jij vond het super interessant, dan pas kwam Baby Reindeer... op antenne. En dan pas werd dat zo bekend. Dus toen...
0: Ah ja, ja, ja. Toen kwam alles zo'n beetje samen. Ja. Ik kan mij voorstellen, als je dan dat script leest en je voelt van, oh, hier is iets wat mij aantrekt. Misschien moet ik daar, wil ik dat eerst wel weten. Wat was het in het script dat jou aantrok? Waarover gaat het verhaal?
8: Het verhaal gaat eigenlijk over 2 halfbroers, coming of age. Dus het begint als ze 15, 16 jaar zijn. En het is een zeer toxische relatie tussen die 2 broers. Dus ergens hebben ze elkaar nodig, maar tegelijkertijd brengen ze ook het slechtste naar boven bij elkaar.
0: Oké.
8: Okay. En dat is een zeer intrigerend vertrekpunt.
0: Ja, en dan ook nog een paar fantastische acteurs erbij, zoals Richard Gadd zelf, maar ook Jamie Bell in een hoofdrol. De gast die we kennen van Help Mij?
9: Billy Elliot.
0: Billy Elliot, natuurlijk. De kleine Billy Elliot is groot geworden en zit dus in de reeks. Ik kan mij voorstellen dat dat toch wel voor wat gesprekken heeft gezorgd aan de keukentafel, want het impliceerde wel dat jij voor langere tijd naar het buitenland zou moeten gaan.
9: Ja, en het gegeven was eigenlijk dat hij al net lange tijd in het buitenland had gezeten.
0: Mm-hmm.
9: En toen waren we een beetje over het weer gependeld. En ik dacht, nu nog eens zo alleen met een kind van 3, dat zien we niet zitten. En ik kon een boek schrijven, dus ik dacht, ik kan ook daar.
0: Oké. Okay.
9: Eigenlijk was de beslissing vrij snel gemaakt.
0: Ja, dus jullie hops met z'n 3 in Glasgow gaan wonen.
9: Wat niet evident was, hè?
0: Ja, ik wou het vragen, met jullie zoontje Jules, niet evident.
9: Glasgow, laat ons zeggen, is een stad die je moet leren beminnen.
0: Ja, het lijkt me zo grijs.
9: Helemaal.
0: Mm-hmm.
8: En koud.
0: En koud. En regenachtig ook, ja. Ja. Ja.
9: En wij zijn vertrokken met de ferry uit Muiden. Koffer volgeladen, skikoffer op het dak. Hele hebben en houden mee. En eigenlijk, het is waar, hè, als wij daartoe kwamen, dan heb je nog een rit van 3 uur naar Glasgow. En dat komt dan langs lage muurtjes en groene weides met schaapjes. En de zon kwam zelfs een beetje piepen. En eigenlijk dachten wij, this is picture perfect. Dit is mm-hmm. exact wat we voor ogen hadden. Maar hoe dichter dat we bij Glasgow kwamen, hoe grijzer het werd en hoe natter het werd. En eerlijk, schat, waar sliepen wij?
8: In een heel klein, bescheiden expat appartement.
0: In een kruipkot, zeg ik.
9: In een kruipkot, naast de snelweg, naast het, zeg maar, het sportpaleis
0: van
9: Glasgow.
0: Oh ja, oké. Okay. Hoe was de job? Hè? Want daar trek je dan toch aan op als je terug naar dat kruipkot gaat.
8: Absoluut. Nee, de job was zeer interessant. Extreem goede scenario's, interessante scripts, heel goede acteurs. Alleen wel, Richard is een vrij complex iemand. Dus dat, en daar moet je heel nauw mee samenwerken.
0: Ja, ja, een dynamiekje tussen jullie twee.
8: Een dynamiekje, ja. En soms botsen dat, maar zoals in alle creatieve processen was dat ook best normaal. En denk ik ook wel dat we daardoor wel het hebben kunnen uitpuren en het beste van die reeks kunnen maken, denk ik.
0: Ja. En ondertussen, Kat, was jij aan het schrijven in dat kleine kruipkot?
9: Ik was aan het schrijven, ja. Er kwam een boek op mijn pad. Mm-hmm. Over een stalkingverhaal, een waar gebeurd stalkingverhaal.
0: Ja, gaan we het straks over hebben?
9: Maar ik was dus dat boek aan het schrijven. En dan af en toe, als hij thuis kwam, is het wel leuk als je dan mee bent gegaan, dat je ook dat klankbord bent. En dat je s'avonds wel eens even je hart kan luchten. En ik denk dat dat wel veel doet. Wetende dat je gezin thuis zit te wachten om zo eens stoom af te laten.
0: Ja, jullie waren daar ook wel een clubje van drie, hè? Hebben jullie al heimwee naar jullie kruipkot? Want hoe lang zijn jullie nu terug?
9: Nu zijn we al wel even terug. Het was vorig jaar januari tot en met juli. Mm-hmm. Hè, dus we zijn bijna een jaar terug. Maar ik heb best wel momenten van heimwee. Vooral naar de weekends dan, waar we de bergbottine aantrokken en de highland introkken. Jij?
8: Ja, zeker. Zeker.
0: Ik ook hoor.
8: Ik ook hoor. Nee, maar het kruipkot was echt wel een kruipkot. En dat hadden we echt wel gezien. Dus ik was toch ook wel blij dat we terug thuis waren.
0: Ja, oké. Okay. Zou het gezin Rijbroek, Luiten, het opnieuw zien zitten?
9: Jawel.
0: Uitje naar het buitenland?
8: Maar ze heeft wel haar veto gesteld. Het noorden is okay. Massé, dat doen we niet
0: dus meer. Goed, we richten ons op de Mediterranee. Top. Goed, je weet wat je te doen staat, Eshref. Ik hoop dat je daar ook op een paar lijstjes staat van interessante makers. Ik ga een plaatje voor jullie draaien. Iets wat jullie doet denken aan jullie periode daar. Wat mag dat zijn?
9: Iets van George Michael.
0: George Michael.
9: Want we hebben daar in Barrowlands, en dat is een legendarische concertzaal, alle grote der aarde zijn daar geweest, hebben wij een George Michael-imitator gezien. Een van de mooiste avonden. Rob Lamberti heet die. Echt waar, Linde, je moet die zien. Ik denk dat die in oktober in Antwerpen komt. En voor ons is George Michael. Plus het nummer
0: Let's Go Outside, of Outside, ja?
8: Is ook wel een beetje de thematiek van de reeks Halfman, dus dat klonk mij wel gepast.
0: Oké, kijk goed. Gaan we draaien. Hier is ze, George Michael.

0: George Michael en Outside.
1: Compagnie Merkpool.
0: Dag Sophie van de Velde.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, excuses, hè. We zijn hier even de 6 maanden Schotland van Kat Luiten en Eshref Rijbroek aan het herbeleven met deze plaat. Maar blij dat je er bent, Sophie, galeriehouder en kunstkenner toekoer. Want jij gaat ons nog verder meenemen, hè, van Schotland naar...
2: De Biennale van Venetië.
0: Heerlijk. Ik zag een paar dagen geleden dat jij daar was. Ik zag dit op jouw Instagram. Ja, het beeld dat op zo goed als elke krantensite stond. Want jij stond daar bij die gigantisch witte klok. Die hing te beieren. Alleen was de klepel geen klepel, maar een blote ondersteboven hangende vrouw. Ash en Katte, hebben jullie dat ook gezien?
2: Ja.
3: Zeker.
2: Ja.
0: Speciaal.
2: Nu weet ik pas wat dat was. Ja, ja, dat was heel speciaal.
4: Florentina Holzinger, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, waar keek je naar?
2: Het is Florentina Holzinger zelf die eigenlijk een klok in beweging houdt. En het gaat over kwetsbaarheid of de ecologische stormen waar we voor staan. En hoe we als mens daarmee om moeten gaan.
0: Ja. Waarom wilde jij dit jaar opnieuw zo graag naar Venetië gaan voor die biennale?
2: Ja, als galerist is dat echt een belangrijke plek om te zijn. Om te voelen wat leeft er in de verschillende landen. En deze keer was Koyoko, de curator, jammer genoeg overleden, lang voor de biennale. Maar het was een heel bijzondere biennale. Een biennale waar stilte belangrijk was. Stilte op momenten dat de wereld in brand staat. En zij oproept om terug naar verbinding en zo te gaan. Dus het was een heel boeiende biennale.
0: Ja, Sophie, ik hoop dat ik niet vloek in de kunstkerk, maar ik ben nog nooit op een biennale geweest. Ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van. En ik dacht, Sophie, dat is nu eens de vrouw die mij daar sowieso alles over gaat vertellen. Want jouw hoeveelste keer was het dat je daarbij was?
2: Ja, ik ben de tel kwijt, maar ik ga heel regelmatig.

0: Lloyd Cole en Lost Weekend.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpoel.
1: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oogstraat in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor verder onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het parket in Limburg heeft een onderzoek geopend naar een vechtpartij in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens de Prezesverkiezingen in Diepenbeek. Een jonge man van 22 raakte zwaar gewond en ligt nog in het Universitair Ziekenhuis van Leuven. De vader van het slachtoffer laat op sociale media weten dat de jonge man er een blijvend oogletsel aan kan overhouden. Hij riep ook op aan getuigen om zich te melden bij de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Ook in Oeganda is er een man overleden aan het ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval en kwam de overleden man uit Congo. China gaat 200 Amerikaanse Boeing-vliegtuigen kopen, dat bevestigt het bedrijf nadat president Trump die bestelling al had gemeld tijdens zijn bezoek aan China. Veel details gaf hij toen niet, maar Boeing zegt nu zelf dat China zich engageert om 200 toestellen te bestellen en dat er nadien mogelijk nog orders volgen. Het is de eerste Chinese bestelling bij Boeing sinds 2017. De afgelopen jaren kochten Chinese luchtvaartmaatschappijen vooral Europese Airbus-vliegtuigen. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het de eerste zege in de playoffs, maar blijft wel laatste in de stand. Antwerp staat op de vijfde plaats, maar is door deze nederlaag mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Volgens Antwerpspeler Daan Foulon ontbrak het hen aan inzet.
3: Ik denk dat we gewoon vandaag niet op de afspraak waren. Het is al te vaak gebeurd, denk ik, dit seizoen. Dat we te makkelijk golen weggeven van achter. En dat we de kansjes die we van voor hebben niet afmaken. En dan is het snel 2-3-0.
2: Het is meestal droog vannacht, wel erg koud met minima rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen overdag, maar af en toe blijft een bui wel mogelijk en maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
1: Compagnie Merkpoel.
4: Kat, Katrien en Poitrien. Ze passeren alle drie nog het komende uur. Kat Luiten schreef een boek in Schotland. Katrien van der Linden is een hype in de schilderwereld. En Angine de Poitrien is compleet gestipte gekkigheid die je moet leren kennen. Welkom in de compagnie.

0: feeling the pain, my lose me. Emma Jean Thackeray en Save Me.
1: Radio 1. Compagnie Merkpoel.
0: Goedemorgen, goedemiddag bijna en welkom vandaag in de compagnie Sophie van de Velde, galeriehoudster en vanmorgen professioneel onderdompelaar in de Biennale van Venetië. Dat is voor straks. Eshref Rijbroek, regisseur, hoorde je net vertellen over Half Man, de HBO-reeks die hij mee regisseerde. En Esh heeft ook zijn vrouw meegebracht. En laat dat nu net Kat Luiten zijn, oftewel de zonnestraal van de tv, maar ook schrijfster van een boek, Kat. Ben toch niet mis als ik zeg dat dat jouw eerste roman is?
2: Het is mijn debuutroman, hè. Ik vind het wel een mooi woord.
0: Ja.
2: Jammer dat je dat maar één keer kunt doen.
0: Ja, ja, ja. Proef het woord maar eens op de radio. Ja. Debuutroman. Ja. Zat je al lang met dat plan?
2: Ik wilde al heel lang graag schrijven. Alleen door de tv-projecten was daar nooit de tijd voor. En doordat Esh dus naar Schotland kon en wij mee, ja, opende zich natuurlijk wel een weg. Want ik denk, schrijven, dat kan overal. Ook in dus een kruipkot. Zo geschieden.
0: Misschien zelfs nog beter in een kruipkot.
2: Ja. Nee, zeker en vast. Ik had een aantal ideeën en ik was voor ons vertrek met de uitgeverij aan het praten. En die vonden alles eigenlijk wel goed, dus er komt misschien nog van alles aan. Maar die hadden zelf een verhaal in hun schuif liggen van een vrouw die bij hen was geweest. En die zei van, ja, ik zou heel graag mijn verhaal vertellen, maar ik wil het niet zelf neerschrijven, want ik zit er nog middenin. En dat is een stalkingverhaal. Dus ik heb met die vrouw afgesproken en ik heb daar uren mee gepraat. En ik weet niet, ik geloof misschien in iets hogers of zo, maar die vrouw zei tijdens dat gesprek, ik weet niet of jij ooit de reeks Baby Reindeer hebt gezien, maar zo voelde het.
0: Wow.
2: En ik dacht, ja, dit moet, dit kan niet anders.
0: Ja, want voor mensen die nu pas luisteren, Baby Reindeer is de eerste reeks van de maker waar jouw lief nu een nieuwe reeks mee heeft gemaakt, Half Man. Dus

0: alles kwam. Het was een soort van zot aha-moment.
1: Ja, voilà. En dan ben ik dus met die uren interview aan de slag gegaan. Bedoeling was wel van het te fictionaliseren. Zij wou niet herkenbaar zijn. Mm-hmm. Dus ik heb de vrouw een andere job gegeven, een andere gezinssamenstelling en dergelijke. Maar de stalkingfeiten zijn wel effectief de feiten zoals ze gebeurd zijn.
0: Ik moet zeggen, ik was wel verrast. Want jouw boek viel in mijn brievenbus. En ik dacht, oh leuk, een boek van die guitige goedlachse kat. Even kijken welk gezellig onderwerp ze heeft gekozen.
1: Pittig.
0: Ja, pittig en donker onderwerp toch wel. Wat greep jou zo aan dat verhaal?
1: De oprechtheid waarmee een wildvreemde vrouw dat tegen mij vertelde. Op een schrale, natte dag in een lege brasserie. De paniek ook in haar ogen van... Er moet iets gebeuren. Zij hamerde heel hard op de term secundaire victimisatie.
0: Ga je moeten uitleggen.
1: Ja, ik had er nooit eerder over gehoord, maar dat betekent eigenlijk dat je twee keer slachtoffer wordt. Dus in eerste instantie was zij slachtoffer van haar stalker, ex-partner. Maar in tweede instantie, en minstens even erg, van instanties die haar niet geloofden. En ondertussen heb ik met zoveel mensen gebabbeld en nu ook, nu het boek uit is, krijg ik zoveel reacties van mensen die zeggen van, bij mij is het net zo. Heel moeilijk om melding te doen, heel moeilijk om een pv te laten opmaken, om geloofd te worden door de politie. Wat ervoor zorgt dat zo'n mensen, vrouwen of mannen die in die situatie zitten, zich gaan isoleren en om de duur ook met hun verhaal of hun probleem nergens meer naartoe gaan. En dan kom je dus op rock bottom terecht, wat dan de titel van het boek geworden is.
0: Ja, oké. Ik snap het wel een beetje, want ik ken jou ook toch wel een beetje als een hele empathische, lieve vrouw. Was het de onrechtvaardigheid, die onrechtvaardigheid waarvan jij dacht van hier moet ik iets mee doen?
1: Ja, dat was het helemaal. En dan helpt het ook wel als je ziet dat er andere mensen mee geholpen zijn, maar tegelijkertijd verandert er in de maatschappij nog niet zoveel. En de straffen die al dan niet worden toegekend zijn dan of te kort of niet intens genoeg om hulp te bieden. Dus het is goed dat we die dingen, en in de kunst doe je dat ook, Sophie, je kaart dingen aan, maar soms merk je ook dat het daarna wel terug stilvalt.
0: Ja, je zet dingen op de agenda, zoals de klok die we daarnet hoorden bijeren, ook stilte vraagt voor iets.
2: Ja, zeker. Maar ik denk, als ik mag inpikken op dat secundair trauma eigenlijk, ik denk inderdaad door dingen bespreekbaar te maken, dat je er helemaal anders mee omgaat en dat we elke keer toch een stap zetten voor heel veel mensen of slachtoffers om naar buiten te treden en ook geloofd te worden. Want soms is het ongeloof inderdaad een groter trauma dan de feiten op zich.
0: Ja, maar het boek zien, liggen, horen over dat verhaal en weten, ik ben niet alleen hiermee. Hier is nog iemand die dit meemaakt. Ik kan me wel voorstellen dat je veel interessante reacties hebt gekregen en veel hartverscheurende reacties.
1: Ja, vooral ook een vrouw uit de buurt die het 10 jaar geleden heeft meegemaakt en die nu kwam zeggen van, ik heb dit boek gelezen en aan mijn moeder gegeven en nu begrijpt mijn moeder mij pas. Dus toen werd ze zelf door haar eigen ouders niet geloofd en ja, kijk, als dat kan helpen, dan is het goed. het is zwaar, het is een zwaar thema, maar er zit ook wel veel humor in. En er zit ook wel een zweem seks in en zo. Dus je moet je niet laten afschrikken door de zwaarte van het thema. Er komt heel veel bij kijken en ook eigenlijk die kracht die zo'n slachtoffers zelf hebben om er terug bovenop te komen. Die is wel hoopvol naar het einde.
0: Ja. Rock Bottom heet het boek en je vindt het in de winkel natuurlijk. Wanneer komt jouw tweede boek? Niet de opvolger van jouw debuutroman.
1: Die komt er als meneer Rijbroek
3: naar Spanje gaat.
1: Ja, naar het buitenland te gaan. Dan ga ik mee en dan komt het vervolg.
0: Goed, dus dat wordt er één die je dan schrijft in een kruipkot in het zonnetje.
1: Ja.
0: Okay, goed. Lieve Kat en Eshref, fijn dat jullie erbij waren. Veel succes met jullie volgende projecten, waar ze jullie ook mogen brengen.
1: Dankjewel.
0: Bye bye. Doei.
4: Radio 1.

0: Oscar Jerome en Sun for Someone. Angine de Poitrine. Ik weet niet of jij het kent. Ik check even bij mijn compagnie, Sophie van de Velde. Ooit al van gehoord, Angine de Poitrine?
1: Heel vaag, maar ik wil er graag meer over leren.
0: Ja, kijk, dat gaat nu gebeuren. Want Angine de Poitrine is al een paar maanden een van de vreemdste en meest populaire internetfenomenen in de alternatieve muziekscene. Sophie, ik zou misschien zelfs durven beweren dat het kunst is. Over 2 weken spelen ze voor het eerst in ons land. Dan spelen ze 2 concerten in Brussel. Allebei hopeloos uitverkocht. Zowat elke muzieknerd wil ze blijkbaar in het echt zien. Wij willen graag weten, wie zijn ze? Wat doen ze? En waarom zijn mensen zo gefascineerd door het duo? Want ze zijn dus met 2. We vragen het aan Aiko Duister. Ook zij kon niet ontkomen aan Angine de Poitrine op haar sociale media.
2: Angine de Poitrine. Angine de Poitrine.
3: Angine de Poitrine.
4: Ze heten Angine de Poitrine. Het is een duo uit Quebec, Canada. Het zijn 2 anonieme muzikanten die zichzelf Kaan en Klek noemen. Dat zijn uiteraard niet hun echte namen. Nu, ondertussen is het internet natuurlijk fanatiek beginnen zoeken naar wie er achter de act zit. Het zijn 2 kerels die naar het schijnt al sinds hun 10erjaren samen muziek maken. Maar dit specifieke project startte in 2019 en het begon als een grap. Ze moesten toen namelijk 2 keer in dezelfde week in een lokaal zaaltje spelen en ze vreesden dat niemand de 2e keer zou komen kijken. En dus trokken ze voor het 2e concert kostuums aan. Ze maakten zichzelf onherkenbaar en ze deden alsof ze een compleet andere band waren. En dat absurde idee is blijven hangen en daarop hebben ze uiteindelijk hun hele identiteit gebouwd. Kijk, die outfits die trekken natuurlijk als eerste de aandacht. Hun anonieme personages die dragen ook bij tot de mythe. In interviews bijvoorbeeld spreken ze niet echt. Ze spreken in een verzonnen taaltje. Dat is pure nonsens. En dan zit de manager ernaast om te vertalen.

0: Si on revient un tout petit peu en arrière, en 2025, au Québec, ça s'est passé.
1: Nu, moest het alleen de kostuums en het mysterieuze zijn, dan zou de gimmick natuurlijk ook snel op zijn. Volgens mij de reden waarom het echt aanslaat, is dat wat ze muzikaal doen ook heel straf is. Ze spelen met zogenaamde microtonen. Nu, dat is iets speciaals. De gitarist gebruikt geen AI. Hij speelt met een speciaal gebouwde dubbele gitaar, met onderaan een basgitaar en bovenaan een gewone gitaar. Die heeft bovendien dubbel zoveel frets, dat zijn ja, de onderverdeling op de hals van de gitaar, waardoor je dus ook noten kan spelen die zich tussen de gewone noten bevinden, de zogenaamde microtonen. En dat is best ingewikkeld, want je kan er natuurlijk ook dubbel zoveel keer naast zitten. De concerten in Brussel eind deze maand, die waren echt supersnel uitverkocht. Ik heb zelf ook meteen gekeken of ik daar nog naartoe kon, maar ja, ik was gewoon te laat. Dus ik vrees dat ik een van de mensen zal zijn die last minute nog op Ticketswap zal kijken, wie er dan toch plots niet kan gaan om zo er nog bij te kunnen zijn. De vraag is of dat de volgende jaren ook nog zo zal zijn. Ik denk wel dat ze, omdat ze technisch zo uitzonderlijk goed zijn en omdat de muziek heel aanstekelijk is, dat de kans wel groot is dat ze deze fase zullen overleven. Dus als het dit jaar niet lukt, dan zie ik ze misschien volgend jaar. En eerlijk, ik vind ook wel dat we het plezier en dit soort atypische muziekhelden niet alleen nu kunnen gebruiken, maar ook in de toekomst.

0: Onzin de Poitrine, wat denk je, Sophie?
1: Ja, ik vind het feit dat het experiment is ontstaan al heel hoopvol. Dus ja, ik ben getriggerd.
0: Ah, kijk goed. Daar ging ik voor. Radio 1.

0: Ultralife en Oh Wonder, of Oh Wonder en Ultralife. Zo kan je het ook zeggen. Galeriste Sophie van de Velde die zit hier nu in de studio. Maar onlangs flaneerde ze nog door de straten van Italië. Oh, de geur van pizza, heerlijk. De gondeltjes op het water en de massa's toeristen natuurlijk. Die moet je erbij nemen, want waar was jij, Sophie?
1: Ik was op de Biennale van Venetië.
0: Oh, het prachtige Venetië, de Biennale. Wat deed jij daar?
1: De Biennale van Venetië is een tweejaarlijks terugkerend moment eigenlijk. Noem het een beetje de Olympische Spelen van de kunst.
0: Okay.
1: Waarin verschillende landen, ik denk ongeveer 80 landen, tonen waar zij op dit moment mee bezig zijn.
0: Kan ik het vergelijken met zo de expo van vroeger? Want het is ook met paviljoenen per land en zo, hè?
1: Klopt, ja. Elk land heeft zijn eigen paviljoen, mm-hmm, gemaakt door een andere architect. En daar toont elk land waar hij of zij op dat moment mee bezig is.
0: Oké.
1: Daar is bovendien een hoofdcurator die het thema min of meer uitzet. En dit jaar was dat Koyoku, een curator uit Cameroen, de eerste curator van Afrikaanse afkomst. En zij heeft het thema toch wel gezet in functie van wat er gebeurt in de wereld. Namelijk, mm-hmm, de wereld staat in brand. En zij wilde terug verstilling. Zij wilde ruimte voor stilte. En daarnaast wilde zij ook wel dat mensen meer naar verbondenheid gingen.

0: En de meeste paviljoens, ook ons Belgisch paviljoen, heeft daar heel erg op ingespeeld.
1: Ja, vertel eens, dat Belgische paviljoen, wie hebben wij uitgestuurd? Wie hebben wij daar op de kaart gezet?
0: Wij hebben de fantastische Miet Warlop gestuurd.
1: En meteen een grote glimlach op jouw gezicht. Ja. Jij houdt van Miet Warlop.
0: I love her.
1: Ja, vertel, wie is zij en wat doet zij?
0: Ik stond letterlijk op de eerste rij. Vanaf de eerste minuut dat de paviljoen open was.
1: Ja, dat klonk zo. Klinkt een beetje gloomy, Sophie.
0: Ja, maar als je het zo zegt, dan denk je mensen nu al ter plaatse. My god, dan gaan we weer met de arty-farty kunstwereld. Maar eigenlijk is het een heel mooi verhaal dat ze brengt. Want de titel is It Never Shht. En het gaat over het feit dat wij allemaal een enorm verlangen hebben om een soort verstilling te krijgen, maar dat wij constant wel in een soort rat race en chaos worden meegenomen. En hoe doet zij dat? Zij doet dat door een soort performance te brengen en een performance waarin dansers, performers, eerst in stilte zijn en dan op basis van instrumenten heel veel lawaai beginnen maken. Er zijn klei elementen waar taal in staat. Bijvoorbeeld woorden als oui, ja, op zijn Frans.
1: Ja, maar het leek zo op een gigantische, hoe heet dat zo, wat een drukker gebruikte vroeger en waar dan zo letters werden ingezet. Ja, zo'n letterbak, ja. Daar leek het op.
0: Maar levensgroot, inderdaad, dat zeg je helemaal juist. En de bedoeling was eigenlijk dat de performers elke keer een letter of een woord naar boven brachten. Maar door de snelheid van de muziek brak er een stuk van de klei. Een klei die heel poreus is, zoals wij mensen dat eigenlijk ook zijn. Maar het is fantastisch mooi, want je gaat van stilte naar heel veel chaos, naar heel veel beweging. Een beetje een metafoor voor de wereld waar we in zitten. En iedereen is uitgeput en de performance, het eindigt niet echt. Het heeft geen begin en einde. Maar wat je voelt is de vermoeidheid. De vermoeidheid die we heel vaak ook voelen door de rat race.
1: Ja.
0: Dus het was een metafoor ook voor wat er gebeurt in de wereld. En niet alleen Miet Warlop heeft dit zo gedaan, maar bijvoorbeeld in het hoofdpaviljoen was er Otto Bong en Kanga. Otto Bong, die oorspronkelijk in Frankrijk is geboren, maar nu in Antwerpen ook woont. En Otto Bong, die heel veel bezig is met vegetatie en die aan de zuilen, de witte grote zuilen, de ingang van de Biennale, ook planten laat groeien. Niet als decoratie, maar ook als een soort organisch gegeven. De groei die wij allemaal ook wel voelen. En de natuur die
1: ons het overneemt.
0: Ja.
1: Ja. Oh, het klinkt inspirerend en ongelooflijk. Je zei daarnet al, je kan al niet meer tellen hoeveel keer jij er al was op de Biennale. Meer nog, je was er zelfs als kind.
0: Ja, met mijn ouders gingen we af en toe er ook wel naartoe.
1: Mm-hmm. Maar hoe vond je dat toen?
0: Ja, het is heel overweldigend. Ik snap dat mensen die de eerste keer naar de Biennale gaan, daar wel een handleiding bij nodig hebben. Of je wordt al heel snel in dat gevoel geworpen van ja, het is hier allemaal arty-farty opnieuw. Dus ik raad altijd aan van pak je tijd, voel waar heb je affiniteit mee. Drink af en toe een cappuccino of een spritz. Kuier ook heel veel en geniet ook heel erg veel van die stad.
1: Ja.
0: Heel veel paviljoens zitten ook verweven in de stad.
1: Ja, niks moet, pik eruit wat bij jou past. Oké, want jij was daar nu, jij was daar zelf als kind, jij was daar nu ook met jouw zoon, dacht ik, hè?
0: Ja, klopt. Mijn zoon Mathies werkt ook in de galerie.
1: Ook zo goed, hè? Uiteraard heb jij een zoon die Mathies heet.
0: Ja. En ik had me echt voorgenomen om vooral te gaan kijken en niet te veel te socialize. En dat is ook heel erg gelukt, want het is ook echt een heel sociaal gegeven. Je leert heel veel mensen kennen, kunstenaars, curatoren, superboeiend, maar daardoor zie je minder. Dus je wilde echt heel veel zien. En Koyoku heeft daar de tred gezet. En het was de eerste keer ook dat de Biennale voor mij althans anders voelde. Het voelde minder schreeuwerig. Buiten natuurlijk Florentina Holzinger.
1: Met die klok natuurlijk.
0: Met die klok,
1: ja.
0: Waardoor je zou zeggen van oh, dit is luid.
1: Ja.
0: Maar ook zij vertelt eigenlijk hetzelfde. We merken dat we in heel veel uitdagingen worden meegenomen en dat we een soort kwetsbaarheid hebben, ook een lichamelijke kwetsbaarheid, die zij heel erg in de verf wilde zetten.
1: Ik hoor jou graag zeggen, voor de leek, de persoon die niet van kinds af aan naar de biennale ging, ga gewoon en proef, leg de lat niet te hoog voor jezelf. Kijk gewoon wat er bij jou past. En dat vind ik dus zo leuk aan jou. En dat is op een manier ook wat jij doet in het programma op Play 4.
0: Stukken van mensen.
1: Stukken van mensen, dankjewel. Amai, ik heb er zelf nog in. Het is een van mijn favoriete programma's.
0: I know. Maar
1: je brengt de kunst naar de mensen. Ik bedoel, jij probeert mensen wat meer de kunst te doen begrijpen. Is dat een missie van jou? Want je doet het ook met je nieuwe boek, Expeditiekunst.
0: Ja, zeker. Ik kom natuurlijk uit een kunstminne. We zijn ondertussen al 30 generaties. Ook mijn kinderen zijn nu in die kunstwereld. En ik merk ook wel dat het voor heel veel mensen heel vaak heel veel voelt. Mm-hmm. En ik denk dat er heel veel manieren zijn om die wereld in te stappen. Het is geen wereld op zich trouwens. Ik denk dat heel veel mensen, veel meer mensen dan ze zelf beseffen, met kunst bezig zijn of omringd zijn. En vandaar het boek Expeditie Kunst. Heel veel vragen staan erin die wel worden gesteld. Van wat is kunst tot mag ik afdingen in een galerie? Hoe ga ik een beurs tegemoet? Wat met musea? Wat met kunstverzekeringen? Noem het, dat staat erin.
1: Mag ik het kunst voor beginners noemen?
0: Ja, maar ook voor mensen die toch al een beetje verzamelen. Mm-hmm. Ook daar zit wel wat antwoorden opnieuw over hoe kader ik mijn werk bijvoorbeeld. En is een kader nodig? Wat is de functie van een kader? Dat kunst ook toegankelijk moet zijn. Dat doen we bijvoorbeeld ook dit weekend met het Antwerp Art Weekend. En we doen dat door een installatie te tonen van Bernd Lohaus. Een heel verstilde installatie die hij in de jaren 70 heeft gebracht. Maar daarnaast tonen we 400 werken van heel jonge kunstenaars van onze Wonderwall werken van €600 tot maximum €2,000-3,000.
1: Veel jonge kunstenaars.
0: Veel
1: ook,
0: jonge kunstenaars. En kunst die je meteen ook mag meenemen als je ze natuurlijk wenst mee te nemen. En het werk dat wordt meegenomen, want je moet het je voorstellen, de werken hangen heel hoog tegen het plafond bijna. De werken die worden meegenomen, daar maken we een kader rond om ook de leegte te laten voelen van de afwezigheid van een werk. Dus in 88 venues is in Antwerpen kunst te zien dit weekend. Dus trotseer het weer. Laat je verwarmen vooral.
1: Natuurlijk, want in de galerie binnen is het lekker warm. Hè?
0: Het is lekker warm bij ons. Zeker. Maar op heel veel plekken in Antwerpen.
1: Keigoed. Sophie, fijn dat je er was. Ik wens jou een schitterend Antwerp Art Weekend. Tot de volgende keer.
0: Bedankt.
1: En dit is Guru samen met DC Lee en No Time to Play.

veel jonge schilders dit weekend in de galerie bij Sophie van de Velde. En straks komt er hier nog zo eentje langs. Haar naam is Katrien van der Linden. En hun werk van haar bemachtigen is bijna zo moeilijk tegenwoordig als een ticket bemachtigen voor Tomorrowland. Straks hoor je haar hier. Sinds vorige week kan je in de bioscoop kijken naar Hit Me Hard and Soft, The Movie. Een concertfilm over Billie Eilish, gemaakt door James Cameron. Ja, de man van Titanic en Avatar. Volledig in 3D, gefilmd met 20 camera's, zit je tijdens de film zo dicht als het kan op het vel van Billie Eilish. Een bijzondere immersive experience. De moeite blijkbaar, zelfs al ben je geen fan van de muziek. Dit

0: Billie Eilish. Sinds een paar jaar is er een schilderes die elk jaar één expo organiseert, waar mensen van heinde en verre naartoe komen. Ze verdringen zich nog voor de expo opengaat aan de ingang. En zodra de deuren openen, stormen ze naar binnen, belagen de hostessen die daar rondlopen en proberen zo snel mogelijk een schilderij van haar buiten te maken. Het is geschift mayhem, zoals sommigen dat noemen. En die kunstenares die staat erbij. En die kijkt ernaar met grote ogen. Vandaag opnieuw, want haar vernissage is vanaf vandaag geopend in het Wintercircus in Gent. Dag Katrien van der Linden.
1: Hallo, dag Linde.
0: Ja, dat ben jij, die kunstenares.
1: Ja.
0: Ik overdrijf niet, hè. Dat is raar om dat over jezelf te zeggen, dat snap ik. Maar het is blijkbaar crazy, dat is wat ik hoor, zo'n expo van jou. Had iemand jou dat verteld 10 jaar geleden? Had je dat geloofd?
1: Nee, sowieso niet. Sowieso niet. Dat is wel... Ja, ik ben super dankbaar en ik zou het ook eigenlijk niet heel goed zelf kunnen verklaren waarom dat zo zotjes is. Dus.
0: Ja, 10 jaar geleden zag jouw leven er totaal anders uit. Wie was jij toen? Wat deed jij?
1: Ik maakte toen muurschilderingen enerzijds, gewoon bij mensen thuis en bij mensen die mij daarvoor vroegen. Mm-hmm. En daarnaast was ik ook regisseur voor verschillende tv-programma's.
0: Ja, maar dat is geëvolueerd. Die verf, dat ging meer en meer aan jou plakken. Je begon op een bepaald moment ook hypecords te maken die viraal gingen, de wereld rond. Voor mensen die niet weten wat een hypecord is, het is een zeer kleurrijk basketbalplein, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad een basketveld en daarop een kunstwerk geschilderd.
0: Ja. Ja, klinkt heel simpel, maar het ziet er super vet uit. Je moet het maar eens opzoeken online. En de jouwe, ja, die gingen de wereld rond. Waar heb jij zoal geschilderd?
1: De laatste was in Abu Dhabi voor de Boston Celtics. En dan daarvoor was het in Berlijn voor een museum daar. En dan in Brussel heb ik er eentje gedaan en in Aalst.
0: Ja. En toen kwam het doek in jouw leven.
1: Ja.
0: En kwam die verf daarop terecht.
1: Ja.
0: Hoe gebeurde dat? Wat gebeurde er met jou toen je dat probeerde? Hoe ging dat?
1: Dat was, denk ik, zoals veel mensen tijdens corona... kon ik niet buiten komen en dacht, ja, wat kan ik hier thuis een keer doen om zoiets te experimenteren? En dan heb ik olieverf gekocht en een paar doeken. En ik wou graag iets maken waardoor dat ik dacht van, ik kan dat in mijn huis hangen, ik kan er naar kijken. En dat geeft mij een rustgevend gevoel. Dat doet mij iets voelen. Wat zou ik zelf maken dan? En dan heb ik iets geschilderd en... Dat lukte goed en bij mij blijven verdiepen in die olieverf. En voilà, en dat is eigenlijk hoe dat het gelopen is.
0: Ja, en nu ben je dus bij die expo's beland. En heel wat mensen zijn samen met jou heel enthousiast over wat jij maakt. Een paar van jouw vriendinnen helpen bij die expo's. Wat doen zij?
1: Ja, dus dit is nu de 4e expo dat ik organiseer. En ik heb gaandeweg wel het systeem altijd een beetje beter gemaakt. Omdat ik dacht, ik wil dat voor de mensen ook aangenaam is en voor mezelf. En daarom is dat leuk als er mensen een schilderij willen kopen, dat ze niet allemaal naar mij moeten komen, maar dat mijn vriendinnen mij eigenlijk een beetje helpen. En zodat ik eigenlijk een beetje met iedereen kan babbelen en zo. Wat was de vraag?
0: Ja, wat zij deden, maar dat heb je nu perfect gezegd. Ja. Ook fijn dat je dat kan uitbesteden aan mensen die je leuk vindt. Ja. Zoals bijvoorbeeld de leuke vriendin Anne-Lore. Zij vertelt het volgende.
2: Verkoop van Katrien, dat is vrij intens. En wij moeten dan bolletjes gaan kleven met mensen die graag een schilderij kopen. En dat is ongelooflijk hoe een mayhem dat kan worden. Want dat is dus echt mensen die soms met meerdere personen aan hun mouw aan het trekken zijn... alle hens aan dek dan.
3: Op haar 2e expo denk ik dat wij op 10 minuten diep in de opening al 80% van de schilderijen verkocht hebben. Wat fenomenaal is.
0: Fenomenaal is een understatement. Mensen zijn verliefd op jouw werk. Hoe komt dat? Wat maak jij dat hen zo grijpt?
1: Ik weet het eigenlijk zelf niet heel goed, maar ik denk dat mijn werk in één oogopslag zie je wat het is. Mm-hmm. Dus het is een beetje fotorealistische kunst.
0: Ja, je vertrekt vaak van een fotobeeld, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus ik verzamel eigenlijk al jaren oude foto's in kringwinkels of archieven. Op rommelmarkten vind ik eigenlijk oude foto's. En daar haal ik dan eigenlijk mijn inspiratie uit. En zo creëer ik eigenlijk nieuwe beelden die ik dan schilder op doek.
0: Ja, laten we een voorbeeld nemen. Wat is een goede foto voor jou? Een van je favoriete foto's die je pad al heeft gekruist.
1: Ja, ik denk dat van mijn allereerste expo was. Dat was een vrouw uit de jaren 80 in Canada die op een zetel zat. Maar die zetel kwam dan eigenlijk uit een andere foto. En ja, zo kleef ik eigenlijk al die verschillende tijden en die verschillende werelden samen. In Vlaanderen valt er ook heel veel tofs te rapen qua foto's. Wat je ook ziet, is dat er heel veel thema's terugkomen. Bijvoorbeeld mensen die een auto-ongeval hebben, die daar dan een foto van nemen. Of kinderen die in een pombak zitten en gewassen worden. Dat is ook van alle tijden. Huwelijke vakantiefoto's. Allee, het is wel super leuk om te zien dat de mens eigenlijk altijd al hetzelfde is geweest. Maar dus ja, die foto's, puur die dan een beetje uit. Ik doe daar alle details een beetje van weg, alle omgevingsruis. En wat ik leuk vind is ja, kleur, lichtinval, dat het u een gevoel geeft. En dat kan iets vrolijk zijn, maar dat kan ook iets een beetje mysterieus zijn of een beetje nostalgisch. Een beetje eigenlijk alle dingen van het leven eigenlijk.
0: Ja, als ik naar jouw schilderijen kijk, dan voel ik bij bijna alles iets onuitgesproken. Inderdaad zo een zweem van mysterie die er hangt en het is dan aan de kijker om er misschien het verhaal bij te verzinnen. Ik hoef het eigenlijk zelfs niet te weten. Ik zal het zelf wel verzinnen.
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Dat vind ik ook belangrijk, want het is niet omdat iets eenvoudig is dat het niet interessant kan zijn. En dat je er niet een eigen verhaal bij kunt verzinnen of dat je er kunt naar blijven kijken. En ik denk ook in deze tijden van AI en heel veel computergegenereerde dingen, dat het gewoon leuk is om iets echt te hebben en iets van dichtbij te zien en te zien van dit is echt gemaakt en ik voel hier iets bij. Ja,
0: ja. En zo werd jij van Katrien de regisseur, werd jij Katrien de kunstenares. Een kunstenares die samen is met een kunstenaar, want jouw man is Flip Kaulier. Twee creatieve mensen samen. Hoe werkt dat bij jullie? Hoe inspireren jullie elkaar?
1: Ja, dat is superleuk om met Flip getrouwd te zijn. En ook, ik help hem wel bijvoorbeeld met als hij een videoclip moet doen of een platenhoes of zo'n beetje zo'n dingen. En hij helpt mij nu met mijn expo. En ja, we zijn zo'n beetje twee communicerende vaten op dat gebied. Dat is wel fantastisch om zo iemand in huis te hebben die ook zo creatief is en die u begrijpt ook als, want het is niet altijd roziger en maneschijn, soms ben ik ook getormenteerd.
0: Ja, tuurlijk, ja, je bent een kunstenaar.
1: Ja,
0: dat
1: voilà,
0: moet, hè.
1: Dus dat is wel leuk. Ik heb echt het gevoel dat hij mij begrijpt.
0: Ja, ik hoor ook dat hij wel een goede fotograaf is ook nog.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik heb dat gehoord.
1: Ja, ik vind dat ook, maar ik wist niet dat dat algemeen geweten was.
0: Ja, ik hoorde het van dezelfde vriendin, Anne-Lore natuurlijk. Die zei, hij kan eigenlijk wel echt best goed foto's nemen.
1: Ja, dat is waar. En hij filmt ook veel. Ja, hij heeft heel veel verborgen en niet verborgen talenten.
0: Kijk, ik ga een nummer voor jou draaien van jouw man, Katrien. Jij mag kiezen welk het wordt.
1: Ik zou misschien kiezen voor een nummer waarvan dat ik samen met hem de videoclip heb gemaakt. Mm-hmm. Chimo Kitazawa van de Ertebrekers.
0: Zegt ze vlot. Liever jij dan ik. Zo blij dat jij hier was, Katrien. Ik wens jou heel veel plezier op je vernissage in het Wintercircus in Gent. En als je meer wil weten over Katrien van der Linden, check haar online. Met wat verbetenheid en ellebogenwerk hangt

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Oogstraat in het Antwerpse district Berchem is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Iets voor middernacht werd dat explosief richting de gevel van de woning gegooid. Er is nog geen verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor meer onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het risico voor de wereldbevolking na de dodelijke uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het wel actief opvolgen. Er zijn 11 vermoedelijke gevallen, waarvan er al 8 bevestigd zijn in een laboratorium. Daarnaast onderzoekt de WHO hoe de uitbraak is ontstaan en hoe die zich verder heeft verspreid. En in Oeganda is er een man overleden aan het ebola-virus. Dat heeft het Oegandese ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Vrijdagochtend meldde Congo ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval van ebola en kwam de overleden man uit Congo. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
3: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
4: We knew.
3: Oh my god. This is a humbling moment. That this symbol resembles and reflects my taste in film, and I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
2: Als acteur speelde Travolta onder andere in Grease en Pulp Fiction. Die laatste film won ook al een gouden palm in 1994. Ook Peter Jackson en Barbara Streisand kregen een eregouden palm, maar die prijzen waren op voorhand aangekondigd. Het weer dan nog, het is meestal droog vannacht, maar wel erg fris met minima rond 2 graden. Overdag krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk en we halen maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.